0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger voert voor de derde nacht op rij aanvallen uit op verschillende doelen in Iran. De VS wil naar eigen zeggen het Iraanse leger verzwakken om de aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Maar dat lijkt voorlopig niet helemaal te lukken, zo melden de Verenigde Arabische Emiraten, een van de golfstaten, dat twee olietankers zijn beschoten met Iraanse kruisraketten. Aan boord van beide schepen brak brand uit. Er zou zeker één bemanningslid om het leven zijn gekomen, verschillende anderen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump heeft de voorbije avond nog gezegd dat de Iraanse havens in de Golf opnieuw zullen worden geblokkeerd. En de VS zal ook tol heffen op alle vracht die door de straat van Hormuz wordt vervoerd.
3: We're knocking out all of their offensive capability and we're controlling the straits, we're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping.
2: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht opnieuw explosies gemeld. Het Russische leger zou opnieuw ballistische raketten hebben afgevuurd op de stad. In twee wijken is er brand uitgebroken, meldt de lokale overheid. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. In het oosten en het zuiden van Oekraïne, in door Rusland bezet gebied, zouden dan weer zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen bij Oekraïnse droneaanvallen. Er werden ook 22 gewonden geteld. De drones zouden vooral voertuigen geraakt hebben. Er zijn zeker 3 Belgen om het leven gekomen bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje. Dat meldt de Belgische ambassade daar. De voorbije dag was al duidelijk geworden dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg was. En de voorbije avond is dan bevestigd dat ook een Belgisch koppel de brand niet heeft overleefd. Een man en een vrouw, dat blijkt na DNA-onderzoek. De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer in het buitenland en vraagt om het reisadvies vooraf te checken. En de natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nog lang niet onder controle. De brand brak zondagavond uit. Er is intussen al 1200 hectare natuur verwoest. Het blussen verloopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens ter plaatse.
4: Dat de vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar en dat maakt mensen heel erg bang. Er zijn heel veel mensen die hun zakken al klaar hebben staan als zij het bevel krijgen dat ze hun huis moeten verlaten.
2: De brand brak vermoedelijk, of de brand werd liever vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn intussen opgepakt. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 33 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de KidNet-rappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
0: Radio 1 live.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger voert voor de derde nacht op rij aanvallen uit op verschillende doelen in Iran. De VS wil naar eigen zeggen het Iraanse leger verzwakken om de aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Maar dat lijkt voorlopig niet helemaal te lukken, zo melden de Verenigde Arabische Emiraten, een van de golfstaten, dat twee olietankers zijn beschoten met Iraanse kruisraketten. Aan boord van beide schepen brak brand uit, er zou zeker één bemanningslid om het leven zijn gekomen, verschillende anderen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump heeft de voorbije avond nog gezegd dat de Iraanse havens in de Golf opnieuw zullen worden geblokkeerd en de VS zal ook tol heffen op alle vracht die door de straat van Hormuz wordt vervoerd.
2: We're knocking out all of their offensive capability and we're controlling the straits, we're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping.
1: In de Amerikaanse staat Maine heeft een agent van de immigratiedienst ICE opnieuw iemand doodgeschoten. Het zou gaan om een man uit Colombia. Hij werd neergeschoten in zijn auto. Agenten van ICE zouden de man hebben willen arresteren om hem te deporteren, hoewel hij een werkvergunning zou hebben gehad. Het is niet de eerste dodelijke schietpartij waarbij agenten van de Amerikaanse immigratiedienst betrokken zijn. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit tegen ICE nadat twee Amerikanen werden doodgeschoten. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nog lang niet onder controle. De brand brak zondagavond uit. Er is intussen al 1200 hectare natuur verwoest. Het blussen verloopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens ter plaatse.
3: Dat de vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar en dat maakt mensen heel erg bang. Er zijn heel veel mensen die hun zakken al klaar hebben staan als zij het bevel krijgen dat ze hun huis moeten verlaten.
1: De brand werd vermoedelijk aangestoken. Twee mensen zijn intussen opgepakt. En het nablussen van de natuurbrand in het Mechelse bos in Limburg is voorlopig stopgezet. Die brand brak zondagavond uit en flakkerde regelmatig weer op. Daarom is de brandweer de voorbije dag blijven nablussen. De brandweer zal de komende dag ook nog wel controles uitvoeren. In totaal is zo'n 8 hectare bos afgebrand. Over de oorzaak is nog niets bekend. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 33 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Radio 1, live.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft vannacht voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op verschillende doelen in Iran. De VS wil naar eigen zeggen het Iraanse leger verzwakken om de aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Maar dat lijkt voorlopig niet helemaal te lukken, zo melden de Verenigde Arabische Emiraten, een van de golfstaten, dat twee olietankers zijn beschoten met Iraanse kruisraketten. Aan boord van beide schepen brak brand uit. Er zou zeker één bemanningslid om het leven zijn gekomen. Verschillende anderen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond nog gezegd dat de Iraanse havens in de Golf opnieuw zullen worden geblokkeerd. En de VS zal ook tol heffen op alle vracht die door de straat van Hormuz wordt vervoerd.
2: We're knocking out all of their offensive capability and we're controlling the straits. We're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping.
1: In de Amerikaanse staat Maine heeft een agent van de immigratiedienst ICE opnieuw iemand doodgeschoten. Het zou gaan om een man uit Colombia. Hij werd neergeschoten in zijn auto. Agenten van ICE zouden de man hebben willen arresteren om hem te deporteren, hoewel hij een werkvergunning zou hebben gehad. Het is niet de eerste dodelijke schietpartij waarbij agenten van de Amerikaanse immigratiedienst betrokken zijn. Het is al het 10e dodelijke incident sinds de nieuwe ambtstermijn van Trump. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit tegen ICE nadat twee Amerikanen werden doodgeschoten. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, breidt verder uit. De brand brak zondagavond uit. Er is intussen al 1300 hectare natuur verwoest. Er zijn zo'n 600 brandweerlieden ingezet samen met verschillende blusvliegtuigen. Maar dat blussen verloopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens, die ter plaatse is.
3: Dat de vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar en dat maakt mensen heel erg bang. Er zijn heel veel mensen die hun zakken al klaar hebben staan als zij het bevel krijgen dat ze hun huis moeten verlaten.
1: De brand werd vermoedelijk aangestoken. Twee mensen zijn intussen opgepakt. In totaal werden in Frankrijk de voorbije weken al 59 mensen opgepakt voor brandstichting. In een groot deel van de provincie Oost-Vlaanderen geldt vanaf vandaag een tijdelijk oppompverbod. Er mag geen water meer worden opgepompt uit onbevaarbare waterlopen en grachten. Het provinciebestuur heeft die maatregel genomen omdat het waterpeil in de waterlopen en grachten sterk is gedaald door het droge en warme weer. In een aantal delen van de provincie was er al sinds mei een oppompverbod van kracht, maar dat is nu dus uitgebreid. En het Belfort van Doornik gaat de komende dag weer open voor het publiek. Het Belfort is het oudste van ons land en ook werelderfgoed. Maar het werd begin dit jaar tijdelijk gesloten nadat er stukken steen van de gevel naar beneden waren gevallen. Dat probleem is nu voorlopig opgelost en dus worden bezoekers weer toegelaten. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 33 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
4: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 5:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Annelies Houtman. Er zijn nu minstens 3 Belgen omgekomen bij de natuurbranden in het zuiden van Spanje. Dat meldt de Belgische ambassade in Madrid. Eerder was al duidelijk dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg was. Gisteravond is bevestigd dat ook een Belgisch koppel de branden niet heeft overleefd. Een man en een vrouw. Dat blijkt zo na DNA-onderzoek. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer. Zeker in het zuiden van Europa. En vraagt om het reisadvies voor een bepaalde regio vooraf te checken. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, breidt verder uit. De brand brak zondagavond uit. Er is intussen al 1300 hectare natuur verwoest. Er zijn zo'n 600 brandweerlieden ingezet, samen met verschillende blusvliegtuigen. Maar het blussen verloopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens ter plaatse.
2: Dat de vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar.
1: De brand werd vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn intussen opgepakt. In totaal werden in Frankrijk de voorbije weken al 59 mensen opgepakt voor brandstichting. Voor de 3e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger verschillende doelen in Iran aangevallen. Het gaat onder meer om Bandar Abbas, een belangrijke havenstad aan de straat van Hormuz, en het eiland Qasem in de straat van Hormuz. Zo wil de VS de Iraanse aanvallen op schepen in de zeestraat verminderen. Maar dat lijkt niet te lukken, want Iran heeft 2 olietankers beschoten met kruisraketten. Dat melden de Verenigde Arabische Emiraten. En daarbij zou zeker 1 bemanningslid zijn gedood en verschillende anderen gewond. Gisteren kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat landen die door de straat van Hormuz willen varen, wat hem betreft, een tol moeten betalen. En dat landen die door Amerikanen geholpen willen worden in de straat van Hormuz daar ook voor moeten betalen.
3: We are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping.
1: En in de Amerikaanse staat Maine heeft opnieuw een agent van de immigratiedienst ICE iemand doodgeschoten. Het zou gaan om een man uit Colombia. Hij werd neergeschoten in zijn auto. Agenten van ICE zouden de man hebben willen arresteren om hem te deporteren, hoewel hij een werkvergunning zou hebben gehad. Het is al het 10e dodelijke incident waarbij agenten van ICE betrokken zijn sinds de nieuwe ambtstermijn van president Trump. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit tegen ICE nadat 2 Amerikanen werden doodgeschoten. Het weer dan nog. Het wordt opnieuw een zonnige en hete dag bij temperaturen tot 34 graden. Alleen aan zee is het minder warm. In het zuiden en het oosten van het land is er kans op enkele lokale buien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

Hij deelt zijn flyers uit in de kerkstraat. Hij deelt zijn mening luid en zegt waar het op staat. Ik had de indruk dat hij mij had herkend op de vrijdagmarkt aan de broodjestent. Hij is zo echt, zo echt. Hij steunt mij voluit in mijn dagelijks gevecht. Hij wordt omringd door een team vol louter talent. Jong en dynamisch, ja, hij wordt verwend. Hij is zo slim, zo slim. In wat hij zegt en denkt, daar herken ik mij in.

zijt, en zo streng, zo streng. Hij heeft de strengheid die ik in mijzelf herken. Hij

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Radio 1 live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na de zware natuurbrand in het zuiden van Spanje zijn nu ook de lichamen van een Belgisch koppel geïdentificeerd, een man en een vrouw. Eerder stond al vast dat een Vlaming van 63, afkomstig uit Leuven, bij de slachtoffers was. In totaal zijn 13 mensen omgekomen bij de brand. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden of natuurbranden deze zomer, zeker in het zuiden van Europa, en vraagt om het reisadvies voor je bestemming zeker vooraf te checken. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, heeft intussen al 1300 hectare natuur verwoest en lijkt nog niet volledig onder controle, ondanks de inzet van honderden brandweerlui en verschillende blusvliegtuigen. En dat blussen verloopt moeizaam, zegt Hilde Mertens ter plaatse.
2: Dat de vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar.
1: Het vuur is vermoedelijk aangestoken. Twee mensen zijn intussen opgepakt. In totaal zijn in Frankrijk de voorbije weken al 59 verdachten van brandstichting opgepakt. In een groot deel van de provincie Oost-Vlaanderen geldt vanaf vandaag een tijdelijk oppompverbod. Landbouwers mogen geen water meer halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten. Het provinciebestuur heeft die maatregel genomen omdat het waterpeil in de waterlopen en grachten sterk gedaald is. In een aantal delen van de provincie was er al sinds mei een oppompverbod van kracht, maar dat is nu uitgebreid. En voor de derde nacht op rij heeft het Amerikaanse leger verschillende doelen in Iran aangevallen. Zo wil de VS de Iraanse aanvallen op schepen in de zeestraat van Hormuz verminderen. Maar dat lijkt niet te lukken, want Iran heeft opnieuw twee olietankers beschoten met kruisraketten, melden de Verenigde Arabische Emiraten. Daarbij zou zeker één bemanningslid gedood zijn en verschillende anderen raakten gewond. Gisteren kondigde de Amerikaanse president Trump nog aan dat landen die door de straat van Hormuz willen varen, wat hem betreft, een tol moeten betalen. En dat landen die door Amerikanen geholpen worden in de straat van Hormuz daar ook voor zullen moeten betalen. Vorige week zei Trump dat de gevechtspauze tussen Iran en de VS wat hem betreft voorbij is, maar dat een deal nog altijd mogelijk is. Het weer, het wordt opnieuw een warme dag tot 32 graden in het centrum. Eerst nog zonnig, na de middag soms wisselend bewolkt in het oosten met een enkele onweersbui. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm. Vrijdag al wat minder heet. En zaterdag nog maximaal rond 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.
4: De Ochtend.
3: Met Leen de Witte en Heidi van Rompuy.
5: En de Jongen League om dat laatste restje slaap af te schudden. Goedemorgen.

0: Voilà, helemaal wakker nu. Don't you want me? De kranten, die willen we graag. En die heb jij al doorgenomen, de voorpagina's.
1: Ja, inderdaad. Goedemorgen, Leen.
0: Wat staat er vooraan?
1: Wel, amper de helft van de boetes voor zwarte rijden wordt betaald. Dat is de kop van het laatste nieuws van morgen. Gazet van Antwerpen en het Nieuwsblad dan, die openen met dat nieuws van gisteren dat er nu ook bij ons code oranje geldt voor brandgevaar. De Tijd vreest dat de tijdelijke olieschok de Belgische economie nog jarenlang kan achtervolgen. Trump claimt Straat van Hormuz als beschermheer en heft zelf tol. Dat is de opener van de Standaard van morgen. De Morgen dan ziet hoe de Europese landen zich verenigen voor Oekraïne. En volgens het Belang van Limburg kunnen de werken aan de veelbesproken Noord-Zuid-verbinding pas beginnen in 2028.
0: Een eerste greep uit de voorpagina's. Over een half uur duiken we dieper in die kranten. Was living in the belly of a shark, seeing what he was eating all the time. She pulled me out with her pirate sense of duty.

0: my own. Ghost Boy van Gabriel Rios.
1: De Ochtend.
0: Radio 1. Een heerlijke 17 graden op dit moment, maar dat gaat... Misschien wel maal twee vandaag straks. Dat het warm is deze maand, dat mag wel duidelijk zijn. Wel nog altijd niet te vergelijken met die hitte van eind juni. De hittegolf toen was de meest dodelijke van deze eeuw. En de zorgsector die slaat nu alarm.
2: Ja, er was toen een extreme oversterfte. 1747 doden, meer dan normaal. En in Ter Zake gisteravond deden verschillende artsen en ook een verpleegkundige hun verhaal over de ongeziene toestroom toen eind juni aan hitteslachtoffers en ook de vele hittedoden die toen gevallen zijn. Dit was wat Sam Poesmans vertelde. Hij is spoedarts in het ziekenhuis aan de Stroom.
3: Ik was op een gegeven moment met een begrafenisondernemer aan het bellen in de centrumstad, toen ik bij iemand thuis was, om te zeggen van ik heb letterlijk 500 meter verder, 300 meter verder, nu op dit adres, drie mensen doodverklaard. Kan u die binnen afzienbare tijd komen halen? Iets dat bijna... hallucinant was. Ik had niet gedacht dat ik echt rechtstreeks moest gaan communiceren over de ophaling van lijken. Maar zover was het op dat moment wel gekomen.
2: Ja, artsen waarschuwen al langer dat de klimaatverandering gevolgen zal hebben voor de gezondheid van mensen en dat de ziekenhuizen dus ook te kampen zouden krijgen met die hittestress. Nu, er zijn wel noodplannen in de ziekenhuizen, ook voor hitte, maar dokter Poesmans, die vroeger ook gezondheidsadviseur was van toenmalig premier De Croo, die vindt dat er veel radicalere plannen nodig zijn. Hij heeft het over een Marshallplan.
3: Ik denk echt dat we, het is een groot woord, maar een Marshallplan nodig hebben om die hitte te baas te kunnen. Zeker in die stedelijke context. We zitten hier in een stedelijk ziekenhuis, zien we echt die gevolgen die keihard inslaan op de mensen, op de bevolking. Ja, de verschillen tussen stad en dorp of stad en platteland zijn genoegzaam bekend, maar we moeten absoluut met z'n allen, steden, gemeenten bij uitstek, ondersteund door de regio's en de federale overheid, moeten we werk maken van ontharding, vergroening, verblauwing en echt nu temperatuur in die steden naar beneden krijgen.
0: Ja, die oproep naar de overheden, die is duidelijk, hè? Wordt die gehoord?
2: Wel, federaal minister voor Klimaat Jean-Luc Kruk van Les Engagés, die reageerde gisteren ook meteen in Ter Zake. En hij erkent dat we in België, maar ook in onze buurlanden, nog altijd niet voldoende aangepast zijn aan de hitte en aan de risico's die daarbij komen kijken.
4: Ik zie dat de cijfers ook één oog zijn in Frankrijk, dat de cijfers één oog zijn in Duitsland. Als we dat vergelijken met Spanje of Portugal, zien we dat de adaptatie misschien nog niet bij ons helemaal juist is. Het is daarom dat we moeten ook beter aanpassen.
2: Ja, we moeten ons beter aanpassen en daarvoor zullen ook extra middelen nodig zijn, zegt Kruk. Maar hij beseft dat extra geld vinden een hele moeilijke opdracht wordt, want je zit natuurlijk met die ontspoorde begroting. En hij vraagt daarom een uitzondering aan Europa om klimaat buiten de begrotingsregels te mogen houden of dat er eventueel een Europese lening mogelijk zou zijn.
4: Je kunt niet aan de landen zoals België vragen om meer inspanningen te doen. Daar waar in dezelfde tijd Europa ons zegt, je moet saneren. Maar ik zeg, we hebben wel een uitzondering voor de defensie. Terecht. Miljarden gaan we investeren in defensie. Voor een potentieel risico. Ik ben ermee akkoord.
0: Dus u vraagt hetzelfde
4: voor klimaat?
0: Maar ik zeg,
4: voor klimaat is geen potentieel risico. Het is een werkelijk risico. Een werkelijkheid. Dus ik vraag, ofwel... geeft ons Europa de mogelijkheid om te zeggen, we gaan debudgetiseren, zoals
0: buiten
4: voor defensie, buiten budget houden. Ofwel maakt Europa zelf een Europese lening. Ze hebben de bevoegdheid om dat te kunnen doen, de capaciteiten ook om het te kunnen doen.
0: Een duidelijke oproep van minister Kruk, want de middelen die zijn schaars, dat weet u. De federale regering wil 10 miljard vinden tegen oktober. En vraag blijft dus ook waar die te halen. Wel, Greenpeace heeft een aantal voorstellen. Besparen op steun aan vervuilende bedrijven, daar gaan we het zo meteen nog over hebben.
5: Ze roepen over zeven tuinen. Ik hoor het, want ik sta al buiten, altijd klaar.

0: Deze keer zonder Yevgeny Klaas en Zeven Tuinen was dit. Opletten op de E17 naar Antwerpen. Een kwartier aanschuiven al van Lokeren tot Waasmunster. Daar zijn twee rijstroken dicht door een aanrijding. En op de A12 in Wilrijk is ook een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Nog een aanrijding met een vrachtwagen deze keer op de E313 richting Lummen bij Antwerpen-Oost. De spitsstrook is daar dicht. En op de E314 richting Genk is in Maasmechelen een ongeval gebeurd. En het verkeer moet daar over de pechstrook. In Brussel dan staat in de Deltatunnel richting Centrum een defect voertuig op de rechterrijstrook.
1: Radio 1.

0: Supertramp en The Logical Song om 21 over 6.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: En nu de federale regering dus op zoek is naar 10 miljard euro om die begroting weer op koers te krijgen, roept Greenpeace op om te besparen op steunmaatregelen aan vervuilende bedrijven. Een rapport van de milieuorganisatie zegt dat die vervuilende industriebedrijven jaarlijks tot meer dan 7 miljard euro krijgen. Mathieu Soete heeft dat rapport meegegeven. Morgen, meneer Soete.
3: Goedemorgen.
0: Voor Greenpeace België. Dat is een aanzienlijk bedrag, hè, 7 miljard. Hoe komen jullie daaraan?
3: Nu, we hebben gekeken naar maatregelen vooral op twee grote vlakken. Hè. Op

0: vaak aan denken als het over subsidies gaat. Een premie die een bedrijf krijgt bijvoorbeeld. Maar dat gaat net zo goed over gemiste inkomsten die voortvloeien uit een beslissing van de overheid.
1: Ja, die gratis uitstootrechten. Is dat de grootste doorn in het oog?
0: Dat is inderdaad een groot deel van dit pakket. Het gaat over om en bij de 2 miljard euro per jaar die de zware industrie in België elk jaar krijgt om gratis CO2 te mogen uitstoten. En dit dekt ongeveer 90% van alle industrieuitstoot. En 1 op de 3 installaties in ons land die wij hebben bekeken, bij de grootste ontvangers hiervan, die krijgen zelfs meer gratis rechten dan ze CO2 uitstoten. Dus dat is alsof de overheid jouw belastingen betaalt en daar dan nog eens een mooie som bovenop geeft.
1: Welke bedrijven zijn dat eigenlijk bij ons die steun vooral krijgen?
0: In België gaat het de grootste ontvanger van die gratis rechten is ArcelorMittal. Dus ongeveer 2,6 miljard hebben die in de laatste 5 jaar ontvangen. En dat is meer dan 80% meer dan wat die uitstoten. Daarbovenop heeft een bedrijf als Total Energies of Exxon, die raffinaderijen hebben in de haven van Antwerpen, gaat het om 1,3 miljard voor die twee bedrijven samen. Opnieuw krijgen die meer uitstoot en krijgen die een heel groot deel van hun uitstoot eigenlijk gratis. En dat betekent dat die bedrijven veel minder worden aangezet om te investeren in het terugdringen van hun uitstoot.
1: Ja, want het maakt natuurlijk deel uit van dat grotere pakket waarin ze ook betalen voor de uitstoot die ze maken naast de gratis uitstootrechten. U zegt, is dat systeem dan wat scheef gegroeid? Want de reden waarom die zijn ingevoerd is natuurlijk om bedrijven niet weg te jagen, hè?
0: Dat is inderdaad de reden die wordt aangehaald om niet alleen gratis uitstootrechten te geven, maar ook voor de gasaccijnzen zo sterk te verlagen voor die bedrijven. Nu, wanneer daar onderzoek naar wordt gedaan, ziet men eigenlijk dat er zeer weinig impact is van bijvoorbeeld de uitstootkost in de beslissing van bedrijven om wel of niet hier te blijven. Dus eigenlijk geven die bedrijven al jaren cadeaus in deze vorm. Maar ja, zien we dat tegelijk de uitstoot veel te traag daalt en dat die bedrijven vandaag enorme druk zetten op het beleid om die afbouw van die gratis rechten nog te gaan vertragen, om de afbouw van dat Europees plafond nog te gaan vertragen.
1: Daar zouden we deze week inderdaad meer moeten over te weten komen, hè? Maar die industrie die kreunt, horen wij ook al heel erg lang, vreest u niet? Ja, als die verlichting die dit dan brengt verdwijnt, dat er toch vooral banen gaan verdwijnen?
0: Nu, als we bijvoorbeeld kijken naar de twee raffinaderijen die ik heb vernoemd, Total Energies en ExxonMobil, dit zijn bedrijven die zowel in België als wereldwijd het afgelopen jaar hebben die samen ongeveer 40 miljard euro winst gedraaid. Een groot deel daarvan gaat gewoon naar de aandeelhouders. Dus het klopt ook niet volledig dat de industrie het slecht doet. Er zijn bedrijven, ook hier in België, die enorme gunsten krijgen via het beleid en tegelijkertijd eigenlijk enorme winst genereren voor de aandeelhouders. En als samenleving verarmen wij daardoor. Daardoor is er minder beleids middelen voorhanden om de transitie voor bijvoorbeeld de gezinnen, voor de KMO's te gaan ondersteunen op een manier die hen ook in staat stelt om mee te gaan in die transitie.
1: Okay. En pleiten jullie dan voor een verschuiving, een aanpassing of moet dat echt helemaal op de schop?
0: Wij pleiten inderdaad voor een aanpassing. Hè. Wat we vandaag zien is blinde steun, terwijl wij voorstander zijn van gerichte steun. We kunnen absoluut de industrie helpen in die transitie, maar dan moet het gericht zijn en dan moet het gekoppeld zijn aan strikte voorwaarden, bijvoorbeeld op vlak van het terugdringen van de uitstoot. En we willen ook echt dat er een tax shift komt voor de industrie, zoals we die vandaag ook beginnen door te voeren voor de gezinnen. Hè. De taxen op gas en fossiele brandstoffen die stijgen, die op elektriciteit die daalt. Maar vandaag wordt de industrie er eigenlijk telkens van uitgezonderd, waardoor het voor hen ook totaal niet interessant is om over te schakelen naar elektriciteit, om over te schakelen op duurzame energie.
1: En dat moet anders. Daar pleiten jullie ook voor in dat nieuwe rapport. U heeft daaraan meegeschreven, Mathieu Soete van Greenpeace België. Dank u wel.
0: Dag.

0: You just thank the Lord.
1: People get ready. Curtis Mayfield, daarmee is het 6:30 geworden.
2: VRT Radio 1.
3: De ochtend.
1: En is het dus tijd voor het overzicht. Een hele goede morgen. Nog twee lichamen zijn er intussen geïdentificeerd. Heidi, van Belgische slachtoffers in Spanje.
4: Ja, het gaat om een man en een vrouw die allebei dus zijn omgekomen bij die zware natuurbranden daar. Eerder stond ook al vast dat ook een Vlaming van 63 afkomstig uit Leuven bij de slachtoffers was. In totaal zijn er bij de zware branden in Spanje 13 mensen omgekomen. De brand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, heeft ondertussen al 1300 hectare natuur verwoest en lijkt ook nog altijd niet volledig onder controle. Ondanks de inzet van honderden brandweerlui en verschillende blusvliegtuigen. Het vuur is vermoedelijk aangestoken, er zijn ondertussen 2 verdachten opgepakt. En voor de 3e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger verschillende doelen in Iran aangevallen. Dat moet een einde maken aan de Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft daar opnieuw 2 olietankers beschoten met kruisraketten. En daarbij zou zeker 1 bemanningslid zijn gedood.
1: En het weer, het wordt opnieuw warm, hè?
4: Heel warm, tot 32 graden in het centrum. Eerst nog zonnig, na de middag soms wisselend bewolkt in het oosten met in het oosten ook een enkele onweersbui. Ook morgen en donderdag dan nog zonnig en warm. Vrijdag wordt het al iets koeler en zaterdag halen we nog maximaal tot 25 graden.
2: Radio 1.
3: De ochtend.
2: Met Leen de Witte en Heidi van Rompuy.

0: Intergalactic Lovers en Northern Road. We duiken dieper kranten en websites in. Dat weet u rond dit tijdstip. Heidi, je hebt dat allemaal van voor naar achter uitgeplozen. Wat overal terugkomt zijn beelden natuurlijk van die grote branden.
1: Ja, het laatste nieuws bijvoorbeeld heeft ook een reporter naar Bedar in Spanje gestuurd, waar onze collega Stijn ook is. En waar dus verschillende mensen gestorven zijn bij die natuurbranden. En de krant beschrijft het dramatische verhaal van het Oost-Vlaamse koppel dat op de vlucht geslagen is uit hun huis daar en zich uiteindelijk heeft klemgereden tussen de vlammen, terwijl hun huis achteraf gezien gewoon intact is gebleven. Ondertussen geldt ook in Vlaanderen code oranje voor brandgevaar. En brandweercommandant Bert die zegt in het nieuwsblad dat er de laatste jaren wel stevig geïnvesteerd is in bosbrandmateriaal. We zijn dus wel goed voorbereid, want er zijn bijvoorbeeld aangepaste bluswagens. En boswachter Jeff van de Kamthoutse Heide die vertelt in Gazet van Antwerpen dat hij deze dagen extra alert is, want de grond daar is op dit moment blijkbaar extreem droog. En dan in de tijd waarschuwt hydroloog Patrick Willems ondertussen dat ook de grondwaterstanden nu zeer laag staan. Als het niet snel een beetje gaat regenen, dan dreigt de situatie heel kritiek te worden, zegt hij. De regen die in de maand juni viel, heeft wel voor een beetje buffer gezorgd. Maar al die waterreserves die zijn stilaan aan het opgeraken.
0: Dus wel bezorgdheid daar. Het laatste nieuws dan zegt dat veel zwartrijders hun boetes niet betalen.
1: Ja, blijkbaar wordt bij vervoersmaatschappij De Lijn amper de helft van de boetes voor zwartrijden effectief betaald. Nochtans is de pakkans wel fors verhoogd, want vorig jaar werd er voor 16 miljoen euro aan boetes uitgeschreven. Maar na een jaar tijd is dus amper 50% van die boetes al geïnd. Nu, als we een beetje verder kijken, 3 jaar na beboeting is de situatie meestal wel iets rooskleuriger, want dan is ongeveer 70% van de boetes betaald. En er gaat blijkbaar onderweg gewoon veel tijd verloren, omdat mensen boetes gaan betwisten. Ze vragen een afbetalingsplan. Soms moeten er zelfs deurwaarders naar mensen gaan. Of soms loopt het al mis bij het begin van het proces en blijken iemands adresgegevens gewoon fout te zijn.
0: Dan vraagt dat extra tijd. In de tijd weinig opbeurend nieuws, want de economie die gaat de impact van de oorlog in het Midden-Oosten voelen. Weten we, maar vooral nog lang.
1: Ja, dat blijkt uit een nieuwe studie van de Universiteit van Antwerpen. Dus de Belgische, maar ook de Europese economie, die zal na 10 jaar nog altijd 2,5% kleiner zijn dan ze zonder die olieschok zou geweest zijn. Dus zelfs als de olieprijzen gewoon terugkeren naar hun normale niveau, dan is die economische schade dus niet noodzakelijk voorbij. En volgens de onderzoeker komt dat omdat bedrijven hun investeringen terugschroeven en er ook vaak veel jobs sneuvelen, vooral dan bij de energie-intensieve bedrijven. Naar de Standaard dan. De krant heeft het over het internetplatform Reddit, waar blijkbaar een forum ontdekt is waar foto's van vrouwen gedeeld worden van op de tweedehands-app Vinted. En met daarbij dan allemaal ongepaste en seksueel getinte opmerkingen. Vinted kampt met Reddit-gluurters, schrijft de Standaard. En dus Vinted, voor alle duidelijkheid, is een app waarop je kleren kan verkopen. Uh-huh. En sommige verkopers die nemen ook foto's van zichzelf met dan het bewuste kledingstuk aan, om dus te laten zien aan de potentiële kopers hoe het er zou uitzien als je het aan hebt. Maar die foto's die gaan nu dus een tweede leven leiden op Reddit, zonder dat die mensen dat willen.
0: De morgen dan stelt zich vragen bij zelfrijdende auto's.
1: Want volgens de krant heeft de minister voor Mobiliteit Annick de Ridder bedenkingen van haar eigen administratie aan de kant geschoven en dus toch toestemming gegeven aan de zelfrijdende wagens van Tesla om op onze wegen te rijden. Volgens de morgen waarschuwde het departement Mobiliteit en Openbare Werken dat het systeem van die Tesla's te weinig is afgestemd op de Belgische verkeerscontext. En er zou ook uit testen gebleken zijn dat de wagen soms wegmarkeringen of verkeersborden negeerde. En er is volgens de morgen ondertussen ook al 1 ongeval geweest met zo'n zelfrijdende Tesla. En het nieuwsblad dan als afsluiter heeft een reportage over Gunther en Michiel. Zij worden daar de Philip Joos en de Peter van den Bemt voor slechtzienden genoemd. Aha. Want zij beschrijven hier op de VRT blijkbaar de matchen op het WK voetbal voor de audiodescriptie voor blinden en slechtzienden. En als je denkt dat het al een hele uitdaging is voor Peter en Philip om de tijd vol te praten, dan is dat blijkbaar voor Gunther en Michiel nog veel meer. Want zij vertellen in de krant dat ze alles tot in de grootste details moeten beschrijven. Hoe de bal draait, in welke richting de ploeg speelt, hoe de trainer aan het gesticuleren is. En ze zeggen, ja, wat wij moeten doen, dat is allemaal nog veel gedetailleerder en veel uitgebreider dan bijvoorbeeld de radiocommentatoren.
0: Ja, en die doen het al zo goed. Er komt ook wel wat poëzie bij kijken, las ik.
1: Ik denk het ook, ja.

0: Au en Cadaves.
1: De ochtend.
0: Het is deze week 5 jaar geleden dat die enorme regenval voor zware overstromingen zorgde in Wallonië.
2: Het is volop zomer en voor veel mensen begint de vakantie, maar dat is aan het weer niet meteen te zien.
3: Tot vrijdag code oranje.
4: Die waterbom.
5: En het waterpeil in veel rivieren blijft nog steeds stijgen.
6: Het is onder meer het geval voor de Vester, de Lomme, de Lesse, de Oester.
7: De beelden die ons bereiken uit Wallonië zijn die van een rampgebied.
8: Dit in België denk ik niet dat we ooit meegemaakt hebben.
9: Doffe ellende in de Vestervallei.
10: De situatie in Pepinster is bijzonder ernstig. Sinds gisterenmiddag is het hier beginnen regenen. Daar zitten verschillende mensen op de daken te wachten.
11: De Maas staat er erg gezwollen bij in Luik. Lager gelegen delen van autowegen stromen ook helemaal vol.
12: Ja, nog de voiture, ja, maar een vrouw met mijn fils, het was wel een beetje stil.
13: Dweilen met de kraan open, dat mag je hier wel letterlijk nemen.
14: Je bent aan mij. Vraiment, geen idee. C'est dat bien.
15: Het is sowieso erg moeilijk zoeken hier, want door de kracht van het water liggen de oevers vol met allerlei soorten afval.
16: Het lichaam dat gisteren werd gevonden was van een vermiste man uit Verviers. Zijn lichaam werd gevonden op ongeveer 28 kilometer van de plaats van verdwijning. 28 kilometer.
2: Na de overstromingen in Wallonië zijn nu al 41 doden geteld.
17: 2200 verdwenen huizen, ondergelopen bedrijven.
18: Ook de schade aan wegen is enorm.
19: 10 spoorlijnen in Wallonië zijn onbruikbaar.
20: Vous devez savoir que la Wallonie compte 262 communes.
18: 202 van de 262 Waalse gemeenten die kunnen aanspraak maken op het rampenfonds.
20: Ça vous donne l'ampleur.
2: De totale schade wordt geraamd op 1,3 tot 1,7 miljard euro.
21: Tussen 100 en 150 kilometer rampgebied, dat hebben we nog nooit gezien. Dus we zijn daar als dusdanig, als hulpverlenende mensen, maar ook als overheid waarschijnlijk ook niet zo goed in de praktijk op voorbereid.
22: Het zijn veel vrijwilligers die de hulp draaiende houden.
23: Zonder dat hadden wij niemand om te eten, om te verwarmen, om te kuisen voor de mensen die alleen maar...
24: Die mensen die daar leven, in die streek... Rond het rivier zijn meestal de zwakste mensen van zo'n maatschappij. Het is zo.
0: Het brengt 5 jaar geleden weer heel dichtbij. Ik denk dat dat ook voor jou zo is. Benjamin van Bunderen-Robrechts, goedemorgen.
25: Goedemorgen.
0: Want er kwamen heel veel mensen om het leven toen bij die overstromingen. Ook jouw vriendin Rosa, 15 was ze toen. Mm-hmm. Jullie waren samen op kamp, hè? Kan je nog eens vertellen wat die dag precies gebeurd is?
25: Dus ja, ik kwam net uit de lockdown, ik was toen 14 en ik ging die zomer naar een kamp gaan. Echt eigenlijk een kamp voor jongeren die een verschil wilden maken in de wereld. En het was in Marcour, een klein dorpje in de vallei van de Oerte in de provincie Luxemburg. En ik kwam daaraan en ik leerde direct Rosa kennen. Ze was altijd grappen aan het maken en ook aan het spreken over hoe ze de wereld beter wou maken. Want zij was ook echt een activist, ik ook. Ik kwam ook alle twee uit de beste stad van de wereld, Brussel. En... ja, onze dagen waren gewoon plannen maken, leuke dingen doen. We waren ook blij, we waren eindelijk vrij na die lockdown. En dan op 14 juli begon het heel erg te regenen. En er stroomde een klein beekje door onze kamp zitten. Dat een paar honderd meter later uitstroomde in de Oerte. En ineens begon het water te stijgen. En we waren in een huisje. Maar we wisten dat we daar weg moesten, want het huisje ging overstromen. Uh-huh. Dus ik en Rosa zijn naar buiten gegaan. En dan moesten we een veld oversteken en dan een brug om hoger op te raken. Maar ineens overstroomde het veld. En ik weet niet hoe het juist is gebeurd, maar opeens wordt Rosa gegrepen door het water. En alleen nog maar haar hoofd was boven het water en ze was aan het roepen, maar het water was te sterk. Hm. Ik ben dan hard daarna gelopen en ook in het water gesprongen. Daar nog vast, maar het water was te sterk. En uiteindelijk heb ik haar niet meer kunnen bijhouden. En dan ben ik uit het water geklommen, maar ik zag haar niet meer. En dan 3 dagen later... 7 kilometer verder langs de Oerte is haar lichaam teruggevonden. Ja,
0: wat ook aangeeft hoe krachtig dat water was en hoe snel het allemaal ging.
25: Ja, het was, het was geen water meer, maar gewoon een bruin monster, een muur die ons gewoon meesleurde. Ja.
0: Hoe moeilijk is dat om 5 jaar later dat verhaal nog eens te vertellen? Want je hebt het al een paar keer moeten doen.
25: Moeilijk. Ik ben wel blij dat ik de kans krijg, want ik vind heel erg dat verhaal, ook het verhaal van alle andere klimaatslachtoffers moeten worden verteld. Mm-hmm. Maar ik dacht dat het oké ging zijn 5 jaar na de overstroming. Maar ik voel me toch wel vandaag niet super. Maar ja, bon, zwart.
0: Dankjewel om te getuigen bij ons. Je doet het, zeg je, voor die vele klimaatslachtoffers. Dat zijn er officieel 39, denk ik. Soms schommelt dat cijfer een beetje. Hoe komt dat?
25: Er is nooit een officiële lijst vrijgegeven van alle namen. En er zijn 39 mensen verdronken. Maar er zijn nog veel mensen gestorven aan andere dingen. Bijvoorbeeld, er zijn twee mensen gestorven aan een hartaanval toen ze op hun dak zaten en aan het wachten waren om hulp.
0: Uh-huh.
25: En ik vind ook dat zij officiële slachtoffers zijn. Ze zijn gewoon niet verdronken. Dus eigenlijk pak ik liever 41, plus ook die twee mensen die zijn gestorven aan een hartaanval. Er zijn natuurlijk veel meer mensen die later zijn gestorven of die zelfmoord hebben gepleegd omdat ze gewoon
0: in leven verwoest was. Ja.
25: Dus dat is ook iets wat ik heel belangrijk vind. Na een terroristische aanslag bijvoorbeeld, worden er namen vrijgegeven. Een officiële lijst van alle slachtoffers. Maar dat is niet gebeurd na de overstroming in 2021, maar ook niet bij andere klimaatrampen, worden nooit lijsten vrijgegeven. En dan hebben we ook geen namen en kunnen we ook niet allemaal samen gewoon vechten om ervoor te zorgen dat er niet nog veel meer slachtoffers sterven. Dus dat is echt een probleem.
0: Want dat is wel jouw strijd geworden. Hè? Je zei, toen ik Rosa leerde kennen, waren we alle twee activist. Je bent je echt gaan inzetten voor klimaatactivisme dan heel concreet. Je hebt ook een VZW opgericht die vernoemd is naar Rosa. Wat doen jullie precies?
25: Ja, dus de weken en maanden na het ongeval, ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Maar dan hoorde ik dat de klimaatmars er weer aankwam en ik besloot om een campagne op te richten, Climate Justice for Rosa. Om echt aan iedereen duidelijk te maken dat de klimaatcrisis, het gaat niet over die cijfers en statistieken. Dat is belangrijk, maar het gaat om mensen. Elke dag sterven er mensen, lijden er mensen. We zien het nu overal in het nieuws. 1700 mensen in België gestorven aan de hitte. Veel meer mensen over heel Europa, over heel de wereld. Het is toch afschuwelijk. Er moet nu actie komen. En daarom hebben we ook ervoor gezorgd dat 15 juli, de dag van de overstromingen, is uitgeroepen tot de Belgische en Europese dag voor de slachtoffers van de klimaatcrisis.
0: Oké. Symbolisch heel belangrijk, maar je zegt zelf, we zien het elke dag en toch leeft het gevoel dat mensen die boodschap toch nog altijd niet echt horen, hè? Of dat er niet echt geluisterd wordt.
25: Het is heel moeilijk. Ik denk wel dat er meer bewustwording is rond klimaatslachtoffers dan 5 jaar geleden, maar natuurlijk is er actie nodig. Ook morgen gaan we de plannen uit de doeken doen voor een monument voor de slachtoffers van de klimaatcrisis, ontworpen door Bas Metz in de Maalbeek-deltuin. Dat is net naast de instituties, naast de Berlaymont. Om echt een soort permanente retuige te hebben, een monument waar iedereen voorbij moet komen die iets te zeggen heeft in Europa, in de wereld.
0: Oké, dus echt wel heel gericht die plek, omdat daar net zoveel wereldleiders op passeren.
25: Natuurlijk, ook er bestaat nog geen monument voor die slachtoffers. En daarom willen we echt naast instituties dat iedereen elke dag wordt geconfronteerd met die slachtoffers.
0: Ja, om die strijd ook meer zichtbaar te maken, want je bent wel al op heel wat klimaatconferenties geweest ook. Hè? Mm-hmm. Heb je dat toch ook daar zien veranderen, dat die omslag stilaan gemaakt wordt?
25: Dus ik ben dan naar de afgelopen 4 klimaatconferenties geweest. En wat me heel erg opvalt is, in het begin was ik een van de enige activisten die er was omdat ze iets persoonlijk hadden meegemaakt. Maar elk jaar zijn er meer activisten zoals mij, ook vooral uit het globale zuiden, waar veruit de meeste slachtoffers vallen, ook al hebben zij die crisis niet veroorzaakt. En ik word ook meer en meer de mensen gecontacteerd die ook iemand hebben verloren en die iets willen doen. En ik probeer dan te helpen, maar ik voel me ook soms machteloos. Ik heb al zoveel moeite om Rosa haar verhaal te vertellen. Maar dan moeten echt al die verhalen moeten we kennen. Daarom hebben we ook de namen nodig, want elk van die slachtoffers heeft een verhaal, heeft een leven en zij moet ook wel herkend.
0: Dankjewel om het verhaal van Rosa nog eens bij ons te doen vanmorgen op een moeilijke dag. Benjamin van Bunderen-Robrechts.

0: Mr. Wendell van Arrested Development. Nog even naar de weg, want dus best wel wat ongevallen vanmorgen op de E17 richting Antwerpen. 3 kwartier aanschuiven van Lokeren tot Waasmunster. 2 rijstroken dicht daar door een ongeval met een vrachtwagen. Op de E314 richting Genk is in Maasmechelen een aanrijding gebeurd en het verkeer moet daar over de pechstrook. Op de E429 dan 10 minuten aanschuiven richting Brussel vanaf Tubeke. En in Brussel staat in de Delta-tunnel richting Centrum een defect voertuig op de rechterrijstrook.
1: De ochtend WK.
0: Want het is weer van dat, hè. Even afkijken toch voor voetballiefhebbers. Maar vanavond wordt er terug gevoetbald op dat WK.
2: Ja, de 2 rustdagen zijn voorbij. En vanavond om 9 uur is er dan die eerste halve finale tussen Spanje en Frankrijk. En daarmee krijgen we een herhaling van de halve finale van het EK 2 jaar geleden. Spanje won toen met 2-1 met Lamine Jamal. Toen nog maar 16 als uitblinker. Maar dat betekent niet dat de Fransen nu bang zijn van Spanje. Dat zegt verdediger Maxence Lacroix.
3: Je vais pas dire peur, je pense que on est conscient de nos qualités. Voilà, on sait que l'Espagne aussi a un très bel effectif, ils ont fait aussi une belle aventure ici. Après on joue tous les matchs pour les gagner, je pense que tous les opposants sont de très bons joueurs et de très belles équipes et on les respecte. Après voilà, on a un objectif, c'est de gagner bien sûr. Donc voilà, on va se concentrer sur ça.
2: Ja, en ook de Spanjaarden beweren dat ze niet bang zijn van de Fransen. Ze hebben vooral veel respect voor Les Bleus. Al geloven ze ook vooral in eigen kunnen en gaan ze uit van eigen kracht. Dat zegt de Spaanse middenvelder Alex Baena.
4: Sabemos el nivel que tenemos. Creo que, bueno, como he dicho antes, no es miedo, es respeto. Pero bueno, creo que no tenemos que centrarnos mucho en ellos, sino en nosotros, que sabemos que el potencial que tenemos y a partir de ahí esperemos que sea un partido muy bonito.
2: Ja, Baena gaat dus uit van een mooie wedstrijd.
0: Daar hopen wij allemaal op, denk ik. De Ronde van Frankrijk, daar zijn ze ook uitgerust.
2: Ja, en de Tourcaravan die heeft van die koersvrije dag geprofiteerd om zich te verplaatsen naar het Centraal Massief. En dat wil dus zeggen dat ze daar voor een stevige dag staan in de Tour. En dat het peloton vandaag stevig mag gaan klimmen in die 10e etappe. Het is een rit van 166 kilometer met finish in Le Lioran. En die plek die doet bij de diehard wielerfans misschien wel een belletje rinkelen. Want in 2024 heeft Jonas Vingegaard daar Tadej Pogacar verslagen in een sprintje met z'n tweeën. Dus het is vooral hopen dat het straks een even spannende rit wordt.
0: Zeker. Ook basketnieuws heb je mee. De nationale mannenploeg, die moet op zoek naar een nieuwe bondscoach.
2: Ja, na amper 8 maanden stapt Julien Mahé daar al op bij de Belgian Lions. Geen enkele keer kon hij winnen in de 6 kwalificatiematchen voor het WK van volgend jaar. Maar de Franse coach kon ook geen enkele keer rekenen op zijn beste spelers, zoals de NBA-Belgen Toumani Camara en AJ Mitchell. Voor basketbalcommentator Christophe van de Goor kwam het nieuws van zijn ontslag niet als een verrassing.
5: Dit zat eraan te komen in die zin dat zijn uithaal, heel eerlijke, realistische uithaal, na de match tegen Frankrijk in de Lotto Arena, die was zo veelzeggend. Nu toe kende ik Mahé als een man die vrij op de vlakte bleef in interviews. Maar de persconferentie nadien zei echt van ja, shout-out aan de gasten die wel willen komen en zij die niet willen komen. Het moet nu gedaan zijn, voor eens en voor altijd.
2: Ja, de afwezigheid van onze toppers uit de NBA, dat blijft dus een pijnpunt voor die Belgian Lions. En Christophe van de Goor maakt ook graag de vergelijking met de vrouwen, met de Belgian Cats.
5: De vergelijking met de Belgian Cats, die mogen ja, eigenlijk nu niet meer maken. Maar wat is daar het grote verschil? Daar komen ze wel altijd, ja, ook de NBA-dames. En dat heeft heel veel te maken met de voortrekkersrol van ene Emma Meeseman, die nooit haar neus heeft opgehaald voor de nationale ploeg. Nooit. Verdient ook veel geld. Loopt ook risico bij de Belgian Cats op een blessure. Daar loopt het blijkbaar wel in goede banen. Waarom? Omdat zij resultaten halen. Er zijn meer middelen, meer financiële middelen. Maar iedereen trekt zich ook op aan die aanwezigheid altijd van Emma Meeseman. En als je dan kan basketten in een nationaal land, in een land, dan durf je niet af te zeggen.
0: Een ode aan Emma Meeseman.
2: Voilà. Dat
0: gaan we ons alleen maar achterscharen. Bijna tijd voor het nieuws van 7. Maar vanavond dus die eerste halve finale op het WK voetbal tussen Frankrijk en Spanje. Frankrijk al een paar keer racisme-incidenten meegemaakt dit WK. Hoe komt het dat zoveel mensen het moeilijk hebben met diversiteit? Daar gaan we het straks over hebben.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatke, dat is €25.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
6: Shh, zegt Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Oh ja, gracias Kate.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten, no stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren. Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Drie Belgische slachtoffers van de natuurbrand in Spanje zijn nu geïdentificeerd. 5 jaar geleden vielen in ons land tientallen slachtoffers bij zware overstromingen. En in Amerika hebben agenten van de immigratiedienst ICE opnieuw iemand doodgeschoten. Na de zware natuurbrand in het zuiden van Spanje zijn nu ook de lichamen van een Belgisch koppel geïdentificeerd, een man en een vrouw, zestigers uit Oost-Vlaanderen. Eerder stond al vast dat een Vlaming van 63, afkomstig uit Leuven, bij de slachtoffers was. In totaal zijn bij de brand in de regio Almeria 13 mensen omgekomen. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer, zeker in het zuiden van Europa, en vraagt om het reisadvies voor je bestemming vooraf te checken. In Frankrijk, in de buurt van Parijs, heeft de natuurbrand in het bos van Fontainebleau intussen al bijna 2000 hectare natuur verwoest. De brand lijkt nog niet onder controle, ondanks de inzet van honderden brandweerlui en verschillende blusvliegtuigen. Het blussen verloopt moeizaam, zegt Hilde Mertens ter plaatse.
9: Dat vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar.
8: De brand is vermoedelijk aangestoken. 2 verdachten zijn intussen opgepakt. In totaal zijn in Frankrijk de voorbije weken al 59 mensen opgepakt op verdenking van brandstichting. In het grootste deel van de provincies West- en Oost-Vlaanderen geldt vanaf vandaag een oppompverbod. Landbouwers mogen er geen water meer halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten, omdat het waterpeil te laag staat. De gouverneurs vragen ook om zuinig te zijn met leidingwater. In Houthalen-Helchteren in Limburg zijn 3 verdachten opgepakt na een schietpartij. Buurtbewoners hoorden verschillende schoten. Laurien van der Heijden van het parket.
10: Momenteel werden daar 3 verdachten gearresteerd. 2 mannen en een vrouw. En 2 verdachten van de 3 liggen momenteel in het ziekenhuis voor behandeling. Maar zij zijn niet levensgevaarlijk gewond. En verder werd het labo en de wapendeskundige ter plaatse gestuurd. En verder onderzoek zal uitwijzen wat de juiste aanleiding was van het schietincident.
8: Het is vandaag 5 jaar geleden dat in Wallonië tientallen mensen omkwamen bij zware overstromingen na hevige regen. Gemeenten als Pepinster en Chauffontaine in de provincie Luik kwamen grotendeels onder water te staan en de schade was enorm. Lien de Koman blikt terug.
11: Juli 2021. In enkele dagen tijd valt er een enorme hoeveelheid regen, een waterbom. Onder meer de Vesder en de Oerte treden buiten hun oevers. Heel snel loopt alles onder.
12: C'est venu en quelques dizaines de minutes à peine. Cette vague d'eau, c'est arrivé beaucoup trop vite.
13: Alles staat gewoon blank. En al dat water komt hier naar het centrum afgelopen. Dit moet een soort van trechter zijn.
14: En une heure de temps, l'eau était déjà montée au premier étage.
11: In een uur tijd staat het water tot de eerste verdieping. Het sleurt auto's, bruggen en stukken van huizen mee. Inwoners moeten hun huizen verlaten, maar bij sommigen lukt dat niet meer.
15: Daar zitten verschillende mensen op de daken te wachten op een evacuatie. Die verloopt erg moeilijk.
11: Want de boten van de brandweer raken maar niet door de sterke stroming om hulp te bieden. 40 mensen komen om. In het centrum van Pepinster is er volgens deze inwoners niets meer.
16: Le centre de Pepinster, il y a plus rien.
17: J'ai plus de voiture, j'ai plus maison.
8: Voor de 3e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen verschillende militaire doelen in Iran aangevallen. De VS wil zo verhinderen dat Iran nog schepen aanvalt in de zeestraat van Hormuz. Maar voorlopig blijft Iran terugslaan. 2 olietankers zijn beschoten met kruisraketten. Daarbij zou zeker 1 bemanningslid gedood zijn. En in de golfstaat Bahrein ging het luchtalarm voor een Iraanse raketaanval. Jordanië zegt dat het 4 Iraanse raketten onderschept heeft.
17: In de VS, in de staat Maine, is opnieuw iemand doodgeschoten door de immigratiediensten. Een 26-jarige Colombiaan. Het is de tweede keer in een week tijd dat ICE iemand doodschiet op straat. Veerle de Vos, wat is daar gebeurd in Maine?
18: Wel, de immigratiediensten zeggen dat ze een man zonder papieren wilden arresteren, dat de man wegvluchtte in een auto en dat de chauffeur werd doodgeschoten omdat hij een agent zou bedreigd hebben. Maar intussen zeggen verschillende mensenrechtenorganisaties dat de 26-jarige man wel degelijk legaal in de VS was en dat hij niet de man was naar wie ze op zoek waren. Meteen na zijn dood kwamen honderden mensen in Maine op straat om te protesteren. 6 dagen geleden kwam een Mexicaanse immigrant om het leven in een gelijkaardig schietincident in Texas tijdens een verkeerscontrole. En sinds het begin van president Trumps jacht op illegalen in de VS zouden nu al 10 mensen zijn doodgeschoten op straat. Tot nu toe is geen enkele ICE-agent daarvoor veroordeeld.
17: Dankjewel, Veerle. Het weer, het wordt opnieuw een warme dag tot 32 graden in het centrum. Eerst nog zonnig na de middag, soms wisselend bewolkt in het oosten met een enkele onweersbui. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm, vrijdag al wat minder. Zaterdag nog maximaal rond 25 graden. We begonnen met de natuurbranden in Europa. De brand in het bos van Fontainebleau bij Parijs is nog niet onder controle. Bijna 2000 hectare zijn er al verwoest. En na de brand in Spanje zijn nu 3 Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Een man uit het Leuvense en een koppel uit Oost-Vlaanderen. Meer op vrtnieuws.be.
19: Radio 1.
20: De Ochtend.
19: Met Leen de Witte en Heidi van Rompuy.
21: Een hele goede morgen. Lucas Dont mogen we straks bellen, want die mag Filmfest Gent openen voor de 3de keer.

0: Sparkler aanvoelen. En that's alright.
1: De ochtend.
0: Natuurbranden in Europa die zitten vooraan in het nieuws. 10 dodelijke slachtoffers van zware branden in Bedar in het zuiden van Spanje. En die zijn hij die intussen geïdentificeerd.
2: Ja, nu in totaal zijn er bij die branden 13 mensen omgekomen. Maar de identificatie van de lichamen verloopt voorlopig heel moeilijk. Gisteren kwam wel al de bevestiging dat de 3 vermiste Belgen bij de dodelijke slachtoffers zijn. En je zei het al, het brandt niet alleen in Spanje. In Frankrijk is er ook een enorme brand in het bos van Fontainebleau, dichtbij Parijs. En de brandweer krijgt het vuur daar moeilijk onder controle. Dat zag onze collega Hilde Mertens gisteravond ter plaatse.
3: Dat vuur flakkert op, dat verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder, bijzonder moeilijk te bestrijden. Het minste zuchtje wind kan een brandweer doen heropflakkeren, verspreiden. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Dus de ene keer moeten ze naar het westen, de andere keer naar het zuiden. Het is heel onvoorspelbaar en dat maakt mensen heel erg bang. Er zijn heel veel mensen die hun zakken al klaar hebben staan voor als zij aan de beurt moeten zijn, als zij het bevel krijgen dat ze hun huis moeten verlaten.
0: En brandde gisteren ook in ons land, op de Mechelse Heide in Maasmechelen.
2: Ja, en ook daar duurde het een hele tijd voor de brandweer het vuur onder controle kreeg. Nu, de zomers worden heter, er zijn ook meer natuurbranden en dat komt allemaal door de klimaatverandering. Maar we hebben ons gedrag nog niet aangepast en er is dringend meer actie nodig. Dat zei Sam Proesmans gisteren in Ter Zake. Hij is spoedarts in het ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen.
4: Ik denk echt dat we, het is een groot woord, maar een Marshallplan nodig hebben om die hitte te baas te kunnen. Zeker in die stedelijke context. We zitten hier in een stedelijk ziekenhuis. Ja, zien we echt ja, die gevolgen die keihard inslaan op de mensen, op de bevolking. Ja, we moeten absoluut met z'n allen, steden, gemeenten bij uitstek, ondersteund door de regio's en de federale overheid, moeten we werk maken van ontharding, vergroening, verblauwing en echt nu ja, die temperatuur in die steden naar beneden krijgen.
0: Omdat we daar de gevolgen van zien. En wie al lang waarschuwt voor die klimaatverandering, dat is Hans Bruinings. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: U bent nu hoogleraar bestuurskunde en duurzaamheid aan de Universiteit Antwerpen, maar u was 10 jaar lang tot 2023 directeur van het Europese Milieuagentschap. Als u die bosbranden ziet, meneer Bruinings, zegt u dan, ja, die zijn een duidelijk gevolg van die klimaatopwarming?
5: Ja, zeker en vast. Hè. Dit is precies wat wij al 30 jaar lang vanuit klimaatwetenschap als voorspelling, hè, als modellering krijgen. En niet alleen in dat mediterrane bekken waar we dat al langer kennen. Maar ik denk het meest verrassende in jullie nieuwsbericht is natuurlijk dat we nu zitten met bosbranden rond Parijs. We hebben enkele jaren geleden bosbranden in Scandinavië gehad die toegewezen werden aan superdroge en voor Scandinavië uitzonderlijk warme zomers. Dus ja, dat is een fenomeen dat zich verspreidt. En net zoals andere klimaatfenomenen kunnen we verwachten dat zowel de frequentie als de intensiteit van dat soort fenomenen nog zal toenemen.
0: Ja, dus u zegt eigenlijk zelfs nu al zitten we niet meer in een uitzonderlijke situatie. Dit kunnen we het nieuwe normaal noemen.
5: Ja, inderdaad. Hè. Degenen die nog altijd verbaasd zijn dat dit zich voordoet en dan denken dat we daar moeilijk ons op voor kunnen voorbereiden, want we wisten het niet. Ja, die zitten ernaast. Hè. Dit is precies waar dat klimaatverdrag dat ondertussen bijna 35 jaar oud is, over gaat. Hè. Dus we kunnen niet zeggen dat we al niet lang weten waar we voor staan.
0: Ja, maar we zien nu wel hoe groot de schade is, hè? Voor de gezondheid onder meer. Hoe groot is die?
5: Wel, die is zeer groot. Hè. We hebben bijna 1800 extra overlijdens gehad tijdens die vorige hittegolf. Degene die we nu hebben zal ook een aantal overlijdens hebben. De schattingen zijn in Europa dat er ongeveer 60.000 hittedoden per jaar zijn. En dat nog zal toenemen. Dus dat zijn grote cijfers. Maar daarnaast bosbranden creëren luchtverontreiniging die voor mensen met zwakke longen of hartproblemen niet goed zijn. En we hebben ook mentale gezondheid. We beginnen te merken in Europa, maar ook op andere plekken, dat die opeenstapeling van gevolgen van klimaatbeleid ook voor mensen mentale gezondheidsproblemen begint teweeg te brengen. Ja. Ze worden angstig. Kan ik hier nou blijven wonen? Ja. Wat is de toekomst voor mijn kinderen? Wil ik nog wel kinderen? Al dat soort dingen beginnen meer en meer te spelen. Ja.
0: Want dat zijn heel fundamentele dingen natuurlijk. Denkt u dat dat misschien een hefboom zou kunnen zijn om, wat u zegt, veel mensen hebben het lang als iets ver van hun bed gezien, dat het kan keren en wel tot actie kan leiden?
5: Wel, in ieder geval zie je nu dat er toch over gepraat wordt. Hè. Ook op politiek en bestuurlijk niveau, maar ook onder mensen wordt er gepraat. Van, hoe gaan we dat doen in de toekomst? Mm-hmm. Kan ik nog wel op reis naar plekken waar ik altijd op reis ben geweest? Is dat nog de slimste keuze? Dat soort dingen. Dus dan merk je wel. De angst is natuurlijk een beetje, of de vrees bij mij, dat wanneer het eind september is en die zomer is voorbij, dat het dan terug weg hebt.
0: Ja.
5: Want we hebben een plan, hè. We hebben een Belgische klimaatadaptatiestrategie, maar die wordt weinig uitgevoerd. Daar staat weinig budget tegenover. Die is eerder gefragmenteerd. Dus de zaken gaan traag. En men bekijkt dit veel te weinig als een structureel en systemisch probleem voor onze samenleving. Nochtans hebben we in België een aantal instellingen die daar rond zeer goed werk leveren. De nieuwste daarvan is het centrum dat naar klimaatverandering kijkt als echt een systeembedreiging voor landen als België, het CERAC. Die doen daar uitstekend werk rond. Dus de kennis is er. Het plan ligt ten dele op tafel, maar het moet uitgevoerd worden natuurlijk.
0: Ja, en dat gebeurt nog altijd niet, zegt u. Omdat er niet de nodige middelen zijn, of waar schort het aan?
5: Ja, ook omdat er natuurlijk te weinig serieus is bij degenen die dat plan zouden moeten uitvoeren en versterkt naar voren zouden moeten schuiven.
0: Over wie heeft u het dan?
5: Wel, ik denk, politiek gezien denkt men zeer sterk dat we er wel zullen komen met adaptatie light, hè, noem ik dat dan. We zullen wel een aantal dingen doen, en dat doen we ook, hè. Op een aantal plekken bereiden we ons voor, vooral op overstromingen. Denk aan het Sigma-plan en voor een stukje op droogte. Maar klimaatverandering heeft veel, veel meer en andere gevolgen. En daar denken we nog altijd van, ja, met een beetje aanpassing, het zal wel meevallen. En de boodschap die we krijgen is ook vaak van, u moet het als burger ook maar doen. Hè? Dus gebruik uw gezond verstand, spreek met uw buren, drink voldoende water, probeer uw gordijnen toe te houden. Dat zijn allemaal juiste dingen en dat is allemaal correct. Hè? Maar het gaat natuurlijk ook over de samenleving, diegenen die verantwoordelijkheid dragen, die zouden moeten komen met antwoorden. Hè? De dokter die u net aan het woord had, die vermeldt vergroening, verblauwing van steden. Ja, daar spreken we al heel lang over. Hè.
0: Ja.
5: Ontharding, ja. De betonstop en de bouwshift. Maar ondertussen verharden we nog iedere dag verder in Vlaanderen. Ondanks leuke acties zoals tegelwippen op speelplaatsen en dorpspleintjes waar dan iemand een glas kan komen opheffen.
0: Hmm.
5: Maar dit gaat te traag. Het is niet structureel genoeg en we weten wat we moeten doen.
0: Te weinig en te traag, zegt u. Zou het helpen dat mensen daar opnieuw voor op straat komen? Want op zich, zegt u, die bezorgdheid neemt toe. Er is bij sommigen ook angst. Mensen bezwijken zelfs letterlijk onder de hitte. Maar die klimaatmarsen, die zie je niet, hè?
5: Nee, maar in die zin denk ik dat de druk van onderuit op een aantal plekken wel zal toenemen. Vooral nu omwille van gezondheidsredenen. En dat is wellicht een van de meest onderschatte effecten van die klimaatverandering. Daar is door de Wereldgezondheidsorganisatie op Europees niveau een duidelijke waarschuwing rondgekomen, dit jaar in mei. En mensen zijn bezorgd om hun gezondheid. En zeker de gezondheid van hun kinderen of kleinkinderen ook, of hun kwetsbare grootouders. Dus ik denk wel dat daar wat druk op zit. Maar ook dan zou het allemaal moeten beginnen met een serieuze risicoanalyse. Hè. Niet alleen in grote steden, ook in kleinere gemeenten. Hoe zit het hier met onze hittekaart? Waar wonen onze kwetsbare mensen? Hoe zit het met onze grote appartementsblokken, sociale woningen? Hoe zit het met onze woonzorgcentra? Is daar verkoeling? Wat kunnen we daaraan doen? Hoe zit het met ziekenhuizen? Er zijn ziekenhuizen geweest waar geriatrische patiënten opgenomen werden op plekken waar geen enkele verkoeling was en waar het in de kamers meer dan 30 graden was. En dat is natuurlijk een beetje ironisch om het op zijn minst zo te zeggen. Hè?
0: Ja, want u zegt het wordt heel zichtbaar en heel voelbaar voor iedereen, maar toch zien we dat toch niet gebeuren. Hè? Die fundamentele gedragsverandering niet bij burgers en ook niet bij het beleid. Hoe moeilijk is dat als wetenschapper? Want u doet het al 30 jaar hiervoor waarschuwen.
5: Dat is behoorlijk frustrerend. En ik merk ook bij een aantal collega's dat zij beginnen zeggen van, kijk, hoe hard en hoe duidelijk kan je nog komen met wetenschap? en met de gevolgen die we zien. Hè. Maar er is natuurlijk een beetje een afwijzen van dat soort boodschappen. Hè. Wij worden weggezet al lang als klimaatalarmisten, hè, of we hebben een negatief toekomstbeeld, of wij zien het allemaal te zwart in. Maar helaas, de wetten van de fysica die zijn wat ze zijn. Hè. Klimaatverandering zet zich door in een complexe samenleving die daar te weinig op voorbereid is. Zijn dat prettige boodschappen? Nee. Maar klimaatwetenschappers komen ook al 30 jaar met mogelijke antwoorden en met beleidsopties die er zijn. Helaas wordt het pad naar klimaatrobuuste samenleving smaller en steiler. Het wordt steiler omdat het nu meer dringend en dwingend is om iets te doen. En het wordt ook wat smaller omdat we een aantal oplossingen die we 30 jaar geleden nog hadden, dat die een beetje aan het verdwijnen zijn. Omdat het, we zijn ingehaald door de realiteit. Hè.
0: Ja, en u onderzoekt dat als wetenschap. U berekent dat ook, wat er gebeurt in functie van de maatregelen die we nemen. Je hebt dan worst case en best case scenario's. Waar zitten we nu eigenlijk op dit moment?
5: Wel, een aantal van de gevolgen van klimaatverandering gaan sneller dan we een aantal jaren geleden dachten. Hè. Want er is dat fabeltje dat omwille van dat piekscenario, dat het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, een beetje heeft teruggetrokken, dat het allemaal wel niet zo erg zal zijn. Maar dat is niet wat klimaatwetenschappers zeggen. Hè. Het gaat sneller op een aantal vlakken dan we verwacht hadden. De complexiteit van de uitdaging is groter dan we verwacht hadden. Maar gelukkig zijn ook een aantal oplossingen beter bekend en haalbaar. Hè. Je kan daar in Vlaanderen automatisch bijna aan toevoegen haalbaar en betaalbaar. Hè, want dat is een beetje het slagzinnetje dat altijd gebruikt wordt. Maar ook daar zitten we nu in een andere fase. Want de economische gevolgen, de impact van klimaatverandering op financiële instellingen, denk aan verzekeringsmaatschappijen, maar ook op burgers. Hè. Heel veel van die schade is niet verzekerd en zal ook niet meer verzekerbaar worden, omdat verzekeraars die niet gaan verzekeren, hè, met die toenemende klimaatverandering. Dus al die dingen die spelen, en als wetenschappers denk je dan van ja, wat moet er hier nog gebeuren voor dit ernstiger en met meer doortastendheid wordt aangepakt. Hè.
0: Dank u wel voor uw kijk op de zaken. Het is een sombere kijk, maar misschien zetten deze branden die we helaas overal in Europa zien toch wel wat dingen in beweging. Dank u wel voor uw tijd vanmorgen, Hans Bruinings. U bent hoogleraar bestuurskunde en duurzaamheid aan de UA.
5: Alsjeblieft.

0: Op het nieuwe album is het nog wachten tot oktober, maar dit was alvast Cap in Hand, de nieuwste van Eels. Op de E17 richting Antwerpen intussen bijna een uur aanschuiven van Lokeren tot Waasmunster. Twee rijstroken dicht daar door een ongeval met een vrachtwagen. Maak daar een reddingsstrook. En er rijden geen treinen vanmorgen tussen Brugge en Oostende, maar er zijn wel vervangbussen ingezet.
1: De ochtend.
0: Coward, dat is de nieuwste film van Lucas Dont. En dat wordt de officiële openingsfilm van Filmfest Gent in oktober. Het is al de derde keer dat een film van Lucas Dont dat internationale filmfestival opent. Was eerder ook al zo met Girl and Close. En Coward heeft zijn wereldpremière ook al gehad in Cannes eind mei. En het is een film die jonge soldaten volgt tijdens de Eerste Wereldoorlog, die hun moraal proberen hoog te houden in de loopgraven. Een hele goede morgen, Lucas Dont.
2: Goedemorgen.
0: Die wereldpremière in Cannes die zal ongetwijfeld nog in uw achterhoofd zitten, denk ik. Hoe belangrijk is het dan om toch nog eens dat filmfestival in Gent te openen?
2: Goh, ja, ik ben natuurlijk Gentenaar in hart en nieren. En het filmfestival van Gent is voor mij altijd een plek geweest waar ik zelf als jongere films ben gaan kijken. Mm-hmm. Het is een plek waar ik ondertussen ook al eens in de jury heb mogen zetelen. Dus ja, ik ben een beetje verwoven met dat festival. En zoals je zelf hebt aangegeven, hebben we het al eens mogen openen met onze vorige films. Dus het voelt een beetje als een thuismatch, Filmfest Gent. En eigenlijk is dat voor mij ook de avond waar ik het meest zenuwen voor heb.
0: Ah ja, toch?
2: Ja, misschien zelfs nog meer dan voor kan. Mm-hmm. Omdat dat is een avond waarbij dat zoveel mensen zijn die je kent. En om zo iets te delen en te weten dat al die mensen daar zijn, dat is altijd, ja, ik vind dat heel, heel spannend.
0: Nou ja, toch nog altijd iets intiemer dan die internationale critici die je niet kent, nee, misschien, of niet persoonlijk.
2: Ja, ik kan beter speechen voor mensen die ik niet ken dan voor mensen die ik heel goed ken. Dat is iets heel raar. Maar ik heb er heel veel zin in. Van Festival van Gent is zo'n goed festival. Ze hebben zo'n interessant programma. En zetten ook heel hard in op filmmuziek. En ja. Ja, ik ben gewoon heel trots dat filmfestival zich afspeelt in de stad waar ik ook woon.
0: Ja, en die ook een impact gehad heeft op uw werk. Als we even naar de film gaan kijken. Ik herinner mij nog dat ik met Lieve van Gils aan het praten was over uw film in Cannes. En dat die maar op het nippertje klaar was. U heeft er echt lang aan zitten sleutelen, hè?
2: Klopt, het is in vergelijking met Girl and Close wel echt een grotere productie. Ja. Het is een film die zich afspeelt in 1917, in de loopgraven, zoals je zelf aangeeft. En eigenlijk alles wat daarbij komt kijken qua special effects, geluidsafwerking, muziek, was veel uitdagender voor ons. Dus we hebben daar eigenlijk inderdaad tot het laatste nippertje voor kan aan gewerkt. En we zijn die zelfs nu eigenlijk ook nog steeds verder aan het afwerken. Ah, ja. Dus we zijn het geluid goed aan het zetten, de muziek goed aan het zetten. Dus ik vermoed eigenlijk tegen het filmfestival van Gent dat die perfect zal staan.
0: Ja, toch een beetje perfectionistisch. Want zijn dat echt details of moeten er toch ook nog best wel grote dingen aangepast worden?
2: Nee, dat zijn echt details. Dat zijn zorgen dat alle niveaus goed staan. Dat, ja, eigenlijk een optimale kijkervaring voor de mensen die hem dan hopelijk binnenkort in de cinema zullen ontdekken. Mm-hmm. Eigenlijk een optimale kijkervaring garanderen, laat ons zeggen. En cinema is natuurlijk geluid en beeld tezamen. Dus die twee

0: Ja, die moeten op het juiste, ja, die moeten op het juiste niveau staan, laat ons maar zeggen.
1: Oké, okay. Heeft nog even de tijd, hè, tot oktober. Want dan is het de openingsfilm van dat Filmfest Gent. U gaf al aan hoe verweven u bent met de stad. Welke rol het ook gespeeld heeft in uw werk. Maar als u nu eens terugkijkt naar de opening van Girl, want dat is intussen 8 jaar geleden, als ik het goed heb, hè. Hoe kijkt u dan naar uzelf als filmmaker? Ook naar uw plaats in de Belgische cinema?
0: Goh, ik denk dat Coward, net zoals Girl, een film is waarin dat ik een heel specifiek personage aan de wereld probeer te tonen. Dus ik denk wat ik heel trots op ben, is dat wij als team ons DNA van filmmaken wel echt door hebben gezet, maar geprobeerd hebben om daar steeds een andere vorm voor te vinden. En ik denk dat we met Coward een vorm gevonden hebben die uitdagender is, die riskanter is ook. Coward is een soort mix van vormen. Het gaat het genre van de oorlogsfilm aan, het gaat het genre van de muziekfilm aan ook, want het gaat ook heel veel over hoe die soldaten, om de moraal hoog te houden, muziek maken. En ja, ik denk dat wij met 3 films geprobeerd hebben om films te maken die een publiek uitnodigen, maar ook uitdagen. En ik ben heel blij dat mensen met onze 2 vorige films daar heel hard in mee zijn gegaan. Hè. We hebben heel veel mensen die in België naar de zalen zijn gegaan. Ja. En voor mij is het gewoon heel spannend, denk ik, om nu te zien van of dat met Coward opnieuw zo zal zijn. En wij hopen daar natuurlijk op.
1: Ja, ja. Ik zou er bijna durven om wedden. Maar we gaan het moeten zien in oktober. 7 oktober, dat is de première in de Benelux van Coward op Filmfest Gent. En daarna ook uiteraard in de Belgische zalen vanaf 21 oktober is dat. Lucas Tont, heel erg bedankt.
0: Dankjewel. Goedemorgen.
2: VRT Radio 1. De Ochtend.
1: In Overal wacht intussen tijd voor het overzicht. En we beginnen met die zware brand in het bos van Fontainebleau, want die raakt maar moeilijk onder controle.
3: Nou, ondanks de inzet van honderden brandweerlui en verschillende blusvliegtuigen loopt dat blussen heel moeizaam. Er is ondertussen al bijna 2000 hectare bos verwoest. In het zuiden van Spanje dan zijn na de natuurbrand in de regio Almeria ondertussen de lichamen van 3 Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een koppel 60ers uit Oost-Vlaanderen en een man van 63 uit Leuven. Agenten van de Amerikaanse immigratiedienst ICE hebben opnieuw iemand doodgeschoten op straat in de VS. Dat gebeurde in de staat Maine bij een controle. Volgens de immigratiedienst bedreigde een autobestuurder een agent. Een passagier, een man van 26 uit Colombia, werd doodgeschoten. En het is vandaag, 5 jaar geleden, dat er in Wallonië zware overstromingen waren. Door dagenlange hevige regen traden verschillende rivieren buiten hun oevers, onder andere in Pépinster en Chauffontaine. 39 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. En een van hen was de 15-jarige Rosa. Haar goede vriend Benjamin van Bunderen-Robrechts die vertelde hier vanmorgen over die bewuste dag.
4: Maar we wisten dat we daar weg moesten, want het huis ging overstromen. Uh-huh. Dus ik en Rosa zijn naar buiten gegaan. En dan moesten we een veld oversteken en dan een brug om erop te raken. Maar ineens overstroomde het veld. En ik weet niet hoe het juist is gebeurd, maar opeens werd Rosa gegrepen door het water. Het water was te sterk.
1: Ook altijd aangrijpend om dat te horen. Intussen 5 jaar geleden het volledige gesprek met Benjamin, dat zetten we straks online op VRT Max. Goedemorgen, Bram.
5: Goedemorgen.
1: Heel veel gevolgen van het weer in het nieuws. Wat krijgen we vandaag?
5: Wel, opnieuw kurkdroog weer. Met op dit moment wel een verschil in vergelijking met de voorbije dagen. En dat zijn veel wolken in het westen van het land om de dag mee te beginnen. Die gaan ook wat meer naar het binnenland trekken, maar die gaan wel grotendeels gaan oplossen in de komende uren. Vanaf het oosten krijgen we dan een aantal stapelwolken over ons heen. En die kunnen lokaal gaan uitgroeien tot een paar lokale buien. Veel gaan het er niet zijn en de buien zijn enkel voor voor de provincies Luik en Luxemburg. Dus in Vlaanderen nog altijd dat kurkdroge weer bij temperaturen die ietsje hoger liggen dan gisteren. We gaan naar 1 of 32 graden op de meeste plaatsen in het binnenland. Meestal matige noordoostenwind. Aan zee daar 26 graden met daar een vrij krachtige wind uit het noord-noordoosten. Vanavond en vannacht licht bewolkt, minima tussen 15 en 21 graden. En dan morgen, ja, paar wolkenvelden liever, maar vooral de zon. De buien die bevinden zich vooral rondom ons land. Misschien wordt het uiterste zuiden nog wel meegenomen door een enkele bui, maar op de meeste plaatsen ook morgen droog weer, 29 tot 31 graden en een goed voelbare noordoostenwind. Ook donderdag zo, ja, rond de 30 graden met veel zon. 'S Avonds en 's nachts komt er dan wel een buienzone aan van over Frankrijk, maar ook die kiest enkel en alleen voor Wallonië. Dus we gaan het droog houden, wellicht op de meeste plaatsen in Vlaanderen. Op vrijdag is dat dan met 7 of 28 graden. Dus als de overgangsdag naar koeler weer. In het weekend nog 3 of 24 graden met droog weer en zonnewolkenvelden.
1: En 23 graden, dat noemen we koel tegenwoordig. Dus dankjewel, ja. Bram.
2: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Heidi van Rompuy.

0: The Streets and Heaven for the Weather. Vanavond dus die eerste halve finale op het WK voetbal tussen Frankrijk en Spanje. In aanloop naar die wedstrijd is er wel ophef ontstaan rond een column van de Spaanse ex-premier van Mariano Rajoy. Die schuift dat de Franse ploeg uitstekend voetbal speelt, maar zonder Fransen in de ploeg. En hij lijkt daarmee te verwijzen naar het feit dat heel wat Franse spelers dat die een Afrikaanse achtergrond hebben.
1: Ja, het is ook niet het eerste racisme-incident waar Frankrijk dit WK mee geconfronteerd wordt. Want eerder in het toernooi waren er ook al racistische uitspraken van een Paraguayaanse senator aan het adres van sterspeler Kylian Mbappé. Zij noemde hem een gekoloniseerde Kameroener die hard zijn best doet om Frans te zijn.
0: Die opmerkingen blijven dus hardnekkig. Hoogleraar racisme en voetbalmedia, Jaco van Sterkenburg. Een heel goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: U bent verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ik denk dat veel mensen daar echt nog wel van schrikken dat die uitspraken gebeuren. Schrikt u daarvan?
2: Ik schrik er helaas niet heel erg van. Ik vind die uitspraken afkeurenswaardig. Maar het is iets wat we eigenlijk vaker zien. Ik denk overigens ook dat er veel mensen toch, of misschien niet veel mensen, maar toch best een aantal mensen zich erin kunnen vinden in die uitspraken. Dus het is toch iets wat ook een sentiment reflecteert, ja. dat leeft.
0: En dat is dan de reden waarom zo'n uitspraken blijven gebeuren?
2: Ja, je ziet eigenlijk in elk WK of EK, en ik doe al heel lang onderzoek naar racisme in het voetbal, zie je terugkeren dit type uitspraken waarin zwarte spelers eigenlijk worden bekritiseerd. Soms gebeurt het op een expliciet racistische manier, bijvoorbeeld via online media. Maar het gebeurt ook vaak door te zeggen dat ze misschien wel eigenlijk niet echt bij het land horen wat ze vertegenwoordigen. Mm-hmm. En het is eigenlijk ook zeker bij Frankrijk ook iets wat we al vaker gezien hebben. Dus dat is ook de reden dat het me helaas niet echt verbaast.
0: Nee, en hier gebeurt het door een tegenstander, hè? Maar het zijn ook soms supporters zelf die racistische commentaar hebben op hun eigen team. Waar heeft het mee te maken? Wat zijn verklaringen die u in uw onderzoek ziet?
2: Nou ja, je ziet het ook soms van supporters tegen het eigen team. Maar wat eronder ligt is een breder idee of een breder verhaal over een land. Bijvoorbeeld over Frankrijk of over Nederland of over België. Een verhaal dat eigenlijk zegt dat land voornamelijk wit moet zijn. Een wit land moet zijn van witte Fransen, witte Nederlanders, witte Belgen. En dat eigenlijk alles wat daarvan afwijkt, dat eigenlijk niet zo hoort. Ik heb ook wel eens eerder onderzoek gedaan. Ik heb mensen geïnterviewd. En met name de mensen in Nederland, de witte Nederlanders, om het zo maar te zeggen, die ik heb geïnterviewd, de jongeren, die zeiden dan ook dat een multi-etnisch team op zichzelf wel oké is, maar er zeiden ook best wel een aantal dat tot op bepaalde hoogte geldt. Als er te veel diversiteit is, vonden ze het eigenlijk niet meer een echt Nederlands team. Dus dat zie je toch breder leven, dit sentiment.
0: Ja, en niet per se gekoppeld aan een bepaald profiel dan?
2: Met profiel bedoelt u wat?
0: Van een soort supporter, u zegt jongeren, maar daar zijn de meningen verdeeld. Het is niet zo dat u kunt zeggen, het is dat soort supporter die vaker dit soort uitspraken doet.
2: Nee, je ziet het eigenlijk terugkeren bij meerdere fans. Wat ik in dat onderzoek wel zag, is dat de fans met een migratieachtergrond zelf, die zijn wel blij met een heel divers team. Het zijn vooral de witte Nederlanders in mijn geval, die jongeren, die zeiden dit wel vooral. Dus daar zit dan wel een specifiek profiel in. Maar niet in de, nee, want dit waren niet allemaal fanatieke fans of iets dergelijks.
0: Nee. Oké, dus dat is niet bepalend. Heeft u een verklaring waarom zoveel mensen het toch moeilijk hebben met diversiteit in voetbal?
2: Nou ja, kijk, je ziet bij dit type racisme dat het opkomt aan de ene kant als er relatief slecht gepresteerd wordt. Ik denk bijvoorbeeld aan de penalties die gemist worden door een aantal zwarte spelers en spelers van kleur bij Nederland laatst. Datzelfde zagen we in Engeland een aantal jaar geleden. Dan zoeken mensen een zondebok en racisme speelt dan, komt dan de kop opsteken. En dat wordt dan ook gebruikt om eigenlijk vooral zwarte spelers racistisch te benaderen. En dat is een racisme speelt eigenlijk op het moment dat het deze mensen dus uitkomt en ze zoeken een zondebok. Dus dat is één verhaal. Een ander verhaal is juist als spelers zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld Mbappé is best wel zichtbaar, ook in de uitspraken die hij doet. En ook dan wordt hij dus een zondebok. We weten gewoon uit onderzoek dat bijvoorbeeld Özil, de Duitse ex-voetballer, Duits-Turkse ex-voetballer, die ook ooit heeft gezegd, als ik goed speel ben ik een Duitser, want hij speelde voor het Duitse team. Maar als ik slecht speel ben ik opeens een migrant. Ja, dat soort ideeën leven en dat is de reden achter dit soort uitspraken, ook zelfs van oud-politici.
0: Ja, en die blijven dus gebeuren, ook al zien we heel vaak die oproepen, zeg nee tegen racisme, wordt actief opgeroepen, maar is het dan niet meer dan woorden? Want er moet toch een manier zijn om dit aan te pakken, of niet?
2: Ja, er zijn best wel veel antiracisme campagnes, ja. En die zijn ook wel gegroeid. Maar die richten zich eigenlijk vooral op het feit dat racisme niet mag en niet kan. Nou, daar ben ik het 100% mee eens, maar iedereen is het daar bijna wel mee eens. Want het gaat vaak dan over racisme als een individuele actie. Denk aan apengeluiden die je als fan richting een zwarte speler doet. Maar we vinden dat eigenlijk allemaal gewoon echt niet kunnen. Maar dit type racisme, wat dan door deze oud-politici wordt gezegd, zo van het zijn niet echt Fransen, want het zijn eigenlijk Afrikanen. Of dat type racisme wordt in die campagnes eigenlijk minder benadrukt, wordt minder benaderd. En dat type racisme moet ook in campagnes op een slimme manier eigenlijk tegengegaan worden. En dat gebeurt in mijn ogen nog wel wat te weinig.
0: Dus daar is werk aan de winkel voor. Ja, zowel de FIFA als de bonden misschien ook, hè, nationale voetbalbonden, die vaak een statement uitsturen. Het mag wel wat verder gaan dan.
2: De campagnes mogen wat slimmer zijn. En dat is een taak inderdaad van de bonden, van de nationale bonden en van de Wereldvoetbalbond, de UEFA, om dit in de eerste instantie te gaan doen, te gaan initiëren.
0: Terwijl het misschien ook wel impact heeft als iemand zoals Mbappé zelf reageert. Want dat heeft hij gedaan, hè, na die commentaren van die senator uit Paraguay. Is dat een goede zaak?
2: Ja, kijk, ik vind als spelers zich uitspreken tegen racisme of tegen dit soort uitspraken, dat is altijd belangrijk, omdat zij heel veel volgers hebben, ook veel jonge volgers. Dus zij zetten daarmee een norm, ook bij hun volgers en bij jonge mensen, dat dit niet oké is. Dus in die zin vind ik het goed, maar ik zou nooit de verantwoordelijkheid leggen hiervoor bij spelers. Spelers zijn voetballer geworden, omdat ze goed kunnen voetballen. Dat is hun professie. En als ze zich uitspreken tegen racisme, zou je kunnen zeggen, dat is mooi meegenomen, maar het is nooit hun taak. Het is de taak uiteindelijk van de leiders in het voetbal. En dat zijn bonden en ja, met name dus de bonden, de nationale en de wereldbond en de Europese bond.
0: En ziet u een rol weggelegd voor de media?
2: Ja, de media speelt altijd een rol, omdat zij uitspraken kunnen uitvergroten, onder de aandacht kunnen brengen. Dus media zijn belangrijk om hierin een rol te spelen. Het punt is dat media vaak ook reageren op dingen die er gebeuren. Wat eigenlijk bij het aanpakken van racisme heel belangrijk is, is dat je proactief, continu, want het is echt een kwestie van lange adem, proactief continu een antiracisme boodschap brengt. En dat doet de media in het algemeen niet. Dat is ook denk ik niet hun taak per se, maar dat zou wel mooi zijn als er af en toe een artikel komt over racisme, ook als het niet per se op dat moment speelt. Ja. En nu is het vooral zo dat het komt omdat er een oud-politicus iets heeft gezegd. Mm-hmm. Dus dan is er even kort aandacht voor, maar dan hebt de aandacht ook weer weg. En op die manier ga je racisme niet reduceren, want dan is het te kort en te veel op incidenten gebaseerd.
0: Ja, om echt impact te hebben en het te doen verdwijnen. Want is dat iets waar u in gelooft, dat dit soort uitspraken, dat we die ooit niet meer gaan horen?
2: Nou, in mijn leven zal dat niet gebeuren, dat we die niet meer horen. Ik hoop natuurlijk heel erg dat dit minder wordt. Maar op dit moment zien we ook met online racisme, we zien ook in de bredere samenleving, zien we toch deze ideeën terugkeren. En ik zie niet het direct op dit moment minder worden, helaas. Dus ja, dat het de wereld uit helpt, daar zijn we nog heel ver van. Dat het wereld uit is, daar zijn we helaas nog heel ver van verwijderd.
0: Oké, daar heeft wel al een aantal pistes aangereikt waarmee dat toch begonnen kan worden, dat pad. Dankjewel, hoogleraar racisme en voetbalmedia aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jacco van Sterkenburg.
2: Dankjewel.
0: Opletten op de E17 richting Antwerpen, want nog altijd 10 minuten aanschuiven van Lokeren tot Waasmünster. Die defecte vrachtwagen staat daar op de rechterrijstrook en verderop een kwartier erbij aan de werken in Sint-Niklaas-West. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten erbij van Strombeek tot Machelen. En geen treinen tussen Brugge en Oostende, er rijden wel vervangbussen.

0: met jou.
1: Floris, Francis, Arthur en Wolfje.
2: De ochtend.
3: Radio 1.
1: Meer dan 100 Russische schepen zouden Oekraïne de voorbije week getroffen hebben. En daar zijn verschillende olietankers bij. Schepen die via de straat van Kerch varen. En dat is strategisch heel belangrijk voor Moskou. Wij kunnen praten met hoogleraar geschiedenis aan de Koninklijke Militaire School, Tom Simons. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Want zeestraten, we kennen intussen allemaal de straat van Hormuz. Die van Kerch wat minder, denk ik. Waar ligt die precies?
4: Ja, dat is eigenlijk de nauwe zeeengte die de zee van Azov scheidt van de Zwarte Zee. De zee van Azov, de helft van de oevers zijn eigenlijk Oekraïens, volgens de grenzen van 1991 toch. Intussen allebei bezet door Rusland. De andere helft van de oevers van de zee van Azov zijn Russische oblasten, dus Russische havens. Ik denk dat de straat van Kerch op zich niet zo belangrijk is. Rusland heeft ook nog havens die rechtstreeks uitgeven op de Zwarte Zee, maar natuurlijk door de straat van Hormuz klinkt dat als een bekende naam. De straat van Kerch is eigenlijk nog niet zo vaak vernoemd geweest. Nee. De Krimbrug erover, die overspant die straat van Kerch. En dus die is natuurlijk wel al vaak vernoemd geweest, van al vaak het doelwit geweest van Oekraïnse aanvallen.
1: Oké, dus de vergelijking met de straat van Hormuz gaat niet helemaal op, zegt u, maar als die niet zo belangrijk is, waarom viseert Oekraïne die dan?
4: Ik denk dat Oekraïne niet zozeer die straat van Kerch viseert. Die schepen, die 100 waarover u daarnet sprak, die zijn geraakt op de zee van Azov. Nu, de zee van Azov is eigenlijk een binnenmeer bijna. Behalve dus dat het verbonden is via de straat van Kerch met de Zwarte Zee. Maar een serieus binnenmeer, 300 kilometer op 150 kilometer. En de Russen gebruiken de zee van Azov om vanuit Russische havens naar zuidelijk Oekraïne te varen. Om Zaporizhia, Gerson en de Krim, die daar ook aan grenst aan de zee van Azov, om die gebieden, deze Oekraïnse gebieden die ze bezet houden, te bevoorraden. En die zee van Azov, ja, die hebben ze altijd al gebruikt, maar die is nog belangrijker geworden omdat Oekraïne de voorbije maanden en weken zeer succesvol alle landverkeer heeft lam gelegd met de droneaanvallen, die tot 100, 150 kilometer diep kamions aanvallen. Dus Rusland is wanhopig op zoek naar manieren om vooral de Krim, zeer kwetsbaar, te gaan bevoorraden met brandstof, met goederen, voedsel enzovoort. En daarvoor zijn natuurlijk die schepen op de zee van Azov een makkelijke middel voor de Russen om dat te doen. En daarom gaat Oekraïne die ook viseren.
1: Oké. Met impact zien we als die zo worden aangevallen. Maar varen er nog schepen? Of ligt dat helemaal stil?
4: Naar schatting zijn meer dan 50% van de schepen geraakt. Natuurlijk, die drones waarmee Oekraïne dat moet doen, die hebben een beperkte lading explosieven aan boord. Dus Oekraïne gaat meestal de brug viseren, dat is het zenuwcentrum van het schip, zeg maar, ook de machinekamer, waardoor die schepen minstens tijdelijk buiten gebruik zijn, moeten weggesleept worden, ook de sleepboten worden onder vuur genomen. Dus het is zeker een campagne die impact heeft. Ja. Maar het is maar één van de steentjes. De hele Krim-campagne is al 4 jaar bezig en is een van de meest succesvolle Oekraïnse campagnes. Ik zeg al jaren dat die in de geschiedenisboeken zal komen. Ik ben er altijd van overtuigd. Begonnen met het Snake-eiland heroveren in juni 22. En nu aan het culmineren. Oekraïne valt op dit ogenblik ook massaal het elektriciteitsnetwerk op de Krim aan. Met tientallen, niet alleen elektriciteitsproducerende centrales, maar ook het verdeelnetwerk voor de elektriciteit. Dus er is op dit ogenblik geen elektriciteit meer op de Krim, amper nog brandstof te krijgen en binnenkort ook amper nog voedsel. En op die manier, ja, de burgerbevolking wordt er natuurlijk ook slachtoffer van, maar ook het Russische leger moet daar een oplossing voor zien te vinden. Ja. En dat merken we op het terrein, dat heeft dan weer een impact op de operaties, de grondoperaties op het terrein, op het zuiden van Oekraïne, tegenover de bezette delen van Dnipro, van Zaporizhia, Gerson, zien we dat Oekraïne daar lichtjes, zeer bescheiden, we mogen dat niet overdrijven, maar terrein aan het winnen is. Dus Rusland duwt daar niet meer, kan er niet meer duwen. Nee. En dat is allemaal dankzij deze succesvolle campagnes.
1: Ja, interessante strategie inderdaad, om op die manier dan toch dat terrein ergens opnieuw meer in handen te krijgen. U zegt het is moeilijk voor Rusland erop te reageren. Wat zou het kunnen doen?
4: Ja, deze dreiging met vliegende drones boven de zee van Azov is nieuw voor Rusland. Ze zouden theoretisch kunnen met hun Zwarte Zeevloot vanuit Novorossiysk via de straat van Kerch naar de zee van Azov opstomen om daar die handelsschepen te gaan beschermen, wat een normale operatie is voor een marine. Alleen durven ze dat niet meer. Maar ik denk wel dat er nog quick wins te vallen. Ik denk dat Rusland kan nadenken om die olietankers te gaan bewapenen met systemen die drones, Oekraïnse drones, uit de lucht kunnen halen. Op dit ogenblik zijn die schepen totaal onbewapend. Het is een beetje kermisschieten voor de Oekraïnse drone-operatoren. Ja, daar zal Rusland op een of andere manier een antwoord op moeten vinden. Dat kan bijvoorbeeld zijn door andere vaarroutes te nemen, dichter bij de kust, waardoor ze onder een soort van paraplu van luchtafweer, maar die dan op het land staat, kunnen varen. Ja, er zijn geen magische oplossingen die ervoor zullen zorgen dat morgen het probleem opgelost is. Maar we zien toch doorheen heel deze oorlog dat Rusland een lerende organisatie is. Het gaat niet altijd snel, maar ze leren op termijn wel om te gaan met nieuwe dreigingen.
1: Ja, dus van een kentering moeten we in geen geval spreken, als ik u zo hoor.
4: Het is een van de dominosteentjes, ja, of een van de elementen in die hele Krim-campagne. Samen met luchtdrones die fueltanks, brandstoftrucks, aanvallen op de landcorridor. De spoorwegeninfrastructuur in bezet Oekraïne die geviseerd wordt. Dus de treinen rijden ook al niet meer. En dus het aanvallen van die schepen is één elementje. Het gaat trouwens vooral niet alleen om olieschepen. Het gaat ook over roll-on, roll-off ferries. Dat zijn een beetje de schepen die vroeger tussen bijvoorbeeld Zeebrugge en Dover vaarden. Ja. Je rijdt erop met een auto of met een camion en rijdt er aan de andere kant af. Wel, die schepen worden ook geviseerd, omdat die natuurlijk ook kunnen instaan voor de bevoorrading van de Krim. Het is niet zo dat nu met die aanvallen op de zee van Azov Oekraïne echt de Russische olieindustrie viseert. Dat doen ze, maar dat is eigenlijk een andere campagne die daarmee parallel loopt en die soms een beetje overlapt natuurlijk.
1: Beter zicht gekregen op dat belang van die straat van Kerch. Dank u wel daarvoor, hoogleraar geschiedenis Tom Simons aan de Koninklijke Militaire School. Bent u verbonden?

0: Ik wil ook wel, Arno Ejeveunage. Zelfrijdende Tesla's zien we binnenkort op de Vlaamse wegen. Ondanks kritisch advies blijkt nu straks meer daarover.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 8 uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksen. De bosbrand ten zuiden van Parijs is afgelopen nacht nog uitgebreid. Kabeldieven hebben het treinverkeer tussen Brugge en Oostende lam gelegd. En in Amerika hebben agenten van de immigratiedienst ICE opnieuw iemand op straat doodgeschoten. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, heeft intussen al 1900 hectare natuur verwoest en lijkt dus nog niet onder controle, ondanks de inzet van honderden brandweerlui gisteren en verschillende blusvliegtuigen ook. Hilde Mertens ter plaatse, het blussen verloopt dus moeizaam.
4: Ja, inderdaad. 'S Nachts kunnen natuurlijk de blusvliegtuigen niet uitvliegen, want het is donker en die kunnen dan geen water scheppen. Dus moet het vuur op de grond bestreden worden. En dat is een moeilijke en gevaarlijke operatie. Want die bodem is bezaaid met rotsblokken in het bos van Fontainebleau. En dat betekent ook dat die grond is ook nog heel heet. Het is turfgrond. Dat vuur smeult in de bodem. De bomen die vuur hebben gevat, die smeulen ook na. En tot vannacht heeft het hard gewaaid. Maar het goede nieuws van morgen is dat de wind is gaan liggen. Dus de brandweer heeft er goede hoop op dat vandaag die brand eindelijk niet meer gaat uitbreiden. Maar het zal nog dagen, misschien zelfs weken duren voor het vuur helemaal gedoofd is.
3: Dankjewel, Hilde. De brand is vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn intussen opgepakt. En na de zware natuurbrand in het zuiden van Spanje zijn nu ook de lichamen van een Belgisch koppel geïdentificeerd, een man en een vrouw uit Oost-Vlaanderen. Eerder stond al vast dat een Vlaming van 63 afkomstig uit Leuven bij de slachtoffers was. In totaal zijn in Spanje 13 mensen omgekomen bij de brand. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer, zeker in het zuiden van Europa, en vraagt om het reisadvies voor je bestemming vooraf te checken. Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende is in beide richtingen onderbroken nadat dieven vannacht hebben geprobeerd om kabels te stelen. Er zijn vervangbussen ingezet. Frederik Petit van Infrabel.
5: Vannacht kregen we opeens een melding van een technische storing tussen Jabbeke en Oostende. Onze mensen zijn aan ter plaatse gegaan en ook de politie. De dieven waren op dat ogenblik al vertrokken, dus er is niemand betrapt. Het zal ongetwijfeld de bedoeling geweest zijn om kabels te stelen, dat dat natuurlijk opbrengt op de markt. Maar gelukkig inderdaad hebben ze geen kabels kunnen stelen. Maar anderzijds zijn er wel heel veel kabels beschadigd.
3: En de herstelling zou nog de hele voormiddag kunnen duren. In het grootste deel van de provincies West- en Oost-Vlaanderen geldt vanaf vandaag een oppompverbod. Landbouwers mogen geen water meer halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten, omdat het waterpeil er te laag is. De gouverneurs vragen ook om zuinig te zijn met leidingwater. En het is vandaag 5 jaar geleden dat in Wallonië tientallen mensen zijn omgekomen bij zware overstromingen na hevige regenval. Gemeenten als Pepinster en Chauffontein in de provincie Luik kwamen grotendeels onder water te staan. En de schade was enorm. Lien de Koman blikt terug.
6: Juli 2021. In enkele dagen tijd valt er een enorme hoeveelheid regen, een waterbom. Onder meer de Vesder en de Oerte treden buiten hun oevers. Heel snel loopt alles onder.
7: C'est venu en quelques dizaines de minuten à peine. Cette vague d'eau, c'est arrivé beaucoup trop vite.
8: Alles staat gewoon blank. En al dat water komt hier naar het centrum afgelopen. Dit moet een soort van trechter zijn.
9: En une heure de temps, l'eau était déjà montée au premier étage.
6: In een uur tijd staat het water tot de eerste verdieping. Het sleurt auto's, bruggen en stukken van huizen mee. Inwoners moeten hun huizen verlaten, maar bij sommigen lukt dat niet meer.
10: Daar zitten verschillende mensen op de daken te wachten op een evacuatie. Die verloopt erg moeilijk.
6: Want de boten van de brandweer raken maar niet door de sterke stroming om hulp te bieden. 40 mensen komen om. In het centrum van Pepinster is er volgens deze inwoners niets meer.
11: Le centre de Pepinster, il n'y a plus rien.
12: J'ai plus de voiture, j'ai plus maison.
3: Voor de derde nacht op rij heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen verschillende militaire doelen in Iran aangevallen. De VS wil zo verhinderen dat Iran nog schepen aanvalt in de straat van Hormuz. Maar voorlopig blijft Iran wel terugslaan. Twee olietankers zijn beschoten met kruisraketten en daarbij zou zeker één bemanningslid omgekomen zijn. In de golfstaat Bahrein ging het luchtalarm voor een Iraanse raketaanval en Jordanië zegt dat het 4 Iraanse raketten onderschept heeft. In de Amerikaanse staat Maine is opnieuw iemand doodgeschoten door de immigratiedienst. Het zou een 26-jarige Colombiaan zijn. En het is de tweede keer in een week tijd dat ICE iemand doodschiet op straat. Veerle de Vos, wat is daar gebeurd?
0: Wel, de migratiediensten zeggen dat ze een man zonder papieren wilden arresteren, dat de man wegvluchtte in een auto en dat de chauffeur werd doodgeschoten omdat hij een agent zou bedreigd hebben. Maar intussen zeggen verschillende mensenrechtenorganisaties dat het 26-jarige slachtoffer wel degelijk legaal in de VS was en dat hij niet de man was naar wie ze op zoek waren. Meteen na zijn dood kwamen honderden mensen in Maine op straat om te protesteren. 6 dagen geleden kwam een Mexicaanse immigrant om het leven in een gelijkaardig schietincident in Texas tijdens een verkeerscontrole. En sinds het begin van president Trumps jacht op illegalen in de VS zouden nu al 10 mensen zijn doodgeschoten op straat. Tot nu toe is geen enkele ICE-agent daarvoor veroordeeld.
3: Dankjewel, Veerle. Het weer, het wordt opnieuw een warme dag tot 32 graden. In het centrum eerst nog zonnig, na de middag soms wisselend bewolkt in het oosten met een enkele onweersbui ook. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm. Vrijdag al wat minder en zaterdag nog maximaal rond 25 graden. We begonnen met de natuurbranden in Europa. De brand in het bos van Fontainebleau is nog niet onder controle. Bijna 2000 hectare zijn daar al verwoest. Het goede nieuws is wel dat de wind stilaan gaan liggen is. Na de brand in Spanje zijn 3 Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Heidi van Rompuy.
0: En naar Nice gaan we straks op deze Franse Nationale Feestdag, 10 jaar na de aanslag met een vrachtwagen. Maar eerst de kritische bedenkingen bij het toelaten van die zelfrijdende Teslas in Vlaanderen na Jolemer. Goedemorgen.

0: Tentation van Jo Lemaire om bijna 8:10.
1: De ochtend.
0: Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA die heeft kritische bedenkingen van haar eigen administratie naast zich neergelegd toen ze besliste om toestemming te geven aan de zelfrijdende auto's van Tesla's om rond te rijden op de Vlaamse wegen. Lezen we in De Morgen vandaag. In de krant die kon het kritische advies van het departement Mobiliteit en Openbare Werken inkijken. Dat kon ook Bogdan van den Bergen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het Vlaams parlement zit voor de oppositiepartij Groen. U heeft dat ook kunnen doen en dat advies inkijken. Welke bedenkingen heeft u daarin gezien?
2: Wel, wij hebben de minister verschillende keren bevraagd in het parlement over die zelfrijdende wagens, naar aanleiding van heel kritische artikels die verschenen waren in het buitenland. Bij Reuters, waaruit zou blijken dat Tesla geknoeid had met een aantal data om de wagen veiliger voor te stellen dan hij was. Maar de minister heeft daar altijd gezegd, dat is geen probleem, we hebben zelf testen gedaan. Er zijn ook testen gebeurd in Nederland. Er zijn eigenlijk geen echte grote risico's, maar als we dan het advies van de eigen administratie van de minister lezen, dan staat daar letterlijk in dat er nog een aantal belangrijke risico's en onzekerheden zijn.
0: Ja, welke zijn dat?
2: Wel, een aantal. Een van de risico's die aangehaald wordt is dat de bestuurder zo'n groot vertrouwen gaat ontwikkelen in het zelfrijdende systeem dat hij zijn aandacht gaat laten verslappen en dus zijn toezichtrol in de rol minder zal kunnen uitvoeren. Want het is natuurlijk zo, dat zijn zelfrijdende wagens, maar de chauffeur blijft verantwoordelijk voor alle accidenten. En dus dat risico zou er zijn. En een belangrijk ander risico vond ik zelf dat er een heel beperkte afstemming was van het systeem op de Vlaamse verkeerscontext. Met andere woorden, tijdens het testen werd vastgesteld dat het systeem een aantal verkeersborden, wegmarkeringen niet herkende. En bijvoorbeeld ook spoorwegovergangen niet herkende, wat leidde dat de bestuurder moest ingrijpen.
0: Ja, dus die Vlaamse verkeersregels, daar houdt die auto niet genoeg rekening mee. Als u zegt, er zijn een aantal scenario's die niet getest zijn, welke zijn dat dan?
2: Wel, bijvoorbeeld er is te weinig kunnen getest worden op die verkeersborden en de wegmarkeringen van de Vlaamse wegen. Dus dat is gewoon niet voldoende bekeken. Dat staat letterlijk zo in dat advies. En daardoor moet de chauffeur regelmatig tussenkomen. En dat is wel lastig, want men zegt ook zijn aandacht kan verslappen. Dus het is dat deel dat heel problematisch is. En dan een tweede groot risico, dat ook wel aangehaald is in de bespreking in het parlement, is dat je in de systeem afstellingen van de wagen zelf kan de wettelijke snelheidslimieten instellen om die te overschrijden. En dat staat eigenlijk haaks op het feit dat je met zo'n automatisch hertsysteem dat je eigenlijk aan de verkeersveiligheid moet bijdragen. En men heeft dus die instelling niet kunnen afzetten. Dat hebben we ook bevraagd aan de minister en zegt, ja, daar kan ik niks aan doen, want dat is zo goedgekeurd door de Nederlandse overheid. Maar eigenlijk vind ik dat een nepreden. De verkeersveiligheid in Vlaanderen, die moet zij garanderen. En dus instellen dat je de snelheidslimieten kan overschrijden, vind ik eigenlijk heel problematisch.
0: Ja, en dat kan dus op dit moment. Dan kan dat misschien gevraagd worden aan Tesla om dat niet meer te kunnen.
2: Ja, dat hebben we ook bevraagd. En dat zou kunnen, maar dat moet allemaal via de Nederlandse regering. En daar zit denk ik een beetje het probleem. De minister is afgegaan op alle testresultaten in Nederland. Daar heeft men 1,5 miljoen kilometers gereden. Wij hebben hier in Vlaanderen, heeft het departement maar 5000 kilometers gereden met 3 wagens. Dat is een zeer beperkte test, terwijl er in Nederland zeer uitgebreid getest is. En men heeft dan gewoon het systeem van Nederland naar Vlaanderen overgenomen zonder die testen uit te voeren, voldoende uit te voeren op de Vlaamse wegen.
0: Niet daar knelt
2: dat
0: genoeg.
2: Ja. Ja, klopt.
0: De minister hebben wij daar toen over gehoord hier in de ochtend. Zij zei toen, dat is wel voldoende getest. En zij zei ook, als het gaat over chauffeurs, dat die uiteraard altijd verantwoordelijk en waakzaam moeten blijven in die auto. Dat
2: ja,
0: is
2: uiteraard
0: ook het geval bij die zelfrijdende Tesla's natuurlijk, hè?
2: Ja, dat klopt, hè, want het zijn geen volledig zelfrijdende wagens in die zin dat de chauffeur altijd verantwoordelijk blijft en moet kunnen ingrijpen. Maar net dat blijkt nu uit dat advies dat de chauffeur in Vlaanderen veel meer zal moeten ingrijpen omdat een aantal systemen gewoon niet herkend worden. En ja, daar zit wel echt een probleem.
0: Oké. Is het een gevaar ook? Want dat is natuurlijk de vraag. Moet de minister die toestemming intrekken op basis van wat u gelezen heeft?
2: Op basis van wat ik gelezen heb en wat ik gehoord heb, zou ik zeggen, test toch wel wat meer. Hè. Doe het zoals in Nederland, waar men 1,5 miljoen kilometers heeft getest en waar men veel meer data heeft om de veiligheid te controleren, dan dat we hier hebben. Wij hebben 5.000 kilometer, alleen in Vlaanderen heeft men 5.000 kilometer gereden met slechts 3 voertuigen. Dat is een zeer beperkte test. En ik zou zeggen, test wat meer voor je die voertuigen toelaat op de weg. Ik hoor nu ook, of ik las het ook vanmorgen in de krant, dat er reeds een ongeval is gebeurd met zo'n wagen. Dat zijn toch zaken die we moeten kunnen vermijden.
0: Voor alle duidelijkheid, is dat ongeval wel gebeurd toen de chauffeur overnam, dus lag dat niet aan het systeem van de auto?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik ken juist de exacte omstandigheden van dat ongeval niet. Maar natuurlijk, het moeten ingrijpen in het systeem is een onderdeel van de testen die moeten gebeuren. Hoeveel keer moet je ingrijpen? Bij welke situaties moet je ingrijpen? Ik heb de omstandigheden van dat ongeval niet, ken die niet. Maar het is heel duidelijk dat wij vinden dat er veel meer moet getest worden voor deze wagens toegelaten worden.
0: En duidelijk. Bogdan van den Bergen, Vlaams parlement zit voor oppositiepartij Groen. Dank u wel.
2: Ja, graag gedaan.
0: We hebben minister van Mobiliteit de Ridder zelf ook om een reactie gevraagd.
1: Ja, en zij heeft ons net laten weten dat ze graag willen reageren, want volgens haar kabinet was het advies van de administratie eigenlijk heel genuanceerd. En dat kunnen we haar dus straks zelf vragen, net na half.

0: Joy van Mama's Gun. Op de E17 richting Antwerpen is in Lokeren de rechterrijstrook dicht. Daar staat een defecte vrachtwagen. En wat verderop moet je een klein half uur extra tellen. Van Maasmunster tot aan de werken bij Sint-Niklaas Centrum. Op de binnenring rond Brussel dan 10 minuten erbij. Van Zellik tot Machelen. Op de E429 richting Brussel ook 10 minuten aanschuiven. Dat is vanaf Tubeke. En geen treinen tussen Brugge en Oostende vanmorgen. Maar wel vervangbussen.
1: De ochtend.
0: Op deze 14 juillet, nationale feestdag in Frankrijk. Helaas ook een dag van herdenkingen, want in Nice is die 14 juli onlosmakelijk verbonden geraakt met wat er 10 jaar geleden gebeurd is. Een man in een vrachtwagen reed toen in op een mensenmassa en 86 doden vielen er, ook meer dan 450 gewonden. IS eiste later die aanslag op. Steven de Kranen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent op dit ogenblik in Nice, nog vroeg op de ochtend. Maar voel je dat, dat die klap toch nog altijd nazindert in de stad?
2: Ja, het is al een paar dagen dat die herdenkingen in Nice aan de gang zijn. Zondag was er een stille witte mars. Gisteren was er een interreligieuze bijeenkomst voor alle overlevenden en familieleden van de slachtoffers. Er was ook de repetitie voor het officiële herdenkingsmoment dat later vandaag zal plaatsvinden hier in hartje Nice met president Macron. Dus je kan er ook niet naast kijken in de stad. Overal affiches hangen er over de slachtoffers die in het hart van Nice zijn geborgen, zo staat er. En iedereen is er hier echt wel mee begaan. En dat heeft ook te maken met het feit dat de inwoners van Nice toch wel vinden dat zij ten opzichte van andere aanslagen een beetje, hoe zou ik moeten zeggen, stiefmoederlijk behandeld zijn. Het proces vond plaats in Parijs en niet in Nice. Het feit dat er ook in de Franse media toch veel meer aandacht was voor die aanslagen in de Bataclan en de terrassen van Parijs, dat voel je, dat hebben we ook gehoord bij familieleden van slachtoffers, dat is toch wel iets dat hen bezighoudt. En vandaag, 10 jaar na wat er gebeurd is, is het voor hen heel belangrijk dat het herdacht wordt op alle mogelijke manieren. Bijvoorbeeld ook een minuut stilte vanavond, net voor de wedstrijd op de Wereldbeker voetbal, halffinale tussen Frankrijk en Spanje. Dat is specifiek op vraag van de slachtofferverenigingen. En dat is nu door FIFA dus goedgekeurd. Zodanig dat heel de wereld vanavond ook nog eens zal stilstaan bij wat er hier 10 jaar geleden gebeurd is.
0: Ja. Met die enorme dodentol tot gevolg ook. Hè. Zoveel gewonden ook. Gezegd is, ze voelen zich wat miskend misschien in de omvang van die aanslag. Is dat dan ook belangrijk wie daarbij is als het dan over momenten in Nice zelf gaat?
2: Ja, het is belangrijk dat de president hier is. Ja. Aan de andere kant voelen we ook wel wat vrevel bij die slachtofferverenigingen. Er zijn er hier 4. Dat zegt ook al iets over hoe dat hier allemaal beleefd wordt. Er zijn ook wat spanningen tussen bepaalde slachtofferverenigingen, omdat er bepaalde slachtoffers zijn die zeggen, ja, we hebben alles meegemaakt, we zijn niet fysiek gewond geweest, maar we zijn wel psychologisch getekend, die dan kunnen rekenen op minder steun natuurlijk van anderen die er fysiek zwaar onder geleden hebben. En je merkt dat de president hier pas 2 weken geleden heeft toegezegd om hier te zijn. Dat heeft natuurlijk gemaakt dat het volledig scenario van die herdenking moest herschreven worden. Veiligheidsmaatregelen zijn natuurlijk omhoog, er is een podium gebouwd. En ook de spreektijd voor die 4 verschillende slachtofferverenigingen is heel miniem. De president komt hier pas tegen 6 uur aan en zou ook al tegen 8 uur Nice verlaten. Ook dat is bij velen een beetje toch iets dat in het verkeerde keel gaat schieten. Maar aan de andere kant weten ze wel, door de president, het wordt ook live uitgezonden op alle Franse zenders, dat er het zal stilgestaan worden bij wat hier gebeurd is. Maar toch, het leed is zo groot dat het niet in één moment weggespoeld zal worden. En voor veel mensen is het ook nog altijd een soort strijd die nog altijd voortduurt. Want er is nog altijd een proces aan de gang. En dat is het proces over de verantwoordelijkheid van de beveiliging van die Promenade des Anglais. Dat is iets dat pas de laatste jaren toch terug een beetje ampleur gekregen heeft, omdat de mensen zeggen, als wij natuurlijk als slachtoffer, familielid van iemand die omgekomen is, zijn wij niet onmiddellijk bezig met zoiets, maar nu de laatste jaren willen wij toch weten, niet om mensen te straffen, niet om politiediensten te straffen of om de burgemeester van Nice te viseren of iemand in Parijs, maar vooral om antwoorden te krijgen op de vragen, hoe is het mogelijk dat een vrachtwagen zomaar op die Promenade des Anglais kon rijden nadat er eerder al aanslagen waren geweest op Charlie Hebdo, op de Bataclan in Parijs en ook in Brussel. Dus het was een periode van heel veel aanslagen en toch was die beveiliging niet adequaat.
0: Nee. veel vragen die antwoorden moeten krijgen om dat verwerkingsproces misschien ook te helpen. Je zegt het feit dat...
2: In Parijs en ook in Brussel. Dus het was een periode van heel veel aanslagen en toch was die beveiliging niet adequaat. Nee.
0: Veel vragen die antwoorden moeten krijgen om dat verwerkingsproces misschien ook te helpen. Je zegt het feit dat Macron daar maar heel kort is, valt niet echt in goede aarde. Is natuurlijk druk op die nationale feestdag, denk ik. Heeft gisteren trouwens ook zijn jaar.

0: politieke uitdagingen. En voor zijn laatste, 14 juli, want voor alle duidelijkheid, de president zal eerst in Parijs het defilé daarbij wonen, is het ja, groter dan ooit. 6.800 militairen die zullen meestappen. Dat is het grootste ooit. Ook meer tanks die zullen defileren, meer helikopters. En ook ja, al die deelnemers van de Coalition of the Willing zullen er zijn. 500 buitenlandse soldaten. Omdat het belangrijk is dat Frankrijk toont dat zij nog altijd ja, zich willen profileren als een wereldmacht, maar ook binnen Europa die kar willen trekken om bijvoorbeeld de verdediging van Oekraïne toch ter harte te nemen. En daarvoor alleen al zal ook een detachement van Oekraïners als laatste meestappen in defilé. We horen nu ook net dat Zelensky, de Oekraïnse president, zal aanwezig zijn. Dat is bevestigd. Dus het is heel belangrijk dat Frankrijk ook die macht blijft uitstralen, omdat de uitdagingen natuurlijk groot zijn. En Frankrijk voelt zich ook meer en meer geviseerd als land binnen Europa, ik zeg maar door Rusland, met aanvallen, cyberaanvallen. En het vindt ook dat het ja, nog altijd moet ergens een voortrekkersrol spelen, zeker in een verdediging van Europa waarbij we minder kunnen rekenen op de Verenigde Staten. Dus de boodschap die hij gisteren bracht aan het leger was: de uitdagingen zijn enorm, maar het Franse leger is er klaar voor. Wij zullen blijven investeren. En sinds ja, enkele jaren is dat ook meer en meer, bijvoorbeeld in de aanschaf en de uitbouw van een droneleger. Dus niet alleen meer in een klassiek leger zoals we het kennen met zijn componenten, luchtmacht, landmacht en de marine, maar ook meer en meer met ja, een leger dat voorzien is op uitdagingen via de ruimte, via cyber aanvallen, om zo te kunnen weerstaan aan alle uitdagingen die er zijn.
1: Want die zijn er en die zullen er blijven komen. Steven de Kranen, dankjewel vanuit Nice.
0: Graag.

0: We hebben het al veel over auto's gehad. Na 8:30 is dat ook het geval. Dan praten we met Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder over die zelfrijdende Teslas. Heeft ze kritische adviezen genegeerd? Is een vraag die we zo meteen kunnen voorleggen. Paper Planes was dit van MIA.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de

0: concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: VRT Radio 1.
5: De ochtend.
6: Goedemorgen, 8:30 intussen. Die problemen op het spoor ook.
7: Ja, het treinverkeer tussen Brugge en Oostende is in beide richtingen onderbroken nadat dieven vannacht hebben geprobeerd om kabels te stelen. Dat is niet gelukt, maar er zijn wel veel kabels beschadigd geraakt. En het zou dus nog tot de middag kunnen duren voor alles hersteld is. Tot dan rijden er vervangbussen tussen Brugge en Oostende. De zware bosbrand ten zuiden van Parijs heeft in totaal nu al bijna 2000 hectare van het bos van Fontainebleau verwoest. Ondanks de inzet van honderden brandweerlui en verschillende blusvliegtuigen raakt het vuur maar moeilijk onder controle. En Coward, de nieuwe film van Lucas Dont, is dit najaar de openingsfilm van het Filmfest Gent. Het is al de derde keer dat Lucas Dont het filmfestival mag openen. En dat voelt heel bijzonder, dat vertelde hij er daar straks zelf.
8: En het Filmfestival van Gent is voor mij altijd een plek geweest waar ik zelf als jongere films ben gaan kijken. Ik ben een beetje verwoven met dat festival. Dus het voelt een beetje als een thuismatch, Filmfest Gent. En eigenlijk is dat voor mij ook de avond waar ik het meest zenuwen voor heb. Misschien zelfs nog meer dan voor Cannes.
6: Het is in oktober die avond waarop Coward dus dat filmfestival mag openen. Goedemorgen, Bram.
9: Goedemorgen.
6: Voor het weer komen we bij jou terecht. Opnieuw over de 30 graden vandaag.
9: Ja, zeker weten. Heel warm weer vandaag. We gaan naar 1 of 32 graden in het binnenland. Meestal matige wind uit het noordoosten. Aan zee daar 26 graden met een vrij krachtige noord-noordoostenwind. Nu, op dit moment zijn er geen treinen tussen Oostende en Brugge, maar wel veel wolken. Zwaar bewolkt weer in het uiterste westen van het land. Die wolken die gaan wel openbreken, dus ook daar gaan we straks wel de zon te zien krijgen. Met dan in de loop van de dag stapelwolken, vooral in de oostelijke landshelft. En daar kan een geïsoleerd onweer uit ontstaan. En dat onweer zal dan vooral zijn voor de provincies Luik of Luxemburg. Vanavond en vannacht verdwijnen die onweders. Het wordt dicht bewolkt, minima van 15 tot 21 graden. En dan morgen, ja, een paar wolkenvelden, maar vooral heel veel zon. Er zijn heel veel buien rondom ons land, stevige onweersbuien. Maar wellicht blijven de meeste van die buien buiten onze landsgrenzen. Als er eentje valt, dan zal dat voor het uiterste zuiden zijn. Temperaturen 29 tot 31 graden, liever aan zee daar 25 graden en opnieuw die goed voelbare noordoostenwind. Ook donderdag rond 30 graden, veel zon, s'avonds en s'nachts dan onweer van over Frankrijk, maar ook die buien die kiezen vooral voor Wallonië. Dus ja, in Vlaanderen kurk, droog weer en dat gaat nog een tijdje aanhouden. Op vrijdag krijgen we dan een overgangsdag 7 of 28 graden en dan naar het weekend toe wordt het wat koeler. We gaan naar 3 of 24 graden met zon en wolkenvelden.
6: Dankjewel, Bram.
4: Radio 1.
5: De ochtend.
4: Met Leen de Witte en Heidi van Rompuy.

0: Nami.
1: Merel en Baby, jawel, Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ritter van N-VA, die heeft een kritisch advies over zelfrijdende Tesla's naast zich neergelegd. De beslissing heeft ze genomen om toestemming te geven aan die auto's om op de Vlaamse wegen rond te rijden.
2: Ja, het is een artikel van De Morgen. De krant kon het advies inkijken van het departement Mobiliteit en Openbare Werken. En dat advies had dus heel wat bedenkingen bij die zelfrijdende Tesla's. Zo zou het systeem bijvoorbeeld niet aangepast zijn aan de Vlaamse verkeersregels. En ook Vlaams parlementslid Bogdan van den Bergen van oppositiepartij Groen is kritisch. Hij vertelde hier daarnet nog dat er meer testen nodig zijn.
3: Op basis van wat ik gelezen heb en wat ik gehoord heb, zou ik zeggen, test toch wel wat meer. Hè. Doe het zoals in Nederland, waar men 1,5 miljoen kilometers heeft getest en waar men veel meer data heeft om de veiligheid te controleren, dan dat we hier in Vlaanderen heeft men 5000 kilometer gereden met slechts 3 voertuigen. Dat is een zeer beperkte test. En ik zou zeggen, test wat meer voor je die voertuigen toelaat op de weg.
1: Een oproep van de oppositiepartij. We kunnen die meteen voorleggen aan de Vlaamse minister van Mobiliteit, Annick de Ridder. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Want als ik hoor wat meneer Van den Bergen zegt, dan is er weinig getest. Hè. Waarom niet meer?
4: Ja, sorry, maar laat mij starten met te zeggen wat ik hier hoor. Enfin, dat is uw fout niet, hoor. Maar het is een heel tendentieus artikel dat vanmorgen is gepubliceerd. Ik heb helemaal geen kritisch advies naast mij neergelegd. Ik heb ook helemaal niks te verbergen. Ik heb vorige week aan het parlement ook beloofd dat ze dat advies krijgen. Mm-hmm. Want dat advies was heel wat genuanceerder. Had inderdaad wel wat kritische bedenkingen, maar gaf ook aan dat het systeem een heel groot potentieel had.
1: Ja.
4: En voordelen zou bieden wat betreft verkeersveiligheid. En dan zou de titel vanochtend ook geweest kunnen zijn. Goed nieuws, na 2 weken tussenrapport zien we dat er geen enkel ongeval veroorzaakt is door die FSD. Wat is de titel dan? Het blijft botsen. Ik stel mij daar toch wel vragen bij hoe af en toe.
1: Dat is wat het artikel in de krant betreft. Dat moet u met de collega's bespreken. Ik heb het advies hier voor mij liggen. En daarin staan toch wel een aantal risico's en aandachtspunten. Want wij spraken elkaar toen u de goedkeuring had gegeven. En u zei, dit gaat de wegen in Vlaanderen veilig maken. Maar daar worden
4: Absoluut.
1: Toch wel een aantal kanttekeningen bij gezet. Als zo'n zelfrijdende auto het moeilijk heeft, lees ik dan met pakweg een spoorwegovergang of een verkeersbord. Is dat geen probleem?
4: Maar mevrouw, dat is ook een grote misvatting. Het is een rijhulpsysteem. En ik heb dat van bij het begin ook gezegd. De collega's in het parlement weten dat ook zeer goed. Het is geen zelfrijdende wagen waar je op de achterbank een koffietje kan bijdrinken. Het is een rijhulpsysteem. Dus dat wil zeggen dat je het aan allen tijden moet kunnen overnemen. En wat blijkt nu? Mm-hmm. Het eerste tussenrapport van 2 weken dat we hier in Vlaanderen hebben gehad, is dat er geen enkele ongeval is veroorzaakt door dat rijhulpsysteem. De krant brengt dan vandaag, er is een ongeval gebeurd. Ja, omdat die chauffeur heel onverwachts het stuur heeft overgenomen, een andere afrit op een rotonde heeft genomen dan wat de bedoeling was met dat systeem. En zo, ja, zelf door het stuur over te nemen een ongeval heeft veroorzaakt door niet goed uit te kijken. Dus ja, soms lees ik en hoor ik dingen waar ik zelf een beetje ongelukkig van word.
1: Maar u zegt inderdaad,
4: mondiaal, als we zien hoeveel miljarden kilometers dat er zijn gereden en ook miljoenen in Nederland, overal komt men tot de hoofdconstatatie dat het 7 keer, 6 keer minder ongevallen veroorzaakt dan als je zelf rijdt.
1: En u zegt, en dat is terecht denk ik, dat de eindverantwoordelijkheid uiteraard altijd bij de chauffeur blijft liggen, maar als ik hier lees dat de beperkte afstemming op de Vlaamse verkeerscontext een risico is, dan zou je toch ook kunnen zeggen, laten we dat meer gaan testen op die Vlaamse wegen. Waarom gebeurt dat niet?
4: Kijk, maar daarom net hebben we ook in onze toelating een aantal voorwaarden nog opgenomen. We hebben heel duidelijk gezegd, een wegennet kan niet voor de volle 100% gekend zijn door een systeem. Dus het is belangrijk dat je beseft dat je gewoon een rijhulpsysteem hebt en ten allen tijde zelf met de handen in de buurt van het stuur moet blijven om te kunnen overnemen. Dat is punt 1. Ten tweede hebben we ook gezegd dat we heel duidelijk de instructiefilmpjes in alle landstalen gaan laten afspelen voor diegenen die het gebruiken. Dat we ook heel fel gaan toezien op de rapporteringen die tussentijds komen. Dat we ook in nauw contact met Nederland blijven, want ook daar zien we heel positieve resultaten. Er hebben ze ondertussen al miljoenen kilometers gereden. Mondiaal zijn er miljarden. En zeggen ze, het is met een factor, ik denk in Nederland, met een factor 3,5 keer minder aanrijdingen met het hulpsysteem supervised dan als je gewoon rijdt. Want dat valt toch wel op. We zijn heel coulant wat menselijke fouten betreft, maar van een IT-systeem of zo AI verwachten we 100% foutloos zijn. En dat blijkt het hier op die tussentijdse rapporten ook zo goed als te zijn. Dus ik vind het heel
1: tendentieus. U vindt het niet nodig om bijkomend te testen, daar bent u dan stellig in?
4: Nee, ik vind het niet nodig. En dus de eerste resultaten zijn ook positief. Dus, en ik zal die met alle plezier ook delen met het parlement. We zijn natuurlijk een beetje afhankelijk van de samenvatting die ons departement daarvan maakt. Want dat zijn natuurlijk testgegevens ook of rapporteringen van een privébedrijf. Dus we moeten kijken hoe dat we dat kunnen openbaar maken of inzage geven. Maar die resultaten zijn positief. Of dat je nu mondiaal kijkt, waar dat er miljarden kilometers zijn gereden. Of je kijkt in Nederland, of je kijkt in Vlaanderen. Overal is het resultaat positief. En zelfs de klacht die ik het meeste krijg van degenen die ermee rijden, zeggen, ja, het is wel heel defensief dat hij rijdt, het systeem. Ja. Dus dat is goed, denk ik, voor de verkeersveiligheid.
1: Dat wordt inderdaad ook opgemerkt als een positief aspect, inderdaad. Maar de slotconclusie is toch dat hij hier een beleidskeuze maakt en niet eentje die op basis van goede technische resultaten gebeurt. U vindt dat geen probleem?
4: Absoluut wel. Ja, maar absoluut wel. Anders had ik ze niet gemaakt, de keuze. Als ik geconfronteerd was met een systeem waar ik oprecht van dacht dat het een gevaar was voor de verkeersveiligheid, had ik die homologatie nooit gegeven. Het is net omdat we heel uitgebreide resultaten hadden van Nederland, ook bij ons nog bijkomend opvraag van mijn diensthomologatie, nog bijkomend die kilometers hebben gereden, dat ik er voldoende van overtuigd was dat dit een verbetering zou zijn van de verkeersveiligheid. Als ik dat niet zou zijn geweest, ja, dan is het gewoon als politieker toch redelijk ongezien om toch in te stemmen met iets. Dus het is een bewuste keuze van mezelf geweest. Ik vind dat we als Vlaanderen ook moeten durven pionier zijn. We gaan dat niet onverantwoord doen. We doen dat enkel als we ervan overtuigd zijn dat het een verbetering is voor de verkeersveiligheid. En daar ben ik heel echt oprecht van overtuigd. En de cijfers treden dat ook bij.
1: Oké. En dat wilde u nu vanmorgen ook zeer duidelijk stellen, hè? Bij de besparingen op het busvervoer was u veel minder snel om te reageren. Vindt u dat u daar te laat heeft ingegrepen?
4: Excuseer? Nee, ja, nu gaat u naar een debat van enkele weken geleden terug. En ik was toen, zoals u weet, in het buitenland op een fietscongres. En tot mijn grote spijt, want anders had ik met heel veel plezier zelf het debat in het parlement gedaan.
1: Maar u was ook niet bereikbaar voor de media. Dat was misschien wel mogelijk vanuit het buitenland.
4: Mevrouw, ik zat in een internationaal panel met internationale sprekers. Dus ik weet dat daar nu een beetje over wordt gedaan. Ik vind eigenlijk een beetje niet zo correct. Men heeft zelfs gesuggereerd alsof ik een vliegtuig zou hebben gezocht om nog naar het buitenland te vertrekken van zodra ik vernam dat er een actualiteitsdebat was. Maar wie mij kent weet dat ik ook nooit een debat uit de weg ga. Dus ik had graag in het parlement ook geweest om het debat te voeren. Het belangrijkste is wel dat we het hebben opgelost en dat er bijkomende middelen richting de lijn zijn geschoven, waardoor de lijn ongewijzigd ook dat vervoer zal kunnen doen in afwachting van de grote hervorming die echt wel broodnodig is om dat vervoer beter te maken. En dat, daar is de minister voor Onderwijs voor bevoegd.
1: Ja, maar had het eerder kunnen gebeuren? Dan was die commotie misschien niet ontstaan, hè?
4: Die hervorming, absoluut, hè, daar wachten wij al een jaar en een half op. Maar ik begrijp ook wel vanuit onderwijs dat niet zo evident is. Maar het klopt, als die hervorming sneller was gekomen, dan hadden we niet nu met het probleem gezeten dat de lijn opnieuw met een groot verlies zat. En ik kan, zoals u weet, geen geld bijdrukken. Maar alle begrip ook voor de collega, want het is natuurlijk niet gemakkelijk om zo'n hervorming in zo'n heel gevoelige groep kwetsbare kindjes te doen. Dus ik heb daar begrip voor. Maar het is wel, het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden, wat heel veel ouders ongerust heeft gemaakt. En wat niet nodig was geweest. Maar het belangrijkste is daar dat we aan de slag gaan. Eén, met bijkomende middelen voor de lijn, waardoor ik niet bijkomend ga moeten besparen in de rest van Vlaanderen. Dat was voor mij heel belangrijk. En twee, met een hervorming waar de collega van Onderwijs volop mee bezig is.
1: Dank u wel voor uw reactie vanmorgen. Annick de Ridder, Vlaams minister voor Mobiliteit.
4: Graag gedaan.
1: Naar de weg dan op de E17 richting Antwerpen. Een klein half uur erbij van Waasmunster tot aan de werken bij Sint-Niklaas Centrum. Ook traag naar Brussel op de E19. 10 minuten aanschuiven vanaf Vilvoorde. En ook vertragen, moet ik even kijken, op de E40 vanaf Everberg. 10 minuten erbij ook op de E429 vanaf Tubeke. Op de binnenring rond Brussel een kwartier extra van Groot-Bijgaarde tot Machelen. En op de buitenring 20 minuten van Eigenbrakel tot Waterloo. Daar is een ongeval gebeurd. En geen treinen dus vanmorgen tussen Brugge en Oostende, maar wel vervangbussen.

0: De Me & You en Highly Overrated.
1: De Ochtend WK.
0: Grote woorden van de bondscoach van Spanje. De beste WK-wedstrijd van Yamal, die volgt nog. Het mag duidelijk zijn dat de Fransen gewaarschuwd zijn. Vanavond dus die eerste halve finale op het WK-voetbal. Met wat dan een topaffiche heet, Frankrijk tegen Spanje. Emilio Ferreira, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Een voormalig voetballer en voetbalcoach. Geboren en getogen in België, maar u heeft Spaanse roots. Op de ochtend van die belangrijke wedstrijd, heeft u er een beetje vertrouwen in?
2: Maar ja, dus Frankrijk is natuurlijk favoriet, want tot nu toe hebben ze betere wedstrijden gespeeld dan Spanje. Mm-hmm. Langs een andere kant heeft Spanje, denk ik, een moeilijker parcours gehad tot nu toe. Ze hebben tegen België moeten strijden, ook tegen Portugal. Tegenstrevers van Frankrijk waren niet zo sterk, zou ik zeggen. Dus ja, dat is het juiste moment om te zien wie de beste ploeg heeft
0: in Spanje om zich te bewijzen. Want u haalt de match tegen de Rode Duivels aan. Spanje heeft verdiend gewonnen. Maar het was niet dat de Belgen weggespeeld zijn, hè?
2: Nee, absoluut niet. Spanje heeft wel verdiend gewonnen, inderdaad. Maar ja, dat was ook niet de Spanje die we gewoon zijn om te zien. Dus dat was een deftige wedstrijd. Niet meer dan dat. Spijtig genoeg hebben we niks kunnen... Enfin, België heeft niks kunnen doen. En dat was natuurlijk spijtig. Want dat was, ik herhaal het, nog niet de grote Spanje.
0: Nee, dat u vanavond hoopt te zien, denk ik, als u aan de zijlijn zou staan. Waar kan Spanje Frankrijk pijn doen? Want ik denk dat iedereen Frankrijk wel als de wereldkampioen in spe ziet.
2: Ja, ik hoop dat Lamine gaat eindelijk een spectaculaire match spelen. Een spectaculaire match, ik bedoel, met individuele acties. Dat zal nodig zijn, denk ik. Want tot nu toe heeft Spanje altijd alles gebaseerd op collectief, op combinatievoetbal. Maar dat lukt niet altijd. En vanavond hebben ze ook individuele acties nodig. Ja. Van Yamal, hoop ik.
0: En niet alleen van hem, hè? Wie zijn de andere belangrijkste spelers voor u?
2: De andere spelers zijn ook natuurlijk belangrijk. Rodri speelt een heel goede wereldbeker op middenveld. Del Olmo op middenveld ook een goede wereldbeker. Maar Spanje heeft nu ook individuele acties nodig. Frankrijk heeft dat, individuele acties, ja. Spelers. En dat heeft Spanje tot nu toe nog niet echt. Dus dat is, denk ik, een van de sleutel van die wedstrijd.
0: Ja, die vanavond gespeeld wordt. Hè? Bent u zenuwachtig?
2: Ja.
0: Zenuwachtiger dan voor de match tegen België?
2: Nee, absoluut niet. Nee. Het is gewoon genieten. Ja, ik hoop dat Spanje gaat winnen, uiteraard.
0: En tegen wie ziet u ze dan het liefste finale spelen?
2: Liefst Engeland.
0: Oké.
2: Liefst Engeland, ja. Argentinië heeft tot nu toe veel, veel geluk. Mm-hmm. Elementen die voor bijna altijd voor Argentinië vallen. Dus en Engeland is een sympathieke ploeg. Een grote ploeg ook. Qua cultuur, voetbalcultuur. Het zou mooi zijn als een finale Engeland-Spanje. Maar ja, dat zal niet evident zijn. Want Argentinië en Frankrijk willen dat ook natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Eerst afwachten of Spanje erin slaagt om de Fransen uit het toernooi te wippen. Dankjewel om even vooruit te blikken op die halve finale. Emilio Ferreira.
2: Graag gedaan. Tot binnenkort.
1: Radio 1.
3: De Ochtend.
0: Bijna het einde van deze ochtend. We gaan nog even naar Frankrijk, naar de natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs. Hilde Mertens is daar voor ons. Goedemorgen, Hilde.
4: Goedemorgen, Leen.
0: We komen even naar jou voor een stand van zaken. Wat is het laatste nieuws dat jij hebt? Is die brand onder controle intussen?
5: Nee, nog lang niet hoor. Want vannacht is die zelfs nog uitgebreid. Je weet dat er twee branden zijn, twee brandhaarden. Eentje die zondagnamiddag is begonnen. Die heeft intussen al 1500 hectare natuur vernield. En die tweede die gisteren is uitgebroken, iets oostelijker, heeft ondertussen al zo'n 300-400 hectare in de as gelegd. Dus dat is in totaal al 1900 hectare. Dat is meer dan een vijfde van het bos. Dat is enorm veel.
0: Ja, ja. Dus er wordt nog geblust dan vanmorgen?
5: Absoluut, dat hebben ze ook heel de nacht gedaan. Vannacht weliswaar niet vanuit de lucht met die blusvliegtuigen en blushelikopters. Dat lukt niet s'nachts, dan zie je het niet, dan kunnen ze geen water scheppen. Is gevaarlijk, maar op de grond zijn nog honderden brandweerlieden vannacht ook het vuur te lijf gegaan, om het zo maar te zeggen. Maar dat is heel moeilijk en gevaarlijk. Want ik weet niet of jij dat bos een beetje kent, Leen. Dat is eigenlijk heel bekend en populair bij mensen die aan bouldering doen. Dat is klimmen op rotsblokken zonder beveiliging. Dus de bodem, dus heel dat bos is bezaaid met rotsformaties. En ja, dat loopt natuurlijk niet zo vlot, zeker in het donker. Je kan struikelen, ga zo maar door. Ja. Dus dat is echt wel bijzonder gevaarlijk. Dat betekent ook dat de brandweerwagens niet vlot dat terrein op kunnen. Want ja, je hebt wel eens van die bospaden, wandelpaden, paden waar ook aan paardrijden wordt gedaan. Want het is hier ook een heel populaire omgeving voor wie van paarden en paardensport houdt. Talloze stallen. Er zijn dorpen waar meer paarden wonen, bij wijze van spreken, dan mensen. En ja, dus dat maakt het allemaal heel moeilijk. En bovendien, die grond is te vergelijken met wat er in Maasmechelen gebeurt, zo de Mechelse heide, Kempen. Dat is turfgrond. Turf werd vroeger natuurlijk gehaald als brandstof om huizen te verwarmen. Ja, dat doet het in de natuur ook. Dat is gloeiend heet, die grond. Je zit met opflakkeringen, vuur dat ondergronds smeult en zich verspreidt. Ja, dus het zijn bijzonder moeilijke omstandigheden. Ja. En vandaag weer temperaturen boven de 30 graden verwacht. Maar toch een lichtpuntje, de wind is gaan liggen. Dat betekent dat het zuchtje wind niet meer het vuur kan aanwakkeren. Ja. Dus daar hopen ze op bij de brandweer. Om vandaag eindelijk die brand onder controle, is misschien veel gezegd, maar om dat te omschrijven zoals dat in het vakjargon heet.
0: Ja,
5: zodat
0: te controleren.
5: Ja.
0: Daar zullen de buurtbewoners ook op hopen, denk ik. We hoorden ook dat er intussen twee mensen opgepakt zijn. Ja. Waaruit we afleiden dat die is aangestoken, die brand. Wat weten we daarover?
5: Goh, nog niet. De zekerheid is er nog niet. Maar inderdaad, gisteren zijn er twee verdachten opgepakt voor brandstichting. Voor de brand in Fontainebleau. In heel Frankrijk zelfs 59 mensen. Waarvan bijna 29 minderjarigen, 30 meerderjarige volwassenen. Ja, je vraagt je af, wat bezielt die mensen, hè, als ze het echt zouden gedaan hebben? Want dat is nog niet bevestigd voor alle duidelijkheid.
0: Dat gaan we nog even moeten afwachten. Dankjewel voor die stand van zaken. Toch dat kleine lichtpuntje dat de wind gaan liggen is daar in Fontainebleau. Hilde Mertens, dankjewel.
5: Oké.
3: De ochtend.
1: WK.
0: Dat WK komt er inderdaad aan, maar daar gaan we het nu niet meer over hebben. Wel over de Amerikaanse immigratiedienst ICE, die opnieuw iemand heeft doodgeschoten. De tiende keer is dat intussen sinds president Trump aan de macht is.
6: Ja, deze keer ging het om een incident in de staat Maine. Een 26-jarige man uit Colombia is daar neergeschoten in zijn auto. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen en gebruikte hij zijn auto als wapen. En daarop zou een ICE-agent geschoten hebben uit vrees voor de openbare veiligheid, zeggen ze. Nu, onderzoek zal moeten uitklaren wat er precies gebeurd is. Dat vraagt ook Angus King, onafhankelijk senator voor de staat Maine.
7: The question is, what did he do with his vehicle? Were officers threatened? Were the threats rising to the level that justified deadly force?
6: Ja, de agenten droegen geen bodycams, er zijn dus geen beelden, maar er zijn wel verhalen van ooggetuigen.
0: Oké, wachten dus op meer duidelijkheid. Doet de kritiek wel toenemen, hè, opnieuw op ICE?
6: Ja, na het schietincident kwamen er al meteen een 200-tal mensen op straat om te protesteren.
8: USA, no ICE! It's not American. It's American to try to provide for your family. I feel for the family that is missing their father today.
9: It's the citizens of this country are literally being gunned down in the street for doing nothing, for the color of their skin. It's disgusting.
6: Ja, de democratische gouverneur van Maine vindt ook dat er een einde moet komen aan de roekeloze manier waarop ICE te werk gaat.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
11: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
12: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Tussen Brugge en Oostende rijden voorlopig geen treinen, omdat dieven de afgelopen nacht koperkabels hebben proberen te stelen in Jabeke. Spoorwegbeheerder Infrabel kreeg een melding van een storing en de politie ging ter plaatse, zegt Frederik Petit van Infrabel.
13: De dieven waren op dat ogenblik al vertrokken, dus er is niemand betrapt. Het zal ongetwijfeld de bedoeling geweest zijn om kabels te stelen, wat dat natuurlijk opbrengt op de markt. Maar gelukkig inderdaad hebben ze geen kabels kunnen stelen. Maar anderzijds zijn er wel heel veel kabels beschadigd. En dat komt op hetzelfde neer, want onze mensen moeten de nodige herstellingswerken uitvoeren. En ik verwacht dat ze nog enige tijd deze voormiddag aan het werk zullen zijn.
12: De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, heeft intussen al 1900 hectare natuur verwoest. En lijkt dus nog niet onder controle, ondanks de inzet van honderden brandweerlui en verschillende blusvliegtuigen. Hilde Mertens ter plaatse. Het blussen verloopt dus moeizaam.
14: Ja, inderdaad. 'S Nachts kunnen natuurlijk de blusvliegtuigen niet uitvliegen, want het is donker en die kunnen dan geen water scheppen. Dus moet het vuur op de grond bestreden worden. En dat is een moeilijke en gevaarlijke operatie, want die bodem is bezaaid met rotsblokken in het bos van Fontainebleau. En dat betekent ook dat die grond is ook nog heel heet. Het is turfgrond. Dat vuur smeult in de bodem. De bomen die vuur hebben gevat, die smeulen ook na. En tot vannacht heeft het hard gewaaid. Maar het goede nieuws van morgen is dat de wind is gaan liggen, dus de brandweer heeft er goede hoop op dat vandaag die brand eindelijk niet meer gaat uitbreiden. Maar het zal nog dagen, misschien zelfs weken duren voor het vuur helemaal gedoofd is.
12: Dankjewel, Hilde. De brand is vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn intussen opgepakt. In de Thaise hoofdstad Bangkok is het dodental van de brand in een bar gestegen tot 30 en 24 mensen verkeren nog altijd in kritieke toestand. De brand brak zondagavond uit in een groot muziekcafé waar op dat ogenblik een optreden aan de gang was. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar wellicht heeft brandbaar materiaal aan het plafond van de bar het vuur versneld. De meeste slachtoffers werden gevonden in de toiletten omdat de nabije nooduitgang versperd was. En Club Brugge bevestigt de komst van de Zwitserse doelman Jan Sommer. Hij wordt de opvolger van Simon Mignolet en tekent een contract voor 3 seizoenen. Jan Sommer is 37 en heeft heel wat internationale ervaring, onder meer bij Inter Milaan, Bayern München en bij de Zwitserse nationale ploeg. Het weer zonnig en warm tot 32 graden in het centrum. Na de middag wisselend bewolkt in het oosten, soms met mogelijk een onweersbui ook. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm. Vrijdag wordt het al wat minder en zaterdag nog maximaal rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
1: Voilà l'été.
3: Met Aiko Duister.
0: Een hele goede morgen. 31 graden, daar gaan we naartoe vandaag. Het zijn zomerse dagen en die gaan we opfleuren met muziek van vroeger en nu in Voilà l'été.

20 jaar terug in de tijd met Charlotte Gainsbourg en The Songs That We Sing. Ze schreef het samen met de heren van Air, met Neil Hannon en Jarvis Cocker. En Radiohead-producer Nigel Godrich zat toen aan de knoppen, over een topteam gesproken. Het is 14 juli en op 14 juli 2009 kwamen fans van Michael Jackson uit de hele wereld samen bij de O2 Arena in Londen. Daar had Michael Jackson toen moeten beginnen aan een reeks van 50 concerten. Maar zoals je weet overleed hij onverwacht een paar weken voor de start van die concertreeks. Om dat moment toch te eren schreven fans boodschappen op een herdenkingsmuur en zongen ze samen zijn grootste hits. Om 6:30 s'avonds hielden ze ook een minuut stilte. Dat was het moment waarop de deuren voor het eerste concert zouden zijn opengegaan. Dit was zijn hit in de zomer van 1996, 30 jaar geleden.

0: Na de plaat kwam ook de film. Op 14 juli 1982 ging in Londen de film The Wall van Pink Floyd in première. Bandleden David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason, die waren er allemaal bij. Met nog een heleboel andere bekende artiesten, zoals Pete Townsend, Sting en Roger Taylor van Queen. En ik weet niet of je de film ooit gezien hebt, maar Bob Geldof, die speelde de hoofdrol. En de film combineert gewone filmbeelden met animatie. Another Brick in the Wall hoorde je van Pink Floyd. Op de buitenring rond Brussel 30 minuten file rijden van Eigenbrakel tot Waterloo door een ongeval. Op de E17 richting Antwerpen 20 minuten erbij van Waasmunster tot aan de Werken bij Sint-Niklaas Centrum. In Sint-Niklaas is de Prins Alexanderlaan in beide richtingen volledig versperd. Ter hoogte van de Puitvoetstraat, daar is een ongeval gebeurd. En er rijden geen treinen tussen Brugge en Oostende. Er zijn wel vervangbussen.
1: Voilà l'été.

2026 is ook het jaar van de terugkeer van Chaka Khan, hier met Boogies in My Soul samen met Snoop Dogg, die het nummer opende met een verwijzing naar Chaka's grote hit I Feel For You uit 1984. Dit nummer is een voorloper van haar nieuwe plaat, die komt er in september. 14 juli zal ook altijd een traumatische datum blijven voor de familie Cave. Arthur, de toen 15-jarige zoon van Nick Cave, had die dag samen met een vriend LSD genomen, gleed uit en viel daarbij van een steile klif in Brighton. Hij overleefde de val niet. Cave vertelt dat het verlies van zijn zoon Arthur nog elke dag aanwezig is in zijn leven en in zijn werk. Dit komt uit het album Skeleton Tree dat hij kort na het overlijden uitbracht. Rings of Saturn van Nick Cave and the Bad.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Radio 1 live.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Tegels.
3: Natuursteen.
2: Parket. Impermo.
4: Radio 1 live.

Dit stond op het prachtige debuutalbum Dummy van Portishead. Een van de meest emotionele nummers van die plaat, Rhodes. En daarvoor hoorde je Nick Cave. Vandaag is het 11 jaar geleden dat zijn zoon Arthur overleed. En je zou denken, dat is een dag waarop hij misschien alleen maar met zijn familie wil zijn. Maar hij gaat gewoon weer het podium op. Vanavond speelt hij met de Bad Seeds op de Franse feestdag. En tijdens de match tegen Spanje in de arena in Nîmes. De zomer van 26 is ook de zomer van Lenny Lenny. Het soloproject van Lennart Korevits van Compact Disc Dummies. Voilà l'été.

She Only Loves You in the Summertime, de nieuwe van Lenny Lenny. Straks om 10 uur is er een nieuwe aflevering van de Zomer van. Met vandaag ICT-experten by day en comedy queen by night, Roosje Perts. Zij komt langs bij Annelies en ze zoekt liedjes die iets te maken hebben met technologie. Ik denk dan meteen aan Technologic van Daft Punk. Maar de suggesties moeten vooral van jou komen. Heb je een goede plaat in gedachten of een goed verhaal over technologie waar een plaat bij hoort? Laat het ons dan zeker weten. Dat kan in de app van Radio 1 of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Tanya Donnelly, die is jarig vandaag. Zij werd geboren op 14 juli 1966 in Newport, Rhode Island. Toen ze 14 was, richtte ze samen met haar stiefzus Kristen Hirsch Throwing Muses op. Later speelde ze ook nog in The Breeders en daarna begon ze met haar eigen band Belly. Dit is haar bekendste nummer. We draaien het met veel plezier voor haar 60ste verjaardag.

Daar in de hoek van de tuin komen de mooiste dromen uit het tuinhuis als symbool voor een eigen wereld waarin grote dingen kunnen ontstaan. Fulco hoorde je en daarvoor Feed the Tree van Belly. Tanya Donnelly viert vandaag haar 60ste verjaardag. In de zomer van 2022 maakte Paolo Nutini een comeback. Het was toen al 8 jaar geleden dat hij nieuwe muziek uitbracht, maar hij miste zijn rentree niet. Het album Last Night in the Bittersweet deed het die zomer bijzonder goed. En dat kwam onder meer door dit nummer, Through the Echoes.

was 40 jaar geleden de op één na best verkochte single in heel Europa in de zomer van 1986. Het nummer stond in maar liefst 8 landen op nummer 1. Alleen Papa Don't Preach van Madonna deed het nog net iets beter. Lessons in Love van Level 42 en daarvoor Through the Echoes van Paolo Nutini. Op de buitenring rond Brussel 45 minuten file rijden van Eigenbrakel tot Waterloo door een ongeval. Op de E17 richting Antwerpen 25 minuten erbij. Van Waasmunster tot aan de Werken bij Sint-Niklaas Centrum. In Sint-Niklaas is de Prins Alexanderlaan in beide richtingen volledig versperd ter hoogte van de Puitvoetstraat. Daar is een ongeval gebeurd. En nog door een ongeval is in Zwijnaarden op de aansluiting van de E40 kust Brussel met de E17 richting Kortrijk de rechterrijstrook versperd. Er rijden geen treinen tussen Brugge en Oostende. Er zijn wel vervangbussen. Voilà l'été.

Rihanna Fete van Camille Yembe, dat geldt niet voor Milo, want die is jarig vandaag. Hij wordt 45, Jonathan van den Broek, zo heet hij natuurlijk in het echte leven. Hij toert deze zomer vooral in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Hij is al jaren zeer populair in al die Duitsstalige landen. Maar ook één dagje bij ons. Op 1 augustus kan je naar Milo gaan kijken in Turnhout. En eind dit jaar op 15 december komt hij terug thuis in het depot in Leuven. Dit is Howling at the Moon.

Saturn V van Inspiral Carpets. Ze braken eind jaren 80 door als één van de groepen uit de zogenaamde Manchester scene. Samen met de Stone Roses en Happy Mondays. En in 94 scoorden ze opnieuw met de plaat Devil Hopping. En daar stond dit nummer ook op. Het volgende nummer was de hit in de zomer van 1991, 35 jaar geleden. Een liedje over een dakloze vrouw die ondanks haar moeilijke situatie probeert haar trots en eigenwaarde te behouden. Het groeide uit tot een van de belangrijkste house hits van de jaren 90, Gypsy Woman van Crystal Waters.

0: En nu zit het voor de rest van de dag in je hoofd. Sorry daarvoor. Gypsy Woman van Crystal Waters was dat nog. Heel veel plezier zometeen met de zomer van Annelies Moons en haar gasten Roosje Perts. Zometeen na het nieuws van 10 uur.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Waterbeheer.
2: En hop.
1: Conservatisme.
2: Hoppa.
1: Duitsland.
2: Hoppakee.
1: Gazon.
2: Hop.
1: YouTube.
2: Hoppa.
1: En omgaan met verandering.
2: Yes.
1: De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max. En hop.
1: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur. Knaldi!
6: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Goedemorgen, het nieuws van 10 uur komt eraan. En daarna zijn we op zoek naar nummers die over technologie gaan. De voordelen, de nadelen, alles is welkom.
1: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Tussen Brugge en Oostende rijden zeker tot vanmiddag geen treinen. Dieven hebben er vannacht koperkabels langs het spoor doorgeknipt. Ze zijn er niet in geslaagd om de kabels mee te nemen, maar de schade veroorzaakt wel hinder en extra drukte in het station van Brugge.
10: Ze komen water uitdelen, dat wil zeggen dat het een tijd gaat duren.
11: Niks aan te doen, helaas. Ja, we kunnen er niks aan veranderen aan die kabeldiefstal. Dus we moeten maar zo direct iedereen wachten in de rij en hopen dat we zo snel mogelijk op ons bestemming kunnen geraken.
9: Tussen Brugge en Oostende rijden voorlopig vervangbussen. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder ontkent dat ze een kritisch advies van haar eigen administratie heeft genegeerd toen ze zelfrijdende auto's van Tesla toeliet op de openbare weg. Volgens de krant De Morgen had het departement Mobiliteit ernstige bedenkingen. In het advies van de administratie staat onder meer dat het systeem niet aangepast is aan de Vlaamse verkeerssituatie. Er is ook al een ongeval gebeurd met zo'n zelfrijdende Tesla. Minister de Ridder blijft achter haar keuze staan. Volgens haar is het advies in het algemeen positief en is het ook niet de bedoeling om de auto helemaal zelfstandig te laten rijden.
12: Het is geen zelfrijdende wagen waar je op de achterbank een koffietje kan bijdrinken. Het is een rijhulpsysteem. Dus dat wil zeggen dat je het ten allen tijde moet kunnen overnemen. De krant brengt dan vandaag, er is een ongeval gebeurd. Ja, omdat die chauffeur heel onverwachts het stuur heeft overgenomen, een andere afrit op een rotonde heeft genomen dan wat de bedoeling was met dat systeem. En zo, ja, zelf door het stuur over te nemen, een ongeval heeft veroorzaakt door niet goed uit te kijken.
9: Het Belfort van Doornik gaat vandaag weer open voor het publiek. Het is het oudste Belfort van ons land en ook werelderfgoed. Begin dit jaar vielen er stukken steen naar beneden en ging het gebouw tijdelijk dicht. Dat probleem is nu voorlopig opgelost en kunnen dus weer bezoekers binnen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht opnieuw explosies gemeld. Het Russische leger zou opnieuw ballistische raketten hebben afgevuurd. In 2 wijken is er brand uitgebroken, meldt de lokale overheid. In het oosten en het zuiden van Oekraïne, in door Rusland bezet gebied, zouden dan weer zeker 13 mensen omgekomen zijn bij Oekraïnse droneaanvallen. Zonnig en warm tot 32 graden in het centrum. Na de middag soms wisselend bewolkt in het oosten. Mogelijk ook met een onweersbui. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm. Vrijdag wat minder. Zaterdag nog maximaal rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
13: De zomer van 2026.
1: Annelies Moons.
7: Ja, goedemorgen, welkom bij de zomer van De Roosje Pert vandaag. We hebben het over technologie, we zijn erdoor omringd, maar zijn er ook goede liedjes over gemaakt? Dat is de vraag van vandaag, dankzij dus comedian Roosje Pert. Maar wat je misschien nog niet wist, is dat zij ook ICT-verantwoordelijke is op het Lemmens Instituut in Leuven. Vandaar technologie, denk ik. Ik ga het daar zo meteen vragen. Maar je suggesties, die zijn welkom. En als je een comedian uitnodigt, dan mag er al eens gelachen worden. Zoals hier bij Charlotte Adigéry.

0: Haha, bij Charlotte Adigerie en Boris Poepel. Even aanstekelijk als een goede comedyshow, zoals Goedgezind en Flink. Dat is de show van mijn gast van vandaag.
1: De zomer van 2026.
0: Dag Roosje Bert.
2: Goedemorgen Annelies, goedemorgen luisteraars.
0: Hoe gaat het met jou?
2: Super.
0: Ja? Heb jij al een leuke zomer gehad?
2: Ja.
0: Ja? Ja. Heb je een werkzomer of een rustige zomer?
2: Ik werk een beetje en dat is ook goed voor mij. Dus, ik werk in het KSO Lemmens Instituut in Leuven. En daar ben ik de ICT-coördinator. Maar natuurlijk, onze vakantie start niet op 1 juli. We moeten nog van alles voorbereiden en zo. En aan het einde van het jaar moeten ICT'ers in de school ook nog werken. Sommige mensen werken ook langer door. Uh-huh. Dus ik heb nog wat doorgewerkt en dan ben ik op vakantie gegaan al. Ik vind dat heel goed dat je direct op vakantie gaat.
0: Ah ja, dus gisteren gewerkt, vandaag bam.
2: Ja.
0: Oké.
2: Je moet direct, omdat anders kom je niet snel genoeg in de vakantiesfeer.
0: Snap ik.
2: Je moet echt een drastische...
0: Ja. Ik ga vertrekken middags na mijn laatste uitzending hier. Sneller kan eigenlijk.
2: Beste wat je kunt doen.
0: Blij dat dat al is.
2: Ja, die dagen voor een vakantie zijn toch maar afwachten. En ik besef, ik heb de luxe natuurlijk om te kiezen om die dagen weg te nemen.
0: Ja. Oké, dus al goed begonnen. In het najaar is er terug Goedgezind en Flink. Mm-hmm. Je hebt al een heleboel shows achter de rug.
2: Ja.
0: Hoe is het al geweest?
2: Ja, fantastisch. Het is echt super. Ik vind het fantastisch om de mensen ook te ontmoeten na de show. Het is zo'n grote vreugde dat wanneer je iets schrijft achter je bureau, dat daar dan keer op keer mensen weer mee lachen.
0: Ja. En echt lachen, want jij maakt nu ook meer en meer filmpjes op je Instagram.
2: Ja.
0: Die maak je ook. En mensen denken waarschijnlijk dat dat allemaal op het moment zelf is. Maar daar werk je aan en dan maak je die, gok ik.
2: Mm-hmm.
0: Maar dan de lach heb je niet zelf, krijg je niet zelf.
2: Nee, dat is wel waar. Dat mis ik misschien ook wel een beetje. Maar het fijne aan lach is ook, het is er en het is weg. Snap je? Dus dat is zoiets kort en het is altijd anders. Daarom is het ook zo verslavend. Maar... Ja, dat is wel waar. Ik hoor geen lach bij mijn filmpjes, maar ik zie dan likes die ook even onverbiddelijk zijn.
0: Ja. Of mensen typen misschien ha, ha, ha.
2: Ja, mensen drukken op een hartje, wat ik ook echt wel heel tof vind.
0: Ja. Ik ga er bij de radio altijd vanuit dat iedereen lacht als ik een mopje maak. Ik vind dat aangenamer dan voor een live publiek staan, want als ze dan niet lachen, dat is wel opvallend natuurlijk.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja. En is er dan veel verschil? Je hebt al op veel locaties gespeeld. Is er een groot verschil waar mensen bij lachen?
2: Nee, niet echt. Nee.
0: Dus we zijn eigenlijk verenigd in wat we grappig vinden.
2: Ja, ik speel natuurlijk in Vlaanderen. En ik moet zeggen, ik hou heel veel van de Vlaming. Ja. We hebben zo de neiging om onszelf wat naar beneden te spreken. Maar dat moet helemaal niet. Vlamingen zijn eigenlijk allemaal super grappig. Ik zie dat vaak als ik zoal achter het gordijn sta. En ik ben aan het checken van wie komt er eigenlijk al mijn zaal binnen. En dan zie ik mensen binnenkomen en denk ik, oh, dat is een toffe. En dan voel ik me zo vereerd dat die naar mijn show komen. Kijken. En dan denk ik, oh wauw, dus ik kom die naar mij kijken, wauw. Dus ja, ik ben er heel blij mee.
0: Ja, snap ik. Ja. En hoe anders is dan de wereld van de ICT-verantwoordelijke op het Lemmens Instituut?
2: Dat is een heerlijk contrast. Omdat het publiek kan ik niet voorspellen, maar de computers meestal wel. Dus ik vind het heel leuk. Die computers, hè, dat is pas het publiek wat doet wat ik wil.
0: Dus naar jou luistert een computer meestal?
2: Ja, redelijk. Ja. En als dat niet is, dan zoek ik iemand die me daarbij kan helpen. En dan komt het uiteindelijk toch in orde.
0: Ja. Dus... Want wat houdt dat dan in, ICT-verantwoordelijke zijn op zo'n school?
2: Ja, dat kan heel veel inhouden op verschillende scholen. Dus... Dat kan inhouden dat je het netwerk doet, dat doe ik niet. Dat je de Microsoft Office verzorgt, de Smart School, alle systemen, alle mogelijke systemen die er zijn, de laptops van de leerkrachten, de laptops van de leerlingen. Ja, alle kleine en grote issues die er zijn, de website.
0: Ja, alles wat met technologie te maken heeft.
2: Ja, inderdaad. En dat is zo specifiek voor een school, hoe eigenlijk de persoon voor u het heeft opgebouwd en wat ze gewoon zijn in een school.
0: Ja. Ik detecteer daar iets.
2: Ja. Dat is,
0: het is niet helemaal je eigen keuze geweest.
2: Jawel. Ik ben heel blij met hoe het in mijn school in elkaar zit, maar het is altijd... Ja, het is elke school is anders.
0: Ja, oké. En ben je dan over het algemeen een groot liefhebber van technologie?
2: Ja, Ja, ik ben zeker van de laatste ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar. Die zijn fantastisch. Ze maken iedereen het leven makkelijker. Het wordt alleen beter, vind ik.
0: Oké.
2: Ja, en er is natuurlijk de issue van de veiligheid. We moeten allemaal... Dat is het spijtige dat eraan is. Als je praat met mensen... Ik ben redelijk recent in ICT begonnen. Maar als ik spreek met mensen die dat er al 30 jaar in werken... Dan kunnen we ook wel denken, amai, hoe onveilig dat vroeger alles was eigenlijk. En hoeveel vertrouwen dat er was dat niemand op je servers zou inbreken of zo van die dingen. Dus dat vind ik er heel spijtig aan, dat het misbruikt kan worden. Maar eigenlijk als je daar naar kijkt, hoe zalig is dat?
0: Ja, ja.
2: Dat maakt ons leven toch zalig.
0: Wat is dan zo jouw favoriete, makkelijker makende technologie van het moment?
2: Ik vind het laten aan huis leveren van boodschappen. Vind ik geweldig. En ik vind ook het kunnen beleven van mijn vriendschappen via WhatsApp heel goed.
0: Oké. Okay. Want je hebt ook veel WhatsApp-haters, hè?
2: Ja, maar jij bent kom aan. Nee. Dat is toch echt goed?
0: Ja,
2: ik vind dat geweldig. En AI vind ik ook iets fantastisch. Daar hangt ook zo'n luguber sausje over nu. Maar kom aan. Maakt alles wel veel toffer, hè? Zeker als je op reis bent. Je kunt veel sneller iets vinden. Je kunt snel iets vragen wat ze hier in de buurt te doen.
0: En waarom gebruik je dan AI en niet Google om bijvoorbeeld als je op reis bent?
2: Ik vind dat, ik weet, AI kun je niet altijd vertrouwen en zo. Maar ja, en veel mensen klagen nu over, maar als je dan in Google iets ingeeft, is het eerste antwoord het AI-antwoord. Maar dat is hoe wij vroeger dachten dat Google was, hè.
0: Dat Google het antwoord maakte.
2: Ja. Weet je nog, als Google nieuw was en je legde dan je ouders uit van zo is Google, dat die niet de zoekterm intypte, maar de hele vraag.
0: Ja, zeker.
2: Dat is AI nu.
0: Waar je mee kan praten.
2: Ja, ik vind het geweldig.
0: Ja, we gaan er 2 uur over kunnen praten.
2: Kijk
0: er naar uit. We beginnen met een nummer, niet van, maar over Kraftwerk.
2: Mm-hmm.
0: Wat heb je gekozen?
2: Het is een liedje dat doet denken aan de muziek van Kraftwerk, die ook heel goed is. Maar dit liedje heet Roboter Koningen. En dat vind ik heel tof. De voorstelling, het gevoel dat ik bij dit lied krijg, is zo van, oei, de computers en de robots gaan alles overnemen. En je zit precies in een fabriek en de vrouwenstem die praat zo. En technologie kan zo kil zijn.
0: Mm-hmm.
2: Maar hierin zit zo'n hele vrolijke ondertoon.
0: Ja, dus het is de pret van technologie.
2: Ja, we moeten weer meer de pret van technologie ervaren. Okay. En hier, ja.
0: Ja, de toon is gezet. Daar gaan we voor. De pret van technologie. Maar alles is welkom via VRT Max of via de Radio 1-app.

0: Een ode aan Kraftwerk, Roboterkoningen. Ja, zo mag ik het zeggen, en dat is echt onbestaand van Voigt. Kraftwerk zelf is er vandaag zeker bij, zo meteen zelfs. Maar eerst eens kijken, want op de buitenring rond Brussel, 3 kwartier file rijden van Eigenbrakel tot Waterloo, daar is de weg vrijgemaakt. Door een ongeval is in Zwijnaarden op de aansluiting van de E40 kust Brussel met de E17 richting Kortrijk de rechterrijstrook versperd. En er rijden geen treinen tussen Brugge en Oostende, daar zijn wel vervangbussen ingelegd.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1.
0: En als het dan een goed nummer is en een goed verhaal in het beste geval, dan heb je misschien geluk en dan kom je misschien bij mezelf en Roosje Pert terecht. Zo ook Gert Loze. Goedemorgen Gert.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je hebt voor Kraftwerk gekozen, hè?
2: Uiteraard.
0: Ja.
2: Uiteraard. Dat is het eerste wat mij te binnen viel toen ik de eerste aankondiging hoorde.
0: Ja, technologie en Kraftwerk is wel een combinatie. Voor welk nummer heb je dan gekozen?
2: Robots, die roboter, afhankelijk van de versie die je hebt, Duits of Engels. En ik denk zelfs dat ze ergens een Russische hebben ook.
0: Oké.
2: Ja, het is een heel fijn nummer en ik heb er mijn kinderen ook een beetje mee opgevoed. Al hadden ze toen ze 4, 5 jaar waren wel schrik van de mannequins en de mechanische poppen die Kraftwerk gebruikten bij optredens.
0: Ja, ja, ja.
2: En toen ze dat zagen, vonden ze dat toch een beetje angstaanjagend. Maar ondertussen herkennen ze de melodie als die op de radio gespeeld wordt. En denk ik van, ja, ik heb dan toch een beetje aan hun muzikale opvoeding kunnen doen.
0: Ja, ja, ja, oké. Dat vindt u een belangrijk stuk van het opvoeden, dat is duidelijk. Ja. En ja. Ben jij dan zelf, qua muziek, valt er ook wel wat over technologie te zeggen? De cassette, de cd, de vinylplaat, wat is jouw, of Spotify voor dan degene die willen. Hoe ben jij iemand die muziek beleeft?
2: Ja, ik heb een paar jaar geleden, toen ik 50 werd, van mijn beste vrienden een heel goede platenspeler gekregen. Dat was lang geleden dat ik er nog één had, wat eigenlijk jammer was, want ik heb nog 300-400 vinylplaten. Hm. Heel veel muziek die ofwel niet op cd verschenen is, of niet op Spotify te vinden is. Dus die kan ik nu eindelijk weer beluisteren. CD-speler heb ik momenteel niet. En ik zou weer eens moeten op zoek gaan naar een goede cassettespeler, want ik heb nog 2 grote kartonnen dozen met cassettes van in mijn 20er jaren, die ik al heel lang niet beluisterd heb. Ik twijfel of ze nog functioneren, maar ik kan maar proberen.
0: Ja, ik heb thuis zo kindercassettes had ik nog en ik heb zo'n Fisher-Price ding laatst eens in de kringwinkel gevonden.
2: Ja.
0: En dat werkt toch allemaal nog zoals voorheen. Klinkt zeer, zeer slecht, maar wel leuk.
2: Ja.
0: Roosje, hoe beluister jij het liefst muziek? Ben je een Spotify-mens?
3: Ja, ik ben wel een Spotify-mens. Maar wat ik ook heel leuk vind, is om op rommelmarkten cd's te kopen. Ik heb een Toyota Prius van 2009. Dus ik ben nog gezegend met een hard disk drive in mijn wagen en een cd-speler.
0: Oh, dan kan je een USB-stick zo in de auto.
3: Dat kan ook.
0: Okay.
3: Dat kan ook, maar ik kan er nog cd's in laden. En als ik die erin steek, dan neemt hij die ook meteen op.
0: Ah ja, oh.
3: Ja, dus... En soms is er zo het idee van, waarom zou ik nog een cd kopen? Want ik heb toch Spotify, maar inderdaad, niet alles staat op Spotify. Hè?
0: Nee, nee, zeker niet. Nee.
2: Ja.
0: En soms zou je muziek gaan vergeten als je alleen nog Spotify... Ik heb toch soms dat ik voor de cd-kast ga staan en denk, ah ja, dat. En dat er inderdaad niet op staat.
3: Ja, en wat ook spijtig is dat er geen goede mixen meer zijn. Dus in de jaren 90, dan wissel ik cd's uit met vrienden. En dat waren van die mixen. En op Spotify zijn er eigenlijk geen alleen gemixte
0: en echt
3: platen.
0: Aan elkaar gemixt,
3: ja,
0: gewoon een playlist.
3: Ja, zo echt aan elkaar gemixt. En dat is eigenlijk wel mooi. Ik denk dat de nieuwe cd van Madonna heeft dat wel.
0: Mm-hmm.
3: CD, ja, de nieuwe plaat. Dat is in één stuk door, dat is echt mooi.
0: Ja, ja, ja. En maakte jij soms mixen, Gert?
2: Ja, maar dan cassettebandjes voor elkaar opnemen.
0: Ja.
2: Zeker voor je lief.
0: Mm-hmm.
2: Met allemaal liedjes die dan hints bevatten over wat je allemaal zou willen samen ondernemen. Heel liefdevol bedoeld natuurlijk, maar wel duidelijk.
0: Ja, ja, ja, ja, zeker.
3: Ja. En deden jullie dat zelf, zo radiootje spelen? En dan zo de top 10 nadoen van de platen die je thuis had?
0: Ja, ik zeker wel. Jij, Gert?
2: Dat gebeurde wel, ja.
0: Ja.
2: En dan, omdat de mogelijkheden beperkt waren en we geen mixtafel hadden natuurlijk, was het ene op vinyl en het andere op cassette. Dus dat gebeurde dan op die manier.
0: Jij ook, Roosje?
3: Ja, ja, ja. Wij kregen altijd, iedereen in onze familie kreeg voor zijn eerste communie een cassettespeler of radio. En het erin is dus, mijn oudste zus kreeg een radio. Mijn tweede oudste zus een cassettespeler. En de technologie was al zoveel geavanceerd toen het aan mij was, dat ik een radio en cassettespeler in één had. Heel oneerlijk voor hen.
0: Ja. Kijk, zo snel kan het vooruit gaan in één gezin.
3: Ja.
0: We gaan naar Kraftwerk luisteren. Gert, moeten we nog iets over weten voor we naar luisteren?
2: Ja, het fijne is dat die mannen natuurlijk de muziek belangrijker vonden dan de muzikanten. En daarom zijn hun optredens ook heel statisch. Staan ze achter hun laptops, als ze al niet vervangen zijn door mannequins. En dat heeft wel iets.
0: Mm-hmm. Ja. Heel duidelijke keuze voor de technologie en voor de muziek die ze maken. Dankjewel, Gert. Geniet er zelf ook van.
2: Graag gedaan. Fijne dag.
0: Salut.

0: werk en de robots. Hierbij denk ik dan toch zo aan een hangar vol met robots waar plots eentje zo opkijkt alsof hij een mens geworden is. Maar daar ben jij niet bang voor, hè, Roosje?
1: Totaal niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Okay.
1: Nee.
0: Dus jij bent zeer optimistisch wat betreft de robotovernames.
1: Ja, we moeten optimistisch zijn. Het gaat alleen maar beter worden.
0: Kijk, dat horen we graag.
2: Radio 1. De zomer van 2026.
0: En die van comedian en dus ook ICT-verantwoordelijke Roosje Pert. Het gaat over technologie en Leo Jacobs is er ook bij. Goedemorgen, Leo.
3: Goedemorgen, ja.
0: Goedemorgen. Je hebt ook wel wat ervaring met ICT en ICT-lesgeven, hè?
3: Het gaat nog ouder klinken, vrees ik, dat het al is nu met Kraftwerk. Ik heb met ICT kennis gemaakt, of met computer, in het jaar 74 tijdens mijn hogeschoolopleiding.
0: Oké. Okay. Wauw. Dat waren zo computers die een volle kamer waren.
3: Dat waren computers die nog een volle kamer in beslag namen. En waar 1 megabyte nog klonk als inderdaad mega.
0: Ja. Ja, kijk, zo snel kan het veranderen, hè?
3: Ja, van 1974 tot nu is inderdaad al heel wat meegemaakt. Mm. En ik had op dat moment een bevlogen leraar die erg in Zuid-Amerikaanse ritmes was. En het is aan hem te danken dat ik het nummer Cerebro Electronico ken, mm-hmm, van Gilberto Gil. Het gaat over elektronisch brein. En ik denk dat het Gilberto Gil is ooit vastgezet geweest door het regime in Brazilië. En dat hij toen al zag dat het de verkeerde kant op ging met computers. Mm-hmm. Ik weet nu niet of hij dit nummer nog gemaakt heeft in Brazilië. Want hij heeft ook, denk ik, in Europa een tijd lang gezeten. Mm-hmm. In elk geval heb ik het nummer altijd onthouden. Het vertelt over computers. De computer doet bijna alles. Doet hij nog altijd eigenlijk. Maar zegt nooit iets. Ik heb ondertussen wel...

0: mijn Portugees een beetje opgekalfaterd, want het was heel lang geleden. In elk geval, de gevoelens die kan een computer nooit van een mens overnemen, natuurlijk.
1: Nee, dat is...
0: De gevoelens, ja,
1: dat
0: de
1: is
0: gevoelens
1: iets van
0: blijven
1: ons.
0: Bij... Inderdaad.
1: En,
0: ze gaan dat nooit weg, zeg maar.
1: Nee, ja, omdat ik zat nog wat met mijn hoofd bij zo'n computer die een kamer vult. Tegenover nu moet je een treinticket kopen via je telefoon. En je kan nog wel naar een loket, maar dat is toch minder. Dat is wel ook een hele grote verandering. Is dat iets dat jij ook veel tegenkomt?
0: Wel, ik heb geleerd door in mijn carrière als in privé en voor de school, dus lesgevend, geleerd dat een computer een heel grote hulp is bij veel zaken, maar dat wij, de mens, het nog altijd zullen moeten doen.
1: Mm-hmm.
0: En ik moet zeggen dat mijn vertrouwen, ik hoorde Roosje daar straks zeggen dat ze er eigenlijk heel veel vertrouwen in heeft, dat bij mij nog niet helemaal goed komt.
1: Nee?
0: ChatGPT, heb ik gezegd in het voorgesprek ook, ChatGPT staat op mijn telefoon, maar ik heb het tot hiertoe nog nooit gebruikt.
1: Nee,
0: omdat ik het helemaal niet vertrouw. En de AI-oplossingen die Google tegenwoordig geeft, als je een zoekterm ingeeft, ik sla die elke keer over.
1: Ja.
0: Omdat ik nog altijd meer vertrouwen heb in het Google-systeem zelf, ja.
2: Ja, want dat is ook uw goed recht, hè. Maar ik vond het ook wel interessant wat je daar juist zei, dat die technologie en computers, dat heel veel gevoelens opwekt. En dat merk ik ook in mijn job, omdat je hebt het gevoel van wantrouwen, maar je hebt ook de gevoelens van ongeduld. Mensen hebben ook heel vaak meer verwachtingen van de technologie dan wat ze kan. Ik zie heel vaak oudere mensen of collega's, of ook toen ik zelf computerlessen gaf, zie ik heel veel mensen, dat het heel veel doet met het zelfvertrouwen van mensen ook, hoe goed ze kunnen omgaan met een computer of met die technologie. En dat mensen die iets ouder zijn nog heel veel schrik hebben dat ze iets kunnen kapotmaken. En dat is zo'n angst die bij jongere mensen er niet meer in zit. Die misschien er een beetje meer zou moeten inzitten. Ja. Maar het is, dus is iets dat heel veel gevoelens opwekt. Daar heb je echt gelijk in.
1: Ja.
0: Het valt eigenlijk best mee, hoor. Want als je ouderen leert... Dat doe ik dan voornamelijk om hen te laten communiceren met hun meestal kleinkinderen op zijn minst al.
2: Schitterend werk.
0: Dan is dat eigenlijk toch wel een verademing om te zien hoezeer dat voor hen ook plezant is. Van, ze kunnen mee met hun kleinkinderen en ze hebben de mogelijkheid om zelf iets meer te doen, want ze kunnen heel snel verbinding maken.
1: Ja.
0: En als je dat op een geduldige manier uitlegt, maar dan moet je misschien zelf ook een beetje ouder zijn, ik weet het niet, maar als je dat op een geduldige manier kunt uitleggen, dan kunnen ook die ouderen daar wel mee weg, hoor.
1: Zeker.
2: Ja, en dat weet ik uit ervaring. Er ook echt veel plezier aan beleven ook en meer connecteren.
0: Dat moet de bedoeling zijn. Ja, vind ik tenminste, ja.
1: Ja. Bedankt voor wat je doet, Leo, en voor het nummer. We gaan er naar luisteren.
0: Jazeker, bedankt.
1: Salut.

0: elektronico. Hij wordt er wel vrolijk van. Leo had het over Gilberto Gil. De uitvoering hier is van Gil Luminoso.
1: De zomer van 2026.
0: En die van Roosje Perts. Het gaat over technologie. Roosje, we hebben al gehoord dat jij een grote optimist bent van technologie. Je bent opgegroeid in de jaren 90. Mm-hmm. Dan heb je zowel echt de uitbarsting van de technologie bewust meegemaakt. Weet je nog zo het eerste wat er binnenkwam naast die radiospelers met cassette?
2: Ik weet nog dat de kleuren-tv binnenkwam bij ons thuis. Dat was in 1989. En Freddy Franks is dat komen installeren bij ons thuis. En dat was zo, wauw, die is bij ons thuis. Ja, dat was gewoon iemand van de elektrowinkel van Torop. Ja. Maar de kleur-tv was wel... Dat was voor mij de grootste... Ja.
0: Ja, ja. Ja, de wereld ging open.
2: Ja, ja, absoluut. Ja, absoluut.
0: En vanaf dan was je fan van het eerste uur van alles wat technologie was? Of ben jij zo iemand dan altijd de nieuwste dingen heeft? Of?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik ben echt een late adapter. Ik heb ook echt pas 4 jaar nadat iedereen al smartphones had, er zelf één gekocht. Dus ik ben nooit echt mee met het allernieuwste. Nee, ik wacht wel een beetje af.
0: Ja, absoluut. Tot het algemeen aanvaard is allemaal.
2: Ja, ja, ja. Want ik ben er soms ook wel in het begin, als er iets nieuws is, wel een beetje bang van en op mijn hoede. Dus ik ben wel, ja, dat is erg dat ik dat nu zeg, want ik ben wel super optimistisch. Maar ik heb net zoals veel mensen initieel toch soms wel iets van oei.
0: Ja, een beetje argwaan.
2: Ja, maar dat is gezond, denk ik, toch? Ja. Dat is ons overlevingsinstinct.
0: Ja, dat lijkt mij, als er een nieuw dier in de broezen stond, moet je ook eerst even afwachten, ja, of dat een vriendelijke...
2: Ja.
0: Ja, ja, nee, ik snap het wel.
2: Ja, we hebben heel veel ontwikkeling gezien. Het internet vond ik ook superleuk. Vooral, ik zat toen in het eerste middelbaar, toen het echt bij ons doorgebroken is. En het eerste ding waarvoor ik het internet heb gebruikt, dat was om de teksten van Latijn naar Nederlands vertaald te zien. Want dat stond dan zo online. En dan kon je zo woensdag namiddag naar een vriend gaan die internet had thuis en het dan gewoon overschrijven. Ja. Maar ook heel... Ik heb dan wel altijd ook het Latijn gewoon bekeken en gecheckt of die in orde was.
0: Ja, ja, ja. Maar ja, want het gaat nu dan vaak over dat AI wordt gebruikt om huiswerk te maken. Mm-hmm. Maar het is niet nieuw dat het internet gebruikt wordt om huiswerk te maken.
2: Nee, absoluut niet.
0: Ik zeg nu dat er, ergens, ik weet niet waar ik het zeg, dat er soms in witte letters extra opdrachten worden gezet in teksten, zodat AI dat wel leest, maar de leerling niet.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, dat is wel heel slim, hè?
2: Zo'n trucje, ja. Maar het leidt opnieuw tot nieuwe vormen van evalueren en we leren er opnieuw mee omgaan. Mm-hmm. Dus ja, ja, hoe gaat het? Elke nieuwe technologie roept een beetje angst op, maar we zijn mensen en mogen niet vergeten dat wij als mensen schitterend zijn. We zijn schitterende wezens, heel geavanceerd, slim, leuk, grappig, toch?
0: Ja, ja, zeker.
2: We gaan er allemaal mee om kunnen gaan en het is ook luxe, hè? Ja. Technologie is ook een vorm van luxe.
0: Ja, ja, ja, zeker. Ja. Ja. We gaan naar Spaceman luisteren van Babylon Zoo.
2: Ja, supergoed nummer van de, ja, wat is dat? 90s, begin 2000.
0: Ja, ja, ja, zeker. Ja. Zit ook wel wat die donkere kant in, hè?
2: Ja, ik was er heel bang van als ik dat voor het eerst hoorde. Het begin is ook echt zo, precies of je soort wakker wordt uit een soort coma en je bent wakker geworden. Oh, de technologie en de pixels en dat zo. De tijd van de Matrix. Weet je nog, die film en dan al die cijfers vielen zo en dan op eens leek het, ik ga de toekomst niet begrijpen. Ja. Zo leek het. Alles is binair, ik snap dat niet, ik ga de toekomst niet begrijpen. En in deze tekst zegt die man zo van, can't get off the carousel. En die zit daar dan zo op en die clip is ook zo akelig. Dat is wel zo, ja, een akelig gevoel. Sorry, luisteraars, ja, dat jullie er nu mee door moeten.
0: We gaan het samen doen, nu.

0: allemaal.
1: Daar is het gekke stemmetje weer.
0: Ja.
1: Van Spaceman. Dat maakte het extra eng, toch? Hè?
0: Ja, en ook de intergalactic cry.
1: Ja.
0: Ik wil echt geen cries van andere galaxies.
1: Nee, dat hoeft niet.
0: Nee, dank je.
1: Nee, dus de technologie om met buitenaardse wezens te praten, dat hoeft niet per se voor jou.
0: Nee.
1: Okay. Nee, dank u.
2: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op 14 Max.
1: Jasmin van der Meren, die heeft dat ook gedaan. Goedemorgen, Jasmin.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen,
4: hallo.
1: Welke plaatje heb jij gekozen?
3: Wel, ik dacht aan Cloudbusting van Kate Bush eigenlijk.
1: Over welke technologie gaat dat?
3: Dat gaat eigenlijk over... Het was een beetje een controversiële gekke wetenschapper, zeg maar, die in de jaren 20 van de vorige eeuw probeerde om negatieve energie uit de lucht te halen. Een soort van orgonen, dat was eigenlijk een obsessie van hem. En hij dacht, als ik die wolken kan kapotschieten en het kan laten regenen, dan gaat die negatieve energie ook mee uit de lucht komen vallen. Maar hij is daar eigenlijk voor opgepakt. En daar gaat het liedje over, dus de flikken kwamen hem halen en zijn zoon stond daarop te kijken en dan heeft die zoon blijkbaar toch nog kunnen regen maken op het laatste moment toen zijn vader werd weggevoerd in de auto door de politie.
1: Oké. Ja, dus het soort, dit is een beetje ook een godcomplex. Technologie is ook wel vaak het soort extra macht willen en alles willen kunnen beheersen en het weer beheersen is daar dan misschien wel een toppunt van.
3: Ja, ik denk ook dat trouwens, vandaag doen ze het ook nog altijd, hè, dus cloud seeding, iets wat ze nu ook bijvoorbeeld doen in Dubai en zo, dat is eigenlijk het weer manipuleren en daar bestaan ook heel veel dan weer complottheorieën over. Maar ik denk dat die man eigenlijk, het was een heel speciale man. Zijn zoon heeft er dan ook nog een boek over geschreven, had hij ze alle vijf op een rij, ik weet het niet, maar het fascineerde Kate Bush alleszins genoeg om er een nummer over te maken. En ik denk ook niet dat het vandaag de dag al helemaal uit de lucht is, denk ik. Dus ja.
1: Nee.
3: Heel fascinerend.
1: Ik weet dat een aantal jaar geleden op Tomorrowland ging het er ook over. Roosje, heb jij ook dat gevoel van zo de alles te beheersen en zodat dat met technologie te maken heeft?
4: Ja, de hoogste status die je kunt hebben in de toegangen en de permissies om dingen uit te voeren in die systemen wordt ook vaak God mode genoemd.
1: Een beetje voor God spelen op de servers.
4: Ja. Okay. Dus, maar... Ja, ik vind dat toch wel te ver gaat om het weer te manipuleren.
1: Ja.
4: Dat is toch heel akelig. Jullie vinden dat toch ook, of niet?
1: Ik vind dat ook wel een beetje akelig, ja?
4: Ja. Maar dat is
3: het
4: raar.
3: Moet bijna. Hè. Ja. Sorry dat ik jullie onderbreek, nee, maar bijvoorbeeld ja, in Dubai doen ze dat met zoutkristallen en daar is het echt nodig om het dus ook te laten regenen. En ook door AI en zo, door de droogte die eraan komt, zullen veel landen, denk ik, daar een toevlucht tot zoeken.
4: Ja. Want dat is eigenlijk weer een moment waarop dat ik denk, je neemt afstand ervan, maar we gebruiken de natuur om zoveel andere dingen van de natuur wel te manipuleren. Hè?
1: Mm-hmm. Ja. Dus we zullen over een paar jaar nog eens praten. Dat is eigenlijk wat
4: zot.
1: Ja.
4: Ja, leuk.
1: We gaan het meemaken, zou de jeugd zeggen. We gaan er vooral naar luisteren. Jasmin, dank je wel.

0: technologie om te cloudbusten. Om de wolken uiteen te doen spatten en het te doen regenen hier bij Cloudbusting van Kate Bush. We hebben nog één nummer te gaan voor het nieuws begint van 11 uur, Roosje. En dat is A Good Day van Natural Born DJs. Mm-hmm. Dat is echt jouw muziek ook, hè?
1: Ja, ik hou heel hard van die 90s, 2000, trance, dance. Dat is fantastisch.
0: Ja, ik mag jou een Marina noemen, hè?
1: Ja, doe maar. Ja,
0: want dat ben jij ook, dat was jij ook. Ja. Met Buffalo's naar de les.
1: Inclusief.
0: Ja. En wat heeft dit dan met technologie te maken?
1: Dit is... hierop zit een sample uit de film Flatliners met Kiefer Sutherland. En die film gaat over een groep jongeren die zich eigenlijk dood laten gaan om dan tot leven teruggewekt te worden met die toestellen. Ja. En daar komt zo een stuk uit. En ik vond dat fantastisch, want ik kende dan die film. En als je het dan hoorde op de radio, dat lied, dat gaat bij mij nu nog altijd door merg en been.
0: Ja, oké, dan gaan we het zeker voor jou draaien. Natural Born DJs zijn dit. En A Good Day.

0: snel zo'n tikkende klok erbij. Dat kunnen ze bij Natural Born DJs hier. A good day. Over technologie hebben we het vandaag. En suggesties die blijven natuurlijk welkom. Ook tijdens het nieuws van 11 uur via de Radio 1 app. Bijvoorbeeld.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC. Beweegt met je mee.
6: DSM.
5: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
6: DSM Keukens.
5: Altijd open op zondag.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren. Het is 11 uur en goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. Aan het De Broekeireplein in het centrum van Brussel is vanmorgen brand ontstaan in de Oxytoren. Dat is een gebouw met zowel appartementen als restaurants en ook een rooftopbar. De brand is ontstaan op de tweede verdieping van het gebouw. Het vuur verspreidde zich via de liftschacht, waardoor ook de rest van het gebouw gevolgen ondervond. Het gebouw wordt momenteel gerenoveerd. Zo'n 200 arbeiders zijn geëvacueerd. Twee van hen raakten lichtgewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. In Verviers begint rond deze tijd een herdenking voor de slachtoffers van de waterbom 5 jaar geleden. In enkele uren tijd viel toen een enorme hoeveelheid regen, evenveel als normaal in 2 maanden. De Vesder en de Oerte traden buiten hun oevers en hele valleien liepen onder. Er vielen 39 doden, 50.000 huizen werden vernield. De Waalse regering bezoekt vandaag 7 plaatsen die hard getroffen werden. Vanmorgen al waren ze in Eupen en Lijnboer en straks volgen ook nog Tro, Te, Esneu en tenslotte Chauxfontaine. Nog maar de helft van de boetes die de lijn vorig jaar heeft gegeven voor zwartrijden is betaald, of ruim 8 miljoen van de 16 miljoen die zijn uitgeschreven. Dat schrijft het laatste nieuws. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder stijgt het inningspercentage op termijn wel naar 70%. Een volledige inning is niet altijd meteen mogelijk, want sommige mensen vechten boetes aan, ze krijgen een afbetalingsplan of ze zijn verhuisd naar het buitenland. De Belgische Redersvereniging is niet te spreken over de Amerikaanse plannen om een tol te heffen in de straat van Hormuz. Gisteren kondigde president Trump aan dat landen die door de straat van Hormuz willen varen, wat hem betreft, een tol moeten betalen. En dat landen die door de Amerikanen geholpen worden in diezelfde zeestraat daar ook voor moeten betalen. Loïc van Staaij van de Belgische Reders.
9: Wij vinden het als redersvereniging echt problematisch wanneer er belemmeringen worden opgelegd aan de internationale scheepvaart. Belemmeringen zoals een tol of een service fee zijn in principe ook niet toegelaten onder de United Nations Convention of the Law of the Seas. En dus elke belemmering van welk land ook die wordt opgelegd op de internationale scheepvaart is voor ons onaanvaardbaar. We moeten er vooral voor zorgen dat scheepvaart zo vrij mogelijk kan bougeren, zo vrij mogelijk kan varen om te zorgen dat de economie gewoon blijft draaien.
8: Het weer zonnig en warm tot 32 graden in het centrum. Na de middag in het oosten soms wisselend bewolkt met mogelijk ook een onweersbui. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm. Vrijdag wordt het al wat minder heet en zaterdag nog maxima rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1.
10: De zomer van 2026.
11: Het is om zeep, ik kocht een smartphone en doe alsof ik een blitzleven heb, want dat hoort zo bij een smartphone.

0: avons un
1: smartphone bij Bart Peters. Als je denkt, ja, dat deuntje, dat ken ik toch nog ergens van. Dat klopt ook. Want de wereld heet Hotline Bling van Drake. Dat was eigenlijk de originele versie van dit nummer.
2: Radio 1.
3: De zomer van 2026.
1: En die van Roosje Pert. Roosje, jij mag opnieuw een nummer kiezen. En je kiest iets helemaal anders. We hebben al veel, laten we zeggen, het dansbaardere elektronische werk gehad. Maar nu kies jij voor Dalida.
4: Mm-hmm.
1: Waarom is Dalida erbij vandaag?
4: Omdat zij een prachtige stem is en een multilinguaal getalenteerde vrouw. Dus zij komt uit Egypte. Maar heeft ook, denk ik, ze heeft een Egyptische vader, denk ik. Of ja, ze heeft ook Italiaanse roots. Dus ze kan heel mooi zingen in het Arabisch. Prachtig. Ik versta er geen snars van, want het is prachtig. In het Italiaans ook heel mooi. Ze heeft zelfs ooit een liedje gemaakt in het Nederlands. Onbegrijpelijk. Zeker niet naar luisteren. En ze zingt ook heel mooi in het Frans, omdat je daarin dat accent hoort. Ik heb gekozen voor het nummer Mourir sur scène.
1: Mm-hmm.
4: Dat heeft zo, weet je nog, als je zo in het middelbaar zat en je leerde over Molière en dat hij is gestorven op het podium en dat leek zo vreselijk, maar dan ook zo mooi.
1: Ja.
4: En toen ik dit liedje hoorde, dan vond ik dat fantastisch. Te meer ook omdat er, dus Dalida zegt dat ze op het podium wil sterven. En dan zegt ze, devant les projecteurs. En dus ze wil sterven in het licht van de schijnwerpers. En dan zegt ze, le cœur ouvert tout en couleur. Vindt zo mooi.
1: Mm-hmm. Ja, ja.
4: Ja, en dan zegt ze ook zo, mourir sans la moindre peine. En sterven zonder enige moeite. Ik vind het zo mooi. En ja, gewoon het feit dat ze zo een podiumelement benoemt, dat vind ik vooral zo leuk. Wanneer er zo een gebruiksvoorwerp wordt benoemd in een lied. Want liedjes gaan vaak over gevoelens, maar nooit echt over dingen.
1: Nee, dat is waar. Zelden. Ja, ja.
4: Ja, ik wou van dat liedje, wou ik spontaan leerkracht Frans worden om dit te kunnen laten, te laten horen in de les. Maar ik vind het zo mooi. Met mijn, ja, iedereen die zo Frans heeft gehad in de middelbare school, gaat er woorden in herkennen. En het is, ja, ja, het is gewoon een prachtige vrouw, prachtig idee, prachtig lied.
1: En is dat dan ook iets dat jij zo van zegt van op een podium, als mijn laatste moment gekomen is, dan mag het ook daar zijn of net helemaal niet?
4: Ja, dat mag, maar dan vind ik wel dat mijn ticketprijs naar omhoog moet. Als je dat wilt meemaken, jongens, dan gaat het toch 100 euro mogen neerleggen.
1: Ja?
4: Dan wil ik het op voorhand weten, ja. En dat het toch goed geregeld is. Nee.
1: En dan kan je het de laatste show noemen.
4: Ja, ja, ja,
1: nee. Okay, ja, ja. En als het gaat over technologie en lang leven en gezondheid en zo, want dat is ook wel een heel groot stuk van technologie.
4: Ja.
1: Ben jij dan zo iemand met een Fitbit en dat je dingen in apps bijhoudt van je gezondheid en zo?
4: Nee, ik vind hoe minder dat je weet, hoe beter op dagelijkse basis. Doe jij dat? Heb jij een Fitbit?
1: Ik heb dat wel.
4: Ja, ja. En helpt dat?
1: Voor mij wel, ja. Ik vind het plezierig dat het een soort beloning is als ik fiets. Ik fiets heel graag en dan bibbert die van je bent aan het sporten. En dan denk ik, kijk, iemand heeft gezien dat ik aan het sporten ben.
4: Ja, ja, ja.
1: Dus dat vind ik aangenaam. En vooral voor mij is het ook, ik slaap slecht, want ik heb jonge kinderen.
4: Ja.
1: En dan is dat een soort bevestiging van je mag echt moe zijn, want je hebt echt maar 4 uur geslapen.
4: Ja, ik vraag me ook af in hoe sterke mate ik me daarnaar zou gaan gedragen. Inderdaad, vooral het is, wat me tegenhoudt is weten hoe ik heb geslapen.
1: Mm-hmm. Dat wil je niet weten.
4: Liever niet. Maar ik zou wel heel graag, er is zo'n ring. In plaats van het horloge heb je zo de ring.
1: Ja.
4: Die zou ik eigenlijk heel graag willen hebben.
1: Ja, maar heel duur, hè? Want technologie is ook wel echt een heel duur ding vaak.
4: Ja, ja, ja, ja.
1: Oké, dus omdat het dan een ring is, wil je het wel.
4: Ja, ja, want ik vind de smartwatch vind ik vaak lelijk. Mm. Sorry, hè.
1: Het is oké, heb ik dat vinden.
4: Ja.
1: Ik heb wel een plezierig paars bandje.
4: Ja, dat is mooi.
1: Nee, ja, ik snap het. Het is een nee. Maar je ziet wel heel veel mensen die er heel veel mee bezig zijn. Ook zo met lopen, mm-hmm, want jij loopt ook. Dat dan zo op Strava zetten en dat soort dingen.
4: Ja.
1: Maar dat doe je ook niet.
4: Nee, weet je waarom? Ik had zo gelezen, dus er is een tijd dat de Amerikaanse soldaten dat ook deden. En dan hadden ze in Afghanistan, hadden ze gezien waar iedereen liep en zo. En dat vond ik zo'n goed voorbeeld van welke data er verzameld wordt op een heel onschuldige manieren. Mm-hmm. En dat is wel altijd een bezorgdheid bij mij wel.
1: Want privacy, daar ben je wel veel mee bezig.
4: Daar ben ik heel veel mee bezig. Ja, ik vind dat is echt iets waar we heel waakzaam over moeten zijn. En waar dat ook goede regels over moeten komen. En waar dat ook hulp moet zijn, vind ik, van de overheid om dat beter te doen. Mm-hmm. Dus ja.
1: Want je hebt nu sinds een tijdje de GDPR-wetgeving. Daar is een stap in gezet. Voor veel mensen betekent dat vooral dat ze gewoon elke keer op accepteren moeten klikken.
4: Ja, heel goed.
1: Ja. Maar weet jij dan waarom? Of denk jij daarbij na van ik wil hier alleen maar dit accepteren?
4: Ja, ik kijk dat wel na. Natuurlijk heb ik soms zo van die, wanneer het over dingen voor mij persoonlijk gaat, dan heb ik ook, net zoals veel mensen, soms het ding van ik wil gewoon snel door. Mm-hmm. Maar als ik kijk er wel goed naar. Ja. Ja, en ik probeer echt bijna ook altijd reject all cookies en ja.
1: Ja. En, maar nee, dat is omdat veel mensen denken weinig erover na. En dus heb jij dan zo'n tip voor mensen van kijk die instelling eens na voor je privacy?
4: Ja, gewoon altijd alert zijn, denk ik.
1: Oké.
4: Okay. Ja.
1: Ja.
4: En alles heel goed beschermen met tweestapsverificatie. Zeker uw account van social media. Dat is toch wel het eerste waar je mee moet beginnen. En die van uw e-mail en zo natuurlijk. Maar dat zal ondertussen wel al in orde zijn. Maar bescherm zeker uw Facebook en Instagram ook met tweestapsverificatie.
1: En dat is dan zo dat je moet ook nog een mail via je mail gaan? Of via...
4: Ja, of via een code in een andere verificatie-app. Maar dat is echt heel belangrijk.
1: Je verliest er wel heel veel tijd mee, hè?
4: Ja, ja. Ja, want dat is raar. Dat is iets wat veel mensen dan aan de IT'ers verwijzen. Moet ik dat weer al goedkeuren? En dat zo, ja, dan denk ik, oh ja, heel erg, hè. Dat we proberen te beschermen. Ja, ja. Sorry, hè. Ja.
1: Sorry dat we bezorgd zijn over jouw privacy.
4: Ja,
1: ja, ik snap het. Oké. Okay. Dus de tweestapsverificatie, daar gaan we nu allemaal voor. Mm-hmm. En alle cookies rejecten. Of afwijzen, zal ik zeggen, in het mooi Nederlands. Mm-hmm. Oké, okay, goed. We gaan ermee aan de slag. Maar vooral gaan we luisteren naar Dalida. Wanneer zet je dit dan op?
4: Ik zet dat vaak op in de auto als ik naar een optreden rijd. En dan zing ik heel luid, heel lelijk mee.
1: Oh, heel goed. Dat gaat wel heel goed met Dalida, hè?
4: Ja.
1: Oké, we stellen ons voor in de auto met Roosje Perts. Onderweg naar een optreden.

0: grootste applaus voor Dalida hier in deze live versie van Mourir Suchseine. Op de snelwegen zijn er hier en daar wat kleine vertragingen en er rijden geen treinen tussen Brugge en Oostende. Daar zijn wel vervangbussen ingelegd.
1: Radio 1.
0: We hebben het over technologie in deze zomer van Roosje Pert. En Veerle Brasseur die heeft ook een verhaal. Goedemorgen, Veerle.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je hebt vooral een liedje gekozen. Waar heb je voor gekozen?
2: Ik heb gekozen voor She Blinded Me With Science van Thomas Dolby.
0: Oké, en welk verhaal vertelt dat nummer?
2: Voor mij is dat eigenlijk dat ze als vrouw eigenlijk wil duidelijk maken, ik ben geen dom blondje.
0: Mm-hmm.
2: En ja. She blinded me with science. Ze blies me van mijn sokken with science. Wat de science dan juist inhoudt, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik vind het vooral een heel tof lied. Het is een elektronisch lied. En ik ben opgegroeid muzikaal in de jaren 80. Dus ik heb een heel grote elektronische keus om het en smaak, om het zo te zeggen. Dus,
0: ja, ik snap het. Ja, en een vrouw in een mannenwereld, als het over technologie gaat, Roosje. Jij als IT-verantwoordelijke, ik kan mij voorstellen dat dat ook nog een redelijk mannenbastion is.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja. En leerlingen verwachten ook dat het een man is. Mm. Dus ik heb op verschillende scholen gehad, als ik er kwam, dat was, oh, is dat een IT'er? Het was ook wel leuk. En ik moet zeggen dat de community van IT'ers, zijn heel vriendelijke, lieve mensen.
0: Ja.
3: Dus ik heb hem wel, net zoals in de comedy, nooit het gevoel gehad dat ik als minder werd gezien of dat er... Ja,
0: dat je moest bewijzen dat je...
3: Niet minder of meer dan in andere sectoren waar dat je als vrouw zo'n soort last zou kunnen hebben.
0: Ja.
3: Ik denk dat het is zeer verwelkomend geweest. Ja.
0: Oké, okay, dus vooral nog wel mannen, maar als vrouw zeer welkom. Zowel in comedy als in IT.
3: Ja. Maar ik vind het spijtig, toen ik jong was, is er ook nooit gestimuleerd om iets technisch te gaan doen als meisje. Dat was bijna op voorhand dat de opties bij u weg werden genomen. Dus ik heb nooit in dat patroon gedacht. En het is dus ook eerst door leerkrachten zijn en dan door COVID de IT'er te helpen, dat het zo toch op mijn pad is gekomen.
0: Ja. Ja, oké. Okay. En denk je dan dat je anders een andere keuze had gemaakt? Als je nu...
3: Als ik het nu weet, dan zou ik wel... Dan zou ik denk ik dat wel gedaan hebben.
0: Ja.
3: Dan zou ik heel graag zelfs. Maar het spijtige ook is dat... Ik had ergens gelezen dat sinds 2016 het aantal leerlingen die kiest voor een IT-opleiding, dat niet gestegen is. Dus de instroom van IT'ers is nog altijd dezelfde als in 2016, terwijl dat de vraag wel groter is, omdat er meer gebruikers zijn. En je leest nu wel in de krant van, oh, het ziet er niet goed uit of zo, maar ja, ze gaan altijd nodig blijven zijn. Hè. Net zoals Ellen Triggers en zo, er moet iemand wel zorgen dat er stroom is voor de wifi en voor de computers en zo. Dus het blijft wel een sector die...
0: Ja, die nodig is en waar altijd werk
3: is,
0: zal zijn.
3: Ja, en ja, ik zou het heel leuk vinden als er als vrouwen toch ook meer... dat ze dat in overweging zouden nemen. Of dat dat ook meer bij meisjes ook zo wat gestimuleerd wordt.
0: Ja. Veerle, jij werkt niet toevallig ook ergens in een mannenbastion of in een IT-wereld?
2: Nee, ik ben momenteel werkzoekend. Maar ik heb wel 17 jaar in een IT-bedrijf gewerkt. Maar ik deed daar de administratie. Dus van zodra de mannen daar begonnen... Ja, mannen, er waren ook vrouwen bij. Als ze begonnen over hun werkdag, dan... I switched off. Dan was ik weg, want ik ben totaal niet technisch aangelegd.
0: Nee.
2: En daar kan mijn partner van getuigen. Dat drijft hem soms tot wanhoop.
0: Wat doe je dan misschien?
2: Gewoon soms dom.
0: Okay.
2: kan het niet anders noemen.
0: Dat gebeurt wel eens.
2: Maar ons lieve Heer heeft naar het schijnt van alles zijn getal van doen. Dus ik heb mijn sterke kanten. En mensen in IT en mensen met een technisch vernuft, die hebben hun fijne en sterke kanten. Dus, en samen maken wij van deze wereld een hopelijk fijn en goed draaiende wereld.
4: Voilà, kijk. Klopt helemaal, denk ik. We gaan luisteren naar She Blinded Me With Science. Dankjewel, Veerle.
2: Dankjewel. Dag.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de KidNet-rappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
3: Radio 1 live.
4: Assistenten en door die verliefdheid kan hij zijn objectiviteit is weg en zijn professionele focus is helemaal weg. Ik heb net een hele goede serie gezien, Lessons in Chemistry, met een beetje dat verhaal. De laboratoriumassistente in dat geval is eigenlijk wel gewoon zelf een briljant wetenschapper, maar omdat ze een vrouw is, mag ze dat niet gewoon zijn. Dan moet ze als assistente daar binnenkomen.
3: Radio 1.
2: Zomer van 2026.
4: En die van Roosje Pert over technologie gaat het vandaag. En Peter Stevens had ook een idee. Goedemorgen, Peter.
5: Goedemorgen, Annelies. Goedemorgen, Roosje.
6: Hallo.
4: Waar heb jij voor gekozen?
5: Ik heb gekozen voor Ulan Munk met Can't Wait.
4: Dat is mij niet bekend, dat nummer, nog de artiest.
5: Was mij ook totaal onbekend. Onlangs toevallig, ik was bij een optreden in de AB in Brussel. En dat was een van de nummers dat ze dan voor het concert begon speelden. En dat intrigeerde mij, dus ik heb dat geshazamd. En dus meer kan ik er u ook niet over vertellen. Over de artiest bedoel ik dan.
4: Maar wel over Shazam. Want dat is op zich al, als het over technologie gaat, iets waar denk ik veel mensen van vroeger je nu jaloers op zouden zijn.
6: Ja.
4: Gebruik jij dat veel, Roosje?
6: Nee, ik gebruik het nooit. Maar het prachtigste ding wat er Shazam is overkomen, is dat was eigenlijk een van de eerste apps die er waren, toch? Mm-hmm.
4: Ja, dat was er heel snel.
6: Dat was er heel snel. En dat zit nu standaard in de iPhone, in de mogelijkheden. Dus dat is eigenlijk het beste wat een app kan overkomen. Hè?
4: Dat je geïntegreerd wordt in het algemeen systeem.
6: Ja. Dat is een van de opties die je kunt aanduiden voor in zo het gordijn. Ja, ik noem dat gordijntje. Wanneer dat je van boven naar beneden met je vinger over het scherm gaat, dan komen er zo van die opties als de zaklamp en zo.
4: En camera en de focus.
6: En ik denk dat moet fantastisch zijn als je zoiets ontwikkelt. En dat wordt dan zo gekocht door dat bedrijf. En je weet, ik ga zwembad hebben. Toch?
4: Ja, klopt. Ja. Ik denk dat die zeker een zwembad, minstens één.
6: Ja.
4: Denk ik wel. Peter, het nummer zelf, waar gaat het dan over?
5: Shazam, mee ontwikkeld door een Belg, als ik me niet vergis.
6: Oh, zeg. Een 11 meter bad.
4: De hele hittegolf zit hij al in zijn zwembaden.
5: Nee, het nummer gaat volgens mij, want ik heb het aan de artiest zelf niet kunnen vragen, gaat volgens mij over het dubbele naar technologie. We verwachten heel veel technologie. We stellen al onze hoop in technologie. Maar tegenwoordig, ondertussen, evolueert het allemaal zo snel dat we er eigenlijk ook wel bang van worden. En dat we eigenlijk niet meer weten wat is nog echt en wat is nog... wat is fake.
6: Ik heb dat eens gehad toen dat die van Blokken, die hadden naar mij een bericht gestuurd van ja, we willen jou graag als vraag, maar die redacteur had dat via Messenger gestuurd.
4: Via
6: Facebook Messenger. En ik zo, sorry, ik geloof niet dat jij een redacteur bent van Blokken. Kunt je mij alsjeblieft, als je echt bent, sturen via mijn mail.
4: Ja.
6: Wat ook stom is, want ja, iemand die niet echt is...
4: Kan
6: die zouden
4: dan
6: ook mailen, hè. Maar voor mij was dat zo,
4: ja.
6: Het is soms echt heel raar, van is dit echt of is dit niet echt?
4: Ja. Peter, hoe ga jij daarmee om?
5: Maar ik zit in datzelfde dubbele gevoel, hè. Dus AI is heel handig en dat evolueert zo snel. En wat je er allemaal mee kunt doen, is geweldig. Maar tegelijkertijd komt er dan ook de vrees van... gaan we dan onszelf niet overbodig maken? Of, om Facebook te noemen, al die dingen die erop gepost worden, die zullen wel echt zijn, maar zijn die mensen echt zo gelukkig en zo... Als je dat allemaal laat uitschijnen, want een mens die op zijn gezicht gevallen is, daar ga je geen foto's van op Facebook zetten. Dus het is die dualiteit die ik eigenlijk op dit moment eigenlijk best wel boeiend vind.
4: Ja. Zeker.
5: En wat ik mij ook vanaf vraag van, gaan we er ooit in slagen om daar als maatschappij normen op te kunnen leggen? Dus wetgeving te kunnen zeggen van tot zover mag dat gaan en niet verder. Omdat er

0: natuurlijk een groep is die zegt van nee, we moeten vooruit en ontwikkeling moet gebeuren. Als het kan, moet het gebeuren, ongeacht de gevolgen. Het probleem is dat die mensen ondertussen de economie zo hard in, dus de, al die tech-giganten, de Googles, de Metas, de name it, die hebben ook de economie, die hebben ook een hele zware grip op de economie. Dus de vraag is, kunnen we daar als maatschappij, politiek dan...
1: Ja, ik vind dat heel lastig, ook als je bedenkt hoeveel geld politieke partijen staken in advertenties op sociale media en zo. En het rare is, ergens wanneer dat je het begint te begrenzen, kom je bijna in het straatje terecht van een totalitaire staat. Dus het is een heel moeilijke balans, vind ik. Maar daarin wil ik ook echt wel geloven in dat wij als mensheid en als mensen zeer zelfregulerend zijn. Dus ik denk wel dat we daar uitkomen en ik vind het wel heel mooi dat wij allemaal wel al die gevoeligheden, al die gevoelens die we daarbij hebben, wij uiten dat wel. En daarom
2: we zijn ermee bezig.
1: We zijn ermee bezig en we leven gelukkig in een democratie waarin dat we al die dingen kunnen zeggen en zo. En ik vind, zeker voor technologie, is een democratie zo belangrijk. Dat is toch raar dat in andere systemen kunnen ze gewoon het internet uittrekken voor iedereen. Alles... Allee, we moeten daar echt in wakker blijven, dat dat fantastisch is.
0: Absoluut. En ik wil zeker niet negatief zijn, maar dit is een heel... Het verhaal dat je nu vertelt is heel Europees.
1: Ja.
0: Je zegt van, als je kijkt naar, we gaan nu zeggen China, Rusland, Midden-Oosten, maar op dit moment ook de Verenigde Staten. Dus als je kijkt naar de grootste economieën, die hebben daar totaal geen... vrijheid meer in. Dat wordt heel sterk gereguleerd. En dat wordt door een paar... Ja, technocraten, laten we in het thema blijven, wordt daar op dit moment heel hard ge... En ik hoop echt dat Europa die rol van democratisch alternatief kan blijven spelen en ook haar rol durft te spelen en te zeggen van kijk, tot hier en niet verder.
1: Ik geef u helemaal gelijk. Ja.
0: Door de economie en door het geld en door iets de economy stupid niet laten afschrikken en zeggen van oké, goed, op korte termijn gaat ons dat misschien pijn doen, gaat ons dat misschien wat jobs kosten, gaat ons dat misschien wat achterstand opleveren, maar op langere termijn zorgt het er wel voor dat we als maatschappij menselijker blijven.
2: Iets kiezen, hè? Ja. Ik heb, het is niet dat ik mijn eigen podcast wil pitchen, maar ik ga het toch doen. Ik heb een aflevering van Voorproevers hierover gemaakt met een fantastische onderzoeker, Paula Verhaert, over technologie als politiek. Het heet ook technologie als politiek. En ze omschrijft het dat vaak wordt het voorgesteld als een sneltrein waar we allemaal moeten opspringen. Maar als we dat een beetje omdraaien en zien als het is een keuze, een politieke keuze om eraan mee te doen en om het hoe we het gaan benaderen. Heel, heel boeiend. Ik kan het nu allemaal niet vertellen, maar het is een aflevering om straks maar eens naar te luisteren. En een boek om te lezen. Zeer boeiend allemaal. Dankjewel Peter om het erover te hebben en Olen Monk op de radio te brengen. Merci. Hè.
0: Bedankt.
2: Ik zal nog zeggen, het is Can't Wait. Dan moeten mensen niet shazammen.

0: Olen Monk. Ik kende hem nog niet, maar mensen op de redactie hier die iets meer bezig zijn met muziek, die zeggen mij dat het zeer hip is. Kijk, het woord hip had ik ook al lang niet meer gebruikt. En Kurt Overberg van de AB is grote fan, dus niet toevallig dat Peter Stevens het daar in de AB ontdekte allemaal.
1: Radio 1. De zomer van 2026.
0: Met Roosje Pert en met AI. Ja, we kunnen het niet over technologie hebben zonder het over AI te hebben. Of AI. Mm-hmm. Zeg jij soms AI?
2: Ja, ik zeg alles, denk ik.
0: Alles door elkaar.
2: Ja.
0: Gebruik jij het veel? Je bent fan, heb je dat net al gezegd?
2: Ja, ik gebruik het. Ik gebruik Copilot. Mm-hmm. Die is van Microsoft. En die zit in de Edge-browser. Ik ben heel specifiek in mijn browsergebruik.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Als in?
2: Voor mijn werk dingen zal ik in Edge doen. Mm-hmm. Want dat is een office. En dus ik vind het altijd leuker dat je de browser gebruikt van
0: het bedrijf.
2: Van het bedrijf.
0: Ja, ja. Dus dan Google Drive in Google Chrome.
2: Ja. Okay, en alles van Apple in Safari. Ik vind om het zo gescheiden te houden. Want vanaf dat je een werkaccount hebt dat Office is, maar je hebt ook nog Hotmail, dan begint het door elkaar te lopen. Dus dan zo... Ja, dat is eigenlijk een heel groot geschenk dat je aan mensen kunt geven.
0: Van werk-leven gescheiden te houden door een andere browser?
2: Ja, door andere browsers te gebruiken. Want dan komt ook je zoekgeschiedenis niet door elkaar. Mm-hmm. Dus ik vind... Ja.
0: Ja.
2: Okay. Ik heb al verschillende mensen zo op weg gezet.
0: Ja, ik merk dat ik het deels wel doe, omdat het anders ingewikkeld wordt en dan moet je inloggen opnieuw met een ander...
2: Dan,
0: ik snap het wel.
2: Ja.
0: Ik doe ook wel veel VRT-dingen in Edge.
2: Ja.
0: En
2: mensen doen echt alsof dat zo de vieste van de vieste browsers is, maar ik vind hem goed.
0: Oké. En dus daar zit Copilot in. En wat vraag je dan aan Copilot?
2: Als ik iets niet weet, dan vraag ik het... ik denk zoals iedereen.
0: Ja.
2: Ik vind het vooral fantastisch als je spreekt met de oudere generatie, hoe die het gebruiken.
0: Ja?
2: Dus mijn moeder had gekookt voor ons en ze zei, ik had gevraagd aan mijn co-pilot.
0: Wat ze moest maken.
2: Ja, en ik vind dat schitterend.
0: Ja. Ik heb 4 paprika's en een mozzarella in mijn frigo liggen.
2: Welk dessert past hierbij? Vaak wordt het wel echt gebruikt voor heel onschuldige dingen, hè.
0: Ja.
2: Dus moet het daar ook niet zo...
0: Nee, is waar. Ik heb alleen wel... Ik kan er niet aan doen, maar ik zie echt verdorde weiden, omdat er zoveel water en elektriciteit naartoe gaat.
2: Ja.
0: Ik zit zo in mijn hoofd van elke keer als ik iets vraag, heb ik wel de reflex om te denken, kan ik dit op een andere... Ik zag zo'n op Instagram een filmpje van iemand, Iers, die zei, what happened to having a little think? Die zei dat dan wel heel grappig van, hey, je kan ook even nadenken, maar dat is soms vermoeiender en minder leuk dan het aankopen.
2: Ja, als mensen zitten we natuurlijk eeuwig met de schuld dat we onze planeet belasten met er te zijn.
0: En met AI ook.
2: Ik wou dat ik het kon oplossen, maar het is niet.
0: Ja, daarvoor hadden we jou nu wel uitgenodigd natuurlijk. Maar vraag je dan ook persoonlijke dingen aan Copilot of aan een andere?
2: Nee, dat doe ik eigenlijk niet.
0: Dat is dan een andere AI-bot, of niet?
2: Nee. Maar ik merk het wel. Ik had zo'n artikel gelezen in de Flair, dat mensen dat deden. En dat was voor mij wel nieuw, omdat dat was niet de functie waarvoor ik het gebruik. Dus ik was verschoten dat mensen het gebruikten als psycholoog. Mm-hmm. Of om dingen uit hun leven uit de doeken te doen en om advies te vragen.
0: Ja.
2: Ja. Ik heb al één keer heb ik het wel gedaan om het te testen. En dan had ik gezegd van, ik word 40 en ik voel me daar een beetje sip bij. Wat niet volledig waar was of zo, maar toch zo, ja... Het was ook een ding, omdat ik ook wou zien, wat gaat die doen? En dan suggereerde die wel zo goede dingen.
0: Ja.
2: Dus dan dacht ik, oké. Maar dus dat was eigenlijk nog voor dat ik had gelezen dat mensen dat deden. Want dat is eigenlijk zot, want dan 2 jaar later lees ik dat mensen dat doen. Dan vind ik dat zo crazy. Maar nu herinner ik me dat ik dat ook een keer gedaan heb.
0: Ja.
2: Maar doe jij het?
0: Als ik iets goed gelijk wil krijgen, dan doe ik het. Dus als ik een ruzie heb gehad thuis, dan leg ik ze voor aan AI. En dan zegt hij altijd, je moet dit nu niet aan je partner zeggen, maar jij had gelijk. Maar ik ben me wel zeer bewust van het feit dat ik dat dan gewoon daarom doe. Mm-hmm. Wat ik wel soms doe, is de voorbereiding om naar de psycholoog te gaan. Dat ik niet zo goed weet waar wil ik het eigenlijk over hebben. En het is wat veel, dan dump ik het. En dan kan AI wel goed de essentie. Wat kan dat goed? Het taalmodel is de essentie. intentie ergens uithalen. Dus dan kan hij wel zeggen, ah, ik zou dan hiermee eens aan de slag gaan met die psycholoog.
2: Ah ja, amai.
0: Als een soort voorbereiding.
2: Dat is, ja, is wel echt next level. Wow.
0: Om er dan alles uit te halen natuurlijk. Ja.
2: Poets jij ook voordat de poetsvrouw komt?
0: Nee. Nee, gelukkig. Nee, dat doe ik niet. Alhoewel, het zou wel in, bij mij passen, denk ik. Ja. Maar dus, we gaan naar Our Friends Electric luisteren. Mm-hmm. Dat gaat over vrienden worden met technologie.
2: Ja, en dat is een heel cool nummer van Gary Numan. En het zotte daaraan is dus, het gaat er eigenlijk over dat hij een robotprostituee heeft besteld.
0: Ja.
2: En dus dat is een crazy idee van zoveel jaren geleden. Maar ja, eigenlijk gebruiken wij nu Friends Electric, Electric Friends, mm-hmm, WhatsApp. We onderhouden vriendschappen ook op een elektronische manier. Mm-hmm. Hè?
0: Ja, ja, zeker. Ja, ja, dus onze echte friends worden wat meer electric. En we kunnen een beetje vrienden worden met de elektrische.
2: Supergoed nummer.
0: Ja. Two-way army is het. Ja.

0: Our Friends Electric. Meer en meer wel misschien. Two-Way Army zong het hier al een hele tijd geleden.
1: De zomer van 2026.
0: Met Roosje Pert en met Joeri de Wagenaar. Ja, dat klopt wat ik zeg. Goedemorgen, Joeri.
2: Goedemorgen, dag dames.
0: Hallo. Welk nummer over technologie wil jij vandaag horen?
2: Ik had graag Lucky Fons 3 met Was ik maar een robot gehoord.
0: Oké, zeer goede titel al.
2: Mm-hmm. Ja, het spreekt tot de verbeelding.
0: Ja. En waar gaat het liedje over?
2: Het gaat eigenlijk over een man die zo wat worstelt met hoe hij de werkelijkheid ziet en hoe hij zijn gevoelens moet uiten. En zo maakt hij de suggestie van, was ik maar een robot, dat zou misschien wel iets makkelijker gaan. Mm-hmm. Zo is er één zinnetje, was ik maar een robot met een luikje in mijn hart, waarop iedereen kon zien waar ik van hou. En zo zou je eigenlijk kunnen zijn gevoelens verwoorden naar de buitenwereld toe. Ja. En ik vond het wel een mooie gedachte, omdat het ook wat paradoxaal is.
0: Ja, ja.
2: Want ik denk dat daarnet in de aflevering al was over computers en gevoelens. En ja, het stemt wel tot nadenken.
3: Ja. Ik heb dat ook eens gehad, dat idee van, ik had dat wel als ik zo student was en het waren examens, dat ik hoopte van, eigenlijk zou het leuker zijn als ik gewoon op een stoel kon gaan zitten, dat er een machine op mijn hoofd kwam, dat kon lezen hoeveel kennis ik had van wat ik nu net gestudeerd heb. Ja. Dat ik het examen niet moet doen.
0: Ja.
3: Het is een beetje hetzelfde, dat je gevoel wordt weergegeven. En ik had het idee, ik wou dat mijn kennis gewoon zo werd weergegeven, in plaats van dat ik afhankelijk van de vraag het juist zou kunnen tonen.
0: Ja, snap ik. Ja, het zou wel voordelen hebben. Zou jij graag dan een robot zijn, Joeri?
2: Och, ik denk het niet. Ik denk als mens dat het zo mooi is dat je zoveel kan voelen wat een robot niet kan voelen of wat een computer niet kan voelen. Ik denk dat dat net het mooie aan mensen zijn is.
0: Mm. Ja, en zoveel tegelijk ook. Veel verschillende dingen. Een robot kan denk ik maar één ding tegelijk.
2: Ja, een eentje en een nulletje.
0: Ja, voilà.
2: Twee dingen tegelijk misschien.
0: Ja, zeker. Misschien twee dingen. Het is al sinds een heel goed voorbeeld. Joeri, dank je wel voor Lucky Fons 3 en Was ik maar een robot. En fijne dag, hè.
2: Fijne dag, daar.

0: Lucky Fons 3 en hier met Was ik maar een robot speelt, dat stuurt iemand en dat is dan handig voor mij, want dan moet ik mijn werk niet doen, speelt in Mechelen binnenkort 13 augustus samen met Jan de Smet in het Predikeren. Dat is een hele mooie locatie, dat is een bibliotheek, was vroeger een kerk en dat is een hele mooie plek om naar muziek te gaan luisteren. En we hebben nog één laadje te gaan, een liedje. Kijk, ik ben mijn werk niet meer aan het doen, dat zei ik al. Hè. We gaan naar Chromeo luisteren en Old 45's. Dan zitten we bij een oudere technologie, denk ik. Hè?
1: Ja, ja. En het gaat over plaatjes. En ja, hij zegt zo, you think romance is dead and gone. En ja, hij zegt dat dat niet waar is. En dat is wel juist.
0: Ja, ja. En wat een redelijk nostalgisch idee ook van plaatjes en jukeboxen en zo. Je merkt dat ook, dat mensen dan oude radio's gaan verzamelen, dat soort dingen.
1: Ja, ik weet nog, toen ik jong was, dan spraken de oudere mensen soms over de jukebox. In Lübeck zeiden ze dat. En dan, ik wist niet wat dat al was. En gaat dan Happy Days op de televisie met de Fonz. En die stond altijd bij die jukebox. En ja, ik weet dat ik toen dacht, oh, spijtig dat ik niet in die tijd heb geleefd.
0: Ja. Nostalgie naar een tijd die we nooit gekend hebben. Ja. Dat mag er ook bij zijn vandaag. En zeker als het over technologie gaat. Vinyl, denk ik, is zeker een voorbeeld ook daarvan. Hier gaan we.

0: Old 45's van Chromeo. Plezierig liedje. Het past bij deze plezierige voormiddag. Mm-hmm. Dankjewel, Roosje. Ik vond het heel fijn dat je erbij was.
1: Ja, ik vond het ook heel fijn.
0: Ja. Ik wens jou een fantastische zomer en een fantastische tournee dit najaar van Goedgezind en Flink. Ja. Er zijn nog wel wat tickets, hè?
1: Ja, tickets op roosjeperts.be.
0: Kijk, iedereen weet waar naartoe. En morgen afspraak terug om 10:00. Dan is Jeroen Medaar hier. Die stem ken je zeker uit heel veel reclamespots. En hij gaat op zoek naar alles wat over ambacht en vakmanschap te maken heeft. En zometeen is Kobe Ilse hier en hij heeft het over Duitsland.
2: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
4: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
7: Volkswagen.
8: Zo dadelijk in Weet ik Veel, een vakantieland waar heel veel misverstanden over bestaan. Het is onze grote broer Duitsland. Jeroen Rijgaard heeft er een boek over geschreven. Weet ik Veel dus, na het nieuws.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de Antwerpse haven is dit jaar veel minder cocaïne gevonden. De Amerikaanse president Trump wil tegen vanavond de controle over de straat van Hormuz. En de Fransen vieren hun nationale feestdag onder de dreiging van natuurbranden. De douane heeft in de haven van Antwerpen-Zeebrugge in de eerste 6 maanden van dit jaar ongeveer 5 ton cocaïne in beslag genomen. Dat is maar 1/3 van de 16 ton van vorig jaar in dezelfde periode. Antwerpen is voorlopig niet meer de nummer 1 in Europa als het gaat over cocaïne-invoer, maar lijkt nu wel een draaischijf voor cannabis te worden. Dries Hierou.
12: Perimeter vrij.
13: Start.
14: De scanner in Zeebrugge gaat op zoek naar drugs in een bestelwagen. In de eerste 6 maanden van dit jaar onderschepte de douane 5 ton cocaïne. Veel minder dan de 40 ton die in Spaanse en Franse havens tot nu toe werd ontdekt. Criminelen herleggen dus routes naar andere havens.
15: De trend is duidelijk. Spanje en Frankrijk, daar doet men veel meer vaststellingen dan in Antwerpen. Maar dat betekent nog niet dat de criminelen hier weg zijn. We zullen moeten de aandacht aanhouden. Maar nu zijn we gelukkig niet meer de nummer 1 in Europa.
14: Zegt Christian van der Waren, topman van de douane. Voor het eerst werd er meer cannabis onderschept dan cocaïne. 10 ton om precies te zijn. Onder meer vanuit Marokko en Canada, waardoor de legalisatie een groot overschot is. Canadese douaniers zijn permanent aanwezig in de haven, Marokkaanse nog niet.
15: Wij zullen er moeten naar streven om de samenwerking met onze collega's in Marokko te versterken.
11: Ongeveer 22.000 leerlingen in heel Vlaanderen volgen deze vakantieles in een zomerschool om zo leerachterstand in te halen. Sisse Michiels ging kijken in Hasselt.
16: Zeg eens allemaal ei. Heel goed.
17: Ook in de zomervakantie is er veel bedrijvigheid in kleuter- en basisschool De Boomgaard. In de voormiddag krijgen de kinderen les, in de namiddag mogen ze spelen of maken ze een uitstap.
18: Wij gaan leren en ook sporten en spelen.
19: Vakantie vind ik echt veel leuker.
20: Ja, maar onze juffen hebben zelf ons naar hier gestuurd, omdat wij krijgen zo hele slechte punten.
17: De focus ligt hier op wiskunde en Nederlands. Scholen sporen de leerlingen die het moeilijk hebben zelf aan om deel te nemen aan de zomerschool. Dat zegt deze leerkracht.
21: Ik vind de zomervakantie eigenlijk te lang, want veel leerlingen vergeten veel tijdens de zomervakantie. En op deze manier wordt het terug wat opgefrist.
17: In Hasselt doen zo'n 450 leerlingen dat. Minister Demir hoopt dat nog meer gemeenten zullen volgen.
21: Die nieuwe minimumdoelen stellen hoge verwachtingen. En dan is het ook wel de bedoeling dat we tijdens die zomerscholen kinderen die achterstand hebben, dat we dat ook mee wegwerken.
11: De Belgische reders zijn niet te spreken over de Amerikaanse plannen om een tol te heffen in de straat van Hormuz. Gisteren kondigde president Trump aan dat landen die door die zeestraat willen varen, wat hem betreft een tol moeten betalen. En dat wanneer ze door Amerikanen geholpen worden, daar ook een voor moeten betalen. Loïc van Staaij van de Belgische Redersvereniging.
12: Wij vinden het als redersvereniging echt problematisch wanneer er belemmeringen worden opgelegd aan de internationale scheepvaart. Belemmeringen zoals een tol of een service fee zijn in principe ook niet toegelaten onder de United Nations Convention of the Law of the Seas. En dus elke belemmering, van welk land ook, die wordt opgelegd op de internationale scheepvaart, is voor ons onaanvaardbaar. We moeten er vooral voor zorgen dat scheepvaart zo vrij mogelijk kan bougeren, zo vrij mogelijk kan varen om te zorgen dat de economie gewoon blijft draaien.
11: Donald Trump zegt dat hij tegen vanavond de controle wil over de zeestraat van Hormuz en hij kondigt nog meer zware aanvallen aan op Iran. De voorbije nacht hebben de VS in Iran onder meer kustverdedigingssystemen en locaties voor raketten en drones aangevallen. Iran heeft dan weer raketten afgevuurd richting Amerikaanse basissen in Bahrein en Jordanië en ook enkele schepen onder vuur genomen die door de straat van Hormuz voeren. In Frankrijk wordt vandaag de nationale feestdag gevierd met een traditionele militaire parade. Die krijgt ook een internationale uitstraling. Onder meer de Oekraïense president Zelensky is in Parijs. Frank Renaud.
13: President Macron kwam vanochtend de Champs-Élysées op en daarmee kon het défilé beginnen. Te voet, te paard, in panzervoertuigen en in de lucht. Zo'n 7000 manschappen van de Franse strijdkrachten lieten zien wat ze in huis hadden in tijden van grote geopolitieke spanningen. Op de tribune zat ook de Oekraïense president Zelensky. Gisteren werd in Parijs een bijeenkomst gehouden van de coalitie van landen die Oekraïne militair willen steunen zodra er een bestand met Rusland is. 25 Oekraïense militairen liepen dit jaar mee met het défilé. Ook Belgische militairen waren vertegenwoordigd op de Champs-Élysées, omdat België deel uitmaakt van die internationale coalitie. Voor president Macron is het een speciale 14 juli. Het is de laatste van zijn presidentschap. Volgend jaar zijn er verkiezingen in Frankrijk en Emmanuel Macron mag niet meer meedoen na zijn 2 ambtstermijnen als president.
11: Op veel plaatsen in Frankrijk is het traditionele vuurwerk voor de nationale feestdag afgelast vanwege het hoge brandgevaar. In Lourdes ging het vuurwerk gisteravond wel door. Daar is ook brand ontstaan aan de voet van de middeleeuwse burcht. En de natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs in Frankrijk, breidt nog altijd uit. De brand brak zondagavond uit en intussen is al bijna 1900 hectare natuur verwoest. Hilde Mertens, jij bent daar nu in een deel van dat bos geraakt. Wat zie je daar?
22: Wel, op dit moment staan we bij een brandweerkolonne uit de Haute-Savoie. Hier zijn geen brandende bomen, geen smeulende stronken enzovoort. Maar de geur is hier nog altijd heel erg doordringend en hier hangt nog een dichte rook. Voor we het bos inreden, reden we over een lege A6-snelweg, die drukke autoroute du Soleil, waar normaal gezien duizenden voertuigen per dag passeren, waar je op dit moment in de file zou staan, maar die was leeg, stil, muisstil. Een heel bijzondere ervaring.
11: Ja, dankjewel, Hilde. Het weer warm met zon, vooral in het oosten meer wolken en kans op een onweersbui. Maxima tot 26 graden aan zee en 32 in het centrum. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vanaf vrijdag wordt het minder warm, maar het blijft wel overwegend droog. We begonnen met de drugsvangsten dit jaar in de haven van Antwerpen. Die is niet meer de nummer 1 in Europa voor cocaïne, maar lijkt wel een draaischijf voor cannabis te worden. Meer op vrtnieuws.be.
23: Op de N31 richting Zeebrugge is er door werken een kwartier file tussen de E40 en Brugge Sint-Andries. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten filegolven tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. Door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Verder zijn er kleine vertragingen. En er rijden geen treinen tussen Brugge en Oostende. Er zijn wel vervangbussen.
24: Radio 1. Weet ik veel.
25: Met Kobe Ilse.

0: We passen al eens graag onze begintune aan, Jeroen Dreigaard.
1: Mooi, mooi.
0: We gaan het hebben over de misverstanden over Duitsland. En we dachten, een streepje Bach is altijd goed.
1: Want altijd.
0: Dat is een Duitser.
1: Een van de Duitsers.
0: Eigenlijk wel, hè? Is het eigenlijk ooit zo de grootste Duitser verkiezing geweest?
1: Dat heeft Bach niet gehaald toen. Maar hij had het wel kunnen halen. Maar voor zover ik me herinner was dat Helmut Kohl toen natuurlijk de man die...
0: Serieus?
1: ...het heilige Duitsland laten geboren worden heeft natuurlijk, hè, na de eenmaking.
0: Je herkent de stem van de ochtend natuurlijk van Jeroen Reijgaard, correspondent Duitsland voor VRT Nieuws, ook Duitsland specialist en auteur van een kersvers boek dat eind volgende week in de boekhandel ligt.
1: Het inderdaad.
0: Verdampte land. Hardnekkige misverstanden en verrassende verhalen over Duitsland. Het verdampte land. Verklaar.
1: Ja, het van gedamte, van bij ons vooral bekend van verdamte gliebdig. Dus
0: ja.
1: Het verdomde land eigenlijk, om het zo te vertalen. Maar ook wel een beetje het verdampte land, ja.
0: In als, die zin, als in, het is verdampt zoals water dat weg is.
1: Duitsland dat wij kennen of denken te kennen is weg. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Onze kennis over Duitsland dateert van een periode dat Duitsland er nog iets anders aan toe was dan nu. En vandaar dus eigenlijk die titel, de combinatie van de twee. Van, het is een soms verdampt land, maar het blijft
0: allemaal land. Mooie titel. Nochtans, het cliché wil dat wij... dat wij opkijken naar de grote broer. Het Ruhrgebied is het industrieel, het sterkste gebied van Europa. Wat is het allemaal? De Grundlichkeit in Duitsland. Mm-hmm. Alles werkt, alles komt vandaar. De BMW's, de Mercedes en de Porsches. Dat is dus niet het geval. Of
1: dat
0: niet meer.
1: Dat is niet meer het geval, nee. Wij denken dat, omdat we voor een stukje blijven hangen zijn met onze kennis over Duitsland een paar decennia geleden. Neem. Ja, we zijn eigenlijk blijven hangen in de tijd van het Wirtschaftswunder. Je verwijst er ook naar het Ruhrgebied bijvoorbeeld, waar je naar verwijst. Ja, het Ruhrgebied is niet meer. Het Ruhrgebied bestaat nog wel, maar dat is reconversiegebied nummer 1 in Europa, denk ik, op vele vlakken.
0: Okay.
1: Die zware staalindustrie, ja, de kolen uiteraard, zijn er ook weg. Maar ja, dat is een beetje te vergelijken met sommige delen van Wallonië bij ons, dus die daar echt wel een sprong gemaakt, of eerder misschien met het mijngebied in mijn regio in Limburg, die echt een sprong gemaakt hebben naar een soort nieuwe toekomst. Maar ja, onze kennis is eigenlijk echt blijven hangen een jaar of 20-30 geleden. En dat komt omdat we ons ook gewoon steeds minder voor Duitsland gaan interesseren zijn. En daardoor evolueert ons beeld over dat land niet mee en kijken wij dus inderdaad nog altijd naar dat land van de mensen met de grote auto's waar het economisch allemaal heel goed gaat.
0: En waar je rap mag rijden op de autosnelweg.
1: Ja, dat mag je nog altijd.
0: Dat mag wel nog. Okay.
1: Zij in een stel of een bouwstel staat, wat meestal het geval is eigenlijk, maar anders mag het wel.
0: We kijken natuurlijk ook, of we luisteren ook altijd naar Duitsland. Want ze hebben godverdomme toch ook geweldige muziek gemaakt. Hè? Dus laten we ons een Duitse uitzending van maken. Welkom bij Weet ik Veel met Marianne Rosenberg. Ich bin wie du. Goedemiddag, fijn dat u luistert.

0: Weet ik veel met Duitse muziek. Het mag nog eens, hè. Marianne Rosenberg, ich bin wie du. Want het gaat over Duitsland, over een boek dat onze collega Jeroen Rijgaard heeft geschreven. Misverstanden over Duitsland, het verdampte land. En dat is een woordspeling, want verdampt, als in ja, het is niet meer wat het is geweest. Maar ook verdampt, het Duitse woord van ja, het... Ja, hoe zou je dat dan...
1: Een beetje verdomde.
0: Eigenlijk. Verdomde land.
1: Ja.
0: Is dat dan toch... Want
1: het land waar je eens kan op vloeken. Ik denk dat eigenlijk beter klinkt.
0: Jeroen, ik had de ambitie. Ik zat in de wagen naar hier en dacht, oké, we gaan het niet hebben over de oorlog.
1: Goed plan.
0: Ja, goed plan. Kunnen we dat afspreken?
1: Het wordt al vrij uniek, een uitzending over Duitsland.
0: Ja, laat ons dat nu eens niet doen.
1: Ja, het wordt wel moeilijk.
0: Ja, is het waar?
1: Ja, omdat die oorlog tot op de dag van vandaag in heel veel waar Duitsland nu mee kampt, mee worstelt, mee zit, meespeelt.
0: En we zijn erover bezig. Hè?
1: En we zijn erover bezig. Oh,
0: hoezo? Ja.
1: In het Duits zijn.
0: De identiteit.
1: De identiteit. In die zin van, als je Duitsland echt wil snappen, dan mag je nooit redeneren als een Belg, als een Vlaming. Maar moet je je proberen te verplaatsen in het Duits zijn.
0: Leg dat eens uit.
1: En het Duits zijn, dat is eigenlijk gewoon samen te vatten in twee woorden. Wij denken altijd aan Gründlichkeit, puntlich, die zaken. Maar eigenlijk is Duitsland het land van twee andere woorden, namelijk van keine en experimenten, gecombineerd als keine experimenten. Duitsers zijn risicoavers. Duitsers hebben schrik van alles wat je niet helemaal kan plannen, wat tot risico's kan leiden.
0: Okay.
1: Dat is een stukje volksgeest die er altijd wel in gezeten heeft, maar ze hebben toch vooral ook wel dat trauma, en hier zijn we natuurlijk. Ze hebben eens geëxperimenteerd ooit, hè, en dat is niet zo goed afgelopen natuurlijk. En
0: wow, amai, dat is wel een verre.
1: Dat speelt tot op de dag van vandaag wel mee.
0: Dus, en is dat nog altijd met schuldgevoel, met schaamte?
1: Het is, ja, dat schuldgevoel en die schaamte zit er voor een stukje in, maar ook steeds minder en minder.
0: Want zij hebben toch niks met wat er 80...
1: Nee,
0: hebben zij toch...
1: Alhoewel bijvoorbeeld de hele zomer in Duitsland al heel veel te doen is over een database die vrijgekomen is, waar je kan opzoeken, was mijn opa een nazi. Via de website van Der Spiegel kan dat onder andere. Dus het speelt altijd mee. Hè. Ik bedoel, je kan geen week Duits nieuws volgen zonder het woord nazi en Tweede Wereldoorlog wel ergens tegen te komen. Tot op
0: en het H-woord, wordt dat dan nog geregeld gebruikt?
1: Dat wordt nog bovengehaald, ja.
0: Toch nog?
1: Ja, dat speelt nog mee. Maar goed, in die mentaliteit is dat nu wel doorgecijpeld natuurlijk, dat je nu die generaties hebt die denken van, kijk, risico's nemen, dat gaan we niet doen. En dat zijpelt in alles, maar dan ook in alles door in dat land. En vandaar dus dat je niet als Vlaming mag redeneren over Duitsland, omdat je dan dat ook niet helemaal snapt. Een vraag die ik hier bijvoorbeeld, nu is ze intussen al een jaar of vijf weg, maar een vraag die ik altijd hier kreeg van, hoe komt dat dat die Angela Merkel daar blijft zitten in Duitsland, in deze tijden, zo'n saaie vrouw?
0: Ja.
1: Ja, omdat je daar geen risico's mee hebt. Je weet wat
0: is
1: je aan Angela Merkel hebt.
0: Angela Merkel
1: ze is grondig, ze stipt, maar vooral, je gaat daar geen toeren, om het op zijn Oost-Vlaams te zeggen, mee tegenkomen. Want je weet wat ze gaat doen.
0: Ja.
1: En zo zit Duitsland op alle vlakken ineen.
0: We komen straks terug op Merkel, want ze heeft wel risico's genomen op een bepaald moment. Mm-hmm. Daarover straks meer. Eerst even naar wat cliché-denken dat we hebben. Duitsland is het land van de braadworst, is het land van de dierendel. Wat is het allemaal? Van bier. Zeer lokaal verankerd in die länder, zeker. Mm-hmm. Bayern kennen we met jodelmuziek. Klopt dat nog altijd? Hangen zij nog altijd heel hard vast aan wat het ooit is geweest? Dat beeld heb je wel.
1: Op vele plaatsen wel.
0: Okay.
1: Ja. Ook dat is
0: wat het ook gezellig maakt. Ook,
1: voilà. En ook dat is keine experimenten.
0: Ja.
1: Duitsland is een land zonder identiteit met veel identiteit. Dat lijkt een tegenspraak, maar ja, ze hebben het moeilijk met een identiteit. Het zwaaien met een Duitse vlag, het zingen van een Duits volkslied blijft, ja sorry, we zijn er terug door dat verleden, moeilijk. Dat zal er altijd zijn. Maar aan de andere kant houden ze inderdaad heel hard vast. Heel hard, en dat is een probleem voor een stuk aan wat ze kennen. En die tradities, die behoren daar dus voor een stuk bij. Maar inderdaad, de clichébeelden die wij hebben over Duitsland zijn eigenlijk vaak de beelden uit Beieren. Hè? Bergen, grote pullen bier.
0: Oud-Laïti.
1: Die pretzels. Hè? Maar dat is eigenlijk niet Duits, dat is Beiers. En hoe komt dat voor een stukje dat ons clichébeeld over slagers, om maar iets te zeggen, dat is het Rijnland hier. je moet in Berlijn niet met een slager afkomen. Hè? En je moet zeker niet met een curryworst in Beieren afkomen, maar ook niet met een witte worst in het noord van Duitsland. Dat komt omdat die 16 deelstaten allemaal een eigen identiteit hebben. En binnen die 16 deelstaten is bij ons het clichébeeld eigenlijk het Beierse beeld. En dat komt omdat van die 16 deelstaten Beieren ja, wel de meest uitgesproken identiteit heeft en dat ook het meest bewaard heeft. Mm-hmm. Laptop und Lederhose is bijvoorbeeld lang een slogan geweest. Wij combineren de moderniteit met traditie zonder dat dat in een of andere zachtmakingssfeer terechtkomt.
0: Iemand als Vincent Kompany, toch een man van de wereld, die dan bij de kampioenenviering in Duitsland of tijdens de bierfeesten in München staat daar ook in zo'n traditioneel...
1: Kan je niet aan uit.
0: Je denkt,
1: nee, kan je niet aan uit. Kan je niet aan uit. Nee, als je naar Beieren gaat, als je min of meer wil meetellen, je kan niet... Ja, het is FC Bayern, hè. Dat is gewoon de
0: ploeg Harry van... Harry Kane, jonge gastjes, absoluut. Jonge Afrikanen die er dan ineens in zo'n ding staan, dat je denkt van, maar dit is toch niet hun eigen keuze, neem je dan aan?
1: Nee, niemand zal er hen in dwingen, maar je wil natuurlijk wel in die stad meetellen, dus München in dat geval, en dan geldt dat wel. Maar ons beeld komt dus eigenlijk voor een stukje van daaruit, omdat zij die sterke identiteit hebben, en... Als we alles op vakantie trekken naar Duitsland, is dat ook vaak naar het zuiden en dus vaak naar Beieren. Dus die uitgesproken identiteit komt wel een stukje daarvan. Maar de Duitse identiteit in die zin als clichébeeld bestaat niet omdat iedere deelstaat anders is.
0: Ik mag domme vragen stellen, hè?
1: Absoluut.
0: Omdat je het daarnet zei, ik vroeg het mij ineens af, is het volkslied veranderd na de oorlog?
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, nee, nog... het is hetzelfde volkslied, maar ze zingen strofe 3. Dus het Duitse volkslied, het Deutschlandlied, op muziek van Haydn.
0: Ja. Deutschland über alles is het.
1: Deutschland über alles is de eerste strofe. Bestaat uit 3 strofes. Vroeger werd de eerste strofe gezongen. Eigenlijk sinds 1870, sinds de Duitse eenmaking, werd die gezongen. Tuurlijk, ja, die is na de oorlog in een slecht daglicht terechtgekomen. Daar staan ook een aantal geografische verwijzingen aan. Van de Maas tot aan de Memel bijvoorbeeld, die het oude Duitse Rijk was, dat kan je nu niet meer wegdoen. Dan had je de tweede strofe. En dat was een strofe over vrouwen en wijn. Dus in de romantiek, in die periode, 19e eeuw geschreven, die kan je ook niet gebruiken. En dus hebben ze de derde strofe, die eigenlijk over liberale waarden gaat, Einigkeit und Recht und Freiheit, hebben ze toen eigenlijk als de tekstversie genomen. Dus eigenlijk zingen ze nog altijd hetzelfde volkslied. Meestal trager, je moet er eens op letten. Het marstempo dat er bij de nazi's was, is eruit gehaald. Is ietske meer op een rustiger tempo gespeeld. En dan zingen ze gewoon strofe 3. Het is in C eigenlijk gewoon hetzelfde volkslied.
0: Maar we zingen gewoon wat bepaalde regels gaan we niet meer zingen wegens de balladen.
1: Maar ze zijn ook niet verboden.
0: Oké.
1: Ja, in principe mogen ze, maar het volkslied dus is officieel. En het ligt wel gevoelig. Een tijdje geleden hebben onze Nederlandse collega's bij een voetbalwedstrijd ondertitelen ze dan het volkslied per ongeluk de eerste strofe dus laten zien. En dat was toch wel een rel, ja.
0: Oh.
1: Ja, dus ja, dat natuurlijk. Ligt wel gevoelig. Het is wel degelijk Einigkeit und Recht und Freiheit en niet Deutschland über alles.
0: Alright, oké. Okay. Bij deze, goed dat we dat even doen. Wat je daarnet zegt, 1870, dat is de geboortedatum van het Duitsland, uiteraard zonder Oost-Duitsland natuurlijk, maar wat...
1: Ja, met eigenlijk zelfs. Met?
0: Oké, okay. Leg eens uit, want 1830 België, 1870 pas Duitsland. Ja. Hoe is dat gebeurd?
1: Goh, om het heel kort samen te vatten, gedurende de hele geschiedenis, sinds Karel de Grote, eigenlijk moeten we naar terug, die Europa beginnen vormen is, heb je bijvoorbeeld Frankrijk, Engeland, dat zich meer en meer gaan verenigen tot één land. Duitsland is steeds meer versplinterd en allemaal hele kleine hertogdommen, vorstendommen, op een bepaald moment meer dan 200, over een ruimte die het huidige Duitsland beslaat, Oostenrijk beslaat, een stukje Noord-Italië, maar ook een heel stuk naar het oosten opgeschoven was. Lang verhaal kort... Om op dat volkslied terug te komen, 19e eeuw, overal zie je nazistaten opduiken. Overal zie je landen die zich... zie je ook burgers die stilkens aan meer macht krijgen in plaats van enkel de adel en de kerk zoals het vroeger was. Alleen in Duitsland gebeurt dat niet op dat moment, omdat dat zo versplinterd nog altijd is. En burgerkrachten gaan dan revolutie starten. Zo is het Deutschlandlied ooit geschreven als protestlied. Eerste strofe nationalistisch, laatste strofe liberale waarden.
0: Midden strofe feest en vrouwen.
1: Een beetje feest en vrouwen, want je zit in een periode van de romantiek om het te laten binnenglijden. Enfin, uiteindelijk hebben ze een paar oorlogen uitgelokt vanuit Pruisen. Dat was dan de kern. En dat is eigenlijk op dat moment het grootste Duitse koninkrijk. En dat ligt rond Berlijn...
0: Okay.
1: En een heel stuk naar het oosten. Eigenlijk ligt de kern van Duitsland momenteel in Polen. Het westen van Polen momenteel. Dat is het Pruisisch gebied en een stukje, want dat was gesplitst hier aan onze kant, vlakbij de Rijn. En die waren op dat moment de sterkste. En van daaruit zijn die eigenlijk beginnen allianties smeden, oorlogen uitlokken met Denemarken, met Oostenrijk, uiteindelijk met Frankrijk. En ja, door samen te strijden, als je wint heb je vrienden, ja. Kan je je te samensluiten. En uiteindelijk heeft heel dat conglomeraat van Duitse staatjes zich samengevoegd in een aantal fases. Dat heeft zo'n 10 jaar geduurd, 1860 tot 1870, tot het grote Duitse Rijk. Maar dat grote Duitse Rijk dat strekte zich dus eigenlijk uit het huidige Duitsland en dan een heel stuk naar het oosten, waar nu Polen ligt.
0: Okay.
1: En dat, die oostelijke delen zijn ze geleidelijk per, ja, eigenlijk moet je het zo zeggen, per verloren een oorlog ook kwijtgeraakt. Dus ze zijn een stukje van dat oosten kwijtgeraakt na de Eerste Wereldoorlog. Toen is Polen opgericht en raakt een stukje Oost-Pruisen kwijt. En na de Tweede Wereldoorlog dan is dan dat hele oostelijke stuk voorbij de Oder eigenlijk ook ja, verloren geraakt aan Polen. Dan krijg je dan die splitsingen en zo verder. Maar dat is eigenlijk het verhaal. En het mooie daaraan is, Duitsland is gesticht in Versailles.
0: Ah ja.
1: Want 1870 hebben ze de oorlog gewonnen tegen Napoleon III, op dat moment de keizer van Frankrijk. En om de vernedering totaal te maken, hebben de overblijvende staatjes zich samengevoegd tot het Duitse Rijk in de Spiegelzaal van Versailles.
0: Daar gebeurt het wel allemaal in Versailles.
1: Ja, vandaar die weerwraak in 1918 voor een stukje van de Fransen natuurlijk.
0: En over laatst Trump, die daar de vrede met Iran was. Ja. Relatieve vrede, het is weer naar de bom. Maar interessant. En is er lijm? Want je zei het daarnet al, dus de geschiedenis is eigenlijk van 200 kleine dingen die dan toch overeenkomen omdat ze wat successen boeken militair. Dan heb je die lenden, hoeveel? 16.
1: Ja.
0: Die heel verschillend zijn qua identiteit. Mm-hmm. Maar is er lijm? Hangt het samen?
1: De taal is de lijm voor een groot stuk. De taal is voor een groot stuk de lijm. Mentaliteit voor een stukje ook. Er is wel iets...
0: Iemand van Berlijn is heel anders dan iemand
1: absoluut.
0: Van München. Dat zijn twee verschillende steden.
1: De scheidingslijn, kan je zeggen, hangt niet per se over die 16 deelstaten. Ze hebben elk wel wat dingen die typisch zijn voor zichzelf. Vooral Beieren, maar ook Rijnland, carnaval bijvoorbeeld. Hè. Je hebt Merkel altijd zeer onwennig zien staan als er carnavalisten op bezoek kwamen. Ja, ze is van Oost-Duitsland, ze kent dat niet. Hè. Dat is iets van hier. Dus er zijn een aantal verschillen tussen die verschillende deelstaten. Maar de grote scheidingslijn ligt eigenlijk op het vroegere katholieke deel en het protestantse deel. Noorden, de Pruisen, waren streng protestants. Lutheraans, Wittenberg.
0: Is dat allemaal boven Hannover zo?
1: Nee, dat is eigenlijk de regio. Als je echt een lijn in het midden van Duitsland trekt, daarboven.
0: Dus ook wat
1: daar kreeg je zo wat de protestantse delen. En dat zijn de delen die verenigd zijn door de Pruisen eigenlijk, hè, toen Duitsland enige.
2: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
3: Radio 1 live.
1: Geslokt werden, want eigenlijk is die eenmaking zo gebeurd. En dat zijn toch echt nog wel twee verschillende entiteiten.

0: nog vaak over een kind vanuit het noorden, over een Pruisen kind. Dus het is nog altijd een Pruisisch kind. Dus dat blijft
1: maar
0: zowel
1: het is niet
0: wat
1: zo sterk als de Vlamen en de Walen.
0: Er zijn toch wel wat concurrentie. In Berlijn zie je dan bijvoorbeeld op veel plaatsen, in de hippere wijken, waar dan mensen uit Baden-Württemberg, dus uit het zuidwesten gaan wonen zijn, Schwaben raus. En Schwaben is dan de naam die ze geven aan de Zuid-Duitsers daar. Zo van, ga voort met uw geld, want het zuiden is veel rijker dan het noorden. Stop met onze gronden en ons vastgoed op te kopen en ga weg. En dan heb je natuurlijk ook nog die Oost-West-deling, die je natuurlijk minder in mentaliteit, maar in cijfers wel.
1: Ja, natuurlijk. Daar moeten we het straks zeker nog over hebben. Maar we gaan een quizje doen. Duitse cultuur. Vroeger veel op de Belgische televisie, hè?
0: Ja, ik ben in
1: TV-reeks
0: opgegroeid.
1: En zo.
0: Dat moet ik nu al bij.
1: Van welke tv-reeks is dit?
0: Wacht, het moet Schwarzwald Klinik of Denk.
1: Nee. Oh, dat was goed. En Regina of Den Stufen was ook zo'n reeks.
0: Ja.
1: Maar dit, allee, het is bekend, hè?
0: Nee, ja, ik heb nooit Duitse tv gekeken.
1: Wacht, ik ga een tip geven.
0: Kon zelfs niet.
1: Het was een wat mollige inspecteur van de politie.
0: Ja, nee. Ik kom er niet op.
1: Nee? De Radio 1-luisteraar gaat het weten, hè. Het is van...
0: Van Derk.
1: Toch Derk.
0: Derk, die had ik wel genoemd.
1: Had ik die genoemd?
0: Die had ik genoemd.
1: Sorry.
0: Ja,
1: sorry.
0: Ik heb niet gehoord. Sorry.

0: nostalgie naar de jaren 80 en 90, toen Derek, toen Duitse televisie ook vaak op het Vlaamse scherm te zien was. De Derek theme is dit. En weet ik veel over de misverstanden van Duitsland. En het ging net al even over de Duitse taal. Wel, we hebben natuurlijk een kenner in huis.
1: Ja, daar hebben we gleich den Jean-Marie Pfaff. Sie sind heute der Held des Tages. Jean-Marie, erstmal, war das ein Elfmeter überhaupt?
2: Ja, ik moet zeggen, als ik op dit moment geef ik een strafschop, geef ik een elfmeter. Waarom niet? Omdat het een ongeluk is. Weet je, maar per ongeluk springt die bal.
1: Also unabsichtliches Handspiel.
2: Ja, so ist
1: das. Aber noch was anderes. Haben Sie das Eck schon vorher gewusst von Manny Kaltz oder haben Sie auf den Fuß geschaut? Nein. Wie war das?
2: Nein, ich konnte eben gut. Auf dem Moment konnte ich sagen, Kaltz, ich gebe die Straf, die Elfmeter so hart möglich. Und ich kann in der Hucke platzen. Und ich habe in die Hucke platzen. Ich hatte einen guten Hook. Und okay, wir haben die Penalty.
0: Heerlijk fragment. Lang leven Jean-Marie Pfaff, die de held van Bayern München was. Hè? Een penalty had gestopt, denk ik. Cliché, Jeroen. Duitsland is als een miele wasmachine.
3: Mm-hmm.
0: Dat heeft toch lang zo gegolden, gegeld? Wat zeg ik?
3: Gegolden.
0: Ja, toch? Ja, maar
3: En dat is een probleem.
0: Ja.
3: Want een miele wasmachine, die heeft één kenmerk, die gaat niet stuk.
0: Ja.
3: En ja, het is eigenlijk een mooi symbool inderdaad voor heel veel, eigenlijk de toestand van de Duitse economie een beetje.
0: Ja.
3: Namelijk, het is grondig, maar het is ook wel wat ouderwets. Want het probleem met zo'n miele wasmachine is, als je die aanschaft, dat ding gaat niet kapot.
0: Mm-hmm. Bosch was ook zo'n merk.
3: Voilà. Ja, maar Miele was echt bekend omwille van, dat gaat niet kapot. Het probleem is natuurlijk als je zo'n machine die heel duur is in de aanschaf, ook dat is denk ik al symbool mooi voor de Duitse economie, ja, je zit er dan wel mee. Maar ondertussen komen er natuurlijk veel betere, nieuwere machines op de markt, die vooral veel energiezuiniger zijn, die veel meer modernere dingen kunnen, waar je veel meer opties mee hebt. Maar ja, waarom zou je die gaan kopen? Want je zit met je zware investering van je miele wasmachine, die natuurlijk blijft werken. En eigenlijk is dat het symbool een beetje voor Duitsland op dit moment.
0: Ik zie een parallel met de Mercedes en de BMW's en de Chinese wagens die opduiken.
3: Absoluut. Ja. Op dit moment zitten ze met een gigantisch probleem in de auto-industrie. Volkswagen heeft het gisteren nog aangekondigd.
0: Ik heb er een fragmentje.
4: Volkswagen steckt in einer schweren Krise. In den USA, Europa und China ist der Absatz eingebrochen. Medienberichten zufolge will der Konzernvorstand weltweit bis zu 100.000 Stellen streichen.
5: Wir müssen den deutschen Automobilsektor schützen. Das vielleicht nur für einige Jahre, aber wir müssen Luft bekommen

0: zum Atmen, verdammte Scheiße. Die deutsche Autoindustrie ist der Kernbereich unserer deutschen Wirtschaft.
1: Verdammte Scheiße, zegt de vakbondsvrouw. Het is, ja, we moeten die Duitse auto-industrie redden. 100.000 ontslagen zouden er komen bij Volkswagen.
2: Vier fabrieken dicht.
1: Vier fabrieken.
2: In Duitsland.
1: Dat is het kroonjuweel, hè, Volkswagen. Want ja, dat is die groep, ook met Porsche, daar zit daarin. Bentley zit daarin. Dat is Audi, dat is Volkswagen, dat is Skoda. Maar ja, die hebben fabrieken niet
2: die
1: in Duitsland, denk ik. Maar toch, de groep aan zich... 100.000 mensen op straat.
2: Ja, wereldwijd, maar dus wel een groot deel in Duitsland. Tot nu toe hebben ze altijd fabrieken buiten Duitsland gesloten. Vorsten bijvoorbeeld,
1: juist,
2: Volkswagen,
1: ja,
2: en dan later Audi Brussel. Maar nu staan er dus inderdaad ook vier Duitse fabrieken, 3 van Volkswagen en 1 van Audi op de lijst. Dat gaat door merg en been, want ja, je vraagt daarnet, is er iets overkoepelend Duits? Ja, de auto-industrie is natuurlijk een identiteitsgevoel. Dit gaat om meer dan arbeidsplaatsen. Hè. Dit is Duitsland geraakt in het hart, hè, die auto-industrie. Ja, hoe komt dat? De Miele-wasmachine, wat we kennen, werkt en zal blijven werken.
1: Dus blijven vasthouden aan de verbrandingsmotor, terwijl
2: ze
1: de Chinezen
2: in Europa
1: Tesla bijvoorbeeld.
2: Ja, ja. Ze hebben er in Europa zeer hard voor gestreden om de verbrandingsmotor ook na 2035 te mogen blijven produceren. Ik was in 2021 in een van de fabrieken van Volkswagen die nu op de lijst staat om gesloten te worden. Emden, vlakbij Groningen, noordwesten van Duitsland. We hadden toen een gesprek met de directeur van de fabriek. En op dat moment waren ze daar volop workshops aan het geven, stekkers steken. Want ja, dat is eigenlijk de kern als je een elektrische auto maakt, stekkers steken. Ik vroeg toen aan de directeur van, ja, is dat niet wat laat, 2021? En die antwoordde toen van, we hadden misschien inderdaad wel wat vroeger kunnen beginnen. Maar ik blijf ervan overtuigd dat de elektrische auto altijd een nichemarkt zal blijven. We zijn 5 jaar later en Emden staat op de mogelijke lijst om te verdwijnen. En dat is de zeer Duitse mentaliteit van het idee van onze oerdegelijke verbrandingsmotor, de Miele onder de auto's, zal altijd wel blijven bestaan. En intussen hebben ze van alles gemist. En het probleem nu is niet dat die Volkswagen zo slecht verkopen op dit moment, die elektrische modellen. Audi heeft het wel moeilijker, want die hebben alleen hele dure modellen.
1: Mm-hmm.
2: Maar Volkswagen heeft nu toch met een aantal kleinere, de ID3, de ID4...
1: Porsche is ook heel slecht bezig. Hè?
2: Voilà, maar dat geheel. En dat komt, ondanks het feit dat ze niet zo slecht verkopen, ze zijn wel de Chinese markt kwijt, dat moeten we erbij vertellen. Vroeger...
1: Ja,
2: transporteren ze Duitse auto's naar China, nu komen de Chinezen naar hier. Dus dat is een zeer zware dobber, een zeer omgekeerde handelsbalans plots, zeker voor de automobielsector. Maar ze hebben heel veel technologie voor die auto's ook gewoon zelf niet. Batterijen en software worden voor een groot stuk, jawel, uit China ingevoerd, omdat ze er te laat mee begonnen zijn en omdat hun eigen producten, zeker op vlak van software, Duitse software, dat is doorgaans zeer ouderwets. En tegen dat het ooit afgewerkt is, al lang gedateerd. En dus ze verdienen gewoon ook weinig aan die auto's. Dus de combinatie dat je minder personeel nodig hebt voor een elektrische auto, dat je er minder aan verdient, dat ze van alles moeten importeren en dat in plaats van hun auto's naar China te brengen, de Chinezen gewoon auto's maken die eigenlijk gewoon vaak beter zijn en goedkoper zijn, naar hier brengen, ja, dan krijg je natuurlijk dit sneeuwbaleffect.
1: Ja, en wat lees ik dan ook in jouw boek? Dat openbare werken, dat openbaar vervoer, waar mijn broek van afzakt, want ik dacht echt dat de bullet trains in Japan zijn zo legendarisch, die zijn op een seconde nauwkeurig. Mm-hmm. Ik dacht, na Japan komt Duitsland met nauwkeurigheid qua treinen niet dus.
2: Nee, integendeel, ze zijn de slechtste van Europa.
1: Ja,
2: en met voorsprong.
1: Ik schrok daar enorm van.
2: En de mededeling was dat het de volgende jaren ook zo zal blijven. Dus er is geen verbetering op komst. Nee, die pünktlichkeit, want daar komt dat beeld natuurlijk vandaan. Ja, die geldt wel als je met een Duitser afspreekt. Hè. Als ik een interviewafspraak heb om 12 uur, moet ik niet om 7:07 komen, want dan is die man of vrouw gewoon weg.
1: En als het een dokter is, dus moet je herdokter zeggen. En daar zijn ze ook heel gevoelig aan.
2: Ja, ik heb daarnet de hele voormiddag mails met zeer geëerd
1: en
2: verder gestuurd. Ja, absoluut. Ja. Nee, maar het openbaar vervoer, de treinen dan vooral, zijn momenteel echt een vreselijke ramp. Dikke 50% van de lange afstandstreinen in Duitsland rijdt op tijd. In
1: ons hoeveel land, procent?
2: Dikke 50. Bij ons is dat tegen de 90.
1: Nochtans, de perceptie is dat hier een zoontje is. Hè?
2: Bij ons, wij hebben als nationale sport klagen over de NMBS, maar vergeleken met de Deutsche Bahn is de NMBS een paradijs en een parel van stiptheid. Want het is, ik ben zelf ook reisbegeleider. In Duitsland dan gaan we altijd met de trein. Het is mij één keer overkomen nu, denk ik, op al die reizen die ik begeleid heb, dat het ongeveer wel juist was. Dat ik mijn aansluitingen gehaald heb en ongeveer op het juiste moment terug was.
1: Met de trein, dat is mit dem Zug, dat ja, is dat. Ja, want trouwens, bij Mitnachtzeit von Zug, dat heb ik...
2: Gegen op Buisrand voorbij.
1: Ja, voilà. Sorry, ik moest er even aan denken. Mit dem Zug.
2: Ja, mit dem Zug, ja, dat is gedoe. Het werkt niet. Waarom? Onderinvesteringen jarenlang heeft te maken met een... ook daar weer kleine experimenten. En schulden, schuld, is een woord dat klinkt als negatief. Schuld maken is een experiment aangaan. De schulden hebben in Duitsland een veel negatievere bijklank als hier. Als de Duitsers met onze begroting zaten, dan had dat een collectieve depressie geweest waar ze niet van te boven kwamen. Terwijl bij ons veel mensen ook wel beseffen van oei, de toestand is niet goed. Maar echt van wakker ligt de gemiddelde Belg daar misschien niet van. Bij Duitsers is dat anders. Dus ze hebben heel lang de schwarze nul aangehouden. Wat dus betekent van je mag niet meer uitgeven dan wat er binnenkomt. Was de regel onder de regeringen Merkel.
1: Dus liever de boel laten verkrotten dan
2: dus met het gevolg van Duitsland dat zijn begroting in evenwicht. Dat zijn begroting netjes op orde. Maar dus als gevolg is er 10, 15 jaar amper geïnvesteerd in bruggen en wegen. Vandaar dus als je momenteel zou luisteren via het internet, wat ook al een uitdaging is in Duitsland, in de auto als je op reis zou zijn en je staat ergens voor een bouwstelle. Ja, dat is een gevolg van 15 jaar onder investering.
1: De wegenwerken zijn legendarisch.
2: De wegenwerken, wel, maar ja. De sporen natuurlijk, ja, die zijn ook er heel slecht aan toe. Dus ja, heb je een probleem met de treinen. Daarnaast heb je natuurlijk ook weer die Duitse, ik weet het, ik heb het al 10 keer gezegd, maar ik ga het blijven zeggen, kleine experimenten mentaliteit, ook op het spoor, waardoor de veiligheidsnormen ook wel bijzonder hoog zijn. En ja, de veiligste trein is een trein die niet rijdt natuurlijk, want daar bots je niet mee.
1: Dan dus heb je dan, geen botsing.
2: Voilà, dus dat speelt voor een stukje ook mee. En dan krijg je de totale bureaucratie en ouderwetsheid op sommige vlakken. Met nog seinhuizen uit de jaren 70, 80.
1: En
2: op papier werken enzovoort.
1: De fax is blijkbaar nog hot in Duitsland.
2: Hier op de redactie worden alleen faxen gestuurd naar Afrika en Duitsland.
1: Wat blieft?
2: Op de buitenlandredactie.
1: Ja. Wij faxen vanuit VRT Nieuws headquarters naar Duitsland.
2: Ik krijg... Elke keer ik een kaartje krijg, een visitekaartje van iemand, staat daar telefoon, fax en dan e-mailadres. Tijdens corona, om maar een voorbeeld te geven, die cijfers van Duitsland die weken vaak af van onze. Waarbij vaak de vraag is raar, want Duitsland heeft een andere trend. Duitsland had geen andere trend. Dat kwam gewoon omdat die cijfers doorgefaxt moesten worden en dan in verschillende gezondheidsambten moesten geteld worden en zo verder.
1: Nu maken we er een soort derde wereldland van, dat is het toch ook
2: op
1: niet.
2: Op technologisch vlak staan ze een jaar of 5 geleden voor bijvoorbeeld gsm-dekking, 4G, 5G-dekking tussen Colombia en Peru in die periode. Dat is intussen verbeterd, al mag je niet te veel van de huizen wegrijden. Dus
1: is ook groot natuurlijk. Wel... Er is veel open ruimte.
2: Ja, maar Frankrijk ook, Spanje ook. Het is zeker niet het dunst bevolkte land van Europa. Nee, en helemaal niet. Het is groot, maar er wonen ook wel 85 miljoen mensen.
1: Maar het kan toch niet zijn, Jeroen, dat we dat nu vaststellen, die urgentie van, moeten we dan toch niet wat in die 5G gaan investeren? Dat moet 10, 15 jaar geleden toch ook al doorgedrongen zijn, dat ze daar niet goed mee bezig waren.
2: Ja, je zit natuurlijk met veel minder overheidsinvesteringen. Hè. Dat is natuurlijk voor een stuk weer die begrotingsgevolgen. En het feit is dat ze daar...
1: Okay.
2: Kijk, door minder... Het is natuurlijk... Op de duur krijg je een sneeuwbal. Hè. Als het internet traag werkt, want heel veel Duitse dorpen... Het is nu stilletjes aan in orde aan het komen met tot een jaar... 5 jaar geleden zijn we op reportage geweest in een dorp... waar een hoogtechnologisch bedrijf zat dat moest verhuizen... omdat ze amper een e-mail konden versturen... omdat ze alleen inbelverbindingen hadden voor het internet.
1: Okay.
2: Dat is 5 jaar geleden. Dus dat is niet zo uitzonderlijk daar in Duitsland. Dat komt ook weer... door dat gebrek aan investeringen. En wat krijg je dan? Ja, als je op een bepaald moment natuurlijk die nieuwe technologie niet liggen hebt, zijnde snel internet, dan val je terug op die oude en dan ga je weer minder snel investeren, waardoor er minder vraag
1: terwijl
2: is.
1: Terwijl eigenlijk zou je gewoon glasvezel moeten trekken door heel dat land. Hè? Ja, wat...
2: Er zijn bedrijven die dat gewoon zelf gedaan hebben. Die zeggen van oké, dan gaan we hier zelf door de bos het aanleggen en dan ligt het er. Maar het is op vlak van mobiel bereik bijvoorbeeld... Onze collega, om maar een voorbeeld te geven, wij werken vaak voor live-bijdrages met een systeem dat werkt over 4G, 5G met verschillende simkaarten erin. Zo gebeurt eigenlijk live televisie, bijvoorbeeld voor het nieuws van op een locatie bij ons meestal. Mm-hmm. Ja, de Duitsers investeren nog volop in satellietwagens, omdat het internet op dit moment daar gewoon op vele plaatsen niet te betrouwen is.
3: Terug muziek. Jij had zelf Rammstein gesuggereerd, maar je kent het Radio 1 luisterpubliek ook. We weten niet of we daar nog heel groot plezier mee doen.
2: Maar ze zijn veel gewoon, toch?
3: Ja? Ja, jij mag kiezen. Ofwel Rammstein, ofwel het origineel van Zoutelanden, want dat is eigenlijk gepikt van de Duitsers.
2: Doe maar eens Rammstein.
3: Ja?
2: Bah ja.
3: En het nummer heet Duitsland, en waarom spelen we dat dan?
2: Wel, het is een nummer dat eigenlijk gaat over de moeilijke relatie die Duitsers met hun eigen land hebben, met die identiteit. En daarom vind ik het net een mooi nummer.
3: Alright.
2: Dus het is misschien wel een van de meest zelfkritische identitaire nummers over Duitsland.
3: Ik bereid de Radio 1-luisteraar bij deze voor. Hier komt Rammstein.
2: Iets zachter zetten.
3: Met Duitsland. Weet ik veel. Goedemiddag.

0: Deutschland van Rammstein in weet ik veel over Duitsland. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten filegolven tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. Daar is de weg wel vrij. Richting Gent een kwartier tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Op de N31 richting Zeebrugge is er doorwerken 10 minuten file bij Brugge Sint-Michiels. Verder zijn er kleine vertragingen. En er rijden geen treinen tussen Brugge en Oostende. Er zijn wel vervangbussen. Alex Agnew had indertijd een zeer goede sketch over de Duitse taal.
1: En Duits is toch de coolste taal aller tijden, hè? Duitse Grundlichkeit, want in Duits klinken zelfs de liefste dingen agressief. Nee, een vlindertje, a butterfly, een papillon, een schmetterling. Als er in Duitsland een vlinder aankomt, dat is verschrik van te krijgen. Daar komt een schmetterling! Niet bewegen.
0: Alex, eigenlijk hoe lang geleden? Hij zag er nog heel jong uit als je het op YouTube checkt. Jeroen Rijgaard is mijn gast. Hij heeft een boek geschreven over die misverstanden die we hebben over Duitsland. Jij schetst niet echt het prachtig beeld van het land, moet ik eerlijk toegeven. Mm-hmm. Ze lopen toch wat achter. De beelden die, of het idee dat wij hebben dat dat een vooruitstrevend, geweldig draaiend goed land is. Ja, dat is een beetje ouderwets denken, zoveel mm-hmm. is duidelijk. Ook nu, als je dan Agnew hoort over die taal, Derk daarnet, dat tuuntje, we weten dat eigenlijk niet. Hoe komt het dat wij altijd toch een beetje argwanend zijn of niet echt geïnteresseerd zijn in Duitsland?
2: Ja, dat verleden speelt wel mee, maar ze hebben ook de tijdsgeest niet mee, denk ik. Het feit dat we vroeger veel meer wisten over Duitsland en dat ons beeld wat blijven hangen is toen, heeft er veel mee te maken dat de kennis van het Duits gigantisch achteruit gegaan is. Dat er veel minder Duits op school ook gegeven wordt.
0: Okay.
2: En vooral dat de Angelsaksische cultuur natuurlijk heel veel overgenomen heeft. Frankrijk bijvoorbeeld krijgt een beetje dezelfde klappen vaak in onze kennis over Frankrijk en mm-hmm. onze interesse in Frankrijk iets minder. Maar de Duitsers, ja meer. Hè. En op zich is dat verwonderlijk, want het is veruit de grootste taal binnen de Europese Unie. Ja, je zit met 85 miljoen Duitsers, 10 miljoen Oostenrijkers. Vergeet 70.000 Oost-Belgiërs niet, die zijn er ook nog. Dus het is eigenlijk de grootste taal, maar het wordt amper nog geleerd. En het is amper cultureel overwegend. Ja. En dat komt dus omdat het Angelsaksische zoveel overneemt. En daardoor blijft dat beeld dus een beetje hangen. En hebben we er ook inderdaad minder interesse in. We onderschatten bijvoorbeeld, denk ik, Duitsland, om nu eens een heel positief beeld te geven, als vakantieland enorm. Er zijn weinig mensen die spontaan op het idee komen van ik ga naar Duitsland op vakantie. We klagen wel elk jaar over de Franse peages, bosbranden, het is te heet in de Provence, die Fransen doen maar nors of weet ik veel. Ja, ga eens naar Zuid-Beieren. Het is daar prachtig, het is daar mooi weer. Je hebt er meren, bergen, goedkoper, geen peage. De Zuid-Duitsers zijn best vriendelijk en zo verder. Uh-huh. Maar wij doen dat niet, omdat het zo'n beetje het idee is van cultuur, brede cultuur, dat is Angelsaksisch. Vakantie, dat is het zuiden.
0: Spanje, ja.
2: En Duitsland valt er eigenlijk wat uit. Dus dat land van die rare taal die we niet helemaal begrijpen. En dat land dat we toch nog altijd wel vooral door de oorlog kennen. Hè. Die mm-hmm. associatie zegt tegen iemand Duitsland. En binnen de 7 seconden heb je die associatie.
0: En de taal, er zijn ongelooflijke liefhebbers van de taal. Mm-hmm. Maar er zijn heel veel mensen dat een verschrikkelijke taal vinden. Zoals ik nu zeg, zo'n agressieve taal.
2: Maar dat hangt er gewoon vanaf hoe je het uitspreekt.
0: Een schmetterling.
2: Want je moet eens naar onze Duitse collega's luisteren. En eens naar onze Franse collega's luisteren. De lieflijke manier waarop ze daar bijvoorbeeld nieuwsberichten voorlezen in Duitsland, maakt die taal hyperromantisch en zacht. Terwijl als je dan de Fransen hoort, met heel veel power en van alles erachter, hangt er een beetje vanaf hoe het Duits is. Duitsland is eigenlijk, Duits is geen agressieve taal.
0: Okay.
2: Maar ook daar speelt ook weer die speechen van een man, wiens naam we niet gaan noemen vandaag.
0: Ja,
2: voilà, ook wel weer in mee natuurlijk.
0: Ja,
2: in
0: zo dat.
2: Maar Duitse politici hebben dat nu ook nog altijd vaak. Als je naar meetings gaat, die doen geen debatten, die doen meetings op een podium, of amper debatten, maar die spreken een stad toe van op een podium. Ja, van links tot rechts, één zekerheid is er. Er wordt geroepen. Er wordt geschreeuwd. De boodschap zal met veel decibels overgebracht worden.
0: En dat is een echo naar iets waar we het niet over gaan hebben.
2: Nee, we gaan het er helemaal niet over hebben.
0: Natuurlijk, we zijn ook zeer afhankelijk, politiek natuurlijk, van Duitsland. Want we mm-hmm. zitten in die Europese Unie en Duitsland, die stem van Duitsland weegt door. Bijvoorbeeld ook in 2000, nu kijk ik naar jou, 15.
2: 15, ja.
0: Dan zei ene Angela Merkel dit.
3: Ik sage ganz einfach, Deutschland is een starkes land. En das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. muss daran gearbeitet werden. Und der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen.
0: Ja, legendarische Worte. Mhm. Wir schaffen das. Mhm. Hoe zou je dat vertalen?
2: Het lukt ons.
0: We doen het wel.
2: We doen het, het lukt ons. Ja.
0: Over Kaine experiment gesproken, wat jij al geregeld hebt gezegd, deze uitzending. Dat was toch wel een experiment. Zeggen van, ja, die vluchtelingen, dat was de IS-vluchtelingenstroom Syrië.
2: De Balkanroute.
0: De Balkanroute, wir schaffen das. Dat was toch even haar nek uitsteken, toch?
2: Ja en nee. Ik weet niet of Merkel het per se zelf altijd zo gezien heeft. In die zin dat de Duitse grondwet voorziet dat wie op de vlucht is voor vervolging, oorlog en zo verder, moet opgevangen worden. Dat zegt de Duitse grondwet. Eigenlijk is dat universeel mensenrecht, maar de Duitse grondwet zegt dat. Dus ja, er zijn duizenden mensen op weg naar Duitsland op dat moment. Tienduizenden door Europa. Ja, wat had je dan kunnen doen op dat moment? Had je kunnen zeggen, we doen de grenzen dicht, houden ze in Hongarije en Oostenrijk, want daar zaten ze op dat moment. Maar dan ga je gewoon in tegen de Duitse grondwet. En dat kon eigenlijk Europees ook heel erg moeilijk anders. Dus ik denk dat zij het veel minder als een, op het moment dat ze het zei, als een soort historisch nobele daad zag. Zij zag gewoon van, ja, ik heb geen andere keuze. Ook wel een beetje christelijk geïnspireerd als domineesdochter. En om de Duitsers daarop voor te bereiden, zeiden ze gewoon van, ja, we hebben zoveel geschaft.
0: Oké, maar mogen we zeggen dat het it didn't age well? Want het AfD...
2: Ja, het heeft Duitsland wel definitief veranderd, denk ik.
0: De Wever zei toen op dat moment ook al van, ja, wat ze daar zegt, kan ik mij niet achter zetten.
2: Verkeerd opgevat. Ik denk dat die woorden van Merkel heel vaak in verkeerde context geplaatst zijn. Eerst en vooral, het is niet Wirtschaffen dat die de vluchtelingenstroom op gang gebracht heeft. Die was er al. Mm-hmm. Mensen waren op weg naar Duitsland en als reactie daarop heeft Merkel gezegd, oké, laten we binnen Wirtschaffen das. Er wordt vaak gezegd van door Wirtschaffen das te zeggen, heeft Merkel miljoen mensen naar hier gehaald. Maar dat is niet waar. Die mensen die waren er op dat moment. Dus ik denk dat je het zo wel in die context moet zien.
0: Maar waarom ik zeg, it didn't age well, de opkomst van het AfD, wat het Vlaams Belang van Duitsland is, denk dat we dat wel kunnen zeggen. De uiterst rechtse partij wordt daar wel aan gekoppeld.
2: Dat is zo. De AfD bestond eigenlijk al daarvoor, maar die was op sterven na dood. Die is ooit opgericht tijdens de eurocrisis vanuit professoren die tegen de redding van Griekenland was dat dan vooral waren, de Europese steun. Die partij was op sterven na dood, maar na Wir schaffen das, was er eigenlijk een soort politieke consensus in Duitsland van ja, we gaan dat schaffen en we gaan dat doen. En mensen die het daar niet mee eens waren, hadden niet echt een alternatief. En die alternatieven dus,
0: AfD staat voor Duitsland,
2: is dan de andere, heeft dan zichzelf dan heruitgevonden als een partij tegen, ja, eigenlijk weer schaffen das. Dat was het originele.
0: Ja, dan aanslagen op kerstmarten helpen niet natuurlijk.
2: Dus wat is dan gebeurd? Wat in Duitsland nooit mogelijk was door het verleden van die man over wie we het dus niet gaan hebben vandaag, namelijk dat er een extreemrechtse partij opstond, terwijl die in heel Europa radicaal rechts al floreerde. Nederland, Frankrijk, Italië, Vlaanderen, noem maar op. Ja, in Duitsland kon dat niet, want dat historisch hield dat tegen. Ja, op dat vlak is Wir schaffen das een hard breukvlak geweest. Vanaf dan kon dat wel. En dan is de AfD beginnen groeien. Tot op de dag van vandaag, dat ze eigenlijk in de peilingen momenteel de grootste in Duitsland zijn. Okay. En misschien zelfs bij een deelstaatverkiezing de absolute meerderheid zou kunnen
0: halen. Maar er is toch zoiets als een cordon sanitaire zelfs in Duitsland?
2: Ja, Brandmauer heet
0: dat. Brandmauer,
2: ja. Dat betekent dus dat geen enkele partij op dit moment met de AfD wil samenwerken. Het is niet zoals bij ons getekend ooit op papier, hè, want zo was dat dan bij ons in de jaren 90, dacht ik, toen het cordon ontstaan is. Daar niet, maar de praktijk betekent dat je inderdaad niet samenwerkt met de AfD. De vraag is alleen, ja, gaan ze dat kunnen volhouden? Na 6 september wordt een van de deelstaten zo goed als onbestuurbaar zonder de AfD. Ofwel haalt de AfD de absolute meerderheid, ofwel, als je de peilingen mag geloven, halen ze het net niet met één zetel minder. Dus ja, hoe je dan gaat samenwerken, dan moet je alle extreem links, wat ook in Duitsland een bijzondere factor is, gaan betrekken bij centrumrechtse conservatieve partijen. Ik zie het allemaal niet in hoe die brandmauer niet gewoon vanzelf gaat barsten op een bepaald moment. Maar voorlopig staat hier nog.
0: We hebben niet heel veel tijd meer, maar ik wil het graag nog even aanraken. Dit onderwerp, je hoort Merz, de huidige bondskanselier, over Israël praten.
4: We staan aan de zijde Israëls. Wir stehen an der Seite der, wir stehen, Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Antisemitismus in dieser Bundesrepublik Deutschland da zu begegnen, wo er stattfindet. Und alles unternehmen, damit dieses Land hier ein Land bleibt, in dem Jüdinnen und Juden sich frei und offen bewegen können.
0: De kwaliteit is niet top, waarvoor excuses, maar hij zegt dus van ja, wij staan aan de kant van Israël en ik zal er alles aan doen zodat Duitsland geen antisemitisch land wordt. Ja, dat is natuurlijk de echo van 40-45.
2: Tuurlijk, ja.
0: Die over die positie van Duitsland ten opzichte van Israël en wat er allemaal gebeurt in Zuid-Libanon, wat er in Gaza is gebeurd, dat is heel veel voer tot discussie geweest. Mm-hmm. Idee fix is dan, ja, dat is dat schuldgevoel dat spreekt. Klopt dat ook effectief? Of is dat ook een misverstand?
2: Ja, dat klopt. Zij worstelen daar enorm mee op dit moment. Dat is heel moeilijk om daar positie in. Bescherming van de staat Israël is staatsraison geworden in Duitsland. Dat betekent dus dat dat eigenlijk onderdeel van hun bestaansreden is, namelijk Israël beschermen. En dat is de eeuwige Wiedergutmachung natuurlijk na 40-45. Dat betekent niet dat Duitsers blind zijn natuurlijk voor wat er gebeurt in het Midden-Oosten. En dat is dus een hele, hele moeilijke worsteling. Je kan je niet fel uitspreken tegen Duitsland, tegen Israël. Als ze toen trouwens, worden ze er altijd voor teruggewezen. Een tijdje geleden was er vanuit de Duitse regering kritiek op de nederzettingenpolitiek op de westelijke Jordaanoever. Waarbij onmiddellijk vanuit Israël het antwoord kwam van de tijd dat de Duitsers ons gingen zeggen waar wij ons gingen vestigen of niet, is voorbij. Dus dat krijg je natuurlijk altijd onmiddellijk.
0: Dat is zo het argument dat je elke discussie meer lang legt.
2: Ja, natuurlijk. Dat is ook zo. Maar op dit moment zit je denk ik met een Duitse politiek die zeer hard vasthoudt, omdat ze daar krampachtig eigenlijk heel lastig mee zitten aan dat wij staan altijd aan de zijde van Israël. Maar anderzijds heb je toch wel een bevolking die daar kritischer voor wordt en die ook de ogen niet sluit voor wat er gebeurt in het Midden-Oosten. En dat leidt dus toch wel tot discussies. Ja.
0: Je bent journalist bij VRT Nieuws, dus het is moeilijk om echt persoonlijke vragen te maken. Maar ik ga ze toch vragen, is het niet dringend nodig dat Duitsland dat juk van zich afwerpt? Ook voor de positie van een Europa over mensenrechten bijvoorbeeld.
2: Ze zijn dat aan het doen. Maar het is zoals bij alles in Duitsland, het is ook weer aan vervanging van mielenwasmachine tempo. Het duurt. Maar ze zijn zich internationaal wel meer en meer aan het profileren. Ze zijn aan het investeren in het leger. Hè. Ja. Het wordt het grootste leger van Europa. Ze gaan daar miljarden, 500, 600, 700 miljard euro in gieten. Dat is iets wat onbespreekbaar was zolang het juk van het verleden echt helemaal doorwoog.
0: Okay.
2: Dus die bocht zijn ze wel aan het maken. Zich bijvoorbeeld hard aan de zijde van Oekraïne zetten. Dat doen ze wel. Dus ze willen die positie stilletjes aan. Eigenlijk is de eerste bocht genomen onder Schröder. Daar heeft Duitsland zich voor het eerst internationaal zo'n beetje beginnen ook deelnemen aan missies. Afghanistan bijvoorbeeld.
0: Maar Schröder is uiteindelijk het vriendje van Poetin geworden.
2: Dat is het vriendje van Poetin geworden, maar ze zijn de bocht stil aan.
0: Jeroen, je kent de wetten van de radio als geen ander. We moeten bijna afronden. Ik ga nog reclame maken voor het boek dat eind volgende week uitkomt. Het verdampte land. Hardnekkige misverstanden en verrassende verhalen over Duitsland van Jeroen Rijgaard. En dan kom je ook te weten waarom hij ooit is opgepakt door de flikken in Duitsland. Want hij had niet betaald aan de benzinepomp. Maar dat is een verhaal.
2: Dankfraude.
0: Dankfraude. Ja. Mag je ondertussen binnen in Duitsland? Ja.
2: Ik mag opnieuw. Ja, absoluut.
0: All right. Ik dank je voor uw tijd. Ik wens je nog veel succes met het boek. En zo dadelijk is er weer sport. Sleep World,
5: nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Charlotte Krul. In de Antwerpse haven is dit jaar veel minder cocaïne gevonden. De Amerikaanse president Trump wil tegen vanavond de controle over de straat van Hormuz. En het is de Franse Nationale Feestdag, overschaduwd door felle natuurbranden. De douane heeft in de haven van Antwerpen-Zeebrugge in de eerste 6 maanden van dit jaar ongeveer 5 ton cocaïne in beslag genomen. En dat is maar een derde van de 16 ton die vorig jaar in dezelfde periode werd onderschept. Antwerpen is dus voorlopig niet meer nummer 1 in Europa voor cocaïne-invoer, maar het lijkt nu wel een draaischijf voor cannabis te worden. Dries Hiroe legt uit.
10: Perimeter vrij.
11: Start.
10: De scanner in Zeebrugge gaat op zoek naar drugs in een bestelwagen. In de eerste 6 maanden van dit jaar onderschepte de douane 5 ton cocaïne. Veel minder dan de 40 ton die in Spaanse en Franse havens tot nu toe werd ontdekt. Criminelen herleggen dus routes naar andere havens.
11: De trend is duidelijk. Spanje en Frankrijk, daar doet men veel meer vaststellingen dan in Antwerpen. Maar dat betekent nog niet dat de criminelen hier weg zijn. We zullen moeten de aandacht aanhouden. Maar nu zijn we gelukkig niet meer de nummer 1 in Europa.
10: Zegt Christian van der Waren, topman van de douane. Voor het eerst werd er meer cannabis onderschept dan cocaïne. 10 ton om precies te zijn. Onder meer vanuit Marokko en Canada, waardoor de legalisatie een groot overschot is. Canadese douaniers zijn permanent aanwezig in de haven, Marokkaanse nog niet.
11: We zullen er moeten naar streven om de samenwerking met onze collega's in Marokko te versterken.
12: Tot ziens.
9: Ongeveer 22.000 leerlingen in heel Vlaanderen volgen deze vakantie les in een zomerschool, om zo leerachterstand in te halen. Sisse Michiels ging kijken in Hasselt.
13: Zeg eens allemaal ui. Heel goed.
14: Ook in de zomervakantie is er veel bedrijvigheid in kleuter- en basisschool De Boomgaard. In de voormiddag krijgen de kinderen les. In de namiddag mogen ze spelen of maken ze een uitstap.
15: Wij gaan leren en ook sporten en spelen.
16: Vakantie vind ik echt veel leuker.
17: Ja, maar onze juffen hebben zelf ons naar hier gestuurd, omdat wij krijgen zo hele slechte punten.
14: De focus ligt hier op wiskunde en Nederlands. Scholen sporen de leerlingen die het moeilijk hebben zelf aan om deel te nemen aan de zomerschool. Dat zegt deze leerkracht.
18: Ik vind de zomervakantie eigenlijk te lang, want veel leerlingen vergeten veel tijdens de zomervakantie. En op deze manier wordt het terug wat opgefrist.
14: In Hasselt doen zo'n 450 leerlingen dat. Minister Demir hoopt dat nog meer gemeenten zullen volgen.
19: Die nieuwe minimumdoelen stellen hoge verwachtingen. En dan is het ook wel de bedoeling dat we tijdens die zomerscholen kinderen die achterstand hebben, dat we dat ook mee wegwerken.
9: De Belgische Redersvereniging is niet te spreken over de Amerikaanse plannen om tol te heffen in de straat van Hormuz, die belangrijk is voor transport van brandstoffen. Gisteren zei president Trump dat landen die door die zeestraat willen varen zouden moeten betalen. En dat landen die er door Amerikanen geholpen worden ook tol moeten betalen. En dat is niet te aanvaarden, zegt Loïc van Staaij van de Belgische Redersvereniging.
20: Wij vinden het als redersvereniging echt problematisch wanneer er belemmeringen worden opgelegd aan de internationale scheepvaart. Belemmeringen zoals een tol of een service fee zijn in principe ook niet toegelaten onder de United Nations Convention of the Law of the Seas. En dus elke belemmering van welk land ook die wordt opgelegd op de internationale scheepvaart is voor ons onaanvaardbaar. We moeten er vooral voor zorgen dat scheepvaart zo vrij mogelijk kan bougeren, zo vrij mogelijk kan varen om te zorgen dat de economie gewoon blijft draaien.
9: Intussen zegt de Amerikaanse president Trump dat hij tegen vanavond de controle wil over de straat van Hormuz. En hij kondigt nog meer zware aanvallen aan op Iran. In Frankrijk wordt vandaag de nationale feestdag gevierd met een traditionele militaire parade in Parijs. En er zijn ook internationale gasten, zoals de Oekraïense president Zelensky. Een verslag van Frank Renaud.
21: President Macron kwam vanochtend de Champs-Élysées op en daarmee kon het défilé beginnen. Te voet, te paard, in panzervoertuigen en in de lucht. Zo'n 7000 manschappen van de Franse strijdkrachten lieten zien wat ze in huis hadden in tijden van grote geopolitieke spanningen. Op de tribune zat ook de Oekraïense president Zelensky. Gisteren werd in Parijs een bijeenkomst gehouden van de coalitie van landen die Oekraïne militair willen steunen zodra er een bestand met Rusland is. 25 Oekraïense militairen liepen dit jaar mee met het défilé. Ook Belgische militairen waren vertegenwoordigd op de Champs-Élysées, omdat België deel uitmaakt van die internationale coalitie. Voor president Macron is het een speciale 14 juli. Het is de laatste van zijn presidentschap. Volgend jaar zijn er verkiezingen in Frankrijk en Emmanuel Macron mag niet meer meedoen na zijn 2 ambtstermijnen als president.
9: Op veel plaatsen in Frankrijk is het traditionele vuurwerk voor Le 14 juillet afgelast omdat er groot brandgevaar is. In Lourdes was er gisteravond wel vuurwerk en daar is brand ontstaan aan de middeleeuwse burcht. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, breidt intussen nog altijd uit. Het vuur brak zondagavond uit en intussen zijn er al bijna 1900 hectare verwoest aan natuur. Hilde Mertens, jij bent aan het bos van Fontainebleau, wat zie je daar?
1: Wel, op dit moment staan we bij een brandweerkolonne uit de Haute-Savoie. Hier zijn geen brandende bomen, geen smeulende stronken enzovoort. Maar de geur is hier nog altijd heel erg doordringend en hier hangt nog een dichte rook. Voor we het bos inreden, reden we over een lege A6-snelweg, die drukke Autoroute du Soleil, waar normaal gezien duizenden voertuigen per dag passeren, waar je op dit moment in de file zou staan, maar die was leeg, stil, muisstil. Een heel bijzondere ervaring.
9: Dankjewel, Hilde. Het is warm en zonnig, soms wat bewolkt. Maxima van 26 graden aan zee tot 33 in het binnenland. De komende dagen blijven zonnig en warm. Vrijdag iets koeler, zaterdag maxima rond 25 graden. Vooraan in het nieuws de drugsvangsten van dit jaar in de haven van Antwerpen. Die is niet meer de nummer 1 in Europa voor cocaïne, maar lijkt wel populairder te worden voor cannabis. Meer details op vrtnieuws.be.
7: Radio 1.
8: Sportza Tour.
7: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
12: Bonjour et bienvenue. Ja, ja, voor één keer gaan we Sporza Tour toch eens in het Frans openen. Want het is vandaag natuurlijk 14 juillet, de Franse nationale feestdag. En op die feestdag trekt het peloton de bergen in, zoals de traditie het intussen al jaren wil. Vandaag gaat het van Orliac naar Le Lioran. En met die aankomstplaats heeft Tadej Pogacar misschien nog wel een eitje te pellen. Want dit gebeurde er 2 jaar geleden.
22: Pogacar komt naast Jonas Vingegaard, maar die heeft het moeilijk. Gaat hij het nog halen, al dan niet? Tadej Pogacar komt er nu naast Vingegaard. En het is, wie duwt zijn wiel? Maar vrienden toch, het is Vingegaard denk ik die het haalt. Maar dat kan toch niet bijna? Ja, het kan wel.
12: En als aankomstplaats Le Lioran bij u misschien ook Belgisch? Misschien ook wel een Belgisch belletje doet rinkelen. Dat kan, want op dit moment is exact 10 jaar geleden ook dit gebeurd.
22: Pogacar komt naast Jonas Vingegaard, maar die heeft het moeilijk. Gaat hij het nog halen, al dan niet? Tadej Pogacar komt er nu naast Vingegaard. En het is, wie duwt zijn wiel? Maar vrienden toch, het is Vingegaard, denk ik, die het haalt. Maar dat kan toch niet bijna? Ja, het kan wel.
23: Ja, dit hadden we al een keertje gehoord natuurlijk, hè, Caro.
12: Dus, dit hadden we inderdaad
23: al. Pogacar die het in de spurt moest afleggen tegen Jonas Vingegaard. Maar 10 jaar geleden heeft Greg van Avermaet voor ons land daar een toeretappe gewonnen. En ook de gele trui gepakt. Voilà. De eerste rustdag die is verleden tijd. We gaan deel 2 van de tour aansnijden. En we doen dat het liefst in jullie gezelschap. Van harte welkom.
8: Sportza Tour.

0: A Girl Like You, dat was Edwin Collins om deze Sportsatour te openen.
1: In onze commentaarcabine heeft Christophe van de Goor voor deze tweede toerweek een nieuwe compagnon de route gekregen. En dat is deze man.
2: Kom aan Jan, op de pedalen staan, laat je niet inlopen. En hier is Jan Bakelands, hij wint met 3 meter voorsprong. Bakelands wint deze etappe.
1: 13 jaar geleden intussen ritwinst en geel in de Tour voor Jan Bakelands met het commentaar van de man naast wie hij nu zit. Dag Jan, goedemiddag. En Christophe goedemiddag. Natuurlijk ook.
3: Goedemiddag. Hey.
1: Jan, welkom. Die gele trui, waar is die nu eigenlijk?
3: Ondertussen is die ingekaderd en hangt die thuis aan de muur.
1: Oké, dat is een heel mooie plek, denk ik, om hem op te hangen. En sowieso een mooie herinnering. Hè. Ik weet niet of we dat fragment vaak genoeg kunnen horen. Of heb je daar op een gegeven moment genoeg van gehoord wel?
3: Ja, verrassend genoeg was het de eerste keer dat ik dit fragment hoorde vanuit het standpunt van Christophe.
1: Ah, kijk.
3: Ik had het veelvuldig gehoord van op tv, maar de eerste keer dus voor mij dat ik het hoorde dat Christophe het becommentarieerde.
1: Dus je wist niet hij dat gedaan heeft?
3: Nu dat ik erbij stilsta, natuurlijk heeft hij dat gedaan, maar ik had het nog niet gehoord.
4: En ik had de juiste man van Radio Shack, ja, want er waren een aantal commentatoren die... wie had dus ook
3: in
4: alweer?
3: In het buitenland waren een paar commentatoren die dachten dat het om Markel Irizar ging.
4: Zo is het, Markel Irizar, de Spanjaard. Dus daar ben ik altijd wel heel blij om geweest. Stel je voor dat ik ook zoals de andere Markel Irizar had geroepen en het was een eigen landgenoot Jan Bakelands. Nee, dan had ik mij een jaar onder de grond gestopt, eerlijk gezegd. Ja, ben je blij hier te zijn, Jan?
3: Ik ben heel blij om hier te zijn, ja.
4: Okay.
3: Absoluut.
4: Voilà. Ja. Zeker als je gisteren de beelden zag, misschien wel op internet ook, van de jongens in de hotels in de Cantal, met kakkerlakken, spinnen in de hoek, die van Uno X of...
3: Ja, dat hoort ook bij de toeren natuurlijk. En het is een heel dun bevolkt gebied waar de toer zijn... kamp had neergeslagen, dus ja, dan weet je dat het geen grote luxe gaat zijn. En
4: zouden die van ASO ook geslapen hebben in 2-sterrenhotels? Of?
3: Ja, dat weten we natuurlijk nooit. Zij doen geen filmpjes over waar ze slapen, dus dat is een goede vraag.
4: Nee, maar we zijn, alle gekheid dat we stokjes hebben, we zijn 2026 en er zijn mobiele airco's, ja, maar ja, sorry, dit is toch eigenlijk niet meer van deze. Dat is toch pure schande. Dan kan je inderdaad de paraplu opentrekken en zeggen, dit is in de Cantal. Oké, maar organiseer dan geen rustdag in de Cantal. Zorg dan dat het wel ietsje verderop is in Clermont-Ferrand. Daar zijn wel meer en betere hotels. Dit kan toch niet?
3: Ja, dat kan niet. Het is wel gebeurd natuurlijk. En er zullen allicht wel wat ploegen in Clermont-Ferrand gezeten hebben. Ik weet niet of dat ze allemaal... er zijn zo weinig hotels daar, denk ik, dat het moeilijk is om al die ploegen binnen een korte straal van de startplaats Aurillac vandaag te leggen. Maar het was geen vette.
5: Nee. Los van maar dat verhaal... zeg maar, Jan.
3: Ja, je weet als je de tour doet dat er altijd zo wel eens één keer iets bijzonder tussen zal zitten. Ik heb ooit nog geslapen. Ik ben in een soort ibis naast een slachthuis in de Alpen.
4: Oei.
3: Ja. Dus dat was daar een zwerm van vliegen. En de geur van rottend vlees. Dat was ook wel bijzonder. Maar ja, dat hebben we allemaal kunnen afvinken dankzij ASO.
5: Ja, we beginnen deze Sportsatour op die manier wel zeer bijzonder. Los van dat verhaal van de hotels, dat straks in de interviews die bij de start afgenomen zijn, zeker ook nog aan bod zal komen. Heb je denk ik wel, Jan, een etappe met potentieel uitgekozen om eraan te beginnen, nietwaar?
3: Ja, we gaan een mooie week tegemoet. Ik denk, vandaag is wel een rit die misschien Pogacar aangekruist zal hebben. Omdat hij hier 2 jaar geleden toch geklopt werd tegen de verwachtingen in. Hij begon toen sterk, loste Vingegaard. Die kwam in extremis nog terug en klopte hem in de sprint. Dus het is toch wel iemand die vaak afrekent met zijn demonen. En ik verwacht vandaag wel dat hij dat eventueel zou willen doen. Toch zeker als we terugkijken naar de rit van zondag. Waar ze eigenlijk om niks toch probeerden die vluchtersgroep binnen schot te houden. En heel de week begint er gechargeerd uit te zien. Ik vond de eerste toerweek niet heel lastig. Op het gebied van parcours natuurlijk wordt er geklaagd. En was het lastig door de warmte, door de omstandigheden. En de renners die het zichzelf lastig maken door de manier waarop gekoerst wordt. Maar het parcours was eigenlijk zeer, zeer, zeer toegankelijk.
4: Oké, voilà. Meteen de mening van Jan. Ja, het is dat.
3: De Pyreneeën was toch geen Pyreneeënrit. Ze hebben 1 col gedaan.
4: Nee, 1 col, de Tourmalet, dat is waar. Maar daar is wel al Jan de Tour beslist op die ene Tourmalet.
3: Dus dat toont momenteel hoe de waardeverhoudingen volgens mij liggen. We zitten met iemand die niet 1 trap boven de rest staat, maar een volledige verdieping.
4: Voilà, we gaan dadelijk beginnen aan deze etappe. De départ réel die wordt dadelijk gegeven. Dat is omdat de ene renner gemeld wordt via Radio Tour, die nog pech had, denk ik, en nog niet helemaal is aangesloten. Of zou daar iets gebeurd zijn op de weg ook? Want het hele peloton wordt nu door iemand van de gendarmerie op één rijvak gebracht. Maar goed, één sportieve vraag, en daar gaan we het in de loop van deze middag nog vaak over hebben. Kan Jonas Vingegaard, kan hij nog iets doen tegen Tadej Pogacar? Want daar is een heel jaar, een heel seizoen bij Visma Liesebike en bij de Denen en vele anderen op afgestemd. Maar het draait wellicht weer uit op nietes. Kan het nog wel eens worden?
3: Ja, het verschil was ook wel uitvergroot, denk ik, in die rit over de Tourmalet. Omdat het eerste stuk na de aanval kon hij Pogacar eigenlijk relatief goed binnen schot houden. Die 8 seconden, dat bleef toch lang zo. Op een gegeven moment wil hij er dan echt naartoe. En ja, tegen de top betaalt hij dat een beetje. En ja, dan bergaf was hij duidelijk de mindere. En ja, die volgende call, dat was echt een call die er lag. Allee, dat was eigenlijk geen call, dat was vals plat omhoog rennen in een vallei. Ja, die was wel duidelijk in het voordeel van Pogacar. En daar zagen we Vingegaard echt wel ja, veel tijd verliezen. Niet alleen ten opzichte van Pogacar, maar ook tegenover die groep van 8 die daarachter kwam.
4: Ja, ja. Dus hebben we daar wel gezien dat op een langere klim de kloof niet zo groot is, slash was. He, want hij, zoals je terecht opwerkt, 2-3 kilometer bergop blijft hij hangen 8, 9, 11 seconden. En pas in de laatste 2 kilometer kraakt hij dan, komt hij op 30. Pogacar kan in de afdaling tijd bijnemen, maar ook recupereren. Waardoor hij inderdaad op die laatste valsplat slotklim nog eens een lap erop geeft. En dat is niet echt, moet ik het zeggen, dat is niet echt de waardemeter. Vooral op de Tourmalet. En daar hield hij oké stand, Vingegaard.
3: Ik vond het wel, ja. Ik vond het wel. En eigenlijk in de Giro ook. Ik denk dat hij daar nooit echt in het rood is moeten gaan. Dus ik denk dat we de beste Vingegaard, hij zegt dat ook zelf, sinds misschien wel van zijn carrière zien. Het probleem is alleen, Pogacar is ook weer beter geworden, waardoor er eigenlijk niet echt sprake is van een kleinere kloof. Maar zo eind deze week, Plateau de Solaison, 12 kilometer, bijna 9% gemiddeld. Ik wil het toch nog zien of dat er daar zo'n groot verschil tussen die twee kan worden gecreëerd.
4: Heel interessant.
3: Op dit moment zouden we ons al optrekken, gewoon aan het feit dat Pogacar en Vingegaard na een bergrit al eens tegen elkaar moeten sprinten.
4: Dat is ook waar, ja. We zijn eraan vertrokken en in deze etappe gaan we straks natuurlijk over die sportieve waardeverhoudingen nog heel veel kunnen over hebben. En meteen vlam in de pan met onder meer Alex Kirsch, die ging demareren. Jonas Abrahamsen met die knieën een beetje wijd, een beetje naar buiten. Heel makkelijk herkenbaar. En vandaag op de motor Maarten van Gramberen. Welkom, bonjour.
6: Bonjour, dag Jan, dag Christophe, dag Gert, dag Caro. Maar heel even al meegeven waarom er later is gestart, waarom die depart officieel een klein beetje later was. Er was een motard gevallen. Dat was iemand van de jury, van de wedstrijdjury in die groene motoren. Lag helemaal stil op het wegdek, werd verzorgd door de hulpdiensten. Dat zag er even niet goed uit. En dat heeft misschien ook met de warmte te maken. Want Tom Steels wist ons een paar dagen geleden ook te vertellen dat zij plots een motard zagen zigzagen in de afdaling van de Tourmalet. En dat was ook iemand die onwel was geworden. Dat heeft ook te maken met de hitte. En als je dan slaapt, zoals wij dan bijvoorbeeld, ook de voorbije 2 dagen op de rustdag, ook in hotels, voor de renners is dat natuurlijk veel erger. Maar goed, voor alle volgers van de Tour geldt dat als je dan slaapt in hotels zonder airco, die bloedheet zijn, zonder ventilator, ja, dan herstel je 's nachts niet goed. En dan zijn mensen uitgeput en dan kunnen dat soort dingen helaas gebeuren. En jullie vroegen zich af, waar zou ASO geslapen hebben? Ja, ik zal het wel weten en jullie weten dat ook. Dat zal niet in een 2-ster hotel geweest zijn. Dat zal zeker wel in een 4-5-ster hotel geweest zijn. Ongetwijfeld zullen ze dat wel gevonden hebben in de Cantal. Misschien ook nog meegeven dat het nog altijd warm is, want dat is natuurlijk een leitmotief van deze Ronde van Frankrijk voorlopig. 34 graden zie ik hier als ik over de schouder kijk van motard Tom Klaas. 34 graden, maar dat voelt dan toch wel wat frisser aan dan de voorbije dagen toen die temperatuur soms ging stijgen tot wel 40, 41, zelfs 42 graden. De vaart zit nu in het peloton. We gaan ook een stukje naar beneden. Het regent daar pogingen om aan te vallen. En dat is ook logisch natuurlijk. Want dit is misschien nog wel eens een kans voor de vluchters. Al zal zijn majesteit Tadej Pogacar daar vooral zelf over beslissen. Want dat deed hij in de Ronde van Frankrijk vorig jaar ook. Daar waar hij in het verleden al eens een nederlaag had geleden, daar wil hij revanche. Dus als hij wil winnen vandaag, dan mogen ze doen wat ze willen, maar dan zullen ze toch niet weg geraken. Dalend stuk nu op dit moment. We rijden 85 km per uur. Het is vlammen, vlammen, vlammen en wachten tot er een groep ontstaat.
1: Op de Antwerpse ring richting Gent is het 20 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En bij Antwerpen-Zuid is er hinder door een ongeval. Op de N31 richting Zeebrugge is er doorwerken 10 minuten file bij Brugge-Sint-Michiels. En ook nog dit, er rijden geen treinen tussen Brugge en Oostende, er zijn wel vervangbussen.
7: Radio 1
8: Sportza Sportza Tour.

0: Celesu en The Gallants met In a Minute.
1: Misschien heeft de meester zelf, Tadej Pogacar, zijn zinnen wel gezet op de rit van vandaag. Maar stel nu dat dat niet het geval is, ja, dan moeten we toch zeker vandaag kijken in de richting van een Franse aanvaller, nee?
0: De tip van Tahon. Hannes Tahon, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Caro.
0: Of jij gaat mij nu enorm verrassen, of je gaat toch gewoon met een Fransman komen als tip van de dag. Wat is het?
2: Ik ga je helaas niet verrassen, Caro. Ik kom met Ewan Costieu, een Fransman van Groupama FDJ.
0: En toch vind ik dat enigszins verrassend, want dat is niet een naam die ik per se verwacht had.
2: Nee, maar het is echt wel een filoetje, een echte deugniet, Caro. Dus daarom heb ik voor hem gekozen.
0: Oké, en een deugniet. Waarom?
2: Wel, hij heeft zich ooit urenlang verstopt in een kast. Costieu was toen een kamer binnengeglipt van zijn ploegmakers Lebert en Guglielmi. En hij zat toen in die kast om de 2 minuten te tikken op dat deurtje van die kast. En die renders werden natuurlijk knetterij. Lebert ging constant de deur gaan open doen, zag niemand. Heeft dat 200 keer gedaan. Costieu zat dat te filmen en die vond dat geweldig. Heeft dat in de WhatsApp-groep gegooid. En zo werden die twee eigenlijk een beetje in hun hemd gezet.
0: Oké, en is dat een beetje iets dat typerend is voor hem, zo van die fratsen uithalen?
2: Ja, het is echt wel een speciaal manneke, een hele leuke kerel. Heeft ooit zijn appartement wit geverfd, maar hij had geen verfborstels daarvoor. Dus hij vond er niks beter op dan zijn schoenen van Arkea, zwarte schoenen, te gebruiken als verfborstel. Met als gevolg dat die schoenen dus wit geverfd waren. En een heel jaar lang heeft hij met die wit geverfde schoenen rondgelopen, terwijl als de ploegmakers zwarte schoenen hadden. Dus dat was een beetje een belachelijk zicht. En er is nog een verhaal van op hoogtestage in Isola. Op de rustdagen verdween Costieu telkens, samen met Kevin Vauquelin. En de ploegleiding, ja, die vonden dat heel verdacht. Dus op een...
0: Snap ik.
2: Ja, op een dag heeft Elie Gesbert, een ploegmakker van hen bij Arkea, de wielen losgeschroefd van de wagen waarmee ze telkens vertrokken. En toen konden ze niet anders dan een geheim opbiechten. Toen hebben ze alles eruit gegooid. Ze gingen telkens naar Nice om bootje te varen met hun vriendinnen.
0: Nee.
2: Ja. Okay. Ongelooflijk.
0: Ja. Ja, dus dat is wat die elke keer gingen doen als ze lang weg waren met
2: Klopt.
0: De wagen.
2: Ja. Vandaag zullen ze geen bootje varen, maar zullen ze misschien samen in de aanval zitten op 14 juillet.
0: Oké, okay. Bedankt voor de tip, Hannes. Dankjewel.
1: Sportzatour. Christophe en Jan Bakelands, is onze deugniet Ewan Costieu al ergens te bespeuren? Wie rijdt er voorop nu?
3: Wel, zo net een aantal jongens met onder meer Ben O'Connor die proberen weg te rijden. Maar vooral achteraan was er even een momentje met Mats Pedersen. Mats Pedersen die een nieuwe fiets koos, materiaalpech had. En achteraan werd meteen opgewacht door Vácek. En zo wordt hij weer naar voren geloodst. Ah ja, want vrij snel komt daar die sprint van de dag eraan. En dus moet hij bergop proberen weer heel dat peloton vooruit te rijden. Kijk Jan, in het begin van de ronde zeggen we meteen al met die 75 punten die hij voor had, Pedersen. Ook dat is helemaal kat in bakkie. En dan wint Merlier 2 sprints. En dan zie je dat die nieuwe puntenverdeling van Aja. Want vrij snel komt daar die sprint van de dag eraan. En dus moet hij bergop proberen weer heel dat peloton vooruit te rijden. Kijk Jan, in het begin van de ronde zeggen we meteen al met die 75 punten die hij voor had, Pedersen. Ook dat is helemaal kat

0: er ook wel.
1: Hij neemt het zoals het komt. Hè. De ritoverwinningen zijn belangrijker dan dat. Maar als je het bekijkt door de bril van Philipsen, want voor Philipsen is dat wel een doel. De groene trui pakken, winnen.
0: Het is daar little trick. En Pedersen recht voor zijn gaan kiezen om punten te rapen waar andere sprinters eigenlijk geen punten kunnen rapen. En ja, in die overgangsritten toch altijd wel proberen de volle buit mee te pakken. Zo heeft daar vandaag en zondag wel op proberen te reageren door de sprint heel vroeg te leggen, zodat inderdaad alle sprinters erbij zijn. Maar in de rit dat Pedersen wint bijvoorbeeld, die sprint in het midden van de etappe, ja, dat is dan vrij makkelijk voor hem om daar toch de punten te pakken. En ik denk dat we zo nog wel een paar keer gaan zien dat er eventueel door een actie, ja, door mee te zijn op de eerste klim van de dag, een punten midden in de etappe kunnen gescoord worden, waarbij de andere sprinters eigenlijk bij voorbaat, ja, weten dat ze niet mee zullen zijn of omdat ze het gewoon niet kunnen.
1: Ja. Ben O'Connor valt aan, dus zoals gezegd 15 seconden die voorsprong. Het is nog ver, we zijn nog maar een paar kilometer bezig natuurlijk in deze etappe. 156 kilometer nog te gaan. Twee dagen geleden was een van de gespreksthema's het feit dat Lipovic en Remco Evenepoel, dat die in de groep van 40, 39 man om precies te zijn, dat er geen enkele helper meer aan de zijde zat en reed. Dat was toch een alarmfase. Ik bedoel, er had maar iets moeten gebeuren. Er werd nu al zoveel besproken dat Lipovic bidonnen ging halen voor Evenepoel. Dat eigenlijk al veel zei over de statusverhouding, maar eigenlijk zei het daarover niks. Hij kwam van achteruit sowieso en pakte dan een aantal bidonnen mee. Wat moet je dan doen? Maar toch, het feit dat daar Van Gils ging demareren in het begin van de etappe, bekocht dat dan? Ja, dat mag eigenlijk voor zo'n miljoenenploeg, dat mag toch niet gebeuren?
0: Nee, daarachter was er nog 40 man samen. En er zijn toch wel, er zit genoeg kwaliteit in die Red Bull Bora Hansgrohe grote ploeg om te veronderstellen dat die daar met meer dan hun twee kopmannen aanwezig moeten zijn. In principe een Jai Hindley, dat is eigenlijk in een andere ploeg ook altijd een kopman.
2: Tuurlijk.
0: Van Gils hetzelfde. De rit was ook niet overdreven lastig. Allee, we waren nog niet met echt klimwerk bezig. Vandaag gaan we al naar lastigere klimmen. Dat ze daar geïsoleerd zitten, bijvoorbeeld op Tijn en op de Pertu, dat zou nog ergens begrijpelijk zijn. Maar ja, in die rit, maar met twee overschieten. En dan ja, in de start jongens zien demareren, die wilden mee zijn. Allee, die zichzelf dan toch wat overschat moeten hebben, want daar de rekening voor gepresenteerd krijgen in een later fase van de wedstrijd. Dat was inderdaad geen goede dag voor die ploeg. En ik verwacht en ik hoop dat ze vandaag een iets solidere indruk geven. Ik zag een interessant interview met Rolf Aldaak, die daar tot vorig jaar sportief manager was. En nu dan deze winter afgelost is door die Zach Dempster. Maar die zei ook, als dit dan de slechte dag is van de ploeg in deze ronde van Frankrijk,
1: dan valt het nog mee.
0: Dan teken je wel op voorhand om het op die dag te hebben. Want uiteindelijk is er in de rit niks gebeurd. Maar als het vandaag een vervolg krijgt, dan kunnen we spreken van een trend en niet meer van een slechte dag. En dan valt die ploeg licht uit.
1: Ja, je zei nu al twee keer in iedere flits dat de eerste week van de ronde van Frankrijk wel meeviel. Qua zwaarte, dat het niet zo zwaar was.
0: Op het gebied van het parcours was het voor mij geen zware start.
1: Ik mag je dat voor de voeten werpen, want blijft het toe natuurlijk. Maar wij zijn dan misschien een beetje te vergaloppeerd in die hitteomstandigheden. Heb jij het ooit meegemaakt? Is dat een terechte discussie of niet?
0: Die hitte?
1: Ja.
0: Ik snap eigenlijk echt niet waarover dat dit gaat.
1: Voilà, ik wist dat ik die vraag moest stellen aan
0: Jan Bakkeland. Er is al zoveel gereden in de Vuelta. Ik heb nog start gedaan in Sevilla.
1: Ja,
0: en
1: inderdaad.
0: In Cordoba ritten gereden en zo. En daar was het 50 graden.
1: Zo is het.
0: En geen haan kruid daarnaar. Ja. En we rijden daar gewoon door. Of je moet daar eens in de streek van Bilbao in Baskeland bij een luchtvochtigheid van 90% gaan rijden.
1: Exact.
0: In 35 graden. Dat is ook warm. Of in de Tour Down Under is het toch ook warm.
1: Ja, en dan, dat hebben we ook aangehaald. Ja. Maar goed, is het dan zo simpel om te zeggen, dit is de Tour en alles wordt uitvergroot? Of heeft het wel een punt? Wanneer Pogacar zelf daar ook een mening over heeft en zegt, we moeten op een ander tijdstip op de kalender gaan koersen. Is dat dan het probleem te groot maken wat het is? Want we zitten toch wel in een context van klimaatverandering. Dat weten we allemaal natuurlijk.
0: Ja, maar die was er 5 jaar geleden ook al, klimaatverandering. En allee, het is nu wel eens, het is uitzonderlijk lang warm.
1: Ja.
0: Maar ik hoor allerhande ideeën geopperd worden. We moeten niet meer gaan koersen in juli en augustus, heb ik zelfs ergens gezien.
1: Allee,
0: het wordt me allemaal toch een beetje veel. Ik zie niet in waarom het zo actueel is. De klimaatverandering is al veel langer dan vandaag daar. En natuurlijk doet het pijn aan mijn ogen om die bosbranden te zien en al wat erbij komt kijken. Maar ik vind dat er ook niet Allee, er zijn meer dan ooit middelen om goed om te gaan met de warmte. Die man

0: Wat trainen daar specifiek in? Het is fysiologisch veel beter begrepen dan 10 jaar geleden toen wij met trial and error probeerden ons aan te passen aan de warmte. Er rijden constant auto's achter. Die mannen hebben een constante stroom van verse drinkbussen. Mm-hmm. Dat is logistiek ergens een moeilijkheid. Ik kan aannemen dat er misschien ploegen zijn die dit niet hadden ingecalculeerd en een tekort aan drinkbussen hebben. En dan moeten nieuwe bidons moeten laten afkomen. Maar allee, alles is daar om ermee om te gaan.
1: Dat is waar, hè? Want José de Kouwer zei onlangs nog vorige week tegen mij de hete zomer van 76 in de Tour. Ja, toen dachten de coureurs, drink zo weinig mogelijk. Dat was toen de gedachte. Veel drinken was niet goed voor de. Dus kan je nagaan van waar dat we komen. Dus ik geef je op dat vlak wel absoluut gelijk dat die hitteaanpassing, adaptatie meer dan ooit oké is. 152 kilometer nog te gaan in deze etappe. Vooral richting die eerste sprint. Er is maar één natuurlijk van de dag. Die komt eraan over een dikke 10 kilometer. De mannen van Uno X hebben we al een keertje gezien met Jonas Abrahamsen onder meer. Die probeerde te gaan aanvallen. Maar die poging is alweer teniet gedaan. En nu is het de beurt aan een ex-meervoudig wereldkampioen. En dat heeft hij al een paar keer gedaan. Maar na die eerste demarrage valt hij dan terug. En waait hij terug in het peloton. Zijn naam uiteraard Julien Alaphilippe.

0: Call It In van editor Scaro, zonder indiscreet te willen zijn. Maar hoe is jouw nacht geweest?
1: Goed, goed. Ik heb, ik denk, bijna 10 uur geslapen, Gert. Dus dat was een zeer goede nacht.
0: Zeer, zeer deugddoend, denk ik altijd, in volle ronde van Frankrijk. Zeker. Als je dat kan, los van enkele muggen, is alles prima verlopen. En het is sowieso beter geweest, denk ik, dan bij die renners waar Christophe en Jan het ook al over hadden, bij die renners van UnoX.
1: Ja, dat denk ik ook, want Tobias Johannessen, die heeft een filmpje gepost, renner dus van UnoX, van de hotelkamers was dat filmpje, waarin die renners moesten slapen. En dat was wel wat, dat filmpje, daar zag je veel vieze dingen, moet ik zeggen. Wat spinnenwebben, maar ook een beetje schimmel en zo. En dus vonden Tobias Johannessen en zijn broer Anders, want die rijdt ook mee in de Tour, ja, en in dezelfde ploeg.
0: Ja.
1: En is ook zijn kamergenoot. Die vonden er dus niet beter op dan hun matras buiten te leggen en buiten te gaan slapen. En Bart Aerts, die kon hem, Tobias, daar even over spreken daar straks voor de start.
2: Tobias Johannessen, we saw the video that you slept outside last night. How was that?
3: Oh, it was nice. I think the Tour is an adventure and we made it a bit more adventurous yesterday. And yeah, we enjoyed having a night out in with the beautiful stars above our head.
2: The room itself, it wasn't good at all. How were the circumstances?
3: It was for sure not a luxury hotel. I think yeah, it made it better that we could sleep outside. There was actually less mosquitoes and insects outside, so it was good.
2: Yeah, some spider webs also.
3: Yeah, that it was questionable, the hotel, I will say.
2: Okay, best of luck, thank you.
0: Het was zelfs een beetje romantisch. Mooie sterrenhemel boven onze hoofden, zei Tobias Johannes. Buiten was het eigenlijk beter dan binnen, want er waren minder muggen op die manier. Maar ja, één ding is zeker. Een luxe hotel was het absoluut niet, daar waar UnoX moest logeren. De Tour de France, dat is een avontuur. Zo besloot Tobias Johannes nog.

0: Ik weet niet of het toeval is dat dit nummer in onze playlist staat. Un parapluie pour deux. Want Aurillac, de startplaats van vandaag, dat is de hoofdstad, Franse hoofdstad van de paraplu's, blijkbaar. Dat was Thomas Versen.
1: Christophe en Jan, is er tijdens dat mooie nummer nog iets opvallends gebeurd?
2: Ja, want door de forcing die gevoerd wordt door de mannen van Little Trek, want we zitten nog 5 kilometer van de sprint van de dag, hè, met Quinn Simmons en Pedersen, was er een breuk in het peloton. Een man of 50, denk ik. En daarachter viel dan een gat. Een gaatje. Bernal was mee, nog een aantal andere jongens, maar niet Pogacar. En dan zagen we, en ook niet Vingegaard, en dan zagen we vanuit de lucht dat de gele truidrager hemzelf helemaal alleen dat gat dichtreed, zonder hulp van teamgenoten, de ploegmaats van UAE. En dan zat er één jongen van Visma in het wiel en dat was Jurgensen. En Jan, we zien dat hij constant achterom aan het kijken is. Heeft ook al via zijn microtje gesproken. Gasten, waar zijn jullie? Het is toch wel een heel opmerkelijk moment.
3: Het is vreemd om te zien dat hij in deze aanvangsfase totaal niet omringd is door zijn ploeg. Ik vind dat straf. Hebben ze zich dan toch een beetje overdaan zondag en hebben ze de rustdag niet zo heel goed verteerd? Het zou kunnen. Laat ons hopen, dan krijgen we een beetje spanning.
2: Dat is waar.
3: Maar het is opvallend. Ja, hier, kijk, we zien hem hier op een frontaal beeld van het peloton. Alles mooi op het lint. Little Trek dat fors doortrekt met Quinn Simmons. Maar Pogacar helemaal alleen rond de mannen van Red Bull Bora Hansgrohe, rond de 20e positie.
2: Ja, het peloton is nu wel weer één geworden. Alleen Tim Elier heeft moeten lossen. Die heeft het echt moeilijk de dag na de rustdag. Oké, wel al 2 ritten gewonnen. Dat helpt en dat verzacht de pijn natuurlijk. Maar dan wordt hij meteen opgewacht ook door een ploegmaat. Door Pascal Eenkoren, de ex-Nederlandse kampioen. En dan komt hij meteen al in de problemen, Tim Elier. En dat laten ze nog eens heel goed zien. 5 kilometer tot aan de sprint van de dag. Maar zoals wij zo net al aangaven, dat is niet echt een doel. Die groene trui voor onze landgenoot. Nee, die ritten winnen, dat is het belangrijkste. En er zijn er nog vele anderen die daarop hopen natuurlijk, die daarnaar smachten en die daar nog niet zijn ingeslaagd. Merlier wel. 4 kilometer nog tot aan de sprint. Zo net 1 opmerkelijk momentje. Ja, nog Vingegaard, nog Pogacar waren mee na de breuk in deel 1 van het peloton. En dan kan je wel zeggen, dat is in hun geval wel een zaak van slechte plaatsing. Voor veel anderen in het pak is dat een kwestie van slechte benen vandaag. En zouden ze vrezen bij Quickstep? Want een tweede man laat zich al afzakken.
3: We
2: stuiven zelf in dienst van Tim Elier. Dat ze denken, 3900 hoogtemeters vandaag. Het wordt een heel zware dag, loodzware dag voor een niet-klimmer als Tim Elier. We moeten die echt wel bijstaan van begin tot einde?
3: Ik geloof nog altijd niet dat de groene trui een doel is voor Tim Elier.
2: Nee, maar om binnen de tijd te geraken, om eventueel
3: Het is een tactiek van Little Trek. Als ze echt geen risico willen pakken, zou het kunnen zijn om een buiten tijd te rijden. Maar ik denk dat dat bij jullie was, een discussie tussen José en jou en Sven. Dat er niemand, of dat was op de live gewoon, denk ik, toen ik bij Vive le Velo was. Mm-hmm. Maar er wordt inderdaad bijna nooit nog iemand buiten tijd gereden.
2: Nee, dat is waar.
3: Je moet al ziek zijn of weet ik veel wat om echt de limiet niet te halen. Dat toont voor mij vooral de staat van Paratlet, die aanwezig is in dit sterke World Tour peloton. Want ik kan bezwaarlijk zeggen dat er niet rap gereden wordt.
2: Echt wel de nivellering naar boven toe eigenlijk.
3: Ja, inderdaad.
2: Zo is het. 3 kilometer nog en dan melden wij ons opnieuw voor de sprint van de dag.
0: Zeer goed, maar Tadej Pogacar die heeft dus al eigenhandig een kloofje gedicht daarnet. En dat moment gaan we even aangrijpen om nog even ons oor te luisteren te leggen bij zijn ploegmaat Florian Vermeers, waar het dan toch weer eerst over die hotels ging.
4: Florian Vermeers, hoe was jullie rustdag? Hadden jullie nu een goed hotel? Want sommige ploegen hadden heel wat minder geluk.
5: Gemiddeld zou ik zeggen. We hadden geen airco, maar voor de rest mogen we niet klaar. Het viel wel mee. Zo.
4: Jullie hebben gekoelde matrassen, hebben we begrepen.
5: Ja, inderdaad, dat klopt.
4: Wat is de bedoeling vandaag? We denken allemaal, Tadej die wilt hier revanche pakken en UAE gaat keihard alles controleren. Zitten we juist?
5: Revanche zou ik niet zeggen, want daar hebben we het eigenlijk bitter weinig over gehad. Maar vandaag is wel een doel, ja.
4: Victor Kampenaert zei, we verwachten dat UAE gaat controleren vandaag. En we hopen dat dat veel krachten gaat kosten op termijn in de Tour. Is dat iets waar jullie ook mee bezig zijn?
5: We zijn zeker bezig met te kijken hoeveel energie we kunnen verspillen richting het einde van de Tour. Maar er staan nu 2... sprintetappes op de planning na deze etappe. Dus ik denk we zullen zien. Natuurlijk, het is inderdaad nog lang. Maar vandaag, het zal lastig zijn voor iedereen.
4: Ja, het is wel weer zwaar. Het is niet het echte hooggebergte, maar dat is niet nodig voor een echte zware bergje te hebben met al die hoogtemeters.
5: Nee, in tegendeel. Dit soort etappes zijn dikwijls nog de zwaarste van allemaal.
4: Okay, veel succes, dankjewel.
1: En zoals beloofd gaan we nu terug naar Christophe en Jan voor dus die tussensprint.
2: Ja, nog een kilometer en ze zetten zich vol op kop natuurlijk met twee man in dienst van Mats Pedersen. En Kanter doet dat ook goed. Die zit dan weer in het wiel van Mike Teunissen. Ietsje verderop hebben we dan de jongens van NSN in dienst van Biniam Girmay. Girmay nog altijd tweede in de stand voor de groene trui. En Jonas Rikaard, Ricky voor de vrienden, die zet dan Mathieu van der Poel af vooraan. En wie zit dan in het wiel van Van der Poel? Uiteraard Jasper Philipsen in de stand. Pedersen nog altijd leider natuurlijk met 268 punten. Dat zijn er 40, een dikke 40 meer dan Biniam Girmay. Merlier staat daar nog altijd op de derde plaats. Gaat zo dadelijk uiteraard, want gelost, geen puntje pakken in die tussensprint. En Jasper Philipsen dan 191 punten. Ja, dat zijn er toch al bijna 80 minder dan Mats Pedersen. 400 meter nog. Twee man in dienst van Pedersen. Derde positie. Girmay komt ook naar voren in het wiel van Kanter. Kanter, die tot dit ogenblik in de Tour verrassend goed doet. Niet meteen een naam waarvan je iets zou verwachten in die sprints. Ja, bij Astana wel natuurlijk, maar heeft al tig ereplaatsen bij elkaar gesprint. En Michael Matthews, die heeft dan het wiel gekozen van Jasper Philipsen. Die wil ook nog wel wat puntjes verzamelen. 25 voor de eerste, 20 voor de tweede, 16, 14, 12, 10 en dan zo per één punt naar beneden. Quinn Simmons nog altijd aan de leiding. Bergop, maar Kanter die vertrekt. En Jasper Philipsen die moet meteen gaan zitten. Dat doet pijn. En dan probeert Pedersen die Kanter op te vangen. Binnenkant bocht. Het lijkt wel een baansprint. En dan komt die, dat doek er meteen aan. En dan is het Kanter die de volledige buit pakt. Of kan Pedersen daar toch nog overkomen? Het wordt op de valreep. Nip, net wel. Net, ja, net 25 punten voor Mats Pedersen. Voor Kanter dan. En ja, Philipsen had het moeilijk bergop, hè?
3: Ja, je zag het eigenlijk al toen, toen Girmay zijn actie ondernam om verder op te schuiven. Om in het wiel van Pedersen te komen eventueel. Toen moest Philipsen het echt wel laten gaan, dat wiel. Terwijl het anders een perfecte lead-out richting de finish had kunnen zijn. Maar het was ook wel een heel lastige sprint die toch wel venijnig bergop liep. En ik was vooral onder de indruk van Kanter.
2: Zo is het, de Duitser die het prima doet. Ja.
3: Durfde aan te gaan en aanging. Ja. En eigenlijk voor mij op de valreep, omdat Pedersen ernaast zag komen, leek het wel op aan de remkneep.
2: Kijk eens wie doet wat hij twee dagen geleden ook deed. Net zoals na de tussensprint toen, wanneer iedereen eventjes naar adem aan het happen is, dan het moment voelen om te demareren. Mathieu van der Poel. Dit is toch te zwaar voor hem vandaag, hè Jan? Anders dan ken ik er niks meer van. Wat is hiervan de bedoeling?
3: Ja, mee zijn, hè. Ja, te zwaar. Ik durf dat niet zo zeggen.
2: Met de pas de perol vandaag?
3: Ik was toch wel onder de indruk op de Succomé. Eergisteren, hoe dat hij daar dat gat dichtte op wie was dat weer? Tobias Johannes Haaland en
2: Pitcock die er ook bij zat.
3: Pitcock inderdaad. Ja. Die waren met twee gaan anticiperen en die reden toch wel als betere klimmers leek het wel heel snel die Succomé. Maar
2: Van der Poel,
3: in twee schaafjes kwamen er twee drietallen terug en dat tweede drietal werd aangevoerd door Van der Poel die misschien iets behoudener de voet van die klim had genomen, maar dan toch wel een heel sterk ritme ontwikkelde.
2: Absoluut. Nu pas komt Tim Elier voorbij aan de aankomst, aan de sprint zeg maar. Dat is op twee minuten nog altijd in het gezelschap wel van twee ploegmaats. Dus wordt daar goed omringd. Ja, vandaag toch zeven calls met de pas de perol. Die we wel niet beklimmen van de moeilijkste kant. Dat is misschien een meevaller. Net daarvoor zit dan de Côte de Murat. Maar de Col de Pertu is dan toch weer... Dat is ietsje korter dan de perol, de bekende perol. Maar vooral veel steiler. En ja, de beklimming richting Le Lion Rond, dat is een plateau, dat is een hoogvlakte. Die beklimming is niet zo sterk en zo straf, hè?
3: Nee, het moet allemaal gespeeld worden op die Pertus of daarvoor op de Puy-Marie, de Pas de Perrol. Want die twee laatste beklimmingen, daar worden punten uitgereikt. Maar je kan dat bezwaarlijk echt lastige klimmen noemen waar de grote onder elkaar het verschil kunnen maken.
2: Nee, je deed net je vingertje omhoog. Wou je nog iets zeggen? Of iets aan toevoegen aan de vorige flits?
3: Ja, het ging over Merlier die tot nu toe wel nog altijd maar één ploegmaat heeft. En die hebben daar dan ook nog eens drie man op de bagagedrager zitten. Die momenteel is het alle werk. Dat één koren moet dat allemaal oplossen.
2: Hadden we niet gezien dat Stuyven zich ook
3: nee,
2: had laten?
3: Nee, nee,
2: dan
3: die
2: toch
3: was er niet.
2: Nee, oké, voilà. 138 kilometer nog in deze etappe. De sprint van de dag hebben we gehad. Gewonnen door Kanter voor Max Pedersen. Mats Pedersen, die toch nog altijd 20 punten dan pakt in die strijd voor dat groen. En een paar additionele punten pakt. Vooral ten opzichte van Girmay en Philipsen. Voilà. Dit is de etappe op weg naar Le Lioran. Waar inderdaad ooit 10 jaar geleden ene Greg van Avermaat de gele trui pakte en won. En dat was de prelude natuurlijk voor zijn allergrootste overwinning. Een paar weken nadien won hij dan de Olympische wegrit in Rio de Janeiro. Overigens toen ook in bloedhete omstandigheden. Ik geef het maar even mee.

0: Een mooie muziek, ja toch, van de Style Council, You're the Best Thing.
1: Voor het nieuws van 2 uur willen wij graag toch ook nog even weten hoe Remco Evenepoel naar de rit van vandaag kijkt. Dus hier is hij, de Olympische kampioen.
2: Remco Evenepoel, hoe was de rustdag? Want sommige ploegen die hadden pech met het hotel. Hoe was dat bij jullie?
3: Gewoon normale rustdag gaat, dus niks speciaal om te vernoemen.
2: Maxime van Geel zegt, vandaag wordt misschien wel een van de zwaarste ritten van de Tour. Hoe schat jij die rit van vandaag in?
3: Het is een heel geaccidenteerd parcours. Dus het kan inderdaad een van de zwaarste worden aan de hand van de intensiteit. Het zijn geen koers van 20 kilometer die aan een stabiel tempo worden opgereden. Dus het zal van in de start wel een serieuze gevecht worden voor de vlucht. En dan een heel lastige 60 kilometer, laatste 60 kilometer. Dus sowieso een heel zware etappe ook met de warmte er nog eens op.
2: Verwacht je dat de UAE weer alles gaat willen controleren zoals ze eigenlijk ook zondag een beetje gedaan hebben?
3: Eerlijk gezegd wel. Ik denk dat het wel een hele mooie etappe is om te winnen vandaag. En hun kennende proberen ze elke etappe dat ze kunnen winnen te winnen. Dus ik verwacht niet anders vandaag.
2: Is er op de rustdag nog gesproken over het feit dat jullie alleen zaten, Florian en jij, zondag, en dat er niemand meer bij jullie was?
3: Ja, een kleine debrief, maar niks speciaals om daarover te vermelden. Ik denk, er wordt altijd een beetje gedebriefd over de eerste week, over goede momenten, slechte momenten. En dat moment is er zeker bij gekomen.
2: Veel succes, dankjewel.
0: Remco Evenepoel bij Bart Aerts. En het is inderdaad van bij de start wel weer een gevecht daar in de Tour. Voor een plekje in de vlucht van de dag. In wat ook al zitten we niet in het echte hoge bergte. Inderdaad, echt weer een zware, zware dag kan worden voor de renners. Een nieuwe stand van zaken, meteen na het nieuws.
4: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
5: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Brussel zijn er verschillende mensen gestorven bij een brand in de Oxytoren. Dat is een vroeger kantoorgebouw aan het De Broekeireplein. Het gebouw wordt gerenoveerd tot woningen, kantoren en een hotel. Er waren zo'n 200 arbeiders aan het werk. Volgens het arbeidsauditoraat zijn er nog 6 arbeiders vermist en zijn er al verschillende lichamen gevonden. Het vuur verspreidde zich naar de liftschacht van het gebouw. De brandweer is nog volop op zoek naar vermisten. De douane heeft in de haven van Antwerpen-Zeebrugge in de eerste 6 maanden van dit jaar ongeveer 5 ton cocaïne in beslag genomen. Dat is maar een derde van de 16 ton die vorig jaar in dezelfde periode werd onderschept. In Frankrijk en Spanje werd tot nu toe al meer dan 40 ton in beslag genomen. Criminelen verleggen dus smokkelroutes naar andere havens, zegt Christian van der Waren van de douane.
5: De trend is duidelijk. Spanje en Frankrijk, daar doet men veel meer vaststellingen dan in Antwerpen. Maar dat betekent nog niet dat de criminelen hier weg zijn. We zullen moeten de aandacht aanhouden. Maar nu zijn we gelukkig niet meer de nummer 1 in Europa.
4: Zomerscholen worden al maar populairder dit jaar. Volgens zo'n 22.000 Vlaamse leerlingen extra lessen Nederlands en wiskunde tijdens de vakantie. Dat is een vijfde meer dan vorige zomer. Scholen moedigen leerlingen die het moeilijk hebben met taal en wiskunde zelf aan om te komen naar de zomerscholen, zegt deze leerkracht.
6: Ik vind de zomervakantie eigenlijk te lang, want veel leerlingen vergeten veel tijdens de zomervakantie. En op deze manier wordt het terug wat opgefrist.
4: En Vlaams minister van Onderwijs Soual Demir hoopt dat er in nog meer gemeenten zomerscholen zullen georganiseerd worden.
7: Die nieuwe minimumdoelen stellen hoge verwachtingen. En dan is het ook wel de bedoeling dat we tijdens die zomerscholen kinderen die achterstand hebben, dat we dat ook mee wegwerken.
4: En Wallonië herdenkt vandaag de slachtoffers van de waterbom 5 jaar geleden. In enkele uren tijd viel toen een enorme hoeveelheid regen, evenveel als normaal in 2 maanden tijd. De Vesder en de Oerten traden buiten hun oevers en hele valleien liepen onder. Er vielen 39 doden en 50.000 huizen werden vernield. De Waalse regering bezoekt vandaag 7 plaatsen die hard getroffen werden. Vanochtend al waren ze in Eupen en Limbourg. Ook in Verviers, Stroos, Teu, Esneu en Chaudfontaine zijn er vandaag herdenkingen. Het is warm en zonnig, soms wat bewolkt. Maxima van 26 graden aan zee tot 33 in het binnenland. De komende dagen blijven zonnig en warm. Vrijdag iets koeler. Zaterdag maxima rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
3: Sportza Tour.
2: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
8: Heel goedemiddag. Het lijkt weer een moeilijke dag om echt een vlucht te vormen. Het is continu strijd voorin, maar eigenlijk ook al achterin. Want Tim Merlier die lijkt een moeilijke dag tegemoet te gaan. Dat zie jij ook, hè? Maarten van Gramberen daar op de motor.
9: Oh. Zeker en vast zien we dat. Links van ons trouwens zo'n prachtig goudgeel veld met van die strobalen. Het is een hele mooie streek waar we aan het doorrijden zijn. Kronkelende asfaltbaantjes en voor ons dan een groepje met inderdaad Tim Merlier erbij. En wat hebben ze daar net gedaan bij Soudal Quickstep? Ze hebben nog een extra mannetje laten uitzakken. Het is Dylan van Baarle die zich ook heeft laten uitzakken uit het peloton om zich hier op kop te zetten van dit groepje. Met nu ook Pascal Eekhoorn. Dat zijn dan wel 2 ploegmakers, allebei Nederlandse, ex-Nederlandse kampioenen. Dat zie je aan hun mouwtjes, waar je de kleuren van de vlag van Nederland ziet. In het zog van die 2 van Soudal Quickstep. Daar hangt Weistrofair, de eerste losser van de dag, die al meteen in de problemen kwam. Dan zien we Phil Bauhaus, die nu een drinkbus krijgt aangeboden van zijn ploegmaker. Dan Gaviria, die vroeger wel eens een etappe won in de Tour en de gele trui kon dragen, maar die ook nog een schim is van weleer en die er altijd bij is wanneer er renners moeten lossen. En helemaal achteraan op dit moment de man die al 2 ritten kon winnen in deze ronde van Frankrijk, dat is Tim Merlier. Merlier die daarnet nog wat ijs kreeg toegestopt van de man in de ploegleiderswagen van Bramati, was dat die ook nog een drinkbus kreeg, die goot hij dan over zijn armen, over zijn benen, in zijn nek ook. En die andere, want die zaten in een musette, die begon hij dan leeg te drinken. Die 3 of 6 zeker, of 7 zijn het er in totaal, die zijn al meer dan 3 minuten achterstand aan het oplopen ten opzichte van het peloton, waar de rust, denk ik, nog altijd niet is teruggekeerd. Christophe en Jan, wat gebeurt daar allemaal voorin?
0: Ja, we krijgen een aanval van een man of 3. Maar dan wordt er meteen weer gereageerd door Mathieu van der Poel. Die duidelijk vandaag ook mee wil in die vlucht van de dag. Het is Lars Kraps onder meer die demareert van Lotto. We hebben daarbij ook nog Oldani die vroeger gereden heeft voor de Lotto-formatie. En nu komt Van der Poel onder meer aansluiten met nog een ploegmaat in het wiel. En daarachter is het volop koers, Jan.
10: Ik denk dat Van der Poel hier aan zijn ploegmaat, Ramses de Bruyne, een ticketje richting ontsnapping geeft. En daarachter...
0: Ja, maar kijk eens, de gele trui. Pogacar zit zelf al in de 12e, 13e positie. Dus ze laten echt niet begaan. Hij wil die controle vandaag over die etappe. En zoals je daar straks zei, hij... Ja, er is zijn laatste nederlaag geweest in de Tour. Een 24 op Le Lioran tegenover. Hè. Hongerklop, veel besproken toen. En dat wil hij afvinken. Hij wilde, op dat vlak is hij zo eergierig. Ja, op welk vlak niet. Maar hij wil... Ja, ik denk echt dat hij vandaag die etappe wil winnen, toch? Anders ja. Zit je niet vooraan nu zo al te knallen en je bezig te houden met de vlucht van de dag.
10: Goh ja, in deze fase van de wedstrijd is het natuurlijk wel verstandig om goed vooraan geposteerd te zijn. Om een oogje... Een oog te hebben op wie er allemaal aan het wegrijden is, dat is toch wel belangrijk. En ja, ook om uit de gevarenzone te blijven, want ja, het gaat er hectisch aan toe. Er zijn renners die letterlijk tussen hun kader hangen. Daar zit je liever niet achter. Dus als je de benen hebt en Pogacar heeft die, dan rij je beter in de spits van de wedstrijd. En dat is wat hij aan het doen is.
0: Ja, over mannen gesproken die niet tussen de kader hangen. Richard Carapaz onder meer. Hè. 2 dagen geleden probeerde hij ook zo vaak aan te vallen. Geraakte dan niet in de vlucht van de dag. Ben Healy, zijn ploegmaat, die moeten we toch ook nog eens een keertje verwachten. Vorig jaar gewonnen in Vier Normandie. En nu komt Pogacar zelf op de eerste rij rijden van het peloton. Al wil hij aangeven in het wiel van Florian Vermeers, jongens, even rustig aan. Maar ja, daar kan je natuurlijk gif op innemen. De aanvallen zullen blijven komen. Want deze etappe, zo geaccidenteerd, zonder een vlucht van de dag, die is onbestaande. Er moet toch iemand vertrekken?
10: Ja, nu 2 man die zich proberen los te drukken van dat peloton. Maar op de duur zal er misschien een soort wanhoop in het peloton zich gaan nestelen. Zeker na het vertoon dat we hebben gekregen eergisteren. Omdat de controle van UAE toch wel zo strak blijft doen. En dat veel renners er zich ergens bij voorbaat beginnen bij neer te leggen. Dat UAE toch wel zal controleren omdat Pogacar vandaag wil winnen. En dat het dus de moeite niet loont om een ontsnappingspoging op te zetten. Terwijl hier vooraan Quinten Hermans toch nog eens probeert.
0: Met Valentin Parapintre. En 1 vraag over de vergelijking van beide teams. Ja, je zal uiteraard niet ontkennen dat Team Emirates het betere is van de 2. In vergelijking met Visma Leasebike. Hoeveel sterker vind jij die Emiraten ten opzichte van de Nederlanders?
10: Ja.
0: Als je ze echt in de balans legt op allerlei vlakken.
10: Als ik ook terugkijk op zondag, dan toch wel een stuk sterker. En dat komt eigenlijk niet noodzakelijk door de mannen die ze aan de start hebben. Ze missen natuurlijk Wout van Aert. Daar is al genoeg over gezegd en geschreven. Maar door het feit dat de mannen die aan de start staan eigenlijk onder het verwachtingspatroon blijven. Ik vind Jorgensen niet zo goed rijden.
0: Nee,
10: eigenlijk slechter dan in de Dauphiné.
0: Armiraj is ook aan het sukkelen met
10: zichzelf. Die is gevallen. Die heeft misschien op vlakken in de eerste week op moment dat wij dat minder zien, wel ook al veel kruid verschoten. Maar wie ook heel zwaar onder de verwachtingen blijft, is Piganzoli.
0: Ja, die
10: was echt de wingman in de voorbije Giro d'Italia. Legde daar de koers vaak op de manier van Sepp Kuss in het verleden. Wat in de beslissende plooien. Ja. Die kan het hier niet echt waarmaken. Het is vaak een moeilijk gegeven voor Italianen om het ook op Frans grondgebied te gaan doen. Maar ik denk dat vooral meespeelt dat Piganzoli een vrij jonge renner is nog.
0: Gast,
10: en dat
0: hij
10: hier toch wel te veel hooi op zijn vork heeft genomen door 2 grote rondes onmiddellijk na elkaar te gaan combineren.
0: Voilà, 124 kilometer nog te rijden tot op Le Lioran. De 7 cols van de dag of coaches die moeten nog komen. Het is een geaccidenteerd parcours, profiel ook. En de eerste, de Côte de Pérol. Dat duurt nog even vooraleer die eraan komt. En vooralsnog geen vlucht van de dag kunnen op de rails gezet worden.

0: Linda, toch in de versie van het Hof van Commerce, maar ook tegen het origineel van Wiltura zou ik een van de komende dagen toch zeker niet nee zeggen. Dus een goed voornemen misschien wel, Karel.
1: Het is een hoogdag voor de Fransen in de Tour de France. Of dat moet het vandaag toch gaan worden. We zijn benieuwd hoe hard het daar al leeft bij onze zuiderburen. En daarvoor kunnen wij aankloppen bij Christophe Meul, een van onze mannen in de Tour. Goedemiddag Christophe, bonjour.
2: Bonjour Caro.
1: Bonjour Christophe. Leefde het daar al hard aan de start? Je hebt daar al wat rondgelopen. Heb je daar al veel van gezien dat het nationale feestdag is in Frankrijk?
2: Oh, nee, eigenlijk een start zoals een ander. Zo heel veel Franse vlaggen hebben we nu niet extra gezien. Wel heel veel mensen die buiten komen, maar dat is altijd bij de Tour. Dus om nu te zeggen dat de gewone man al volle bak in feeststemming is, dat kan ik nu niet helemaal bevestigen. Nee.
1: Okay, maar wel een primeur voor jou blijkbaar deze ochtend?
2: Ja, voor mij wel. Alcoholcontrole.
1: Zelf moeten blazen.
2: Nee, ik niet, maar onze motaar Tom Klaas wel. Voor alle duidelijkheid, 0,0 geblazen. Tom drinkt niet tijdens de Tour. Dat is voor hem de gouden regel om scherp en fris te zijn op die moto. Lijkt me ook een verstandige keuze. Maar dus, aan de ingang van de paddock stond een vrouw van de security met een toestel. En af en toe werd er een buschauffeur uitgehaald of een motaar. En dan moest die blazen om te zien of alles wel veilig verliep. Het gebeurt blijkbaar nog wel, maar het was de eerste keer dat ik het gezien heb. Of dat nu met die festiviteiten te maken heeft, dat weet ik niet. Of ze nu denken dat dat op een rustdag braspartijen zijn, dat weet ik ook niet. Maar ze stond er alleszins wel.
0: Ja, en op zich is het alleen maar toe te juichen natuurlijk dat dat een
2: zeker,
0: keer gebeurt.
2: Zeker, ja.
0: Christophe, iedereen toch een beetje kunnen recupereren op die rustdag van gisteren? Heb je vanochtend een verschil gemerkt aan de start?
2: Ja, toch wel. Okay. Je merkt iedereen is terug. Heeft net iets meer energie. Er worden weer mopjes gemaakt. Iedereen loopt met de lach. Iedereen spreekt elkaar weer terug. Net iets vrolijker aan. Je merkt dat iedereen net iets vlotter door die paddock stapt. In plaats van slentert. Dus ja, en we voelen dat eerlijk gezegd bij onszelf ook wel. Dat doet gewoon deugd om heel even uit die hectiek te zijn. Om heel even je terug te plooien op jezelf, ook al zit je daar, dan zit je natuurlijk perfect in zo'n klein Frans dorpje waar er niks gebeurt, om je dan de dag nadien opnieuw in dat tourcircus te smijten.
1: Ja. Ja, even over dat klein Frans dorpje waar er niks gebeurt. We hadden jou gisteren natuurlijk ook even aan de lijn. En toen was je aan het vertellen, ja, normaal is rustdag wasdag voor ons. Maar er was geen wasseretten in de buurt, dus dat kon niet. En jullie gingen dat misschien oplossen met de wastafels. Dus ik vroeg mij af, is dat gebeurd?
2: Ik heb dat gedaan. Ik heb een polo of 6-7 uit mijn valies genomen, de lavabo vol water laten lopen en dan waspoeder erin gekapt. En dan old school het proberen oplossen. Dus ik ruik fris en monter, denk ik. Naast mij zit er nu eentje te lachen, dat is David Goeman. Die heeft dat niet gedaan. Dus ik moet zeggen, het valt mee. De deur staat hier ook nog wel open. De rit is niet zo heel lang. Dus vandaag gaat dat nog wel meevallen. Maar die was wel al aan het kijken om dat een van de komende dagen te doen.
0: Ja, want wat is dan de tactiek van David eigenlijk?
2: Ja, wachten tot het juiste moment. Zoals in de koers. Zoals in de koers. Ze zijn dat nu ook aan het doen. Hè. Aan het kijken wie, wat, waar, hoe. Zo doet David Goeman dat ook.
1: Maar jullie verplaatsing van vandaag valt dus wel mee. Het is niet al te lang dan in de auto.
2: Nee, het is superkort. We zijn net even gestopt aan een warenhuis. We hebben een paar baguetten gekocht. Ik heb me laten gaan. Ik ben voor de gerookte zalm gegaan. Nu heb ik een vraag voor jou, Caro. Wat denk je dat David Goeman gekozen heeft?
1: Ah, een broodje met brie natuurlijk.
2: Voilà.
1: David Brieman, ik ben hem niet vergeten.
2: Nee, David Brieman is nog altijd David Brieman. Er is wel één regel ingevoerd. De kaas moet op vooraleer wij hier vertrekken.
1: Ja, want dat was vorige keer
2: geen
1: het probleem.
2: Twee keer.
1: Hij heeft hem in de auto laten liggen tot dan.
2: Voilà.
0: Oké, David Brieman en Christophe Poloman, denk ik ook.
2: Voilà, dat klopt helemaal.
0: Goeie trip mannen vandaag, dag.
2: Dankjewel.

0: Defleur, dat waren Tovlo en Stromae. Op de Antwerpse ring richting Gent is het 15 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de N31 richting Zeebrugge is er 10 minuten file bij Brugge Sint-Michiels door een ongeval op de rechterrijstrook.
1: Sportza Tour. En natuurlijk gaan we weer naar rit 10 in die Ronde van Frankrijk, want het valt daar nog altijd niet stil. Christophe van der Goor en Jan Bakkans.
2: Inderdaad, 114 kilometer nog. En Mathieu van der Poel, ja, die doet echt wel werk hoor om Ramses de Bruyne, zijn jonge ploegmaat, mee af te zetten vooraan in die vlucht van de dag. Het valt geen enkele keer stil. We hebben Romain Grégoire zo net zien aanvallen. We hebben Richard Carapaz gezien. Eigenlijk dezelfde namen als twee dagen geleden. Ook Mark Hirschi laat zich absoluut niet onbetuigd. Valentin Paré-Peintre zien we meeschuiven. En Filippo Ganna wordt ook genoemd. Heeft die Ganna jou twee dagen geleden niet enorm verbaasd met zijn lichaam en gabarit? Nog zo goed de bergjes overrijden? Ik vond dat heel straf.
3: Ja, hij is aan een heel sterke tour bezig. Begon eigenlijk al op dag 1 in die ploegentijdrit. Twee dagen geleden inderdaad. Heel sterk in de aanvangsfase van de wedstrijd. Probeerde daar mee te schuiven in die ontsnapping. En dan zich over die klimmetjes getrokken. En Pedersen in de sprint geklopt. Bijzonder straf. En ja, had zijn team iets sterker geweest, dan had hij... Ja, misschien wel voor de overwinning kunnen sprinten.
2: Een man of 40 probeert nu weg te rijden. Langere rechte wegen. Maar het zijn de jongens van Team Emirates die zijzelf dat gat dichtrijden en de controle nemen in de wedstrijd. En ja, hoe ontmoedigend werkt dat ook voor de tegenstander? Het feit alleen al dat je zag dat straks Pogacar rijdt zelf het gat dicht. Er was niemand van zijn ploegmaat te bespeuren. Dat is punt 1. Maar nu rijden zij zelf het gat dicht op die kopgroep van een man of 40. Dan merk je meteen als concurrent in dat peloton. Oei, oei. Hij wil vandaag ook. Hij wil alles. Nee?
3: Ja, ja, dit is wel een actie waar het er begint op te lijken dat hij echt over de ritzegen wil gaan. Want heel die ploeg die nu in het gareel in de pas aan het lopen is om die mannen terug te gaan halen. Ze maken het zichzelf wel moeilijk door eerst zoveel man te laten rijden. Dat zijn wel werkpunten. Ik denk dat dit op een economischere manier gecontroleerd kan worden. Maar het lijkt wel dat ze niet moeten kijken naar economie.
2: Maar op welke manier dan? Want dat is heel interessant wat je dat zegt. Als dat op een economischere manier moet gaan, dan moet je meteen op dat wiel zitten. Maar je kan niet iedere demarrage counteren. Want dan moeten Groschartner, Welles, Vermeers en McNulty, dan moeten die op alles springen. Dat gaat ook niet. Of wel? Dat zie je
3: dat
2: nooit
3: eigenlijk.
2: Dat gaat eigenlijk
3: wel, omdat dit... Het peloton neutraliseert zichzelf een beetje doordat er zoveel drang naar voren is. Iedereen wil vandaag mee zijn. Iedereen die kan wil vandaag mee zijn. Springt iedereen een beetje achter iedereen en is het vrij makkelijk om die acties te gaan filtreren en te volgen. Maar nu zijn we tot een situatie gekomen waarbij er hier toch wel minstens 30 man weggereden is zonder dat daar iemand van UAE bij is. En dat zijn vermits het toch wel... Ze hebben elkaar gevonden hier. Dat kost wel krachten om achter zo'n groep te gaan koersen. Om daarachter te gaan controleren.
2: Zeker. Een aantal namen. Jordan, Juga. We hebben De Bruyne. We hebben Arensman die meegaat. Jon Izagirre. Arensman tussen haakjes. Die heeft ook al 37 minuten aan de broek. Dus die is niet meer geïnteresseerd in een klassement. Als hij dat überhaupt ooit geweest is. We hebben Vauquelin op 40 minuten. We hebben Guillaume Martin. Baudin, Higuita, dat zijn toch allemaal namen die op een geaccidenteerd terrein meer dan uit de voeten kunnen natuurlijk. O'Connor, Hirschi hadden we herkend. Mathieu van der Poel, Romain Grégoire, Frans kampioen. We hebben het Zimmerman, Louis Vervaken, Jonas Abramsen, Luke Plep. Dat zijn allemaal heel goede namen vooraan met Fred Wright om met hem te eindigen. 31 man, voorsprong van een seconde of 20, 15 à 20. 16 wordt nu gemeld, het peloton onder leiding van Florian Vermeers. Werk een dag voor hem. Onze man op de motor, waar zit je Maarten?
4: Wij zitten helemaal achter het peloton waar we zien dat er slachtoffers vallen door die rotvaart in het peloton natuurlijk. Daarnet op een licht oplopend stuk, niet eens een van die 7 gecategoriseerde hellingen van vandaag, moest Marsman lossen. En als hij dan voorbij rijdt, dat is een ploegmaker van Jasper Philipsen trouwens, renner van Alpecin Premier Tech. Als we die voorbij reden was dat echt met de mond open alles geven om toch nog maar ergens voeling en contact te houden met het peloton. En op dit eigenste moment komt hij ons voorbij gereden. Marsman heeft zich nog een drinkbus daar achteraan steken. En hij rijdt richting zijn ploegmaker die daar een meter of 50 voor hem rijdt achter de wagen van de ploegleider. Dat is Jasper Philipsen. Jasper Philipsen ook even in de problemen. Eerder natuurlijk al Timmerlier. Die moest lossen. Het is een zware etappe uiteraard voor de mannen met de snelle vezels, voor de sprinters vezels. Want ook Binyam Girmay die moest eerder al passen. Had dan een ploegmaat van Never Say Never Cycling bij zich. En die is opnieuw kunnen komen aansluiten daar aan de staart van het peloton. En ik denk dat Philipsen dat ook zal kunnen doen. Op dit moment, hij hangt daar nog achter een wagen van Bahrein Victorious. Maar het gaat hier nu lichtjes naar beneden. En wat is het verschil? Er zit nog een bocht voor ons, waardoor we het niet echt goed kunnen zien. Maar wat is het verschil nog tussen Philipsen en het peloton? 200 meter... Of 100 meter, Motard, Tom. 200, voilà. Dat is een zwaantje. En politiemensen die kunnen het altijd zeer goed inschatten wat het verschil is. 200 meter, zegt hij. Dus ik denk dat Philipsen toch nog wel een keertje zal kunnen komen aansluiten. Met dan Marsman die nog een beetje verderop zit. Maar goed, het gaat heel, heel snel in het peloton. Hier weer op een stuk waar het lichtjes bergaf loopt. En dan kijk ik naar de snelheid van onze motor. Dat is 80 km per uur. Ook over de temperatuur wil ik nog wat zeggen. Daar straks was het net iets frisser, 33 graden. Intussen is het kwik weer gestegen naar 36 graden. Het gaat heel, heel snel in een etappe voor de geschiedenisboeken. Dat weet je zo.
5: Radio 1. Sportza Tour.

0: En toch weer naar de Tour, dit keer voor een valpartij, Christophe en Jan.
1: Ja, met Lennart van Eetveld als een van de betrokkenen. Onze landgenoot van Lotto Intermarché. En die stapt nu pas weer op de fiets. Echt ja, een soort van afdaling. Het ging vrij snel naar beneden. En dan weer een opkantje. En daar viel hij letterlijk samen met Kirsch en nog iemand, Camille Gradek van Bahrein, onderuit. Ze waren met z'n vieren in totaal. En de graskant ging goed bergop. Daar kon hij makkelijk op zitten om even tot rust te komen. Lennart van Eetveld, maar zoals gezegd, ja, toch 2 minuten daar stil blijven zitten en stil blijven staan. Het is snel gebeurd. In deze etappe, Jan, weet je nog, die heeft een kwalijke geschiedenis. Want het was op deze col, de Col de Perthus. Straks gaan we daar naartoe. Nu nog niet natuurlijk, waar Jurgen den Broek destijds heel zwaar viel samen met Vino Kurov. En dan later in die etappe, het geval met Johnny Hogerland en de prikkeldraad in de auto van de Franse televisie.
2: Ah ja, want diezelfde dag?
1: Ja, ja, ja. Nou, dat dus Van den Broek, Jurgen van den Broek, die daar toen heel zware blessures opliep in die afdaling samen met Vino Kurov. Enfin, Van Eetveld, laat ons hopen dat het niet te fel tussen de oren gaat zitten en dat hij meteen weer moed vat om aansluiting te vinden in het peloton. Het peloton onder leiding van Florian Vermeers. En het lijkt er nu dan toch op dat hij het sein heeft gekregen van Tadej Pogacar om gewoon controle te houden. Want die 31, waarvan spraken daar straks, excuseer, die pakken nu toch al een kleine minuut. We hebben gezegd dat Baudin erbij zit. Ben Healy, dat zijn 2 ploegmaats bij Education. 3 man van Astana, Igita, Tejada en Velasco. Dat zijn goede coureurs. Stijmen Arendsman en Kevin Vauclin. Toch de 2 kopmannen tussen aanhalingstekens naast Filippo Ganna bij Ineos. Valentin Paré-Peintre, Louis Vervaeken, de 2 mannen van Soudal Quickstep. Mathieu van der Poel, Ramses de Bruyne. De 2 van Alpecin Premier Tech. Dan Ben O'Connor en Luke Plep. Je hoort er tot nu toe eigenlijk nog geen enkele pannenkoek. Dus allemaal goede namen. Om even uit te drukken, een mindere god. Want ja, dit is een toppeloton van 200 coureurs natuurlijk. Verstaan me niet verkeerd. De enige man die mee moet zijn van Uno X is op de afspraak Jonas Abrahamsen. Vorig jaar een rit gewonnen. Marco Frigo ook. Cepeda, Garcia en Romo. 3 jongens van Movistar die, zoals eerder gezegd, na het afhaken van Uiterbroeks echt wel die vrije rol hebben gekregen nu. Georg Zimmerman, de Duitser van Lotto. Jon Izagirre en Benjamin Thomas. Thomas die eigenlijk qua pistier zijn, de Olympisch kampioen Omnium. Die verwacht je niet meteen op dit parcours. Maar daaraan zie je hoe holistisch deze coureur ook is. Dan hebben we Asparen, Fred Wright. We hebben de Franse kampioen Romain Grégoire, Clément Braz, Guillaume Martin, Marco Haller, Hirschi, Jordan Juga, vorig jaar top 10, Guernalec en Nicolo. Dat zijn de laatste 2. Die namen wat minder bekend, maar voor de rest van die 31, eigenlijk 28 kerels, Jan, de winnaarstypes. Dat is echt een zeer sterke kopgroep, toch?
2: Ja, dat is natuurlijk ook de Tour. Hè. Als je daar een kopgroep krijgt, dan zijn het vaak namen die wel een belletje doen rinkelen en meer dan dat. Dus.
1: Nee, maar vaak zitten er jongens van Total Energie, Kakarural, 2 of 3. Ik bedoel, dit zijn min of meer winnaarstypes, jongens
2: ja,
1: die kunnen winnen.
2: Maar het heeft er ook mee te maken welk type rit we aan het afwerken zijn. Hè. We hebben een rit waar de ontsnapping best wel eens een kans zou kunnen maken om tot aan de finish te raken. Je moet ook echt wel meer dan gemiddeld bergop kunnen om hier mee te kunnen strijden, om nog maar te kunnen demareren in het peloton, de sprinter. Zijn heel vroeg in deze rit al tot in de problemen gekomen. Dus dan krijg je sowieso dit type renner dat eigenlijk net te licht weegt om het in het klassement te gaan waarmaken, maar wel bijzonder goed bergop rijdt. En dan krijg je inderdaad ook heel veel renners die daarbij willen zijn. Heel veel ploegen die geen sprinter bij hebben en ook geen echte klassementsrenners die het van dit soort dagen moet hebben. En dus het gevolg is duidelijk. Een sterke ontsnapping met bekende namen.
1: Ja. En zij vragen, hoe zwaar is het hier in de Cantal? Want in de Cantal, dat zijn van die hobbelige wegen. Dat bolt absoluut niet goed. Daar val je maar ook liever niet op. Want dat is van dat, zoals gezegd, hobbelig, korrelig asfalt. Dan ligt je hele zijkant open. Hoe zwaar is het hier in deze streek?
2: Ah, heel zwaar. Ik heb het geluk gehad om er zondag nog wat in rond te rijden. Toen ik bij Vive de Velo was. En het is geen meter vlak. Heel veel Frans vlak ook. Heel veel vals platte stukken. Weinig rust. Ook heel veel warmte. Want het is hier altijd wel bijzonder warm in deze streek. Op dit moment van het jaar. Dus heel veel elementen die maken dat dit misschien op papier geen hooggebergte is, maar toch een etappe is die bij

0: veel renners niet in de kleren zal kruipen.
1: Voilà. 103 kilometer nog. Toch nog altijd. Hè. Die laatste 100 hebben we nog niet eens aangevat. Een groepje, zeg maar een half peloton van 31 renners met daarbij een aantal landgenoten. Onder wie Ramses de Bruyne hebben een voorsprong van 50 seconden op het peloton waar Maarten nog altijd bij zit.
2: Wij zitten niet echt in het peloton meer. We hangen achteraan bij de renners die daarnet zijn gevallen. We zien hier voor ons Camille Gradek die op dit moment door de wagen van de dokter, de cabrio van de dokter, dat zijn dan die witte cabrio's om goed aan de renners te kunnen, wordt verzorgd aan zijn rechterflank. De rechterelleboog wordt een klein beetje ontsmet. Daar gaat ook een pleister op. En wie zit daar ook nog in de buurt van Camille Gradek? Dat is Lennart van Eetveld, de renner van Lotto Intermarché. Ook bij die valpartij betrokken geweest. En dan moest hij toch wel heel even van bekomen. Zagen we zijn bril goed zetten, zijn helm goed zetten. Dat zien we de renners wel vaker doen. Even bekomen. En wat hij nu de hele tijd aan het doen is, Lennart van Eetveld, die eerder ook al een praatje maakte met de dokter daar in de cabrio. Wat hij de hele tijd wel aan het doen is naar zijn onderbuik tasten. Daar heeft hij zeker pijn. Is ook aan het stretchen door die rechterschouder achteruit te duwen. Maar ze hebben wel tempo er opnieuw in gekregen. Ze maken wel vaart, die twee daar, Gradek en Lennart van Eetveld. En van zover wij het van hieruit kunnen inschatten, lijkt de schade van die valpartij bij Van Eetveld nog wel mee te vallen. Weinig bloedsporen ook op zijn lichaam te zien, maar wel altijd grijpen naar die onderbuik. Dus ik hoop dat de schade voor Van Eetveld meevalt en dat hij toch, want dit was eigenlijk ook wel een beetje een etappe voor hem, dat hij ergens toch nog wel eens kan toeslaan in deze 113e editie van de Ronde van Frankrijk, waar de temperatuur alweer flink aan het stijgen is. Jan zei het daarnet, hier kan het altijd warm zijn, dat is zo, maar we hebben toch al wel warmere streken gehad dan deze van vandaag. Al een paar keer 43 graden gehad op de motor. Wel, op dit moment is het 35 graden. De temperatuur valt zeker als je weet wat we de voorbije dagen al allemaal gehad hebben in deel 1 van de Tour. Dan valt die temperatuur op dit moment nog mee.

0: My Number van Fools.
1: Sporza Tour.
2: Eten, drinken. Jongens.
3: En nu zetten we in op eten, want kaasaffineur Frederik van Tricht heeft ook een tip voor ons uit de Auvergne. En spijtig voor David Goeman, het is geen brie. Wie daar net naar het gesprek met Christophe Meul geluisterd heeft, die weet wat we bedoelen.
4: Say cheese. We zitten in een fantastische mooie streek, de Auvergne. Ook een streek waar er heel veel kaas wordt gemaakt. Denk aan de Bleu d'Auvergne, de Cantal, Salers, Laiole. Maar vandaag gaan we het daar niet over hebben, maar gaan we het hebben over de Saint-Nectaire AOP. Het is een kaas die half zacht is van structuur. Het wordt ook gemaakt op basis van koemelk. Het is een kaas van 1,7 kilo en je hebt ongeveer 13 liter melk nodig, koemelk nodig, om één van die kazen te maken.
5: Wacht, waarom vermeld je dat? Is dat veel of weinig?
4: Je moet rekenen dat afhankelijk van het type kaas je gemiddeld ongeveer 10 liter melk nodig hebt om 1 kilo kaas te maken. Dus ik vind dat best veel melk. Ik denk niet dat weinig mensen beseffen dat je 10 liter melk nodig hebt en dat je daar maar 1 kilo kaas van overhoudt.
5: En hier is het dan nog meer? Hier heb je nog meer melk nodig?
4: Nee, het is iets minder in verhouding. 13 liter melk voor 1,7 kilo kaas. Okay. Dus het is een zachte kaas. Hoe harder dat je kaas is, denk bijvoorbeeld aan een Parmigiano Reggiano, heb je nog meer melk nodig. Omdat de smeugheid van de kaas zit ook in het vocht dat erin zit. En hoe harder je kaas, hoe minder vocht dat erin zit. Dus ook hoe meer melk dat je nodig hebt om een kilo kaas over te halen.
5: Hardere kaas is meer melk. Maar ik heb jou onderbroken.
4: Nee, maar dat is prima. Ik denk dat dat leuk is om dat eens te duiden. Dus verder over de Saint-Nectaire. Het is zo dat tijdens de rijping groeit daar een schimmel op, noemt mucor. Dat is eigenlijk een zwart haar dat er opgroeit. En dikwijls is dat een schimmel die dat wel een paar centimeter hoog groeit. En dan tijdens de rijping wordt die schimmel eigenlijk platgevreven. En zo vormt eigenlijk zich de korst. Hij rijpt dan ook nog verder op stro. En dat is ook wel een heel specifiek iets, want dat stro, dat gaat ook zorgen voor een bepaalde smaakontwikkeling in de kaas. Als je de korst mee opeet, dan proef je echt een beetje, als je eraan ruikt ook, de aroma's van een heel vochtige kelder.
5: De aroma's van een vochtige kelder en een zwartharige schimmel op de korst. Aan alle durvers op naar de Saint-Nectaire. Proberen maar, Caro.
3: Ja, het is echt aan durvers, vind ik.
5: Nee, het gaat lekkere kaas zijn, daar ben ik 100% zeker van. En dus ook geleerd, voor 1 kilogram kaas heb je gemiddeld 10 liter melk nodig.

0: Baby Steps van Olivia Dean. Christophe en Jan heeft dat eerste klimmetje, zal ik het noemen, van de dag voor wat verschillende situaties gezorgd.
1: Ja, vooral Valentin Parapentre natuurlijk. Hij is stuk op die bollepunten. Dat hebben we al een paar keer gezien in deze Ronde van Frankrijk. En coachje van derde categorie. Dus pakt daar 5 punten. 3-2-1 voor de andere jongens. Maar ze hebben vooral al 1:15 voorsprong op het peloton. Binnen de Kaap nu van de laatste 100 kilometer. 97 nog om precies te zijn. En in het peloton onder leiding van de mannen van Pogacar met Niels Pollitt natuurlijk. Die hebben ze ook nog eens eventjes achter de hand. Terwijl nu vooraan uit die groep van 31 drie man wegrijdt. Jordan Juga, vorig jaar tiende. Harald Tejada en Romo, de Spanjaard. Maar goed, dat is maar een meter of 50, 60 op de rest andere. Weer een heel ruime kopgroep. Jan, heeft dat vooral te maken dan met de aard van het parcours? Want dat zagen we eergisteren ook. Toen geen 31, maar we hebben nog wel eens een vlucht gehad van een man of 40. Heel ruim. Of is dat gewoon toeval? Moeten we daar iets achter zoeken? Heeft dat een verklaring?
2: Ja, dat is makkelijk. Er zijn niet zo heel veel kansen voor vluchters. En dit is een pure rit. Met een profiel echt op maat van vluchters. Dus het is logisch dat iedereen die zich dan het kan veroorloven en zich geroepen voelt, probeert mee te zijn. En UAE werkt dat ook wel wat in de hand, omdat ze niet actief meeschuiven. Dus ze willen laten rijden wie ver genoeg staat en wie mee wil zijn.
1: Ja, we hebben ook af en toe contact in Frankrijk met onze Duitse collega, naast wie we 19 jaar hebben gezeten en geïnformeerd gisteren wat het gespreksonderwerp was bij Lipovic, de Duitser. Want de Duitse media zijn daar naartoe gegaan, uiteraard, hè, om te horen wat er werd gezegd over de zaak. Lipovic en Remco Evenepoel, wel, daar werd door Lipovic weinig of niks over gezegd. En maar wel over het feit, en veel vragen stelt, waar wij het ook al over gehad hebben natuurlijk, over het feit hoe het kwam dat terwijl er op dit eigenste ogenblik, en sorry dat ik dat dan even onderbreek, de Place Christian Prudhomme wordt onthuld in de gemeente van Pérols. Zou u vandaar zijn? Ik weet het eigenlijk niet. Zoveel kennis over Christian Prudhomme heb ik niet.
2: Ik heb hem zoeken.
1: Ja, ik heb hem nu eigenlijk ook half verbannen uit mijn gedachtegoed. Omdat hij basis van ASO. En ASO is ons toch de laatste jaren, dat is misschien een beetje flauw van mij, want de laatste jaren wat verbannen van de aankomsten. Dus sorry dat ik dat niet weet, dat deze Christian Prudhomme van deze côté is. Vroeger overigens ook radioverslaggever geweest bij de Franse zenders. Maar goed, we hadden het over Evenepoel en co. En de Duitse media hadden ook vooral die vragen richting zijn ploegmaten Lipovic.
2: Het is een Parijzenaar.
1: Het is een Parijzenaar, ja, oké. Dan heeft het gewoon te maken met de mooie Cantalstreek. Misschien heeft hij hier ooit een liefje gehad vroeger, wie weet. Maar dus het feit dat zij bij Red Bull Hans Groen 2 dagen geleden maar met z'n tweeën zaten. De twee kopmannen samen. Goed, een heel lange prelude, Jan, om jou een heel simpele vraag te stellen. Wie is daar nu de baas? Evenepoel bij Red Bull of Lipovic als betere klimmer? Want die had er nog aan toegevoegd. Ja, de lange calls komen er nog aan en daar ben ik verre van slecht.
2: Ik denk dat er geen van de twee echt baas is.
1: Nee. Dat het parcours en de koers zal uitwijzen.
2: Ik heb ook de indruk dat de ploegleiding ook niet baas is. En dat is eigenlijk wel jammer. Want dan zou je zo'n taferelen als als pas geleden eigenlijk daar in de Pyreneeën niet mogen zien. Uiteindelijk is het op dat moment wel de bedoeling dat Lipovic Evenepoel helpt om die sprint te pakken. En anderzijds moet Evenepoel niet denken dat als je in de Ronde van Catalonië iets gedaan hebt, er is niet zoiets als een balans van werk dat je voor een ander hebt gedaan. Het is niet zo dat gecompenseerd moet worden op een ander moment. Ja. In het beste geval wordt dat soms eens gecompenseerd, maar soms blijft ook gewoon met niks achter.
1: Nee, maar ik ben heel blij dat jij dat zegt, want ik zag ook nog andere commentaren of bedenkingen dat men zei, waar haalt Evenepoel het recht om te vragen om een lead-out te doen van een mede-kopman? Want wij natuurlijk als Belgen bekijken dat door die Belgische bril. En hij heeft wel gelijk, hij vraagt maar omheen. En hij is ook rat van tong, hij zegt dat dan, wij gaan daarin mee. Maar als je dan even uitzoomt, heb je wel welk recht heb je om dat te vragen aan een mede-kopman?
2: Ja, alle recht.
1: Toch wel?
2: Ja.
1: Dus Evenepoel had volledig
2: absoluut
1: gelijk.
2: Hij is de rapste van de twee. Hij was teruggekomen. Hij was de sterkste man van de ploeg op die slotkol. Die slotloper. Het was logisch dat zij zouden proberen om voor de tweede plaats te gaan. Want dat had gekund. Hè. Als ze iets beter hadden samengewerkt, dan hadden ze Vingegaard nog bij de lurven kunnen vatten. En het was ergens logisch dat Evenepoel had kunnen rekenen op een lead-out van
1: Lipowitz.
2: Van Lipowitz. Maar ja, Evenepoel heeft uiteindelijk zichzelf ook wat de das omgedaan in zijn colère dan op dat moment. Omdat Lipowitz dat niet wilde doen, begint hij van veel te ver te sprinten.
1: Zo is het, ja.
2: Waardoor hij zich ook nog eens laat kloppen door Del Toro.
1: Ja. Hoe gaat dit, en dat is mijn laatste vraag van deze flits, hoe gaat dat aflopen, dat gevecht tussen aanhalingstekens, tussen die twee kopmannen bij Red Bull?
2: Kijk, ik had wel ergens wat problemen verwacht tussen die twee, omdat ze staan op gelijke hoogte.
1: Tuurlijk,
2: net zijn de twee die de voorbije twee derdes van de Ronde van Frankrijk in 24 was dat, ja. Evenepoel, in 25 Lipowitz, dat er dan problemen van gaan komen. Je kan niet echt voordien een keuze maken. Ik vind dat Evenepoel er heel goed uitziet. Maar ja, Lipowitz doet het ook verre van slecht. Dus het is logisch dat je die op gelijke hoogte zet. Dus Evenepoel kennende, die wel wat generaal wil zijn. En anderzijds Lipowitz, die waarschijnlijk minder uitgesproken is. Maar wel heimelijk ook vindt dat het allemaal voor hem moet zijn. Dat gaat problemen geven. Maar ik had ze niet zo snel verwacht.
1: Oké, okay, dus maar goed, dat belooft misschien wel voor de rest van deze Tour. 92 kilometer nog in deze etappe. Twee jongens proberen weg te rijden uit de kopgroep van 31. En dat zijn Harold Tejada en Javier Romo. Die Spaans sprekende jongens die proberen weg te rijden. Op de groep Mathieu van der Poel, Ramses de Bruyne. Daarachter in het peloton hebben we nog een val gehad van Robbe Dondt onder meer. Die kwam ten val bergop. Dat was een heel opmerkelijke situatie. En daarachter Tim Elier en Co. die volgen nu al op meer dan 7 minuten van de spits van de wedstrijd.
3: Op de E40 van Leuven naar Brussel moet u vertragen in Bertum. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken versperd. En op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten file golven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Verder zijn er kleinere vertragingen op onze wegen.
4: Sportza Tour.

0: Finished Sympathy van Massive Attack. En er zijn wel al wat Massive Attacks geweest natuurlijk in deze tiende toerrit. En een van de Belgen die al goed alert was, is Ramses de Bruyne. Mee in de vlucht en dat ondanks een moeilijke nachtrust.
1: Ramses de Bruyne, hoe is de rustdag voor jou geweest? Hadden jullie een beetje een fatsoenlijk hotel?
2: Er zijn al video's verschenen van ons hotel. Zowel van, we lagen in hetzelfde hotel als Inuix en dat was niet altijd denderend. Maar op zich heb ik goed kunnen rusten en goed kunnen slapen. En
1: je hebt niet buiten geslapen zoals sommige renners in jullie hotel wel gedaan hebben?
2: Nee, ik heb niet buiten geslapen. Ik heb gewoon de airco laten aanleggen en zo rustig geslapen.
1: Wat kan je ons vertellen over Café Palace in Rolligen?
2: Dat is mijn supportersclub, ja.
1: En die staat te koop, het café?
2: Ja, inderdaad, die staat blijkbaar te koop. Maar ik hoop dat de supportersclub kan verder leven.
1: Ja, het is een goeie café waarschijnlijk.
2: Ja, het is er altijd te zetten.
1: Wat zijn jouw plannen voor vandaag? Ja, iedereen zal in die ontsnapping willen zitten. Zeker de Fransen ook, hè, op 14 juillet.
2: Ja, inderdaad. Dat is, met de 14 juillet is dat een goede opmerking. Maar ik denk dat we dat bij de start gaan zien hoe dat UAE zich gedraagt. Als die wel voor de overwinning gaan, gaan ze misschien geen te grote ontsnapping willen laten vertrekken. En dan is het denk ik niet super interessant om mee te zitten in een vroege vlucht. Maar anders wel.
1: En ga jij dan proberen mee te zijn?
2: Als het interessant is, dan ga ik wel proberen mee te zitten.
1: Oké, veel succes. Dank je wel.
2: Dank u wel.
3: En hij is mee natuurlijk, hè? Onze Ramses de Bruyne.
0: En hij is niet de enige Belg, want ook Louis Vervaeken zit er ook nog bij. Maar het zal waarschijnlijk toch een moeilijk verhaal worden. Dat voorspelde hij zelf natuurlijk ook al. Want UAE rijdt er wel degelijk achter. Tadej Pogacar heeft echt wel zijn zinnen gezet op deze rit naar Le Lioran. En hij heeft daar natuurlijk nog wel een eitje mee te pellen. Dat is zo. Hij heeft daar 2 jaar geleden een keertje een sprint verloren van Jonas Vingegaard. Dus... Zullen zien wat dat geeft.
3: En ook niet vergeten, we hebben het over die ruime kopgroep. Maar er rijden nog 2 renners voor. Intussen Harold Tejada en Javier Romo. Ze hebben een voorsprong van ongeveer 45 seconden nu op die groep. Het vervolg van Sportza Tour uiteraard na 3 uur. En dan gaan we ook eens contact leggen met Steven de Kraan. Die zal niet zoals meestal hier in onze studio zitten om te praten over de route toeristiek. Maar naar aanleiding van 14 juillet is hij uiteraard in Frankrijk, in Nice, waar de aanslag van 10 jaar geleden herdacht worden vandaag.
4: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
5: Hoe lang nog?
6: Papa, ik heb honger.
5: Verveel me.
4: En je hebt vakanties met Ketnet.
7: Ik word echt geweldig.
8: Dus ja,
9: nu
8: het is simpel,
9: bij Sleep World.
8: Pak
9: met
8: Ketnet
9: kortingen
8: mee
9: tot 0,50%.
8: Natuurlijk. Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
10: Deze zomer met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbe Jaarland voor een hoedvol avontuur.
11: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
12: Het is 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Brussel zijn er verschillende mensen gestorven bij een brand in de Oxytoren. Dat is een vroeger kantoorgebouw aan het De Broekerreplein in het centrum van de stad. Het wordt momenteel gerenoveerd tot woningen, kantoren en een hotel. De brandweer is nog volop op zoek naar arbeiders die nog vermist zijn. Linde Koolman, je bent ter plaatse. Wat zie je daar?
13: Ja, ik zie hier heel veel brandweer en politie. Civiele bescherming is hier ook aanwezig. De brand was op zich vrij snel geblust, maar het vuur of rook zou toch tot in de liftschachten geraakt zijn. En daardoor zijn die liften naar beneden gevallen. En het is daar dat er slachtoffers gezien zijn. Want arbeiders gebruikten die liften voor de werken die hier aan de gang zijn. In totaal zouden er 250 mensen aan het werk geweest zijn en 6 van hen zijn vermist. Civiele bescherming en brandweer proberen nu naar beneden te gaan in die liftschachten op zoek naar slachtoffers. Maar het is een heel groot gebouw, dus dat moet allemaal heel voorzichtig gebeuren om de stabiliteit niet in gevaar te brengen.
12: Dankjewel, Lien. Minister van Omgeving Jo Broens wil strengere regels voor vuurwerk op evenementen nu het zo droog is. Om natuurbranden te vermijden wil hij dat organisatoren opnieuw een risicoanalyse maken. Op basis daarvan kan de gouverneur of burgemeester extra maatregelen opleggen of het vuurwerk zelfs verbieden. Als het nog droger wordt, wil Broens dat er een algemeen verbod komt.
14: Wanneer we gaan naar code rood, een extreem hoog en acuut brandgevaar, ja, dan lijkt het mij logisch dat we dat dan ook verbieden. Die vraag heb ik nu ook gesteld aan de gouverneurs die daar de verantwoordelijkheid voor dragen. En zij gaan dossier per dossier, evenement per evenement, die evaluatie maken met onze hulpverleningszones in Vlaanderen. Ja, om die afweging heel zorgvuldig te kunnen maken, om te voorkomen dat we natuur- en bosbranden hebben, want het is keurig droog.
12: Komend weekend is er in Boom het jaarlijkse dancefestival Tomorrowland. Daar is straks overleg over eventuele bijkomende voorzorgen rond het vuurwerk dat daar wordt afgestoken. En in Congo zijn nu al zeker 719 mensen gestorven aan ebola. Dat zijn bijna 20 doden meer dan gisteren. Bijna 2000 mensen zijn besmet met de ziekte die zware bloedingen in het lichaam geeft. Maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn de werkelijke cijfers minstens dubbel zo hoog, misschien zelfs tot 4 keer. De ebola-uitbraak was geconcentreerd in het oosten van Congo, maar verspreidt zich nu ook naar het westen. Het is warm en zonnig, soms wat bewolkt. Maxima van 26 graden aan zee tot 33 in het binnenland. De komende dagen blijven zonnig en warm. Vrijdag iets koeler, zaterdag maxima rond 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1.
9: Sportza Tour.
8: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: Rond 3:30 gaan we hier weer quizzen in Sportza Tour met als inzet, dat weet je, intussen een officiële groene trui uit de Ronde van Frankrijk. We zijn nog op zoek naar kandidaten, dus meld je zeker aan. En het kan op twee manieren. Of via de Radio 1-pagina op VRT Max, of via de app van deze zender. En wie weet, tot straks. Maar luister misschien eerst nog eventjes naar dit belangrijke voetbalnieuws, Karel.
1: Ja, een Rode Duivel die een transfer gaat maken. Een Rode Duivel die zeer goed was voor België op het afgelopen WK. En dat is Leandro Trossard. Hij gaat Londen inruilen voor Turkije. Hij trekt van Arsenal naar Beşiktaş. Trossard is 31 jaar op dit moment en werd de afgelopen seizoen met Arsenal kampioen. Voor de Gunners was dat toen hun allereerste landstitel sinds 2004. En Trossard had daar echt wel een belangrijk aandeel in. Scoorde 8 keer, 11 assists ook in dat seizoen. Maar nu gaat hij dus naar Turkije trekken. Gaat hij daar voetballen. Beşiktaş is dus zijn volgende bestemming in zijn carrière.
0: Ja, Maarten van Gramberen op de motor. Dat zal Remco Evenepoel misschien niet zo graag horen, want hij natuurlijk grote fan van Arsenal.
2: Absoluut, absoluut. Hij is daar ook altijd over bezig, over Arsenal. Is ook gaan trainen in een truitje van Arsenal toen Trossard en co. daar de Premier League titel hadden binnengehaald. Wij zitten in de afdaling van dat eerste klimmetje in het Zog van Ghana. En het gaat hier ook weer razendsnel, 80, 85 kilometer per uur. Op die rechtere stukken, nu is er weer zo'n haarspelbocht naar rechts. Dan gaat de snelheid er natuurlijk uit. En het zijn best wel technische en gevaarlijke afdalingen hier in het Centraal Massief. Heel veel bochten, smalle wegen ook. Je kan nauwelijks verkijken. Dus het is de hele tijd alert zijn. En het is ook de hele tijd nerveus dan in het peloton, want die wegen zijn zo smal. En daar zitten dan de motards die daar moeten zitten. Dan zijn er de wagens van de ploegleiders die proberen op te schuiven. Maar terugkeren naar de start van het peloton is o zo moeilijk. Terwijl het eigenlijk al heel lang, heel snel gaat bij Filippo Ganna, bij de ex-wereldkampioen tijdrijden, wie wel de sprong heeft kunnen maken naar voren. En dat zagen we graag gebeuren. Dat was Lennart van Eetveld. Toch even van slag toen hij daar gevallen was. Moest even checken of alles wel goed was. Was de hele tijd aan zijn onderbuik aan het voelen. Maar op een gegeven moment heeft hij zijn afterburners aangezet. En toen ging het heel snel. En hij is opnieuw komen aansluiten in de start van het peloton. Ganna die rijdt nu een meter of 10 voor ons. Daarvoor rijdt dan weer een renner van Astana is het. We gaan hem zo meteen voorbij steken. Het is een renner met het nummer 62. Dat is Ballerini. Ballerini, ex-winnaar nog van de omloop. En zo schuiven we naar voren en zo rapen we de ene na de andere renner op. Hier zien we er weer eentje van Picnic PostNL. Dat is Frits Biesterbos, die vorig jaar zo goed was op het wereldkampioenschap Gravel. En hier zien we nu een bord 5 kilometer van de top. Daar rijdt ook voor ons nog een renner uit, een ploegmaker van Evenepoel. Hopelijk voor Evenepoel zijn de meeste renners van Bora wel oké, want dat was toch wat minder in die etappe van zondag. Ze zaten heel snel geïsoleerd met z'n tweeën. Daar, het is Nico Dens trouwens van Bora. Ze zaten heel snel geïsoleerd met z'n tweeën. Zowel Evenepoel als de andere klassementsrenner Florian Lipovits. Waar zitten die mannen? Hebben jullie er zicht op eigenlijk? Of er nog veel renners van Bora in het peloton zitten? Christophe en Jan?
3: Zij zitten in derde positie na de mannen van Visma. Vooraan natuurlijk die van de Emiraten. Dan krijg je een soort van statusverhouding. Uiteraard in functie van het klassement. En ja, Evenepoel en Lipovits, die zijn daar toch nog vrij oké omringd. Hè, want er is nu, ja, ik zal zeggen, windstilte in het peloton. Die vlucht van de dag die is min of meer vertrokken. Maar die is vooraan vooral in verbrokkeling uiteengevallen. Misschien wel twee keer hetzelfde. Een pleonasme in verbrokkeling uit elkaar gevallen. Want we hebben vooraan op 78 kilometer van de streep nog altijd Harold Tejada samen met Javier Romo. De ene van Astana, de andere van Movistar. En die hebben een seconde of 20. Maar die zullen dadelijk worden opgepeuzeld door een trio met daarbij een Belg, Louis Vervaken. Louis Vervaken van Soudal Quickstep, die eigenlijk wel bezig is aan een heel goede ronde van Frankrijk, moet ik zeggen. Die een soort van vrije rol krijgt. Zeker bergop in deze zware etappe. En niet vergeten, ja, in het begin van zijn carrière, Louis Vervaken stond echt wel bekend als een van de echt grote talenten in het Belgische wielrennen. Sergio Higuita is daarbij. En de Ier Ben Healy. En daar straks, Jan, hadden we het al over Healy. Vorig jaar won hij zijn rit. We hebben hem nog niet gezien in deze Tour. Daarna kan je echt wel zeggen, Healy heeft absoluut deze etappe omcirkeld. Is het eentje voor hem?
4: Op papier is dit een rit uitgetekend voor Ben Healy. Dus het ziet er... Het ziet er wel naar uit dat hij deze dag met rood had aangekruist in zijn agenda.
3: Ja, 1,5 minuut op het peloton onder leiding van de mannen van de Emiraten. Met Niels Polit in het wiel van Polit zit dan Florian Vermeers. Dat is de situatie op dit eigenste ogenblik. En dan kan ik je nog vragen, voorbije week zat je een aantal dagen in Vive le Vélo. Je hebt de Tour gevolgd. Wat was voor jou het moment van de ronde tot nu toe? Kan zowel positief als negatief zijn. Als je één dingetje eruit zou halen, wat is je bijgebleven?
4: Maar ik heb veel mooie prestaties gezien. Misschien het moment was hoe dat Pogacar zijn remmen dichtkneep op dat aankomstje op Montjuïc.
3: Ja.
4: Voor Del Toro. Mijn verwachting voor de Tour was ook wel dat hij echt alles in het werk zou stellen voor zijn maatje Del Toro. Om te maken dat hij eventueel zelfs op het podium kan rijden. En we waren goed en wel de tweede dag. En het spel begon al.
3: En het was al van datum. Kan Del Toro op het podium geraken? Wie gaat de strijd voor de derde plaats beslechten in zijn voordeel, denk je?
4: Als ik momenteel kijk naar... dan zien we wel wat nivellering rond de derde plaats.
3: Juist.
4: Maar dan staat Del Toro toch wel... Een trap boven die andere mannen die strijden op de derde plaats. Het is gewoon de betere renner, vind ik. En hij heeft het eigenlijk allemaal. Hij ziet er ook dan ook eens echt uit als een coureur met zijn gebronzeerde aangezicht en zijn witte tanden à la Polit. Het gaat hem allemaal zo makkelijk af. Hè. Dat is het ook. Hè. Bij die echte jongeren, het komt allemaal vanzelf zonder stress of druk. En bij Remco Evenepoel, bij Lipowitz is er dan echt al die verwachting dat zij mee gaan doen voor het podium. En bij Del Toro, hij zit daar dan nog eens bij Pogacar in de ploeg. Eigenlijk is hij gewoon hier om te komen werken. Maar hij is gewoon zo goed dat hij straks allicht in Parijs ook nog eens derde gaat worden.
3: Ja, zo is het. Voilà. We hebben nu Florian Vermeers op kop van het peloton op 1.28 van de leiders in de wedstrijd. En die leiders die luisteren nog altijd naar de naam Tejada Romo. Maar die krijgen over een 16-tal seconden het gezelschap van Ben Healy. Die bergop duidelijk de beter is. Mathieu van der Poel daar straks ook mee in die vlucht van 31 wordt nu door Florian Vermeers ingelopen. Even kijken of ze elkaar iets gaan zeggen. Ja hoor, Florian Vermeers kijkt naar links en Van der Poel naar rechts. En Van der Poel, de winnaar van eergisteren, die zegt ook nog iets tegen Kampenaars, denk ik. En Andanceuze, de Nederlander, de ex-wereldkampioen, tegen iedereen een praatje slaan. Hij wordt dus opgeslokt door dat peloton. Florian Vermeers, bergop van goudwaarde, met Polit dan in het wiel. En vooralsnog zijn dat de twee werkmieren, beste Jan, in dienst van Pogacar. En dan zit daar nog Groschartner, Tim Welles, McNulty. Oh ja, we hebben ook nog Adam Yates. Oh, wacht, we hebben ook nog Isaac Del Toro. Eigenlijk met geld doe je alles, hè. Is toch niet eerlijk? Ja, zo zit de wereld helaas in elkaar, maar...
4: Ja, maar de eerlijkheid gebiedt ons wel te zeggen dat UAE het momenteel bolwerkt met twee renners die perfect ook bij andere ploegen zouden kunnen rijden. En ja, ik durf te stellen die dit niveau niet zouden halen bij een andere ploeg. Dus daar wordt duidelijk heel goed werk geleverd om iedereen zijn maximale potentieel te doen bereiken. Dit is gewoon echt een knap staaltje fietsen van Florian Vermeers.
3: Ja, dus eigenlijk geef je nu aan, Vermeers stijgt ten opzichte van zijn carrière vroeger bij andere ploegen. Stijgt echt boven zich uit en vindt grenzen waarvan hij vroeger misschien het bestaan niet wist.
4: Kijk naar die man van Visma Lise Bike daar achter Pogacar. Daar steekt hij net zijn kop uit de rij. Maar hoe die zit af te zien terwijl Florian Vermeers hier het tempo zet bergop. Dus ja, voor mij is dit een heel groot een teken dat hij een enorme sprong voorwaarts heeft gedaan het afgelopen jaar.
3: Ja, duidelijk. 75 kilometer nog in deze etappe. Dus Tejada en Romo aan de leiding. En ja, we lopen nu wel ietsje feller uit. Weer 25 seconden op Healy en Louis Vervaken daarbij. Louis Vervaken nu toch al een aantal hectometers in derde en laatste positie in het wiel van Sergio Higuita. Ja, die eerste twee, Healy en Higuita, dat zijn echte rasklimmertjes. Hè. Mannen die ook goed kunnen scoren. Bijvoorbeeld in het Baskenland, in de ronde van het Baskenland. Vervaken ietsje groter, ietsje zwaarder ook, maar niet vergeten. In de Vuelta die hij won, 22. Remco Evenepoel was hij de laatste luitenant. 22 in de Vuelta was jij er ook bij, hè? Of was dat 23?
4: Ik was daarbij, ja.
3: Ja, jij was er ook bij,
4: Remco
3: absoluut.
4: Evenepoel zijn Vuelta, ja.
3: Inderdaad. 75 kilometer nog. We zijn begonnen aan de volgende col van de dag. Eentje van tweede categorie. Dat is de tweede van in totaal 7 cols. Hè. Dus echt wel, het venijn zit echt in dat tweede deel. In de staart van deze etappe. En deze col heet, ik geef het maar even mee, Col de la Griffoule. We hebben een gemiddelde snelheid, dames en heren, van 46 km per uur. 46 kilometer per uur. Berg op, berg af, Jan. Ja, ik begrijp het soms niet. Ik heb hem op zeer laag niveau gekoerst bij de nieuwelingen en de juniors. Maar ik moet altijd denken aan wat José zegt. Probeer maar eens 46 kilometer te rijden bij je thuis in de wijk op het vlakke. Dat is moeilijk. En zij rijden dat berg op, berg af. 46 gemiddeld tot nu toe. Na één week.
4: Ja, en na 1633 hoogtemeters van de 3800.
3: Ja. Dus, dus daar word je stil van.
4: Ja, daar word ik stil van, ja.
3: Voilà. Stil worden, dat zijn soms...
4: En in peloton rijdt twee man op kop.
3: Zo is het, ja. Ze zegt soms meer dan woorden. Voilà, 75 kilometer nog in deze alweer warme etappe op weg naar Le Lyon.
1: Op de E40 van Leuven naar Brussel is het 10 minuten vertragen in Berchem. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken versperd. Op de buitenring rond Brussel verlies je 10 minuten van Grimbergen tot Wemmel. Op de Antwerpse ring richting Gent ook 10 minuten erbij. File golven daar tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En dan nog naar Antwerpen op de E17 bij de werken in Sint-Niklaas 15 minuten extra. En ook 15 minuten extra op de E313 vanaf Wommelgem.

0: Nogal wat renners in de Tour hebben afgelopen nacht niet in Hotel Paradiso geslapen, maar Luc van Kessel blijkbaar wel.
1: Toegepaste pedaalkunde.
2: Het is weer tijd voor het educatief momentje van de dag. Vandaag trekken we de bergen in, dus het ideale moment om een koersprofessor met klimmersbenen te bellen. Dag, Laurens de Plus.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Jij bent net terug van de ronde van Oostenrijk, maar niet kunnen uitrijden. Hoe was het?
3: Niet zo goed dan. Gewoon ik had een keelsteking gekregen en uit voorzorg niet meer gestart in rit 3. Wat dat spijtig was, maar ik wou vooral mijn voorbereiding voor de Vuelta niet in het gedrang stellen. En het bleek de goede beslissing, want ik voel me al een stukje beter en ik zit terug op de fiets. Dus.
2: Gelukkig. En inderdaad, je zegt het, er komen nog belangrijke doelen aan met de Vuelta die jij als grote ronde gaat rijden dit jaar. Laurens, jij hebt deze term meegebracht.
4: Even de poel naar de kop en beentjes laten draaien. Kijk, de koffiemolen. De koffiemolen, en Skelmose moet gaan rechtstaan.
2: De koffiemolen. Wat betekent dat in de koers, Laurens?
3: Als ik aan de koffiemolen denk, dan moet ik meteen aan Chris Froome denken. Dat was mijn jeugdgeld toen, vroeger als ik klein was. En die reed altijd op een klein verzetje de bergen in. En die won op de Mont Ventoux op een koffiemolentje. Dus dat is me altijd bijgebleven als ze dat op tv zeiden.
2: Ja, en als je het zou moeten beschrijven hoe dat er dan uitziet, zo'n koffiemolen. Waar kunnen mensen dat aan herkennen bij renners?
3: Ik denk als de cadans heel hoog is, als hij boven de 100 omwentelingen per minuut ligt. En het lijkt alsof je niet echt snel vooruit gaat, maar het tempo is enorm hoog. Het is, er is minder kracht of minder strength, gelijk dat wij zeggen, op de pedalen. Mm-hmm. Maar het gaat nog altijd even, de vermogens zijn altijd even hoog. En ik vind het wel een mooie stijl om naar te kijken.
2: En wat zegt zo'n trapfrequentie dan eigenlijk over hoe goed een renner nog zit? Kan je daar dan aan zien, oké, het draait soepel, dus die zit nog goed?
3: Dat hangt echt af van renner tot renner. Dat is uw eigen voorkeur. Ik bijvoorbeeld hou ook wel van een hogere cadans. Ik denk vooral dat ligt aan de lichaamsbouw. Iemand met minder spiermassa gaat eerder kiezen voor een hogere cadans. Iemand met meer spiermassa kan op zijn kracht rijden en op de lage cadans. Dus ja, het hangt van renner tot renner af.
2: Ja, welk voordeel kan je er dan juist uit halen? Is dat energiebesparender bijvoorbeeld? Of is dat ook weer afhankelijk renner per renner?
3: Ja, dat denk ik wel. Hoe minder kracht dat je op je pedalen moet zetten in het begin van de rit, hoe meer je kunt sparen op het einde. Er wordt ook meer en meer nu de laatste trend is om kortere kranks te rijden. Dat is ook hetzelfde principe om meer omwentelingen te hebben. Dus het is wel het is alleszins efficiënter. Ja, dat is een feit.
2: En hoe kiest een klimmer eigenlijk, Laurens, zijn versnelling voor zo'n rit als vandaag?
3: Dat wordt de dag ervoor in de bus besproken met de mechaniekers vaak. En een dag zoals vandaag, denk ik Puy de Marie dat ze beklimmen. Dat is redelijk stijl. Dus dan, bij ons zou er dan geopteerd worden voor een groter blad achteraan. Om je benen te kunnen sparen op de steilere stukken. Maar dat is natuurlijk ook afhankelijk van elke versnellingsmerk. Wij rijden bijvoorbeeld met Shimano, maar je hebt dan SRAM en Campagnolo. Dus dat hangt er ook een beetje vanaf.
2: Ja, en Puy Marie zit er inderdaad in vandaag. Col van eerste categorie. Je hebt het voorbeeld Chris Froome al aangehaald. Dat is iemand die intussen officieel ook gestopt is. Kan je ook eens wat voorbeelden van renners aanhalen waar je dat nu heel vaak bij ziet, zo die koffiemolen?
3: Ja, tegenwoordig wordt er zo rap gereden dat iedereen eigenlijk een beetje met een koffiemolen rijdt. ik vind dat Vinegaard wel altijd heel licht rijdt. Die rijdt ook met heel korte cranks. Remco ook wel. Die rijdt ook wel vaak licht. Denk eerder voor zijn benen te sparen. Want als die wil, dan kan die wel een lage cadans rijden. Dus wie nog? Bij ons in de ploeg. Bijvoorbeeld Oscar Only. Die rijdt altijd heel klein. Voor de rest. Wout van Aert eigenlijk. Voor zijn spiermassa rijdt hij heel klein. Dus
2: Maar je ziet het bij heel veel renners tegenwoordig. Heeft dat dan ook bijvoorbeeld te maken met de modernere fietsen die er nu zijn?
3: Ja, ik denk gewoon met de snelheid en omdat het effectief zuiniger is om in de finale te geraken. Dus dat er allemaal meer wordt over nagedacht dan vroeger. Maar er zijn ook altijd renners die vasthouden aan hun eigen. Allee, het is ook gewoon vaak op gevoel wat dat beste voelt. En als je echt heel vermoeid bent, dan ga je natuurlijk rapper naar de zware versnelling gaan om gewoon nog naar de finish te gaan.
2: Oké. Goed, voor mij is dat heel duidelijk. Intussen dank je wel daarvoor, Laurens. Misschien nog één vraagje. Wie wint de rit van vandaag in de Tour?
3: Ik hoop Kevin Vauclin van Ineos.
2: Oké, zou mooi voor hem zijn natuurlijk op de Franse nationale feestdag. Die zal extra geprikkeld zijn, gok ik wel.
3: Ja, exact. En we kunnen een overwinning gebruiken. Dus dat zou mooi zijn.
2: We zullen zien wat het geeft. Dank je wel, Laurens, voor vandaag.
3: Jo. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Sprong van een halve minuut op een aantal achtervolgers. Zo net waren ze met z'n achten. Want Louis Vervaken was samen met Ben Healy. Was hij weer ingelopen door onder meer Parijs-Peintre, Ramses de Bruyne, Tejada, Plep en Clément Braas. En vanuit dat achttal rijdt nu weer drie man weg. En ze komen bijna boven. Ramses de Bruyne zit daarbij. Samen met Alex Baudin. Die een aantal dagen, zoals meermalen al gezegd, in de Dauphiné de gele trui. De leiderstrui droeg en aan de leiding stond in die Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Ze komen nu top boven op deze col. Wel Baudin er dus bij Valentin Parapetre en Ramses de Bruyne. En dan een paar tellen wegtikken. Meer dan 10, 12. Dan nog een drietal. En daar herkennen we Ben Healy onder meer. Die moet wat controleren in dienst van Baudin. Dan zitten we met Tejada die mee boven komt. En met de Fransman Clément Braas. Die gisteren, eergisteren, want de tijd vliegt, regionaal de l'étape was. En dan komen we nu pas boven met Louis Vervaken, die een heel goed eerste deel van de rit heeft gereden. En daar is het peloton al. Of Jan, wat daarvan overblijft. Want ja, een paar mannen van de Emiraten. Ik zie Jonas Vingegaard heeft nog Sepp Kuss erbij zitten. Jurgensen ook. En dan nog één renner. En dan hebben we rond Lipovic en Remco Evenepoel alleen Jai Hindley. Maar dat is een man of... of 30, max 32, wat nog overblijft. We moeten nog 70 kilometer koersen. Dus ze hebben nu eigenlijk, ze met z'n tweeën, Florian Vermeers en ene Niels Pollitt, die hebben gewoon 3/4 van het peloton naar huis gereden.
1: Ja, ja, indrukwekkend. We hebben eigenlijk de echte versnelling niet in beeld gekregen. Vanaf als Willis is beginnen overpakken, dan hebben er heel veel renners in het peloton de pijp aan maten gegeven. En zijn er heel veel... groepetto gaan vormen. Het is weer fascinerend en echt straf om te zien hoe dat die mannen het peloton niet alleen decimeren, maar gewoon heel vroeg in deze wedstrijd. Want we hebben eigenlijk nog niet echt een noemenswaardige kol opgereden. En er is nog 40 man in koers, bij wijze van spreken.
0: Zo is het. Hè. Voilà, we hebben deze kol, de Crifoule, achter de rug. We zitten op een hoogtetocht van meer dan 1300 meter. Dat is hoger of even hoog als wanneer we straks naar die Vogezen gaan. Een kleine afdaling zo dadelijk. En dan gaan we naar de Col de Prat de Boue. Dat is eentje van derde categorie. Waarom een klasse minder? Omdat het minder lang is, maar 3 kilometer. Hè. We zitten al op die grote hoogte. Maar gaan dan bijna naar 1400 meter. Dat is toch vrij hoog. Dat is niet de top van deze etappe vandaag. Nee, dat is de Puy-Marie. Ook beter bekend als de Pas de Pérole. Want dan flirten we met de 1600 meter boven zeespiegel. Het zijn fantastische vergezichten bovenop deze plateaus. Wanneer we op zo'n col komen in heinde en verre. Amper een huis of een dorp te zien. Alleen maar goudgele, groene vergezichten in deze etappe in de Cantal. 67 kilometer dus. Een man aan de leiding. Javier Romo. Maar of die het gaat uithouden, geen idee. Want in de achtervolging nu een trio. Alex Baudin, Valentin Parapentre en een landgenoot van ons, Ramses de Bruyne. Maar, en dat is een dikke vette maar, het peloton onder leiding van Pogacar's ploegmaats op 4,55 seconden. En dat is op dit profiel van deze etappe eigenlijk helemaal niks.

0: Street of Dreams, nieuw werk van U2. Op dat vlak bent u wellicht al mee. En zeker als u fan bent van de Ierse supergroep. Kijk, het is al 3:30 voorbij, dan is het hoog tijd voor dit.
1: Sportatour, quiz.
2: En het is Franse Nationale Feestdag, dus deze quiz gaat volledig over Frankrijk. Jawel, met Matthijs en Veerle, die het duel aangaan. Dag allebei.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Matthijs, jij bent onderweg. De Ardennen ben je achter je aan het laten. Waar ga je naartoe nu?
4: Ik ga nu terug naar het bureau waar ik nog wat papierwerk ga doen. Okay. Wanneer ik aan het werk.
2: Ja, je hebt dus nog wel wat te doen. Wat doe je juist van werk?
4: Ik ben vertegenwoordiger van mobiliteitsoplossingen en toegankelijkheidsoplossingen bij Mobimet in Roeselaar.
2: Ja, en kijk, dat treft, want Veerle Maas, wat doe jij?
3: Ik ben mobiliteitsverstrekker bij Vigo.
2: Kennen jullie elkaar toevallig dan?
3: Nee.
2: Nee? Nooit van elkaar gehoord?
4: Ja, nee. Misschien een keer in de mail of zo.
0: In de mes of in de mail? Wat zei je nu?
4: Nee, in een mailtje of
0: in een mailtje.
2: Het zou kunnen, hè?
4: Want... Wij werken samen altijd met Vigo.
2: Ah, oké. Okay.
4: Verstrekkers van Vigo.
2: Voilà. En nu jullie tegen elkaar gaan kussen, gaan jullie elkaar al helemaal kennen voor de volgende keer. Hè? Wie weet. Wel toevallig dat jullie zo ongeveer hetzelfde doen. Goed, zijn jullie er klaar voor om het tegen elkaar op te nemen?
4: Ja, helemaal.
2: Helemaal? Dan gaan we eraan beginnen. Matthijs, eerste vraag voor jou. Wie was de laatste Franse renner die de Ronde van Frankrijk won?
4: Nee. Dat is direct al een moeilijke.
2: Ja, ja, het gaat ook volledig over Frankrijk.
4: Ik ga helaas moeten passen.
2: Dan mag Veerle proberen. Weet jij het?
3: Ik denk Hino.
2: Bernard Hino is juist. En meteen een opvolgvraagje. Vraag 2. In welk jaar deed hij dat voor het laatst die Tour de France winnen? Want hij deed het natuurlijk 5 keer in totaal. Het is meer keuze. A in 1981, B in 1982 of C in 1985?
3: Denk in 1985, denk ik.
2: Antwoord C is juist. 1985 was de laatste keer. Vraag 3 dan. Op welke 19-jarige Fransman van de Decathlon-ploeg rust dit jaar de hoop van de natie?
3: Seixas? Nee, ja.
2: Ik reken dat goed, Paul Seixas,
3: ja,
2: zo heet hij.
3: Frans.
2: Dat is oké, ik reken het goed. Paul Seixas, het 19-jarige supertalent. Vraag 4. Wat is de naam van het Franse volkslied?
3: De Marseillaise.
2: De Marseillaise, klopt. Vraag 5, nog altijd bij jou, Veerle. Je bent goed bezig. Welke legendarische Franse zangeres scoorde wereldhits met La Vie en Rose et Non, je ne regrette rien?
3: Edith Piaf.
2: Een binnenkoppertje. 6e vraag. Welke Franse acteur speelde de onvergetelijke, sympathieke verzorger Dries in de wereldwijde bioscoophit Intouchable en schittert nu in de Netflix-hit Lupin? Je weet dus wie ik bedoel, maar nu de naam.
3: Ja, ik weet dat je...
2: We gaan aftellen. 3, 2, 1. Ja, Omar Sy. Het is Omar Sy.
0: Knap. Ja.
2: Okay. Je kwam er nog net op tijd. Maar je bent er nog. En dat betekent ook, beste Veerle, dat we aan 7e vraag zitten. Dat is de beslissende vraag. Als je deze juist hebt, dan win jij de groene trui. Het winnen van een toeretappe op 14 juli is de ultieme droom voor elke Franse wielrenner. Wie was in 2017 de laatste Fransman die dit presteerde? A. Warren Barguil, B. Thibaut Pinot of C. Romain Bardet? Voor de groene trui.
3: Zou je dat nog eens kunnen herhalen, de vraag nog eens? Of?
2: Wie de laatste Franse renner is die kon winnen op 14 juli in 2017? Warren Barguil, Thibaut Pinot of Romain Bardet?
3: Romain Bardet.
2: Is niet juist. Dus dat wil zeggen dat Matthijs nog een kans heeft. Als hij het juist heeft, is groen voor hem. Anders toch voor jou, Veerle.
4: Ik denk dat het Barguil is.
2: Jij denkt... Warren Barguil. Is dat juist? Het is juist. Op de valreep, Matthijs, klop je daar toch nog in een ultieme sprint. Veerle. Oh, wat een spannende ontknoping. En intussen rij jij... hoor ik achtergrondgeluid, want jij bent aan het rijden natuurlijk. Maar je bent wel blij, mag ik hopen, Matthijs?
0: Matthijs, ben je er nog?
2: Hij is er nog.
4: Ja, ik ben er nog.
0: Het enige misschien, Matthijs...
4: Ik ben nog wel aan het shaken van mijn overwinning.
0: Het is goed. Die groene trui komt jouw richting uit. Misschien alleen in het begin niet aandoen als je op het werk bent. Want dat is misschien eventjes pijnlijk voor Veerle met al haar juiste antwoorden.
2: Sterk gespeeld, Veerle.
0: Veerle, je hebt dat ook zo goed gedaan.
3: Maar die,
0: die Franse Nationale Feestdag heeft voorlopig geen groene trui opgeleverd voor jou. Maar zo dadelijk wel, en luister nog even mee, één van deze twee Franse klassiekers in onze Sportsatour. MUZIEK

0: Beste Veerle, jij mag kiezen tussen Alexandrie Alexandra of Je te donne van Jean-Jacques Goldman. Veerle, anders gaan wij jouw plaats kiezen, hè? Oh, Veerle is verdwenen.
1: Ah, dan gaan wij moeten kiezen. Wil jij kiezen, Gert?
0: Ja, we gaan gewoon vandaag voor de eerste die klaar staat. En dat is deze.

0: Claude François samen met zijn Claudette, zijn legendarische achtergrondzangeresse, hier met Alexandrie Alexandra. Nummer dat postuum uitkwam in 1978, toen de zanger net overleden was. Ik zou zeggen, Maarten van Gramberen, die heeft meegezongen en de bekende bewegingen op het nummer meegedaan op de motor, maar dat is al niet evident. En bovendien denk ik, Maarten, dat jij je volle concentratie nodig hebt voor de koers nu.
1: Absoluut, het gaat ook razendsnel. Het is echt wel een nerveuze etappe. Het heeft allemaal te maken ook met de aard van het parcours. Het is hier geen meter vlak of je bent aan het dalen. Nauwelijks valleien of je bent bergop aan het rijden. En het zijn ook allemaal van die hele smalle wegen. Wel een prachtig landschap en het moet fantastisch zijn om hier eens te komen fietsen. Overdag de hele dag op de fiets. Heel vaak ook goed asfalt. En dan s'avonds lekker en veel te kunnen eten. Veel vooral ook. En misschien zeg ik dat omdat ik hier vrij hongerig op de motor zit. Daarstraks hoorde ik Laurens de Plus in dat interview nog zeggen dat hij hoopt en dat het op de Franse Nationale Feestdag 14 juillet met die uber-chauvinisten de Fransen, dat het voor Kevin Vauquelin zou zijn, maar dat is zeker niet het geval, want die zijn we daar straks voorbij gereden op die tweede klim van de dag, op die klim van tweede categorie. Dus het zal niet voor Kevin Vauquelin zijn in deze Ronde van Frankrijk. Trouwens, niet echt aan zijn allerbeste tour bezig, de man die de overstap heeft gemaakt naar Ineos. Voorlopig nog niet echt met succes. Ook een themaatje natuurlijk is hoeveel renners en hoeveel ploegmakers gaan Lipovic en Evenepoel nog hebben, want dat was zondag in die etappe gewonnen door in Mathieu van der Poel. Niet het geval. Daar zaten ze met z'n tweetjes. Wat geïsoleerd. Wel, de enige renner van Bora die er wel nog bij is in die kopgroep, dat is Hindley. Goeie klimmer natuurlijk, Jai Hindley. Al de rest is overboord gegooid. Want al de rest, die hebben wij ook al voorbij gereden. Wat kunnen we nog meegeven? De temperatuur die eigenlijk flink gezakt was daarnet in de afdaling. En dat voelde echt ongelooflijk fris aan. 31 graden waren het. Dat waren de meest frisse 31 graden ooit. Ik heb zowaar mijn motorvest dicht gedaan. Ook al is dat nog altijd warm. 31 graden. Enfin, ik vraag me af hoe het vooraan zit. Mannen, is het daar nog altijd al wat Pogacar en UAE betreft wat de klok slaat?
2: Ja, het is eigenlijk erg voor de concurrentie. Hè? Want daar straks hadden we die ruime kopgroep van een man of 31. En daar blijft nu nog één eenzame Spanjaard over. Javier Romo. Wat weet jij over Javier Romo? Want ik ken hem eigenlijk niet zo goed.
3: Goh ja, toch wel het een en het ander. Hij heeft zijn carrière begonnen bij Astana, geloof ik. Het was een renner die mij eigenlijk, ja, waar ik zelf nog een paar jaar mee gekoerst heb. En die ja, direct opviel doordat hij niet het gabarit heeft van een klimmer, maar wel ja, een grote motor, om het zo te zeggen. En daarmee zich meer dan gemiddeld uit de slag kon trekken bergop. En ja, zijn carrière heeft een hogere vlucht genomen na zijn transfer naar
4: Movistar. Hè?
3: Naar Movistar, waar hij, zoals jij daar net ook zei, denk ik, vooral vorig jaar in de Tour Down Under heeft uitgepakt. Maar het is ja, een man die wel het Movistar DNA, zoals de ploeg nu op de kaart staat, ademt, denk ik. Iemand die wil aanvallen, mee zijn en strijd.
2: Over Movistar gesproken, hij rijdt dus aan de leiding. Javier Romo, 50 seconden op het peloton onder leiding van de veelvraten van Team Emirates natuurlijk. Hoe heb jij gekeken naar de exit, de onfortuinlijke exit van Kian Uytterbroeks? Zou jij vroeger uit de wedstrijd zijn gestapt? Heeft het jou verbaasd dat hij zelf in een interview aangaf, ik heb koorts? Had hij dat op een andere manier kunnen zeggen? Hebben ze daar fouten gemaakt bij de dokters, bij Movistar? Hoe heb jij dat ingeschat?
3: Ja, er was duidelijk wel iets los, want hij haalde niet zijn normale rendement. In het begin vond ik het eigenlijk allemaal nog wel meevallen. Ondanks toen vond ik het een beetje klagerig overkomen. Ik heb koorts, maar toch zit ik in de eerste groep. Wat dat dan voor die andere renners in dat peloton ook niet echt aangenaam overkomt. Maar dan, ja, dan moet hij toch wel echt ziek zijn geworden. En ja, dan is hij eruit gestapt. Ik begrijp wel dat renners renners zijn. Dat is ook, dat zijn in moeilijke tijden. En ja, ik begrijp ook wel als je maanden in het werk hebt gesteld, dat je ja, door een
2: ja, niet de eerste zomaar de ziektesymptomen niet zomaar de handdoek gooit.
3: Nee, dat is dat. Er zijn dagen geweest ook vroeger dat ik in rittenkoersen ben moeten starten met keelpijn. Ja, mesnot, misschien. Ik zal nu niet zeggen met koorts. Al was ik niet iemand dat heel frequent liet meten. En vroeger was dat ook minder gangbaar. Pre-corona werd daar gewoon niet echt naar gepeild. En dan ja, als je ja, een verkoudheid had of zelfs iets erger, dan werd je door de ploegarts een paracetamol gegeven. En werd er verwacht dat je ja, doorreed tot het echt niet meer ging. En Ja, op zich vond ik dat dus niet fout van Movistar. Dat ze daar op zich problemen. En het is een beetje het verhaal zoals ook bij Lotto en met de Lee. Welk alternatief hebben ze? Ze hebben vorig jaar dan besloten om te investeren in Kian Uytterbroeks. En op een gegeven moment, dan wil je ook wel dat die investering gaat renderen. En ja, het liefst van al op het grootste podium ter wereld. Dus pak je die mee, ook al zijn ze niet optimaal. Je hoopt altijd dat ze in de loop van die 3 weken ergens gaan beteren. En ja, voor een soort van return on investment gaan zorgen. Hè. Het is in beide gevallen niet gelukt. Waarom? Omdat die sport gewoon keihard is en niet vergeeft. Als je niet top bent, dan ga je eruit.
2: Zo is het, heel simpel. Wat ook heel simpel lijkt te zijn, dat is de strategie van de beste man ter wereld in deze sport, Tadej Pogacar. Waar verwacht jij de aanval? Want dit is overduidelijk natuurlijk. De hele dag houden zijn mannen alles onder controle. Ze leggen een zo'n strak tempo op dat er in het peloton nog een man of 20, 25 overschiet. De steilste col vandaag is niet de Puy Marie, bijgenaamd de Pas de Perole, want dat is de minder moeilijke kant. Verwacht je die dan eerder zijn aanval op de Col de Pertuse, die heel kort en steil is, of op de Perole toch?
3: Ik verwacht de aanval aan de voet van de Pertus. Ik denk dat ze de laatste 3 kilometer van de Perole, die toch wel uitgesproken steiler zijn dan de eerste 5, gaan gebruiken om het weinige peloton dat er nog is, meer op spanning te zetten. Dat ze dan een snelle afdaling gaan rijden, waarbij dat de ketting nog wat verder gerokken zal zijn. En dan denk ik dat op de Pertus niet heel lang zal duren om voor Pogacar om zijn move te maken.
2: Probeer eens even in het hoofd te kruipen. Je hebt meerdere rondes gereden van Frankrijk. Ook in dienst van een Bardet die ooit tweede stond. Hè. Mm-hmm. Hoe moeten nu de kopmannen, ook de Evenepoels, Paul Sexas, Vingegaard zich voelen? Als je de hele dag ziet wat deze mannen van de Emiraten aan het doen zijn. Dan zit je daar dan met dichtgeknepen billen en is het bang afwachten op wat komen gaat. Waarvan je weet wat er komen gaat. Of hoe beleven die mannen nu deze koers in het wiel van de gele alles over dominante heerser?
3: Het feit is, die zitten daar en die weten ook dat hun weinig tactische opties ter beschikking staan om aan de almacht van dit UAE te gaan tornen. Want het is ondergaan en het is vaststellen dat dan Tim Wellens op kop aan het rijden is. Ja. En ik denk 3-4 jaar geleden, toen Remco Evenepoel die Vuelta won, had hij nooit verwacht dat hij op bergop nog pijn zou leiden als Tim Wellens in de kool zijn tempo aan het zetten was. En we moeten eigenlijk vaststellen, er is maar één man momenteel in de wedstrijd die even snel kan rijden als Tim Wellens. En dat is de vluchter vooraan, Romo, die echt in een begenadigde dag zit. Want die drie die daar achter rijden, ook mannen met adelbrieven, die kwamen niet dichter. En die zit met volle pond te geven. En Wellens rijdt dat gat eigenlijk bijna fluitend dicht. Want het lijkt er wel op dat Wellens nog wel een tijdje mee kan hier.
2: Zo is het, want daarstraks heeft hij eventjes al een kopbeurt gedaan, de Limburger. Dan weer in het wiel gekropen, eventjes overgenomen door Felix Groscharder. Maar nu is het weer de beurt aan Welles, vorig jaar dus de winnaar van een etappe. Maar nu 2, 4, 5 man. Del Toro schuift een beetje op. Pogacar heeft 5 man voor zich uitrijdend. Dan Pogacar en 3 man in steun van Jonas Vingegaard. Dus dat is een overduidelijke numerieke dominantie. Er is eigenlijk... Niemand is slecht, hè, daar bij die mannen. Ja,
3: nee,
2: Polit en hoe heet hij weer? Florian Vermeers, excuus. Die hebben gewoon heel dat peloton al uitgedund tot een man of 30, 35. Ja, zeer indrukwekkend. En dan hebben we die van Little Trek zitten daar toch ook nog met 5. Met Ayuso, met Skelmose natuurlijk. Met de alleskunner Quinn Simmons, Tom Skuens ook en Carlos Verona. Voilà, 50 kilometer. We zijn weer aan het klimmen op de Côte de Murat. 5 kilometer aan 5%. Dan een heel kleine afdaling. En dan beginnen we aan de Puy Marie Pas de Perole.

0: Sunny Came Home. Nog een kleine 50 kilometer te gaan in deze 10e toerrit. We volgen het verder na het nieuws van 4 uur.
1: Lokerse feesten. 10 dagen feest, headliners en ontdekkingen op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Met onder andere Lenny Kravitz, Editors, Xavier Rudd, Zaz, Tom Odell, The Streets en Diana Ross. Tickets, lokersefeesten.be. Samen.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Brussel komt koning Filip dadelijk aan bij de Oxytoren. Daar zijn verschillende mensen gestorven bij een brand. Het is een vroeger kantoorgebouw aan het De Broekeireplein in het centrum van de stad. De Oxytoren wordt momenteel gerenoveerd tot woningen, kantoren en een hotel. En de brandweer is nog volop op zoek naar arbeiders die nog vermist zijn. Linde Koman, je bent ter plaatse voor ons.
6: Ja, we staan hier te wachten op de koning, want volgens burgemeester Klozen is die inderdaad onderweg naar hier. Die komt wellicht zijn medeleven betuigen met familieleden van de vermisten. Die familie wordt op dit moment opgevangen in een hotel hier vlakbij. We hebben hen net zien binnengaan en wellicht is het ook daar dat de koning naar onderweg is. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er gevallen zijn. Wat we wel zeker weten is dat er 6 mensen vermist zijn. Dat zegt arbeidsauditeur Brecht Stijbroek.
7: Het is zo dat er een 250-tal werknemers waren en op dit moment een 6-tal personen vermist zijn. Dus mensen waarvan dat we weten dat die vanmorgen aan de slag waren, maar waarmee we geen contact meer hebben kunnen opnemen sinds het incident.
6: Ja, de slachtoffers zijn dus wellicht arbeiders. Er zijn dodelijke slachtoffers gezien onderaan in de liftschachten. Want de brand leek eerst snel onder controle, maar blijkbaar was er ook vuur in de liften. En de arbeiders gebruiken die voor werken. Die liften zijn naar beneden gevallen en het is dus daar beneden in de liftschachten dat er dodelijke slachtoffers gezien zijn, maar ze hebben die nog niet kunnen bereiken. Dus het is ook niet duidelijk hoeveel mensen er overleden zijn. Brandweer en civiele bescherming proberen nu wel om die slachtoffers te bereiken.
0: Dankjewel, Lien. Minister van Omgeving Jo Broens wil strengere regels voor vuurwerk op evenementen nu het zo droog is. Om natuurbranden te vermijden wil hij dat organisatoren opnieuw een risicoanalyse maken. Op basis daarvan kan de gouverneur of burgemeester extra maatregelen opleggen of het vuurwerk zelfs verbieden. Als het nog droger wordt, wil Broens dat er een algemeen verbod komt.
8: Wanneer we gaan naar code rood, een extreem hoog en acuut brandgevaar, ja, dan lijkt het mij logisch dat we dat dan ook verbieden. Die vraag heb ik nu ook gesteld aan de gouverneurs die daar de verantwoordelijkheid voor dragen. En zij gaan dossier per dossier, evenement per evenement, die evaluatie maken met onze hulpverleningszones in Vlaanderen. Ja, om die afweging heel zorgvuldig te kunnen maken. Om te voorkomen dat we natuur- en bosbranden hebben, want het is keurig droog.
0: Dit weekend is er ook het dancefestival Tomorrowland in Boom. En de organisatie zegt dat ze de situatie in de gaten houdt. Vorig jaar brandde het hoofdpodium daar bijna volledig af. Enkele dagen voor het festival zou starten. En in de Ronde van Frankrijk is de 10e etappe aan de gang. De renners moeten in totaal 7 beklimmingen doen. Christophe van der Goor, wat is de stand van zaken nu?
9: Wel, we zitten op 46 kilometer van de streep. Een man eenzaam aan de leiding. Een Spanjaard die rijdt voor het Spaanse Movistar. Javier Romo. Het peloton onder leiding van de ploegmaats van Tadej Pogacar. En dat is toch het opvallendste tot nu toe. Dat die mannen van de Emiraten alles onder controle houden. In dienst van de gele man Pogacar natuurlijk. Die vandaag heel graag deze etappe ook wil winnen. 46 kilometer nog tot aan de hoogvlakte van Le Lioran.
0: Christophe, dankjewel. Het is warm en zonnig, soms wat bewolkt. Maxima van 26 graden aan zee tot 33 in het binnenland. De komende dagen blijven zonnig en warm. Vrijdag iets koeler, zaterdag maxima rond 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
5: Sportza Tour.
1: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: Rockwell en Somebody's Watching Me.
1: 14 juli 2016, dat is exact 10 jaar geleden. En dat was een julidag, een 14 juillet, waarop er s'avonds in Nice een groot menselijk drama plaatsvond. Dat weet u juist straks. Na de koers gaan wij ook nog eens live naar Nice, naar Steve de Kranen, die het trouwe compagnon geworden is van Sportza Tour deze dagen.
0: Maar eerder op de dag was er uiteraard van een heel andere orde ook van alles gebeurd in de Tour op de flanken van de Mont Ventoux. We laten Thomas de Gent kort nog even terugkijken naar zijn overwinning in de spurt tegen Serge Pauwels aan Chalet Renard, terwijl achter hen een gele man het op een lopen zette.
2: Een dag waar alles op zijn plooi viel. Een heel vermoeiende dag, een lastige dag, maar wel met een heel mooi einde.
3: Zelfs als hij afziet, doet hij dat mooi. De Gent trekt de boel uiteen.
4: Je mocht niet helemaal naar de top, denk ik, van de Ventoux. Jammer, of niet?
2: Ik weet niet of ik dan zou gewonnen hebben.
3: Dat is aan het gebeuren.
5: We zijn weg.
3: We rijden weg.
5: We
3: rijden
5: zijn
3: in godsnaam weg.
5: Op de Ventoux?
3: Wel.
4: De dag dat je won is denk ik ook de dag dat Chris Froome zijn fiets kwijt is. Heb je dat daarna meegekregen?
2: Ja, ik stond zelf al een beetje in de coulissen te kijken naar de koersen, dat de rest het aan het doen was, want we hadden op het peloton toch een redelijke voorsprong.
6: En hier is Chris Froome aan het lopen. Chris Froome is zijn fiets kwijt. Wat is die fiets? Waar is die fiets? Hoe en hoeveel?
2: Het eerste gedachte wat je hebt is, wat is die eigenlijk aan het doen? Waarom is die daar aan het lopen? En dan zie je de beelden achteraf en dan snap je wel waarom dat die beslissing neemt. Maar uiteindelijk maakt dat misschien mijn verhaal iets groter. Of toch, ja, die rit wordt lang onthouden door Chris Froome en niet zozeer door mijn ritoverwinning. Maar het een wordt in dezelfde adem als in de andere genoemd.
3: Pauwels, komt hij nog aan het wiel? Komt hij er nog over?
5: Nee, de Gent wint.
3: De Gent wint hier
5: en
3: op de val toe.
5: De Gent wint
3: de etappe op de val toe.
0: Ja, en voor mij, Gert, zaten in dit stukje ook echt de meest legendarische woorden ooit uitgesproken door Christophe Van de Goor. Oe le vélo.
1: Ja, dat kan ik geloven. Ik zat toen ook al op deze stoel en wij konden onze ogen en oren ook nauwelijks geloven. Plus dan ook nog eens Thomas de Gent, die de etappe wint tegen een andere Belg. Ja, uiteraard, Christophe Van de Goor, we hebben het net nog eens gehoord. Jij was er toen bij. Jan ook, hè?
7: Jan was er ook bij, absoluut. En hij heeft mij in het begin van deze etappe al verteld dat hij toen zeer gefrustreerd op de fiets zat. Jan, ik laat jou het verhaal doen, want jij zat niet mee in de vlucht van de dag, in tegenstelling tot, herinner ik mij, zelfs André Greipel was toen mee in de rit naar de Ventoux.
8: Ja, ik had heel graag meegezeten die dag. En dat mocht ook wel van de ploeg, want het was de Tour waarin Bardet tweede werd. Dus de meeste dagen moest er ook gewoon gewerkt worden. En ik zat klaar achter de rode wagen van ASO, maar die nam een rotonde langs rechts, zoals dat hoort in het verkeer. Maar de te veel kortere weg was langs links. En achteraan in het peloton zittende renners, die hadden dat gezien. En die konden langs links eigenlijk een bypass krijgen naar de kop van de koers, naar de kop van het peloton. En de eerste ontsnapping was ook direct de goede die dag. Dus vanaf de vlag naar beneden was, reden er 13 weg. Ik zat ondertussen helemaal achteraan, omdat ik de rode wagen was gevolgd en de vogels waren gaan vliegen.
7: Hey, anders had deze zeer geschiedenisrijke etappe helemaal anders uit kunnen zien.
8: Maar anders, dat weet ik niet. Maar dan had ik er tenminste nog dichterbij kunnen zijn. En dan had ik het zich kunnen zien ontvouwen van op de eerste rij. Tot overmaat van ramp kwam er dan een toeschouwer op de Ventoux met een vlag naast mij lopen. Die dan ook nog eens rond mijn stuur wikkelde. En ben ik in volle beklimming ook nog eens tegen de grond gegaan. Een dag om snel te vergeten. Eigenlijk al bij al een tour om snel te vergeten voor mij toen.
7: Je was niet goed toen in die tour?
8: Well, niet zo goed als ik had gehoopt, nee. Ik was eigenlijk heel goed in een Dauphiné vooraf, waar ik wel goed werk had geleverd in dienst van Bardet. Zeker onderweg naar Méribel. Maar in de Tour kreeg ik geen verlengstuk. Ik was ook direct gevallen in rit 1 en ik heb dat meegedragen. En in de Tour is het zo, als je 90% bent, dan kan je 3 weken achter de feiten aan. Ja. En dat was het verhaal van die Tour.
7: Het was ook een heel speciale dag. Hè? Ik bedoel, de aankondiging dat er geen aankomst was bovenop de top, maar aan Chalet Renard, omwille van de hevige mistralwinden die daar waren. Daar begon het eigenlijk al mee. Hè? Deze heel felbesproken etappe die dan ook nog eens eindigde In een gloriemoment voor de ene en een sportief drama voor Serge Pauwels. Ook nooit een winnaar geweest vandaag, de bondscoach. Ook zo dicht bij een overwinning, een legendarische overwinning. Dus ja, vanuit Belgisch standpunt bekeken lagen winst en verlies zelden zo dicht bij elkaar. Hè? Ja, voor die twee. Ja, de ene won, de andere... Ja.
8: Dat is natuurlijk het verhaal van het wielrennen. Het kan er maar één winnen.
7: Dat is waar. Het waren beide strijkplanken. Maar dan ook nog eens een sprint.
8: Het begint wel snel, hoor.
7: Ja, dat
8: was een echt een valse trage.
7: Ja, zo is het. Maar inderdaad. Ja, het was een zeer memorabel moment. Natuurlijk proberen dat voor te stellen. Je krijgt dan plots een beeld. Niet alleen van Froome, maar ook van Richie Porte. Die vast komen te zitten achter motoren tot daaraan toe. Dat hebben we nog wel eens een paar keer in wedstrijden gezien. Wanneer er opstoppingen zijn. Maar plots dan die spichtige Brit die aan het lopen was. Het is... het was echt... Ik dacht dat ik aan het hallucineren was. Echt een beeld. Hoe hebben jullie dat later of s'avonds meegekregen? Of zat iedereen zo stikdood dat het weinig boeide? Of hij nu liep of niet? Of met de trottinet naar boven?
8: Er werd toen ook nog geopperd dat Chris Froome moest uitgesloten worden.
7: Eigenlijk wel, hè, want dat mag niet zonder fiets. Hè. Dat inderdaad. Is eventjes nog discussie geweest.
8: Ja. Dus hoe werd dat beleefd? Daar werd natuurlijk ook wel wat mee gelachen. En je zag daarin wel de schrikkerigheid die Froome tentoonspreidde. Want het was toch... De cool die Pogacar als leider uitstraalt, dat was bij Froome helemaal minder. Die zat in sprints toch ook vaak mee te kwakken om dan te vermijden van 3 seconden te verliezen. Terwijl hij eigenlijk minuten voor stond. En het enige wat hij moest zien om de Tour te winnen was vooral maken dat hij niet tegen de grond ging. Ik denk dat meeste tot uitbeelding kwam in die Roubaix-rit. De Tour die hij ook gewoon niet heeft uitgereden. Juist, gewoon, hij zat zo gecrispeerd en bang op de fiets.
7: Dat hij zichzelf
8: onderuit rijdt. Ja. Daar ook op dat Mont Ventoux moment. Kon hij duidelijk niet genoeg tot kalmte aangemaand worden vanuit de volgwagen. Om het rustig op te lossen.
7: Ja. Hoe symbolisch is dit wat hier nu gebeurt in deze etappe op weg naar Le Lioran? De man die het gat heeft dichtgereden op Javier Romo, Tim Wellens. Die stopt nu ook met die taak. Hij heeft het gat dichtgereden op de Spanjaard. Tong uit de mond bij de man van Movistar. Die zakt dan meteen helemaal door dat peloton. 40 man, 35 man sterk nog. En Wellens doet exact op hetzelfde ogenblik hetzelfde. Hij reikt dan nog de hand naar Romo. En ik denk niet dat het van Kwaaie Wil was. Maar die heeft de hand niet geschud. Ik denk dat hij het niet gezien had. Maar dus de ene is de jager. En de prooi, die lossen alle twee op hetzelfde moment. En nu, beste Jan, rijdt er niemand meer op kop. We zitten op die Pas de Perrol, 7 kilometer nog tot aan de top, 38 in totaal. We krijgen wel weer een aanval vanuit het peloton, dat moet Carapaz zijn. Uiteraard is dat Carapaz met de guidon, het stuur van onder. Ex-winnaar van Grote Ronde, hij gaat aanvallen. Hij moet ook nog wel zijn ritje winnen. En zoals we het daar straks al besproken hebben, er zijn relatief weinig kansen voor de vluchters. Eén daarvan heeft Mathieu van der Poel al benut en weggegaan. Voor de andere, voor het oog van de andere. Dus deze moet nu echt iets proberen. En dan is het, hij staat op meer dan een half uur. Dus gaat hij nu bij genade van Pogacar ruimte krijgen? Eventjes, een beetje laten sudderen in eigen nat. En dan komt straks de aanval wel van de Sloveen.
8: Het zou mij nu verbazen dat ze daar net alles in het werk gesteld hebben. Om die kopgroep te gaan terughalen. Een sterke kopgroep die wel niet goed samenwerkte. En die dan al vrij snel... door schermutselingen onderling uit elkaar viel. Maar het zou mij toch verbazen dat ze dan wil gaan zeggen... Kijk, beste Carapaz, rij jij nu maar rustig weg en pak die ritoverwinning maar.
7: Zo is het, dat gaat niet gebeuren. Ze laten hem nu wel eventjes wegrijden. Waarom? Omdat die aanval heel scherp was van de Ecuadoraan. Maar daarachter dan heeft Pogacar nog zoveel mannen in steun... om straks wel zeker weten dat gat dicht te rijden. 37 kilometer nog te gaan. Valentin Parapintre. Volgens mijn laatste informatie kan die wel een beetje bergop fietsen. En die wordt gewoon los uit het peloton gereden... door het tempo van de mannen van UAE.
0: Op de buitenring rond Brussel verlies je 20 minuten van Strombeek tot Jette. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten filegolven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen dan op de E17 bij de werken in Sint-Niklaas 15 minuten erbij tellen. En op de E313 vanaf Wommelgem zijn dat 10 minuten extra.

0: fijn om Happy Mondays te horen, maar we willen ook die beklimming van de Pad Peyrol niet missen, toch? We gaan naar Maarten op de motor.
1: Daar net het bord voorbij gereden dat het nog 5 kilometer was tot aan de top van die beklimming. Een uitgedoofde vulkaan, al verwachten we zometeen wel een ontploffing, een eruptie, een uitbarsting van Tadej Pogacar. Niet zo heel steil, deze kant wel heel veel volk langs de kant van de weg. We hebben een paar dagen geleden heel veel reclame gemaakt om Dordogne eens te bezoeken, omdat dat zo'n mooie streek is. Wel, dat kan je ook zeggen van deze beklimming en van het Centraal Massief. Je moet dat zien, die gigantisch grote valleien hier links van ons. Af en toe zie je op dat goudgele groene gras, zie je trosjes met limousine. Zijkoeien staan, dan zie je wat naaldbomen en de top van al die beklimmingen, ook van die vulkanen, zijn helemaal groen door de lage, lage begroeiing. Echt adembenemend zicht. En dan hangt die helikopter hier nog links van ons. En dan zie je voor ons dat peloton of die elitegroep, laat ons maar zeggen, met al die grote namen en dan met die armada van UAE. 3-4 rennertjes nog altijd voor een Tadej Pogacar, de man in het geel, stoïcijns, zit hij daar op de fiets met Carapaz die daar vooruit. En achteraan zie je toch altijd renners die het moeilijk krijgen tijdens die beklimming. Terwijl we nu eigenlijk een stukje naar beneden rijden. Het is een zeer grillige, onregelmatige beklimming. Straks krijgen we een pak steilere stukken. Maar nu dus even een stuk naar beneden. Het is Benoot. Heeft zich daarnet nog heel even laten uitzakken naar de wagen van de ploegleider. Om nog wat gelletjes mee te nemen. Wat drinkbussen ook. Armsman, die hangt daar ook al lange tijd achteraan. De Giro gereden. Natuurlijk vierde plaats in het eindklassement. Vorig jaar 2 etappes gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Maar dit jaar, net zoals Healy, die daar straks al gelost is, en Paré-Peintre, die daar straks al gelost is, niet echt dat niveau halen in deze Ronde van Frankrijk in vergelijking met die van vorig jaar. Christophe en Jan, waar verwachten jullie een ontploffing van Pogacar? En verwachten jullie dat al op deze Col de Peyrol?
2: Wel, zoals Jan daar straks aangaf, die verwacht vooral die ontploffing aan de voet van de Col de Pertuse. Ja, die is vrij kort. 4,5 kilometer. Dat is vrij kort. Maar steil, hè. 8,5% bijna gemiddeld. Dus dat is... Ja, dat is echt de speeltuin van Tadej Pogacar natuurlijk. En we weten, korte beklimmingen, daar hebben we in het begin van de uitzending over gehad. Korte beklimmingen, daar neemt hij nog altijd de bovenhand op iedereen van het peloton. Straks in de Alpen gaan we zien, Alpe d'Huez en de Sarenne, wat Vingegaard op die langere beklimming kan doen. In de buurt blijven eventueel, maar korte explosieve dingen, ja, dat is... Dit is Jan vandaag toch weer een examen voor en Vingegaard en voor Evenepoel en Co. We gaan toch... Ja, bedoel, hij zei het niet zomaar voor niets. Heel zijn mannen de hele dag op kop. Daar gaat toch een geweldige ontploffing komen. Dat kan niet anders, hè?
3: Ja, maar dan begin ik ineens te denken dat ze misschien zouden durven controleren en het op een sprint laten neerkomen. Allee, sprint, wie dat er kan volgen en die mag meesprinten. En dat ze gaan proberen te winnen opnieuw met Del Toro. Want ja, dit is een interessante actie van onze vriend Carapaz hier. Doordat hij nu toch 34 seconden voorsprong heeft. Zodra als ze de Puy-Marie ronde. Als hij de Puy-Marie kan ronden met die 34 seconden. Dan begint hij toch wel aan die Pertus met een interessante voorgift. En ja, dan moet het... Allee, wat je voorstaat, dat moet Pogacar eerst dichtrijden. Hè? Dus dan zou het wel eens kunnen dat ja, eventueel Carapaz de Pertus kan ronden met Pogacar.
2: Ja, denk je dat echt, ja?
3: Een halve minuut, een dikke halve minuut nu. Dat begint er toch op te lijken. Ze willen duidelijk deze col nog afwerken met Groschart erop kop. Er komt niet echt een versnelling. Dus ja, dat kan nog wel een klein beetje oplopen dan. En, ik heb in mijn carrière nog nooit geweten dat Groschart naar Carapaz had kunnen controleren. Dat is toch een heel goede renner. Olympisch kampioen geweest in Tokio.
2: Giro gewonnen.
3: Inderdaad, dus ja... Ze gaan wel moeten versnellen om hem voor de Pertus terug te pakken. En als hij met 3/4 minuut die toch niet zo heel lange Pertus kan afwerken, dan denk ik wel dat er een heel goede Pogacar nodig is om die 45 seconden in die 4 kilometer te dichten.
2: Voilà, heel duidelijk. We zitten op 2 kilometer van de top van deze Puy-Marie met de Olympische kampioen van Tokio, ex-winnaar van de Ronde van Italië, ritten gewonnen in de Giro, in de Ronde van Spanje. En nog maar eentje eigenlijk, dat was 2 jaar geleden in de Ronde van Frankrijk. En pakte toen ook de bolle trui. Deze Richard Carapaz won op Super Devolui met een voorsprong van 40 seconden op Simon Yates en Enric Mas. Ja, wat is er intussen geworden van Enric Mas? Thuisgelaten ten nadele van, of uit de voordelen van Kian Uytterbroeks, Mas die straks de Vuelta moet gaan rijden. 32 kilometer nog, de tanden op elkaar bij de Ecuadoraan, die benen natuurlijk prachtig getaand met de streepjes ook als kampioen van zijn land op dat shirt van Education, en daarachter dan nog altijd vier man in steun van de gele Tadej Pogacar op 40 seconden.
4: Sportza Tour.

0: Oscar en de Wolf en Steen met Safe and Sound. Intussen zijn de renners ook bijna Safe and Sound boven op die call van eerste categorie. Christophe en Jan, wat is de situatie?
1: Wel, Richard Carapaz nog altijd aan de leiding. Maar zijn voorsprong, ik zal niet zeggen dat hij aan het slinken is, maar uitlopen zeker niet. En dat heeft één verklaring natuurlijk, omdat de Brit Adam Yates nu overgenomen heeft van Felix Groscharder. Carapaz neemt nog eens een rode bidon. Staat daar eigenlijk ook nog altijd zoals vroeger in de jaren 70 en 80 Coca-Cola op?
2: Ik heb het nog niet gezien. Zou het niet Vittel zijn?
1: Ja, oké.
2: Vittel dus is officiële waterpartner van deze van Frankrijk.
1: Juist, dus, ja,
2: plots en Coca-Cola zie ik eigenlijk nergens nog terug.
1: Nee, dat is waar. Dus, maar dat was vroeger omdat het rood is. Hè. Vittel is ook wel rood, maar ook veel wit erbij. Enfin, misschien een domme vraag. Voor de mannen in de Tour is een keertje om in te schatten en te bekijken. 28 seconden nog voor Carapaz op 300 meter van de flanken van de top van deze beklimming. Terwijl Ricciatello, dat is een van de ploegmaats van Polsek Sas, moet lossen en ook Tish Benoot. En kijk eens wat er nu gebeurt. Polsek Sas, die zet gewoon Nico Prudhomme, Prodhomme is het, aan kop van dit groepje. Is Sas wat van plan? Gaat hij proberen de Fransen op 14 juillet helemaal zot te maken? Want anders zou je zeggen, je staat zesde, beste Popol. Hou je eventjes rustig en koest en zie waar het schip strandt straks.
2: Ja, misschien dat zij ook wel de afdaling kennen. Hun ploegleider is van niet heel ver hiervan weg. En, misschien
1: is Sexas wat van plan? Gaat hij proberen de Fransen op 14 juillet helemaal zot te maken? Want anders zou je zeggen, je staat zesde, beste Popol. Hou je eventjes rustig en koest en zie waar het schip strandt straks.
2: Ja, misschien dat zij ook wel de afdaling kennen.

0: Onderbreek met Jurgensen en Sepp Koes die eraf moeten nu. Onder commando van Nico Preud'homme op een paar honderd meter van de top van deze Puy-Marie. Prachtig landschap bovenin de Cantal. Je kan eigenlijk over quasi spreekwoordelijk de hele wereld kijken. En Remco Evenepoel die zit daar ook nog altijd met Lipovic. Maar die hebben moeten afstand doen, helaas, van Jai Hindley. Dat is hun laatste ploegmaat. Dus revisited, twee dagen geleden. Ze zitten daar maar met z'n tweeën meer van het Red Bull team. Als je dat vergelijkt met de andere twee grote blokken. Ja, van goed, ja, ik wik en weeg mijn woorden, want Seixas heeft eigenlijk ook maar één iemand nog in steun. Hè.
1: Ja, en alleen...
0: Vooral die van de Emiraten en die van Visma, die zijn numeriek nog ietsje meer vertegenwoordigd, maar al de andere ploegen zitten daar met maximaal één of twee mannen. Dus ja.
1: Ja, het is toch een versnelling van Preud'homme die pijn doet, want ook Yates en McNulty waren helemaal naar de start van de groep verschoven, terwijl enkel Del Toro nog bij Pogacar in de kop van die groep of van het peloton of wat er van overschiet kon blijven. Ook bij Visma Lise Bike een stevige schifting. Er is nog maar één ploegmaat in de directe omgeving van Vingegaard te zien.
0: In de afdaling met Carapaz, de man met het nummer 41 op de grote plateau. Het kleinste tandwieltje achteraan in dat, ik zal het nog eens een keertje zeggen, dat fantastisch groene decor. Het lijkt alsof deze bergen, de rotspartijen, dat die zijn ingezaaid met gras. Zo groen is het. Heerlijk om te zien. Alleen on top of the world. En daarachter dan Carapaz op een twintigtal seconden. Dus dat is heus niet zoveel. De groep met daarbij nog Remco Evenepoel. Niet Ilan van Wilder. Die heeft net moeten lossen. Maar wel nog met een andere landgenoot. Ramses de Bruyne.
2: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
3: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
4: En hier uw linkeroor.
3: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
4: Wat blief?
3: Zie je het wel?
4: Oh, amai, dat is ampetant.
3: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
4: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
3: Wat?
4: Aan halve prijs.
3: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
4: Wat blief?
3: Bij Hans.
4: Ja, ja, het kan anders.
5: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
6: Radio 1. Sportza Tour. Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
7: Pitcock geval.
8: Even Johnny Mitchell eruit voor jullie, Christophe en Jan.
0: Ja, vallende afdaling van Tom Pitcock. En dat heeft te maken met die soort van wit gekalkte stroken op het asfalt, op het wegdek. En zo net zagen we ook al Nico Preud'homme, de ploegmaat van Paul Seixas. En dat was op koppositie, in een bocht. Echt wel driften en slippen. Kon zichzelf ternauwernood nog recht houden. Oh, lala.
1: Nee, het is niet Pitcock.
0: Nee, het is niet Pitcock. Ja, het is Chris Harper. Oh, heel die hand bebloed. Zonder handschoentjes. Ah, we stellen ons zo dikwijls de vraag, ook Van der Poel en Co. Die rijden allemaal zonder handschoenen. Ik begrijp het niet. Ja, al die vingers bebloed. Chris Harper, die daar moet, gelukkig recht staat. Maar ja, ook al zijn dit geen calls tot 1800 of 2000 meter. De afdaling is duizelingwekkend snel. Want we hebben het daar straks al een paar keer gezegd. Ze beklimmen deze Puy-Marie niet van de steilste kant. Ja, 1 en 1 is 2. Dus deze afdaling is aan de steilste kant naar beneden. Op die witgekalkte stukken die er dan... En dat is toch heel vreemd. Jij hebt ervaring in de Tour. Waarom liggen die er dan gladder bij? Want het zijn ook niet de witte stippenlijnen. Want dat weten we allemaal. Dat is echt verf. Daar kan je echt op uitglijden. Maar hoe komt dit?
1: Ja, mij viel dat zondag ook op toen ik in de Cantal aan het fietsen was. Dat er toch heel veel stukken zoals hier ook wit gekalkt zijn. En blijkbaar is dat de weg hier is gemaakt bij heel veel pek soms. Die begint te smelten bij dit warme weer. En vaak door dat witte kalken wordt dat smelten wat vermeden. Er ligt natuurlijk een extra laagje, een soort van stof op de baan. Ik kan begrijpen dat dat veel gladder is.
0: 26 kilometer nog aan de leiding. Nog altijd Richard Carapaz. Een voorsprong van een halve minuut op de groep Tom Pitcock. Op de groep gele trui. En daarachter dan even een verwarring. Omdat de computer zelf ook aangaf dat het Pitcock was die gevallen was. Maar zij hadden nog niet door Pitcock, dat het ging om zijn ploegmaat Harper.
1: zou eens allebei gevallen zijn.
0: Met zijn beide, dat zou misschien kunnen. Maar dat beeld hebben we nog niet gezien van Pidcock himself. Wel van
1: net kregen we een
0: Harper.
1: Heli beeld en dit is Pidcock.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, is Pidcock
1: alleen is het.
0: Ja, inderdaad, met de helm die hem vleugels geeft. Dus inderdaad, met zijn tweeën apart gevallen. Dat is toch wel heel opvallend in die afdaling nu. De man die destijds onze billen helemaal deed dichtknijpen in de afdaling. We krijgen

0: Nog eens een herhaling van die val. En ja, het is Pidcock zelf hoor. De regie had daar straks een andere... had Harper laten zien. Het was wel degelijk in die bok naar links. Tom Pidcock met de Red Bull helm die onderuit ging. Ja, ja. Hij die zo stuurvaardig is tegen de grond. Moet nu helemaal alleen gaan achtervolgen in een ronde waarvan hij eerder al zei aan onze collega Sammy Nering dat hij er eigenlijk niet zo graag is. 25 kilometer nog. Carapaz aan de leiding. Maar daarachterop zitten hem echt op de hielen de groepen. Pogacar, Vingegaard en Evenepoel.
1: Ja, en onze man op de motor die is er ook. En die kan meteen vertellen hoe gevaarlijk die afdaling is, Maarten.
2: Ja, toch wel. Toch wel een paar linker bochten. En het leek echt wel of er hier en daar een gladde plek was. Harper die ging vlak voor onze neus onderuit in die bocht waar ook Jurgensen erbij lag. En waar ook Pidcock tegen de grond is gegaan. En dan twee bochten verder was het bijna opnieuw prijs voor Tom Pidcock. Toen moest hij voeten aan de grond zetten. Stuurde breed uit. En toen gaf hij teken met zijn hand van wat is dat hier allemaal. Dus een zeer linker technische afdaling hier van deze beklimming van die Col de Peyrol. Wij hangen hier in het zog van Quinn met het nummer 45 die hier ook die bocht vlak voor onze neus moet bijsturen. Zeer, zeer technische afdaling. We halen hoge snelheden. De temperatuur is wat laag hier in de bosjes. Ene bocht naar de andere. Nu weer een bocht naar links. Nu rijden we het spandoek onderdoor van nog 25 kilometer tot aan de streep. En Tom Pidcock die hing daar net nog bij Quinn hier voor ons. Maar die is nu uit ons gezichtsveld verdwenen. Het is natuurlijk een super, super goede daler, Tom Pidcock. Maar ook hij is een paar keer in de fout gegaan. Net als Harper. En ook Jurgensen, die nog achter ons rijdt, die is ook tegen de vlakte gegaan. Stond recht, die schade leek mee te vallen. Maar het is opletten, opletten, opletten. Hier een bocht, een haarspelbocht naar rechts. Links staat de brandweer. Wel bescherming aangebracht aan het verkeersmeubilair van moest het verkeerd lopen. En hier gaat het net iets minder stijl. Draaien we om te zien wie er achter ons is. Daar zien we een wagen van de jury, maar geen andere renners terugkeren. Maar het is opletten, opletten, opletten. Nu komen er wel twee renners aan daar achter ons. Het is Jai Hindley die de sprong naar voren probeert te maken samen met Thijs Benoot. Zij rijden met z'n tweeën richting Quinn. En zo gaan we de afdaling voortzetten. En dan zijn we benieuwd of die mannen voor ons, die drieën, of zij nog kunnen terugkeren vooraleer dat Tadej Pogacar op die volgende beklimming echt wel ontploft.
3: En jullie ook maar voorzichtig doen in die afdaling. Tot straks, Maarten. Op de buitenring rond Brussel verlies je 20 minuten van Strombeek tot Jette. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten file golven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 bij de werken in Sint-Niklaas 20 minuten. En op de E313 vanaf Wommelgem zijn dat er 10. Sportza Tour.

0: Girls and Boys van Blur. Er zijn daar net een paar mannen gevallen in de afdaling. Tom Pidcock lag daar ook bij. Christophe en Jan, zijn die renners al terug komen aansluiten bij de groep Pogacar?
1: Wel, Pidcock wel. Matteo Jurgensen niet. Heeft duidelijk wel een slag gekregen van de hamer, spreekwoordelijk ook. Want die zagen we net in de afdaling van die Puy-Marie wat water spuiten over zijn schaafwonden. En die zetten zich helemaal recht, duidelijk met schrik op die fiets. En nu, als we dan toch spreken van Pidcock, die komt mooi naar voren schuiven. Maar het is Adam Yates aan de zijde van Nico Prodon. Dat is een ploegmaat natuurlijk van Paul Sexas, die aan de voet van de Pertu, eventjes gecheckt bij mijn Franse collega's, de juiste uitspraak is Col de Pertu, niet Pertus. Wel, die Adam Yates, die drijft nu dat tempo op en die duldt naast zich het gezelschap van Nico Prodon. En dat is gedurfd, hè Jan? Dat is echt gedurfd. Ja. Is dat ook spierballige rol? Want ja, Emirates de hele dag in controle. En zo net in de afdaling lieten zij die controle even over aan Paul Sexas en Koos. Dat is opmerkelijk, vind ik.
2: Ja. Natuurlijk, soms is het beter te blijven zitten waar je zit. Als je dan naast elkaar een strijd tussen twee ploegen ontketent, dan wordt het alleen nog maar moeilijker en meer onveilig. En het waren natuurlijk ook maar twee man, Prodom en Sexas, die dan voor Pogacar en zijn manschappen inschoven.
1: Ja, en het zou wel eens goed kunnen dat jouw voorspelling daar straks dat die bewaarheid wordt. Want Richard Carapaz die heeft op dit ogenblik meer dan een minuut voorsprong op de groep gele trui. De groep gele trui, waar we dan nu zien dat McNulty niet kan volgen. Dus hij heeft nu nog twee man Pogacar. In het wiel zit de Vingegaard, daar in het wiel Del Toro. Maar Del Toro geeft niet, heb ik de indruk, de beste indruk. In het wiel van Vingegaard zit dan onze vriend Lipovic samen met Remco Evenepoel naast elkaar. Maar het gaat zo snel, het gaat zo steil bergop dat de Bernal eraf moet. We nemen op ook stilaan afscheid van Matthias Kjellmose. Oh, lalalala, het is echt wel een bijltjesmoment op dit ogenblik, Jan. De een na de andere moet lossen. Picanzoli ook eraf.
2: Kjellmose, maar een sterk moment voor Remco Evenepoel, die daar toch in de tweede lijn van deze, ja, ze hebben zich met een man of 6-7 afgescheiden, maar kijk, hij volgt daar eigenlijk echt heel vlot, trapt soepel, heeft nog tijd om rond te kijken en ja, die Prodom die maakt toch ook indruk, want die neemt hij nu een paar lengten op Adam Yates.
1: En Yates die zegt van ja, jij maar eventjes vooruitrijden, dat brengt niks bij, want ja, wat is hier de zin van? Misschien eventjes lanceerplatform spelen voor Sexas, zou hij daarmee bezig zijn, Paul Sexas, zou dat al 1 kunnen, 2 durven. Maar ja, het is 14 juillet, dan weet je nooit met die Fransen. Maar dat zou een beetje getuigen van hubris, denk ik, van overmoed. En ik heb ook niet echt de indruk dat Paul Sexas de benen heeft om te gaan aanvallen. Goed, wie zit hier nog in het groepje der favorieten? We herkennen Lenny Martinez, Tobias Johannessen herkennen we. Natuurlijk Sexas, Evenepoel, Lipovic, Del Toro, Pogacar, Adam Yates, Jonas Vingegaard uiteraard. Heeft Vingegaard eigenlijk nog één man een steun? Ja, één man zit daar nog. Dat is niet veel natuurlijk. Dat moet dan
2: Piganzoli
1: zijn, die terug naar voren komt. De jonge Italiaan. Sexas heeft één man, dat is Prodom. En Ayuso zit er ook nog bij, samen met zijn vriend. Tussen aanhalingstekens Del Toro natuurlijk. Nog altijd 1 minuut voor Richard Carapaz. En die is op 3 kilometer van de top van deze Col de Pertu. Gaat hij het halen? Ja.
2: Ja, het zou kunnen. Een minuut is toch wel best een mooie bonus. En zo lang duurt deze Pertu niet. We zagen toch ook wel een sterke Carapaz in de afdaling. Die heel lucide die afdaling nam. Maar ook na elke bocht direct op de pedalen ging staan. Om terug die snelheid op te krikken. Dus tot nu toe moeten we zeggen dat het er goed uitziet voor hem.
1: Voilà, nog eens even de samenstelling van de groep. Terwijl in die groep Ilan van Wilder opnieuw komt aansluiten. Dus dat wil zeggen dat straks moeten lossen op de vorige call op de Puy-Marie. Nu komt hij opnieuw aansluiten, Ilan van Wilder. Dat het tempo van Adam Yates, dat Yates oplegt in dienst van Pogacar, nog niet oerend hard is. Pogacar, Vingegaard, Del Toro. We gaan ze even af in functie van het klassement. Evenepoel, Ayuso, Sexas, Lipovic. Ze zijn allemaal op de afspraak. Lenny Martinez er ook bij. Johannessen, Pidcock, Van Wilder, Piganzoli, Yates, McNulty, Prodom. En dat zijn de mannen vooraan in dit peloton. Nog altijd op 58 seconden. 2 kilometer nog tot aan de top op 58 seconden, zoals gezegd, van Richard Carapaz, die op dit ogenblik heel goede papieren heeft om deze etappe te winnen naar Le Lyon.

0: Envoi van absent-minded Richard Carapaz aan kop op de beklimming van de Col de Pertuis. Maar wat gebeurt daar allemaal achter? We hebben de groep Pogacar natuurlijk. Maar wat zie je nog, Maarten van Gramberen?
1: Wij rijden achter de groep Pogacar. We zien vooral heel veel volk op deze beklimming. Rijden en rijden dik. Belgische vlaggen. Daarnet drie Borats nog gezien. Maar het waren geen echte Borats. Want ze hadden nog een onderbroek aan. En daarover een Borat. En wij hangen hier in het zog van Ramses de Bruyne. De Bruyne moest passen op dat hele steile stuk daar in het begin van deze beklimming. Maar heeft zijn eigen ritme opnieuw gevonden. En hij komt nu wel heel erg dicht bij die elitegroep. Dit is zo een iets vlakker stukje tijdens die beklimming. Wegloopt zelfs een klein een beetje naar beneden, maar het is indrukwekkend om te zien wat hij allemaal voor elkaar krijgt, Ramses de Bruyne. Er rijdt daar nog een paar renners voorbij en we zijn hier aan het bord van 2 kilometer. 2 kilometer van de top van deze beklimming. Is Pogacar er al aan begonnen, Christophe en Jan?
2: Nee, in tegendeel, Adam Yates is al overboord gegooid. Dus hij heeft alleen nog Isaac Del Toro en die zit in het wiel. Waardoor Piganzoli, de jonge Italiaan in dienst van Jonas Vingegaard, die hebben de kop genomen van dit groepje. En dan pas zit Pogacar in het wiel van de Deen. In het wiel van Pogacar zit dan Isaac Del Toro en de drinkende. En nog zoals Jan terecht opmerkte zo net in de vorige flits, heel rustig, fris. Goed rijdende Remco Evenepoel met de Lipovic. Altijd weer meer in een soort van werkende stijl. Met de twee ellebogen wijd, ietsje naar buiten geplooid. Maar dan is mijn hoofdvraag. Wat is hiervan de bedoeling geweest om de hele dag op kop te rijden? Team Emirates, keihard tempo te maken. Iedereen overboord te gooien. En uiteindelijk niet te gaan demareren zo dadelijk. Of misschien wel, maar vooralsnog niet. Heel vreemd toch?
3: Ik verwacht precies toch iets van Vingegaard nu, zodra. Want wat Piganzoli aan het doen is, is meer dan het gewoon tempo maken.
2: Zo is het,
3: dat lijkt echt wel een tempo dat probeert de concurrentie al wat uit te wonen, wat te slopen. We zien ook dat de voorsprong van Carapaz toch ook weer iets terugloopt naar 46 seconden nu. Dus laten we hopen dat we... de Vingegaard aan actie.
2: En daar is de aanval. Daar is de aanval van Tadej Pogacar op 1000 meter van de top van deze Col de Pertuis. Kon niet anders natuurlijk. Je kan niet de hele dag je ploeg op kop zetten en dan zeggen, oké, jongens, ik blijf in mijn zetel zitten. Het was een leuke dag vandaag. Warm voor iedereen. We zijn binnen. Ik blijf in het geel. Nee, dan moet je iets proberen uit te puren. Hij is vertrokken. Die explosie. De explosie bergop. Wat niemand hem kan nadoen natuurlijk. En dan pakt hij 10, 20 meter. En het is de eerste man. Jonas Vingegaard. Die probeert te achtervolgen. Die heeft geleerd uit de lessen. Die heeft lessen getrokken natuurlijk. Je moet niet meteen op die aanval, die explosie, moet je niet reageren. Want er is niemand in de wereld toe in staat om hem te volgen. Je eigen tempo zoeken. En Egan Bernal gooien we overboord. We nemen afscheid van Piganzoli. En op 700 meter van de top pakt hij al meteen 10 seconden. Tadej Pogacar. En dan smelt die voorsprong van Ocharme Richard Carapaz als sneeuw. Voor de zon, 20 seconden nog voor de Ecuadoraan. En dan gaat hij zich moeten reppen om nog als eerste boven te komen op deze Col de Pertuis. Of het is helemaal perdu.
3: Ja, kijk, de snelheidspad van het scherm. Hè. En ik denk dat het buitenblad rijdt. Buitenblad achteraan op de 6.27, denk ik. Dus monsterversnelling. En het gaat gewoon supersnel.
2: Supersnel met Tadej Pogacar, die achterom kijkt. En wie blijft daar nog open? Ja, de twee Red Bull-mannen samen met Ayuso en met Jonas Vingegaard. Dus eigenlijk maar 4 achtervolgers meer op Tadej Pogacar. Door deze geweldige demarrage nemen we afscheid van de... Del Toro eraf. Dit is een moment voor Remco Evenepoel om naar voren te wippen in het klassement. Want het verschil tussen beide heren vanochtend was maar 4 seconden. Dus ook daar een koers in de koers. Misschien wel de wip naar de derde plaats in de stand. Want Del Toro heeft het moeilijk. Dus dan zie je, Sven, een aantal goede ploegmaats op het stukken bergop / valsplat. De Politz en Florian Vermeersen en Wellesse van deze wereld. Maar bergop hebben we toch een beetje onder de maat gebleven. Zijn we onder de maat gebleven met Adam Yates. En daar ligt misschien iets kwetsbaars. Maar wat is deze Sloveen absoluut niet kwetsbaar. Want Richard Carapaz, och arme jongen, zo gestreden. En dan ga je keihard bergop en dan kijk je om. En dan gaat hij nu op dit ogenblik en wordt niet... beste Jan, dit is niet voorbijrijden. Dit is voorbij vliegen. Sorry, maar dat is...
3: Carapaz nu een soort van alles of niets. Al outsprint om toch zich vast te bijten in dat wiel. En samen met Pogacar de top te ronden. Maar dat gaat niet lukken. Kijk, wat een verschil
2: in snelheid. Gewoon voorbij gevlogen door Tadej Pogacar. Alles in het geel. Behalve zijn zwarte fiets met hier en daar een geel accent natuurlijk. En zijn witte helm. Voor de rest 100 meter nog. Hij veegt een klein beetje met nadruk natuurlijk op klein beetje snot van de neus. Ah, zien we daar de lippen, de mond open. Jawel, hij is ook een klein beetje aan het afzien. De man met het nummer 1. Hij kan zich naast die Merckx en Ketil en Hinault en Indurain voegen. Heb je tussen haken gezien wat Lance Armstrong zei in zijn podcast The Move? He knows the records. Alluderend op zijn 7 overwinningen. Wat vind je daarvan?
3: Dat is Lens, hè. Ja, we kennen hem allemaal een beetje en ik kan daar eigenlijk nog wel mee lachen.
2: Ja, ja. Me, myself and I, dat is Lens Armstrong natuurlijk.
3: Om ze alle 7 te schrappen, ik blijf het ook een beetje een rare beslissing vinden, want het was een kind van zijn tijd en er waren nog andere kinderen van die tijd.
2: Zo is het helemaal. 14 kilometer nog te gaan richting Le Lioron en Del Toro. Die vertoont dan toch barsten, want die kan de groep Evenepoel en Vingegaard en co. kan die niet volgen. Dus de situatie op de Perdu boven. We hebben Tadej Pogacar heeft een voorsprong nu al van een tiental seconden op Carapaz. En daarachter dan een groepje met Vingegaard, met Evenepoel, met Lipovic, Ayuso. Seixas lijkt ook te komen aansluiten in die afdaling. Skelmose zou opnieuw ook de aansluiting hebben kunnen vinden. En wordt gewacht gemaakt van Tom Pidcock. Dus 6-7 achtervolgers in de afdaling op Pogacar, die geen enkel gevaar schuwt in die afdaling.
3: Ja, dan vraag ik me af, dit is nu wel een stuk dat Remco Evenepoel bijzonder goed moet liggen. Kan hij nog iets forceren en misschien een kleine voorsprong opbouwen ten opzichte van zijn directe concurrenten voor die derde plaats? Want nu die afdaling en dan stabiel dat lopertje nog richting finish, dat is wel Remco Evenepoel terrein.
2: Ja, omdat het eigenlijk niet te snel bergop, niet te steil bergop is, maar een soort van vals plat, net ietsje meer dan vals plat. De tijd vliegt. We gaan dadelijk boodschappen doen voor het nieuws van 5 uur. En dan geven we nog eens op 13 kilometer van de streep de situatie mee. De dominator, de allesheerser, heeft toch weer die aanval geplaatst. Tadej Pogacar, een voorsprong van 4 seconden op Carapaz. Daarachter dan een groepje met Vingegaard, Remco Evenepoel en Lipovic. Evenepoel wipt naar de derde plaats in de stand.
4: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
5: Hop.
4: Waterbeheer.
5: En hop.
4: Conservatisme.
5: Hoppa.
4: Duitsland.
5: Hoppakee.
4: Gazon.
5: Hop.
4: YouTube.
5: Hoppa.
4: En omgaan met verandering.
5: Yes.
4: De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
5: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max. En hop.
4: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
6: Richie, citroen met framboos.
7: Richie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
4: Richie. Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Ja, ik heb geen inspiratie.
7: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
11: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
10: En dat er nog veel kilometers... mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
12: Lotto is op zoek naar voeten.
13: Voeten?
12: Die graag op grote voet leven.
13: Graag.
14: Maar niet naast je schoenen open, hè?
12: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
13: En na het eten, Rob.
15: C-c-mo.
12: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.

0: haast met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Koning Filip en premier De Wever bezoeken de Oxytoren in Brussel, waarbij een brand al zeker 6 vermisten zijn. De zware overstromingen in Wallonië van 5 jaar geleden worden herdacht en we gaan naar de stevige 10e etappe in de Tour. In Brussel bezoeken koning Filip en premier De Wever dus de Oxytoren. Daar zijn verschillende mensen gestorven bij een brand. Het is een vroeger kantoorgebouw aan het De Broekaireplein in het centrum. De toren wordt momenteel gerenoveerd tot woningen, kantoren en een hotel. En de brandweer is volop op zoek naar mensen die vermist zijn. Linde Koman, je bent voor ons ter plaatse. Wat gebeurt daar nu?
4: Wel, de koning en premier De Wever zijn nu weer aan het vertrekken. Zij hebben eerst kort met de hulpverleners gepraat en zijn daarna binnengegaan in het hotel waar de familie en naasten van de vermisten worden opgevangen. Want dat is wat we zeker weten. Er zijn 6 arbeiders vermist die aan het werk waren in het gebouw. Dat zegt arbeidsauditeur Brecht Stijbroek.
5: Het is zo dat er een 250-tal werknemers waren en op dit moment 6-tal personen vermist zijn. Dus mensen waarvan dat we weten dat die vanmorgen aan de slag waren, maar waarmee we geen contact meer hebben kunnen opnemen sinds het incident.
4: Ja, de brandweer is dus binnen op zoek naar die vermisten en focust daarbij op de liftschachten. Want 2 liften waar arbeiders aan het werk waren zijn naar beneden gevallen door die brand. En daar zijn ook al meerdere lichamen gezien, zegt nog eens de arbeidsauditeur.
5: Eenmaal men de werf kon helemaal vrijmaken, is gebleken dat er 2 zones zijn die moeilijk bereikbaar zijn. 2 liftschachten, waarbij men dan naderhand de toegang heeft gekregen tot 1 liftschacht. En men heeft vastgesteld dat in een liftcabine daar enkele mensen aanwezig waren die overleden zijn.
4: Ja, de brandweer probeert dus nog altijd die mensen te bereiken, maar dat is heel moeilijk, onder andere omdat er nog altijd heel veel rook is in het gebouw. Er wordt hier gevreesd dat er geen overlevenden zijn bij die vermisten, maar tegelijk zijn er ook nog geen overlijdens officieel vastgesteld, omdat die reddingswerken dus zo moeilijk verlopen.
3: Dankjewel, Lien. In Schotfontein is er een herdenking aan de gang van de zware overstromingen van 5 jaar geleden. Wallonië werd toen getroffen door een waterbom. In een paar uur tijd viel de neerslag die normaal gezien in 2 maanden tijd valt. Trui de Marais, het is niet alleen in Schotfontein dat de ramp herdacht wordt, hè?
6: Nee, dat gebeurde vanmorgen ook al in Eupen en Limbourg, daarna in Verviers, Troos, Steu en Esneux. De Waalse regering koos ervoor om die herdenkingen te spreiden, want al die plaatsen waren hard getroffen toen. Hier in Chauffontein waren burgemeester Bakelijn, Waals minister-president Doulimont en federaal minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Quintin om een bloemenhulde te brengen voor de slachtoffers. In hun toespraken niets dan dank voor iedereen die hulp geboden heeft na de ramp. Het leger, hulpdiensten en de bewoners. En er was ook trots over hoe snel de zaken hier werden hersteld en wat er allemaal is gedaan om bij rampen als deze het hoofd te kunnen bieden. We trekken nog iedere dag lessen uit wat er hier gebeurd is, zei minister Quintin.
3: Dankjewel, Trui. En ook in Duitsland worden vandaag de slachtoffers herdacht van de waterbom van 5 jaar geleden. Want in Duitsland stierven in totaal 185 mensen. Het is voor de Fransen een bewogen nationale feestdag. Zeker al met de vele zware bosbranden. En in Nice is de 14e juli niet meer hetzelfde. Sinds een extremistische moslimterrorist 10 jaar geleden met een vrachtwagen op tienduizenden toeschouwers inreed op de Promenade des Anglais. Er vielen toen 86 doden en meer dan 450 gewonden. Collega Steven de Kranen is in Nice.
7: In Nice is le 14 juillet sinds de jihadistische aanslag van 10 jaar geleden geen feestdag meer. Het traditionele vuurwerk is er al jaren afgeschaft en ook de sfeer in de bars en cafés is vandaag minder uitgelaten dan in andere Franse steden. Op alle informatieborden van de stad verschijnen de namen en foto's van de slachtoffers en aan bussen en taxis hangen herdenkingsvlaggen met een hart voor de doden. Straks op Place Masséna, hartje Nice, leidt de Franse president Emmanuel Macron de officiële herdenking, samen met nabestaanden, slachtoffers en hulpverleners. Daarna volgt een herdenkingsconcert en om exact 10:34 vanavond, het tijdstip waarop de aanslag 10 jaar geleden begon, schieten lichtbundels en lasers de nachtelijke hemel in als een symbolisch eerbetoon aan de 86 mensen die toen om het leven kwamen.
3: In de Ronde van Frankrijk is de 10e etappe aan de gang en de renners moeten in totaal 7 beklimmingen overgegaan zijn. Christophe van der Goor, hoe is de situatie nu?
8: Wel, we zitten op 7 kilometer van de streep. En jawel, we hebben een aanval gekregen op de vorige call van de gele leider. Tadej Pogacar heeft nu een voorsprong van 22 seconden op een groepje met daarbij Remco Evenepoel, die een heel goede zaak aan het doen is voor de derde plaats in de stand. Want zijn grootste concurrent, een uitdager voor die derde plaats, de Mexicaan Isaac Del Toro, zit niet in dit groepje en heeft moeite om te volgen. Dus nog 6,5 kilometer en we kijken opnieuw naar een machtsvertoon van Tadej Pogacar.
3: Dankjewel, Christophe. Het ziet er naar uit dat rode duivel Leandro Trossard de volgende twee seizoenen bij het Turkse Beşiktaş zal spelen. Beşiktaş en Arsenal, de huidige club van Trossard, hebben al een akkoord gevonden. En nu moeten de 31-jarige Limburger en Beşiktaş nog een akkoord vinden. Naar verluid zou Arsenal 20 miljoen euro voor Trossard krijgen. En in Watu in de Westhoek start het kunstenfestival. Na een jaar pauze wegens geldgebrek zijn er nu extra middelen van de Vlaamse overheid. Watu toont werk van zo'n 60 kunstenaars en 25 dichters. Vaak rond het thema gemeenschappelijkheid, zegt curator Daniel van Zuilen.
9: Het gemeen is iets wat overal is. Gemene wegen liggen eigenlijk overal, iedere straat, ieder dorp. En wij hopen eigenlijk dat als je deze editie bezocht hebt, dat je denkt van ik kan misschien ook wel wat meer in mijn eigen omgeving met mijn buren of met mensen ondernemen. Ik denk dat het zomaar kan dat deze editie van Watu daar een beetje toe aanzet.
3: En het kunstenfestival Watu gaat morgen open voor het publiek en loopt tot en met 30 augustus. Vanavond en vannacht koelt het af tussen 15 en 20 graden. Morgen warm en zonnig, kans op onweersbuien in het oosten. 25 graden aan zee en tot 31 in het binnenland. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer, vanaf het weekend frisser tot 24 graden. En vooraan in het nieuws zat de brand in de Oxytoren in Brussel, waar al zeker 6 arbeiders vermist zijn. De brand ontstond tijdens renovatiewerken en verspreidde zich naar een liftschacht. Liften vielen ook naar beneden. 250 mensen waren aan het werk. Koning Filip en premier De Wever bezoeken de plek op dit moment. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
2: Sportza Tour.
1: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
10: En met de ontknoping van rit 10 vooral. Als Pogacar vertrekt, zie je hem meestal niet meer terug. Christophe van der Goor en Jan Bakelands, hoeveel voorsprong heeft de gele man?
8: 24 seconden, maar Remco Evenepoel zit in de problemen. Remco Evenepoel kan het groepje waarin hij zat met Jonas Vingegaard en co. niet volgen. En net op dat ogenblik, ik weet niet of de ene het zag en de andere het voelde, maar het ging Lipovic demareren. Dus Jan, had jij de indruk, we kregen een heli shot. Ik heb de indruk dat door de versnelling van Lipovic, de ploegmaat van Remco Evenepoel, dat hij daardoor bij het aansnijden van de slotbeklimming, laatste 3 kilometer naar Le Lioran, dat hij het daardoor moeilijk kreeg. Oh la la la la. Dat wordt leuk vanavond aan tafel.
11: Ja, ik weet niet goed wat er gebeurde. Of heeft Remco dan toch gevoeld dat het niet van harte liep. En op dit stuk dalen en vlakke stukken richting deze col zich een beetje ten dienste gesteld van Lipovic. In elk geval, het hele shot dat wij krijgen was het duidelijk een versnelling van Lipovic. En Remco Evenepoel die aan de start van die groep toch wel in moeilijkheden kwam.
8: De situatie, we zitten op 5 kilometer van de streep. Nog 2 kilometer aan de top van deze beklimming. We hebben Tadej Pogacar natuurlijk aan de leiding. Een voorsprong van 5, 26 seconden op een groepje met Vingegaard, Lipovic, Paul Sexas en de twee Lidl trekmannen. En dan op 10, 15 meter van die Charles onder het spandoek van de laatste 5 kilometer... Remco Evenepoel, leg mij dit eens uit. Ik bedoel, dit is niet 8-9%. Dit is echt het terrein. 5-6% voor een machtsmens als Evenepoel is. Waarom komt hij hier in de problemen?
11: Ja, geen idee. En het is heel frustrerend voor hem. Want hij weet dat het allemaal makkelijker zou gaan als hij achteraan in het wiel van Skelmose zou kunnen inpikken. En een beetje van die slipstream genieten. Want ja, ze rijden duidelijk bijzonder snel onder impuls van Vingegaard op deze toch wel licht lopendere helling naar boven. En het is Vingegaard wel die het zelf moet doen. De rest zit er ook maar bij en kijkt ernaar. Ze kunnen met moeite overnemen. En wat wel goed is momenteel, is er weinig verval tussen Vingegaard en Pogacar.
8: Dat is waar. Blijft schommelen dat verschil rond de 5, 26 seconden. Gelukkig maar. Het is niet dat hij plots 5, 26 seconden extra wegrijdt of een minuut pakt. Hè. Jan, want dan moesten we toch eventjes achter de oren krabben natuurlijk. De manier waarop hij al wegreed was zo explosief. Maar dan ziet je dat hij nu even Pogacar in het geel ook even wat naar adem moet happen. Blijft zo 8, 29 seconden. Dus Vingegaard ten opzichte van deze gele man, status quo. Maar ja, daar komt straks wel weer een halve minuut bij in de stand. Dat is het belangrijkste. 2.40 voor plus een halve minuut.
11: Hij heeft hem weer niet kunnen volgen en eigenlijk zelfs geen poging gedaan.
8: Zo is het. Maarten, zit jij intussen waar? Dat is een grote vraag. 1,5 kilometer nog voor de top van de laatste klim.
12: Wij hangen in het zog van Remco Evenepoel. Zit wel een motor of 5-6 voor ons. En daar zien we hem rijden. Remco Evenepoel, daarnet was het verschil een meter of 20. Maar het is iets meer aan het worden. 20 meter was het daar straks. 30 meter, laat ons zeggen. Hij is aan het barsten, maar nog niet echt aan het breken. Remco Evenepoel. Heel even het hoofd naar beneden nu voor de stijlrijke tijdrijder. En het kloof wordt net iets groter. 50 meter zal het zijn nu op dit moment voor Remco Evenepoel. Ziet de rest, dat andere groepje met Vingegaard onder meer, met Ayuso en zo erbij. Die mannen ziet hij nu even niet, omdat er een bocht is. Maar ja, het kloof wordt net iets groter, maar echt helemaal in de vernieling wordt hij zeker niet gereden. Remco Evenepoel, ik kijk eens om, want El Toro heeft zijn metgezellen ook achter zich gelaten. Of hij nog aan het terugkeren is? Nee, dat is nog niet het geval. 4 kilometer nu, 4 kilometer tot aan de streep. En Evenepoel ziet de rest alsmaar verder weglopen. 50 meter, dat zijn er 60 geworden, dat zijn er 70 geworden. Links nu op dit moment een groot spandoek. I love Remco Evenepoel. Supporters genoeg voor de Belg. Een ander spandoek hier. Go, go, go Remco. Hij zal het kunnen gebruiken. Dit is nu een net iets minder stijl stuk. Een iets vlakker stuk. En dat is dan in het voordeel van de tijdrijder Remco Evenepoel. Hij gaat hier nu, terwijl hij omkijkt, passeren aan het bord dat aangeeft. Nog 1 kilometer tot aan de top van deze laatste klim. Wij draaien hiermee een bocht naar links. We zien wel Remco Evenepoel rijden, maar we zien de rest van de groep niet rijden. Is het moeilijk in te schatten? Nee. Het blijft ongeveer dezelfde kloof. Laat ons zeggen, een meter of 60, 70. Als hij tijd gaat verliezen, dan zal het niet echt heel veel zijn voor Remco Evenepoel.
8: Nee, dat is waar. Maar natuurlijk, als je kijkt naar de status van de twee kopmannen binnen dit team. Ja, dat wordt vandaag toch alweer duidelijk dat Lipovic bergop de betere is van onze landgenoot. En dan blijft dat een hevige discussie. Evenepoel is gewoon een topsporter. Heeft dat ego van winnaar. Wil winnen natuurlijk. En die moet nu op dit ogenblik voelen dat Lipovic, die gelukkig verstandig in het wiel blijft van Vingegaard, dat die beter klimt. En dat is, ja, hoe zou je zelf zijn? Dat is zoals een doelman die op de bank zit en die ergens, en dat nooit zal toegeven, maar die hoopt misschien dat de eerste keeper ergens een foutje maakt, want dan kan ik spelen. Dat is des mensen natuurlijk. En dat gaat nu ook door het hoofd van Evenepoel, die tegelijkertijd zich moet concentreren om de schade te beperken. Misschien wel op dat laatste vlakke stuk van 2 kilometer opnieuw aansluiting te vinden, maar dat zijn allemaal gedachten die in dat hoofd spelen. 2,9 kilometer nog. We zijn boven op het laatste klimmetje voor Le Lioran. Dan zo dadelijk een kleine afdaling van 2 kilometer. En dan een klein opkantje rechts afdraaien voor de ski-appartementsblokken. En dan is hij binnen, Pogacar. Dan heeft hij, ja, hij is nu toch weer verder weggelopen, Jan. Ja, ja. Straks bij onze vorige tussenkomst, 28 seconden. Nu 38, hè.
11: Vingegaard die bij die groep nu voor de overname vraagt.
8: En Seixas die dat niet doet. En de twee Little Trekmannen die gewoon in het wiel blijven. Is dat dan van niet beter kunnen? Want Ayuso, die kan hier, ja, die staat maar op 4 seconden van Evenepoel. Die kan hier ook een geweldige zaak doen ten opzichte van Evenepoel. Voor die derde plaats. Ze hebben zich ook al ontdaan van Del Toro. Terwijl, ja, die hebben belangen allemaal. En die rijden niet mee. Ik vind het heel opmerkelijk.
11: Ja, ten dele niet kunnen. En ja, ik weet het niet. Maar Evenepoel gaat terugkeren.
8: Ja, ja, het zijn maar een paar seconden.
11: Het is toch Vingegaard vooral die de impuls gaf. En nu, ja, als het van die andere mannen moet komen, dan komt het gewoon niet.
8: Nee, onder het spandoek van de laatste 2 kilometer met Pogacar in een bosje. Maarten had het daar straks over de bosjes. En zo duikt hij naar beneden. Heel onorthodoxe klein wegje op weg naar de aankomst van dit skigebied. Vooral, je kan hier alpine ski op Le Lioran, maar ook heel veel langlopen natuurlijk op een heel groot grasplein in het centrum van dit stadje, dorp. 1700 meter nog voor Pogacar. Hij kijkt achterom. 42 seconden op Vingegaard. Hij had er 2.40 voor vanochtend. 2.42 om precies te zijn. Dus gaat meer dan 3 minuten voorsprong hebben deze Sloveen op de concurrentie. En inderdaad, Vingegaard krijgt geen aflossing. Is dat dan, en dat is misschien een, ja, bij wijze van een domme vraag, dat is altijd een kwestie van kunnen of niet kunnen. Of zeggen zij, de Ayuso's, Kelmoses in het wiel van Vingegaard, jongen, jij bent sowieso tweede, doe maar, wij moeten niet op dit ogenblik.
11: Ja, ja, het was duidelijk de man die het sterkste was op die klim bij deze groep. Vingegaard deed die andere echt pijn. Dat heeft de kop gekost van Remco Evenepoel en de rest, ja, die moest erbij staan en keken ernaar. Maar ja, ik denk dat Vingegaard de enige is die nog een beetje naar boven durft te kijken. Of al is het wishful thinking om deze man te gaan bedreigen. Ja, en daarom graag dat verschil zo klein mogelijk houdt. En ja, de rest, ja, die zijn maar met 1 ding bezig. Hopen dat Vingegaard hen, ja, zo ver mogelijk wegbrengt van de mannen die vandaag, ja, de rol hebben moeten lossen.
8: in de laatste 900 meter voor Tadej Pogacar. Hij maakt dadelijk de bocht naar rechts. En dan komt hij aan de aankomst in Le Lioran. 40 seconden pakt hij op Vingegaard met Skelmose. Skelmose, die de Deen die ook nog de afdaling geleid heeft. Posek, Sas, Ayuso en Lipovic. Dat zijn de eerste 5 achtervolgers. Maar ik heb de indruk dat Remco Evenepoel opnieuw komt aansluiten. En dat hij dan toch nog onder de mensen kan finishen. En dat gebeurt exact op dit ogenblik. Hij heeft een moeilijk moment gehad. Maar onder de vod van de laatste kilometer komt Remco Evenepoel met het nummer 21 aansluiten bij het groepje waarin ook zijn ploegmaat zit, Florian Lipo genoemd, Lipovic. En daar komt Tadej Pogacar. Hij heeft, zoals daar straks gezegd in het begin van deze uitzending, hij had nog een rekening openstaan met Le Lioran. Niet dat hij daar misschien ooit van wakker heeft gelegen, maar het was zijn enige, zijn laatste nederlaag in de Ronde van Frankrijk 2 jaar geleden, toen hij hier een hongerklop had in die memorabele sprint gewonnen door Vingegaard. Gaan zitten, terug op de pedalen staan met een superklein verzetje dat je je afvroeg van wat is die aan het doen. En nu wint hij solo na 4 uur koers. De aanval op de Pertu, niet vanaf de voet. Dat was net ietsje te ver gegrepen en te hoog. Ook zelfs voor deze Pogacar. Maar wel in de laatste kilometer explosief. Nadien nog eventjes Vingegaard blijven hangen op 28, 29 seconden. Richard Carapaz die moet straks langs de dokter. Want die heeft echt wel een verkoudheid opgelopen toen Pogacar voorbij kwam gevlogen. Hier is hij nu binnen. En hij strijdt er op de laatste meter. Trekt zijn shirt nog eens goed naar beneden om die sponsors te laten zien. Vinger de lucht in. Veel volk in Le Lioran. En dan krijgen we dadelijk de sprint. En Evenepoel van achter terug van Lipovic. En die denkt, jongen, zoek het uit. Als jij gaat demareren terwijl ik het moeilijk heb. En dit is nu de sprint van de frustratie van Remco Evenepoel. Heerlijk, heerlijk is dit. De pure sociologie, de ene tegen de andere. Ja, hij denkt nu... Ja, zo is het. En hij denkt in zijn eigen hoofd een Engels woord dat begint met F en eindigt met U. En hij is binnen, dan is die tweede Evenepoel voor Lipovic, die dan nog derde is. Dat zei Xas. En dan de twee Little Track Boys met Ayuso, Skelmose en Vingegaard. Oh la la, die komt er als laatste binnen. Ja, die verliest hier nog 10, 15 seconden. Jonas Vingegaard, oh la la la la.
11: En hij heeft een tweede adem gevonden, hè, daarnet. Dat was al zichtbaar, liet Pidcock en...
8: We hebben het over Del Toro. Ja. Isaac Del Toro, die daar straks... Maar die verliest wel zijn derde plaats. Maar ja, toch weer een en ander om over te schrijven. Enerzijds Pogacar, maar dat is natuurlijk niet het nieuws. Dan de achtervolging met het duel tussen de twee kopmannen bij Bora en Lipovic en Evenepoel. De ene had het moeilijk na een versnelling van de ander. En de ander die zegt, dan klop ik jou in de sprint, want ik ben teruggekeerd. Vingegaard, die eigenlijk de dans leidt in de achtervolging, die dat ook nog eens bekoopt en een seconde verliest en eigenlijk van dat groepje als allerlaatste binnenkomt. Wel. Ja, ze hebben allemaal geleden, ze hebben allemaal hun verhaal en ik denk, beste Jan, buiten Pogacar is er, het klinkt raar, maar ik denk niet dat er hier iemand tevreden is vanaf nummer 2. Hallo Jan. Ja. Nee, daar is niemand tevreden, hè? Denk ik.
11: Goh ja, ik denk dat Remco wel tevreden naar huis gaat. Toch tweede in de rit na een ongenaakbare Pogacar. En dan toch nog ergens een soort van weervraag kunnen nemen op...
8: Lipovic.
11: Op zijn ploegmaat.
8: Ja.
11: En ja, Vingegaard, dat is wel de man die sterk, ook sterk gefrustreerd zal zijn, denk ik. Want ze lappen hem hier toch maar mooi. Je hebt tijd aan zijn broek.
8: Zo is
11: ook
8: het.
11: Ook al die anderen die voor de derde plaats aan het strijden zijn. Ja. Gewoon omdat ze op het einde van achter zijn rug allemaal zijn beginnen wegspringen.
8: Ja, dikke merci daarvoor. Pogacar, die omhelst alles en iedereen. Uiteraard Carapaz, die komt nu pas binnen. En dit is de top 7 zoals ze zijn gefinished op Le Lioran. Pogacar dus met 10 bonusseconden. Ook nog eens, dat is juist. Evenepoel tweede, 6 bonusseconden. Voor hem Polsek, Sas derde, dan Lipovic, Ayuso, Skelmose en Jonas Vingegaard. Ik kijk even of ik al een stand kan zien op dit ogenblik. Nee, nog niet hier helemaal. Die is nog niet klaar straks. Jawel, toch wel. Evenepoel springt naar de derde plaats. Ayuso vierde en Seixas vijfde. Het is vooral Isaac Del Toro die wegtuimelt van die derde plaats. De voorsprong nu 3:36 al voor Pogacar op... Ja, op het laatste de zwijmelende Jonas Vingegaard.

0: Tadej Pogacar wint in de gele trui. Remco Evenepoel zorgt helemaal op het einde nog voor een comeback nadat hij het op de slotklim moeilijk had gekregen. En ja, toch minder momenten vandaag voor Jonas Vingegaard en Isaac Del Toro. Waar willen jullie nog op ingaan, Christophe?
1: Ja, misschien over de breedte van de teams ook nog. Oké, hij maakt het af. Uiteraard Pogacar bij Stijn Bakelands. Hij maakt het helemaal af. Maar helemaal tevreden van de klimmende ploegmaats kan hier niet zijn als we streng zijn vandaag. Van Adam Yates, McNulty, onder de maat gebleven. Del Toro zakt door het ijs. Heeft een moeilijk moment. Dat had eigenlijk niemand verwacht. De winnaar van de Dauphiné. Aan de andere kant, ja, Jurgensen, oké, gevallen, maar sowieso minder goed bezig. Piganzoli, als we het hebben in het kamp over Visma. Het blijft toch weer die 1-tegen-1 situatie. Terwijl we zien dat Little Trek wel 2 man heeft. En bij Red Bull ook. En Vingegaard, ja, Garme, die heeft de achtervolging geleid en krijgt dan nog het deksel op de neus. Ik denk dat hij misschien wel de grote verliezer van de dag is.
2: Ja, toch wel. Maakte daar wel knap tempo en hield eigenlijk Pogacar op een gegeven moment wel binnen de halve minuut. En dan, die andere mannen die konden net ternauwernood aan zijn wiel blijven. Maar aan de meet worden de prijzen uitgedeeld en sprongen ze allemaal van achter zijn rug weg om hem zelfs nog wat secondenverlies aan te smeren.
1: Beoordeel Evenepoels prestatie is in de finale. Eerst lossen, terugkomen, sprintje winnen. Vreemd.
2: De prestatie van Evenepoel was niet heel goed. Hij lost eigenlijk op een helling waar een Evenepoel nooit mag lossen. Dus die moet gewoon in het wiel kunnen blijven. Zoals ook Lipowitz van Vingegaard. Maar dan, ja, hij keert de tabellen dan toch weer door alsnog terug te komen. Hij is wel sterk blijven vechten, moet ik zeggen. Hij heeft het op eigen tempo, al was het wel het maximale tempo dat hij nog kon ontwikkelen. Hij komt dan terug en in de sprint zien we dan toch weer die explosiviteit die naar voren komt. Maar ja, voor het langere gebergte was dit geen goede dag. Hè. Dat zal hij zelf ook wel moeten toegeven. Hij staat nu wel derde. Dat is mooi meegenomen, maar het is een klein beetje een vertekend beeld. Hè. Wat we gezien hebben op de Tourmalet krijgt opnieuw bevestiging. En als we straks bijvoorbeeld op Plateau de Solaison 12 kilometer 9% gaan aankomen, dan durf ik te stellen dat met deze benen het onmogelijk wordt om daar bij de mannen die voor de derde plaats strijden te blijven.
1: Ah, dat is waar, hè. Voilà. Iets anders gaan we daar niet meer aan toevoegen aan deze analyse van Jan Bakelands. Voilà, Tadej Pogacar dus nog altijd aan de leiding. Sterker dan ooit, 3 minuut 36 de voorsprong. Evenepoel heeft wel een sprong gemaakt naar de derde plaats, want Del Toro valt van die laatste podiumstek naar beneden. Evenepoel nu op meer dan 4 minuten van Pogacar. Je moet kijken naar Vingegaard, dat is een verschil van 30 seconden. Dan op de vierde plaats Juan Ayuso en op de vijfde plaats ook hij schuift natuurlijk een plaatsje vooruit. Dat is Paul Seixas op al 4:35 van de Sloveen.
0: Dankjewel voor vandaag, Christophe van der Hoor en Jan Bakelands. En tot morgen. Bram Verbrugge, buiten in de tuin de koers volgen op de radio, dat was ook vandaag alweer geen probleem, denk ik. Als je een beetje schaduw had.
3: Als je schaduw had, inderdaad. Want het was toch wel een heel hete dag. Overal in het binnenland tropische temperaturen. 1,32 graden hebben we gehaald. Enkel aan zee, daar was er wat verkoeling met 25 graden op het strand. We hebben wat stapelwolken, maar die gaan verdwijnen vanavond en vannacht. Dus vrijwel helder weer. Het koelt minder goed af dan de voorbije nachten. Mm-hmm. De minima liggen op de meeste plaatsen rond een 10 à 20 graden, dus best een warme nacht. En dat zet dan meteen de toon voor morgen. Hè. Ook morgen klimt het kwik opnieuw in het binnenland naar 30 graden, lokaal tot 31 graden. Aan zee daar die 25 graden met opnieuw een goed voelbare wind uit het noordoosten. En net als vandaag een afwisseling van zon en af en toe wat stapelwolkjes, maar toch de zon in de hoofdrol. Ook donderdag rond de 30 graden met heel veel zon. Misschien een enkele bui in het zuiden of het zuidoosten van het land. Maar in Vlaanderen blijft het zeker droog. En dan op vrijdag dan komt de overgangsdag richting wat koeler weer in het weekend. Dat gaat gepaard met een aantal buien van over Frankrijk. Die gaan ons land binnentrekken. Maar de meeste buien die gaan over Wallonië gaan en dan zo Duitsland intrekken. Dus Vlaanderen wordt voor een groot gedeelte gemist. Misschien een paar lokale buien voor Vlaanderen. En de kans is nog het grootst in Limburg. Maar heel veel gaat het niet voorstellen. Er gaat geen einde komen aan de heersende droog. En dan na die paar buien volgt dus de afkoeling. Maar het droge weer zet zich verder met in het weekend zon- en wolkenvelden. Temperaturen rond een 3 à 24 graden. En ja, echte regen van betekenis is nog niet in zicht voor Vlaanderen.
0: Nou, jammer. Knaldi.
4: Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
7: Even bollen. Iedereen moet het weten.
8: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
9: Radio 1.
10: Sportza Tour.
9: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: see a lot of flags, Slovenian flags also in the road. And yeah, you know, you need to enjoy the race.
1: Thank you very much.
0: Thank you.
2: Ik heb vooral één zin onthouden, Caro, maar ik laat jou vertellen.
3: Het boegeroep?
2: Het boegeroep.
3: Het boegeroep, ja. Dat was inderdaad opvallend. Daar begon hij zelf op een gegeven moment over. Ja, er waren wel wat mensen die boe hebben geroepen, maar aan die mensen, je geeft ons op die manier kracht. Maar het is toch opvallend dat hij dat zonder vraag of zo, en we hebben het ook niet opgemerkt, hè, dat hij dat toch aanhaalt. Dus dat was
2: hij wou duidelijk een statement een beetje maken.
3: Dat denk ik ook, inderdaad. Wat had hij nog te vertellen, Tadej Pogacar, dat het een geweldige dag was. Dat hij echt ook wel zijn zinnen gezet had op deze rit, want hij weet het wel degelijk. 2 jaar geleden werd hij hier geklopt door Vingegaard. En op het einde was het eigenlijk ook op deze keer. En twijfelde hij tot de laatste kilometer of het ging lukken. Hij wilde vandaag die gele trui eren, want het is 14 juillet natuurlijk. En hij vertelde ook nog dat de radio moeilijk deed, dat hij de laatste 10 kilometer eigenlijk niks meer hoorde, dat hij daardoor niet wist wat zijn voorsprong was, dat dat voor twijfel zorgde. Maar goed, het is goed gekomen. Tot nu toe is de Tour perfect geweest voor mij en mijn ploeg, zei hij ook nog. Pogacar, het lag ons vandaag eigenlijk ook perfect. De klimmen van vandaag bijvoorbeeld lag onze renners goed. Elke renner kon een klim voor zijn rekening nemen. En dan zei hij om af te sluiten, ik moet dankbaar zijn voor dit moment liever en ervan genieten met al die Sloveense vlaggen langs de kant.

0: Better Days. Het is nog even wachten op meer reacties uit de Tour, maar die komen er straks zeker nog aan.
1: Sportza Tour.
0: 14 juillet vandaag, die is niet gekruid met een overwinning van een Fransman in de Tour. Maar los daarvan moet op zo'n dag Steven de Kranen natuurlijk wel in Frankrijk zijn. Steven, goedemiddag.
2: Goedemiddag Caro, hallo.
0: Jij bent normaal gezien elke dag onze gids voor onze route toeristiek, maar vandaag ben je op een plaats waar ingetogenheid overheerst natuurlijk. Want jij volgt in Nice de herdenking van de aanslagen van 10 jaar geleden. En het gaat daar zo dadelijk beginnen, dacht ik?
2: Ja, vanaf 6:15

0: over zes is er het officiële herdenkingsmoment waar president Emmanuel Macron bij zal zijn samen met nabestaanden van de slachtoffers, ook hulpverleners. En dat zal een groot moment zijn. Ik denk dat alle Franse tv-zenders nu overschakelen van bosbranden en de Tour de France straks naar die hommage die een uur zal duren. En dat is bedoeld inderdaad om die 10e verjaardag van die vreselijke aanslag 10 jaar geleden hier in Nice met 86 doden en 450 gewonden te herdenken. Want ja, sinds die bewuste 14 juli kan je zeggen in Nice dat er geen nationale feestdag meer is, geen vuurwerk. En ook de mensen zelf, ja, dat voel je toch in de meeste mensen die hier spreekt en die zeker van Nice zijn, die zeggen: wij denken aan de slachtoffers en wij hopen dat wij misschien op 19 juli dan feest kunnen vieren als de Franse nationale ploeg wereldkampioen wordt.
1: Ja, maar er is inderdaad sowieso al die herdenking van wat 10 jaar geleden echt een tragedie was met 86 doden in Nice. De laatste dagen, Steven, zit Frankrijk natuurlijk ook gewoon door de bosbranden prominent in het nieuws. Onder welke sterrente vindt deze nationale feestdag plaats?
0: Wel ja, het is een beetje met een dubbel gevoel, want je voelt aan de ene kant dat Frankrijk nog altijd beseft of toch wil laten uitschijnen dat het een grote natie is. Dat het op die 14 juli ook wil tonen, kijk eens wat wij allemaal hebben. Het was ook een van de grootste defilés ooit, met meer soldaten dan ooit die aan het defileren waren in Parijs. Ook met meer materieel, maar tegelijkertijd als je hier radiozenders of tv-zenders openzet of je online notificaties aanzet, dan gaat het vooral over ja, die bosbranden. Dan nog in een historisch woud Fontainebleau, wat heel veel pijn doet aan de Fransen. Een ecologisch zeer waardevol bos, UNESCO erfgoed. En ja, voor de rest komt daar ook bij dat je voelt dat het overal een beetje aan het spannen is. Het is ook de laatste keer dat Emmanuel Macron als president die 14 juli nu kan inluiden. En iedereen richt een beetje zijn vizier op de toekomst. Hoe moet het nu verder?
1: Je houdt al verwezen liever naar het defilé van vanochtend. Was het groots, ja? Hoe was het?
0: Vanmorgen in Parijs was het inderdaad groots, want het was groter dan ooit. Men wou ook tonen dat Frankrijk een verdubbeling van het budget voor het leger heeft bewerkstelligd. Dat er meer materiaal besteld is, dat ze klaar zijn voor alle geopolitieke uitdagingen. En dat Frankrijk ook de kop wil trekken in het peloton, om het zo te zeggen, van al die naties die de Europese veiligheid willen garanderen. Dus er waren 500 internationale militairen, onder hen ook veel Belgen die meededen. Allemaal om te tonen van kijk, we moeten nu in deze tijden tonen dat we allemaal samen blok kunnen vormen tegen Rusland. En ook kunnen tonen aan onze vrienden in de Verenigde Staten dat we het stilaan alleen kunnen op het gebied van defensie.
1: Van je nog iets op over de wedstrijd van vanavond? Zijn de Fransen ervan overtuigd dat ze Spanje gaan verslaan? In de Tour is het in elk geval niet gelukt vandaag, Steven.
0: Nee, ik hoorde net de Tour en de berichten kwamen binnen. Het feit dat Sagan zelfs nu op de 5e plaats staat in het algemeen klassement wordt al gevierd. Dus men is daar al heel blij om. Om maar te zeggen, dus die verwachtingen die worden ook al een klein beetje bijgesteld. Maar voor het voetbal, het is opvallend. Ze blijven rustig, maar er is die stille overtuiging dat zij de beste ploeg zijn. En naar mijn bescheiden mening hebben ze dat ook getoond, dat ze verder uit het sterkste team zijn, maar dat wil niet zeggen dat ze vanavond zullen winnen. Als er één ploeg is die hen misschien kan tegenhouden, en dat hoor je hier ook in Frankrijk, het is de finale voor de finale, omdat Spanje een heel sterke verdediging heeft en het zal een kwestie zijn om rustig te blijven. Iets wat ze al bewezen hebben tegen Paraguay, maar natuurlijk ja, een wedstrijd kan altijd alle kanten uitgaan, dus het is met veel spanning dat ze naar uitkijken.
1: Het wordt zeker een spannende voetbalavond straks, maar eerst nog inderdaad die ingetogenheid van de herdenking in Nice. Dankjewel, Steven de Kranen, en tot morgen.
0: Graag gedaan, adem.
2: Sportza Tour.
3: En intussen hebben wij nog een reactie binnen uit het Red Bull Bora Hansgrohe kamp. Nog niet van Remco Evenepoel, maar wel van zijn ploegmaat van Florian Lipovic.
4: Ja, mijn we try to close the gap to Pogacar. We still believe that we can maybe race for the win. And I noticed that Remco, or I got the information that he had a little gap. So I was behind Jonas, and then I knew in the downhill for sure he will come back. And then we raced for the second place, and I think we can be happy with that.
5: Florian, did you wait for Remco?
4: I mean, in the end, I didn't walk in a group.
5: Yeah, we saw it.
4: Sorry?
5: We saw it.
4: Yeah, I mean, for me, there's nothing else to do, I think, and to hope that he comes back what he did. And yeah, so we are happy.
5: Is it possible, Florian, to play the two cards against Pogacar, or is he way out of reach?
4: I mean, I think he already has like 4 minutes, so I think there's not much to play. I think, yeah, now it's quite open for the second place, and I hope we can, if we work together, we can for sure race for a second place here.
5: Thank you.
3: Ja, over de eerste plaats spreken ze daar niet meer. De tweede plaats kan wel nog. Wat had hij nog te vertellen, Florian Lipovic? We probeerden het gat naar Pogacar nog te overbruggen, want we dachten, ja, we kunnen nog wel degelijk voor de overwinning koersen. En dan hoorde hij dat Remco Evenepoel op een gaatje zat, maar hij wist zeker dat Evenepoel in de afdaling nog wel terug zou komen. Dan vroeg Christophe Mul, heb je gewacht op Remco Evenepoel? Hij zei, ja, ik werkte niet mee in de groep waarin ik zat. Ik kon niet echt iets anders doen dan gewoon hopen dat Evenepoel terug zou komen. Dat was de reactie van zijn ploegmaat.
1: Is niet de laatste aflevering, denk ik.
3: Ik denk het ook niet.
1: Op de Antwerpse ring richting Gent. 25 minuten file rijden tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum door een defecte bus. Naar Antwerpen 10 minuten op de E17 bij de Werken in Sint-Niklaas en een kwartier op de E313 vanaf Wommelgem. Je vertraagt 20 minuten op de E17 richting Kortrijk bij de Pinte door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Op de buitenring rond Brussel verlies je 25 minuten van Zaventem tot Jette. Op de binnenring 20 minuten file golven tussen Grootbijgaarden en Tervuren. En er is ook hinder op de E40 richting Luik in Boutersum door een ongeval met een vrachtwagen op de rechterrijstrook.

0: We hebben nog een extra interview binnen uit de Tour. En laat ons eerlijk zijn, het is er een van de man waar we allemaal op zitten wachten. Remco Evenepoel.
1: De nummer 2 van vandaag.
2: Er werd rondgedraaid. Ik weet niet dat er exact op kop zat, maar er werd zo wat gesnokt soms. En er waren van die ambetante tempowisselingen, dus dat was wel lastig even. Zeker omdat ik net op kop was gekomen. Maar ja, uiteindelijk had ik misschien even moeten doorbijten om in het wiel te blijven, want ik bleef constant op dezelfde achterstand hangen. Dus uiteindelijk goede etappe gereden, denk ik wel.
3: Remco, wat gaat er dan door jouw hoofd op dat moment? Ik mag toch niet lossen, ik moet daar weer naartoe?
2: Er gaat veel pijn door je hoofd. Ik denk op dat moment, het valt er niet veel na te denken en gewoon trappen. En dat was een goede keuze, want ik word tweede. Dus.
3: Ja. En leg nog eens die sprint uit.
2: Zwaar.
3: Waar haal je dan plots toch die kracht?
2: Maar ik weet niet, het was wel echt heel lastig op dat stukje bergop. Maar ik heb het gevoel dat ik wel makkelijk herstel van inspanningen. Of van even aan blok te zitten. Dus goede afdaling gereden. Weinig energie erin verspild. Gewoon iets rapper dan de andere gereden. En dan gespaard door van achter te zitten. En dan op 2.50 of zo was het aangegaan. Omdat ik ken de sprint nog van 2 jaar geleden. Dat is een lastige sprint. Dus het was beter om vroeg aan te gaan om nog een gaatje te kweken. En dat was ook gelukt. Ik denk dat ik een kleine voorsprong had op de rest. Dus dat is alleen maar goed. Goede etappe van ons. We gingen gewoon zo hard mogelijk rijden om te proberen Tali terug te halen. Maar ik denk dat Tali nog iets kleins had overgehouden voor die laatste 3 kilometer. Als je van de grote baan afdraaide. En die mannen van Trek, weer niet veel aan gehad.
3: Nog één vraag, Remco. Je hebt het een paar keer moeilijk gehad op de Tourmalet, een paar secondjes. Hier ook weer een paar secondjes bergop. Is dat iets waarvan je zegt, ik vrees dat zich dat ook gaat doortrekken in het hoge berg? Of zeg je, nee, dat is anders?
2: Op de lastigste klim was ik toch goed van voor. Dus het was gewoon even lastig in de vallei. Het was ook weer bloedheet en zo. Dus gewoon even kort tegen de kramper op dat moment. Maar op de stijlste klim ging het best vlot, vond ik. Oké, dat gaat... Gaat heel hard aan. Even heb ik getwijfeld om proberen erachter te springen. Maar ik heb de finale nog van 2 jaar geleden. Dus ik wil ook niet per se over de toeren gaan. Maar ik denk dat ik bergop zeker niet minder ben dan vroeger.
3: Dus toch vooral vertrouwen?
2: Ja, sowieso. Gewoon even 2-3 minuutjes even lastig op die grote baan. Het was ook wind mee. En een paar mannen gaven er echt altijd in de snok aan. Dat was wel lastig. Maar uiteindelijk word ik tweede. Dus ik hoop niet... Dat het typisch Belgisch naar boven gaat komen om negatieve eruit te halen. Maar dat we vooral moeten positief zijn met vandaag.
3: Officieel.
0: Want hij wordt natuurlijk tweede en hij was nog fel aan het uithijgen tijdens het interview. Het zegt alles over hoe diep hij vandaag opnieuw is moeten gaan. Het is al een zware tour geweest natuurlijk tot nu toe. Hij klimt ook naar de 3e plaats in het algemeen klassement. Remco Evenepoel op 4 en 6 van Tadej Pogacar. Maar interessanter om naar te kijken is denk ik toch die 2e plek van Vingegaard. Daar staat hij 30 seconden, een half minuutje dus vanaf.
1: Oké, zo dadelijk nog meer reacties. Maar nu gaan we even plaatsmaken voor iets totaal anders.
4: Sport de Tour.
1: Maar ja, het is ook wel koers natuurlijk. 50 jaar, zo lang is het al geleden sinds een Belg de Tour de France won. Het was niet de Cannibale, die Merckx won zijn laatste in 1974, maar wel de kleine van Meren, Lucien van Impe, won in 1976 zijn eerste en enige Tour de France. En dat kunnen we hier ook niet zomaar laten passeren. De komende dagen ga je Lucien zijn verhaal horen van die legendarische Ronde van Frankrijk in de al even legendarische zomer van 76. En vandaag vertelt hij aan Max Vrijes over de doortocht van het peloton in die Tour van 76 in zijn dorp Meren.
5: Ik heb wat beelden bij ook. Dus ik stel voor, misschien moeten we daar even naar kijken.
6: Ja.
5: En dan zullen we vandaar beginnen.
6: Daarover, ja, is goed.
5: Is het goed?
6: Ik volg u.
5: Oh ja, is goed. Voilà.
6: En als het vergeet is...
5: Wat hebben we gezien, Sjen?
6: Ja, dat was de ronde. Ik denk dat het een 3e dag was. Ja. Dat wij hier voorbij gereden zijn aan het café van mijn broer in Meren. Mijn geboortedorp. En ik woonde daar echt over. Ik woonde daar. Zelfs aan mijn deur is de ronde voorbij gereden. En ik herinner me nog, ik had gevraagd, zoals altijd, als je de regionaal bent, dan mag je een beetje voorrijden. En ik had dat gevraagd. En Zoetemelk Ja, die was zo een beetje van, ja, vraag het een keer aan Tevene en aan die, aan die. En ik ging het gaan vragen en Tevene die zei, ja, maar wat zegt zoetemelk? Ja, dat ik het aan u moest vragen. Ja, als je van hem niet mocht, dan mogen wij ook. Nee. Ik zeg, oh, ik ben bij mijn ploeg gegaan en ik heb gezegd, jongens, zet u op kop en zo hard mogelijk rijden. Ik ga demareren. Ongeveer een 10 kilometer van Erpenmeren vandaan. En ik ben gaan demareren en ze durven niet achter mij komen, denk ik. Ik was alleen vooruit. Ik denk dat ik een minuutje of twee of drie zelfs voor was toen ik door mijn gemeente doorgereden ben. Verschrikkelijk. Echt waar. Ik had gehoord dat er veel volk was als ik door mijn dorp zou gereden hebben, maar dat er zoveel volk was, dat was kilometers, kilometers aan een stuk, waren er honderden en duizenden mensen die mijn naam riepen. En dat doet echt goed, hoor.
7: We lopen eigenlijk een beetje vooruit op de feiten, hè? Want die Tour de France van 1976, dat is degene dat je wint natuurlijk. Daarvoor zijt je al derde geweest, is het al tweede geweest, vijfde geweest, denk ik. Wanneer zeg je, en nu is het van mij?
6: Ja, ik denk dat mijn zevende of achtste ronde al was, hè. Maar ja, tegen Merckx, proberen om tegen Merckx te winnen, dat heb je er veel gedaan, hè.
7: Wanneer heb je dan gezegd, ik ga het toch opnemen tegen Merckx?
6: Ja, dat is feitelijk gebeurd in 1975, toen Merckx toch wel op Raloep die fameuze klop van Namen gekregen heeft. Vonden wij toch dat Merckx toch iets minder was dan andere jaren.
8: Het mij nog om enkele woorden te zeggen, namelijk Eddy Merckx heeft een trap tegen zijn leven gekregen. Ik moet nu met deze watergebeelde.
6: En ik wist natuurlijk niet op voorhand dat Merckx ging starten of niet starten, maar ik voelde toch dat het minder was, dat de kans daar was om tegen Merckx toch proberen de Ronde van Frankrijk te winnen. En dan nog een keer, ik herinner me nog die etappe, de tijdrit in Morzine-Neufchâtel. Dat was een tijdrit van 49 kilometer, met één bergje daarin. In 75 was daar één bergje in van derde categorie. En ik win die tijdrit tegen de beste van de wereld. Noem maar op, Ocaña, Merckx, Zoetemelk, Tevene, Poulidor. Ja, noem maar op, de beste van de wereld waren daar. En ik win daar die tijdrit. En na die tijdrit, s'avonds, heb ik zo een beetje de knop omgedraaid. Dan ben ik beginnen denken van, oh, ik kan misschien toch wel gaan voor die Ronde van Frankrijk te winnen. Maar ik moest natuurlijk eerst afwachten hoe de ronde zou geweest zijn. Maar Tevene wint de Ronde van Frankrijk in 1975. En zo chauvinistisch dat de Fransmannen zijn, hebben ze de Ronde van Frankrijk terug in 1976 ook gemaakt voor Tevene. Met enkele aankomsten bovenop. En dat was ook in mijn voordeel. En dan heb ik direct gezegd, dat is mijn Ronde van Frankrijk. Natuurlijk, overal waar ik kwam, zijn ze, en nu dit jaar de ronde, en nu dit jaar de ronde. En dat stimuleerde me ook nog meer om meer. En kijk, ik zeg altijd, een coureur, en ik denk iedere sportman, moet in zichzelf geloven. En ik had daar zo vertrouwen in dat ik de ronde kon winnen, en ik moest winnen. Ik zeg het, ik heb geen dag aan niet anders gedacht. Ik dacht altijd, ik heb met dat parcours bezig geweest, en met die versnellingen bezig geweest. Want wij hadden ook nog maar zes pion van achter. Je moest natuurlijk iedere dag die versnellingen aanpassen. En ik heb daar zo mee bezig geweest, dat ik toch wel. Ja, ik kende iedere bocht, iedere berg, hoe lang de tappes waren. En ik wist al op voorhand waar ik moest zien dat ik kon recupereren in het begin van de ronde. Geen trap te veel geven. En dan, toen die etappe kwam naar Alpe d'Huez, dan was het mijn etappe. Dan had ik gezegd, als ik daar niet te veel seconden of misschien minuten verloren heb tegen mijn concurrentie, dan ga ik aanvallen.
9: Wij wachten op de aankomst Lucien. 50, 51, 52. Proficiat, je hebt de gebruik.
1: Ja, en Alpe d'Huez gaat dit jaar natuurlijk ook een hoofdrol spelen. Dat was een eerste keer Lucien van Impe. En zo gaan we Caro aftellen tot zaterdag. Dan zal dat exact 50 jaar geleden zijn dat Van Impe in zijn gele trui over de Champs-Élysées reed.
0: Ja, en nu is het ook nog aftellen wanneer Tim Merlier binnenkomt natuurlijk. Want je weet het nog, hij is heel vroeg in de etappe in de problemen gekomen. Ja. Hij heeft nog 5 minuten om binnen te komen. En volgens de laatste informatie gaat dat wel goed komen voor Tim Merlier. Gaat hij gewoon binnen de tijdslimiet binnenkomen.
1: Belangrijk wel, hè, voor morgen en overmorgen.
0: Dan moet hij sprinten.
1: Ja.

0: Tijdens dit nummer is Tim Merlier veilig en wel binnen de tijdslimiet binnengekomen. Hij had zelfs nog 3,5 minuut over. En dus kan zijn vizier naar morgen gaan. Dan mag hij voor zijn derde ritzege proberen gaan. Uiteraard kan je het allemaal volgen bij ons in Sporza Tour vanaf 1 uur. Tot morgen.
1: Adem aan.
2: In het kwartier hebben we het over hoe ICE opnieuw iemand doodschoot, over wat er veranderd is in ons land na de grote waterbom van 5 jaar geleden en over hoe een verhaal van duizenden jaren oud Hollywood blijft inspireren. Tot zo na het nieuws.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Reddingswerkers hebben het moeilijk om slachtoffers van de brand in de Oxytoren in Brussel te bereiken. De zware overstromingen in Wallonië van 5 jaar geleden worden herdacht. En Tadej Pogacar wint de 10e etappe in de Tour. In Brussel proberen reddingswerkers slachtoffers te bereiken van de zware brand in de Oxytoren. Hoeveel mensen er precies gestorven zijn, is nog niet duidelijk. De toren bij het De Broekeireplein wordt momenteel gerenoveerd tot woningen, kantoren en een hotel. En Linde Koman, je bent voor ons ter plaatse. Wat is nu de laatste stand van zaken?
5: Wel, binnen in het gebouw wordt nog altijd volop geprobeerd om die slachtoffers te bereiken. Dat gaat heel moeilijk en zou nog lang kunnen duren, hoor ik van de brandweer. Want die slachtoffers zijn gevallen in de liften. Die liften worden gebruikt voor de werken in het gebouw, maar zijn door de brand helemaal naar beneden gevallen, zegt arbeidsauditeur Brecht Stijbroek.
6: Eenmaal men de werf kon helemaal vrijmaken, is gebleken dat er 2 zones zijn die moeilijk bereikbaar zijn. 2 liftschachten, waarbij men dan naderhand de toegang heeft gekregen tot 1 liftschacht. En men heeft vastgesteld dat in een liftcabine daar enkele mensen aanwezig waren die overleden zijn.
5: Ja, de reddingswerken focussen nu dus op die liftkokers. Eerst op de lift waar de brandweer al slachtoffers gezien heeft, zegt arbeidsauditeur Valentina Marocchi.
7: Er zijn nog 2 liftkokers die onbereikbaar waren, maar waarvan in de verte wel gezien dat daar lijken in zijn, dus doden. Maar het blijkt toch niet zo evident te zijn om daar toegang toe te hebben. Van hoe gaan we die liften opheffen en open doen en de ring raken?
5: Ja, in die eerste lift waar ze dus proberen naartoe te geraken is de kans heel klein dat daar mensen het overleefd hebben. Voor de families van die vermiste arbeiders is het heel bang afwachten. Zij worden opgevangen in een hotel hier vlakbij. En daar zijn koning Filip en premier De Wever 1 uur geleden ook langs geweest bij hen.
0: Dankjewel, Lien, voor de update. De hele dag is in Wallonië op verschillende plaatsen de overstromingsramp van 5 jaar geleden herdacht. Op 14 en 15 juli veroorzaakte een waterbom de zwaarste overstromingen die ons land ooit heeft gekend. Rivieren traden buiten hun oevers, 39 mensen stierven en de materiële schade liep op tot boven de 2 miljard euro. Trui de Marais was in Chaudfontaine bij een van de herdenkingen.
8: C'est avec une grande émotion que nous nous rassemblons ici.
9: Minister van Binnenlandse Zaken Quintin verwelkomt de mensen onder een lode zon. Het contrast met 5 jaar geleden kan niet groter, toen een waterbom hier alle valleien deed onderlopen. 6 van de 39 doden waren inwoners van Chaudfontaine. Burgemeester Daniel Bakkelein wil hen eren en ook hulde brengen aan iedereen die na de ramp is komen helpen.
10: Nous avons voulu leur rendre un hommage particulier aujourd'hui, mais aussi un hommage à tous les bénévoles qui sont venus de tout le pays.
9: Maar de klemtoon ligt hier vandaag op wat er sinds de ramp gebeurd is. De heropbouw, de strijd tegen rampen als deze. Volgens minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Bernard Quintin zijn we nu beter gewapend om de gevolgen van ook andere rampen het hoofd te bieden.
11: Er is al veel werk gedaan, maar we moeten zien welke zijn de mogelijke volgende rampen die zullen komen. Vandaag, we spreken meer van bosbranden in ons land, dus we zijn ook klaar.
9: In een film getuigen bewoners hier hoe ze de kracht hebben gevonden om verder te gaan na de ramp.
0: De onderzoekscommissie naar de wantoestanden bij de Anderlechtse sociale huisvestingsmaatschappij heeft geen eindconclusie kunnen opstellen. De meerderheidspartijen in het Brussels parlement geraakten het daarover niet eens. Ons onderzoeksmagazine Pano op VRT1 ontdekte dat PS-schepen Lotfi Mostefi zich mengde bij de toekenning van sociale woningen. Maar die conclusie trekt de commissie dus niet, omdat het PS het er niet mee eens is. De commissie heeft wel een lijst met 26 aanbevelingen om de werking van sociale huisvesting in Brussel te verbeteren. De De Amerikaanse president Trump ziet af van zijn plan om schepen te laten betalen die door de zeestraat van Hormuz willen varen. Eerder had hij aangekondigd dat hij 20% tol wou heffen. Dat moest de Amerikaanse beveiliging in de straat van Hormuz vervangen. Hij wil de tol nu schrappen in ruil voor investeringen van de golfstaten in de VS. Volgens hem zouden die miljoenen goed betaalde Amerikaanse jobs moeten opleveren. Tegelijkertijd zegt Trump dat de straat van Hormuz geblokkeerd blijft voor Iraanse schepen. Tadej Pogacar heeft de 10e etappe in de Tour de France gewonnen. Hij kwam solo aan na een indrukwekkende demarrage bergop uit een groep met favorieten. Een verslag van Christophe van de Goor.
1: Eén grote winnaar vandaag, Tadej Pogacar, alweer, dat is geen verrassing. En daarachter toch een rist concurrenten die achterblijven met een aantal zorgen en frustraties. Pogacar viel bergop aan op een 15-tal kilometer van het skigebied Le Lioran, het centraal massief, daar waar hij 2 jaar geleden een laatste en uitzonderlijke nederlaag leed tegen Vingegaard. De Deen deed alles in de achtervolging wat hij kon, maar bekocht dat met extra secondenverlies. Remco Evenepoel had bergop een zeer moeilijk moment, mede door een versnelling van zijn ploegmaat Lipovic, maar won nadien de sprint toch nog voor de tweede plaats op pure rancune. Evenepoel is wel opgeschoven naar de derde plaats in de stand nu na een kleine inzinking van de Mexicaan Del Toro.
0: Het ziet er naar uit dat rode duivel Leandro Trossard de volgende 2 seizoenen bij het Turkse Beşiktaş zal spelen. Beşiktaş en Arsenal, de huidige club van Trossard, hebben al een akkoord gevonden. Nu moeten de 31-jarige Limburger en Beşiktaş nog een akkoord vinden. En naar verluid zou Arsenal 20 miljoen euro voor Trossard krijgen. En in Watu in de Westhoek start het kunstenfestival. Na een jaar pauze wegens geldgebrek zijn er nu extra middelen van de Vlaamse overheid. Watu toont werk van zo'n 60 kunstenaars en 25 dichters. Christine Bonneure ging kijken.
12: Watu is weer een ontdekkingsreis langs beeld en klank, met kunst over stilte, over ecologie, over gemeenschappelijkheid, zegt curator Daniel van Zuilen.
13: Het gemeen is iets wat overal is. Gemene wegen liggen eigenlijk overal, iedere straat, ieder dorp. En wij hopen eigenlijk dat als je deze editie bezocht hebt, dat je denkt van oké, ik kan misschien ook wel wat meer in mijn eigen omgeving met mijn buren of met mensen ondernemen.
14: Zo staan ze dof schijnt.
12: Overal zijn ook gedichten te lezen en daar zijn heel vreemden bij.
14: Hier de wit, woord dat hert, ben kou geen pit.
12: Moot van Houwaert introduceert zelfs een AI-dichter die gaandeweg poëzie leert schrijven.
14: Ik zie het ook een beetje als een Trojaans paard dat we hier hebben binnengereden binnen dit vredige Watu.
12: Het publiek kan stemmen voor of tegen, discussie verzekerd.
0: En het kunstenfestival Watu is open tot en met 30 augustus. Vanavond en vannacht koelt het af tussen 15 en 20 graden. Morgen warm en zonnig. Kans op onweersbuien in het oosten van het land. 25 graden aan zee en tot 31 in het binnenland. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer, maar vanaf het weekend wordt het frisser tot 24 graden. En vooraan in het nieuws zat de brand in de Oxytoren in Brussel, waar al zeker 6 arbeiders vermist zijn. Reddingswerkers kunnen maar moeilijk de slachtoffers bereiken. De brand ontstond tijdens renovatiewerken en verspreidde zich snel naar een liftschacht. Liften vielen ook naar beneden. 250 mensen waren aan het werk in het gebouw. Meer op vrtnieuws.be.
15: Je vertraagt 20 minuten op de E17 richting Kortrijk bij de Pinte door een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Op de Antwerpse ring naar Gent een kwartier file rijden tussen Deurne en Antwerpen Centrum door een defecte bus. Op de buitenring rond Brussel verlies je 20 minuten, van Zaventem tot Jette is dat. En er is hinder op de E40 richting Luik in Boudershem door een ongeval met een vrachtwagen op rechts. En verder nog kleine vertragingen.
16: In de VS is opnieuw iemand doodgeschoten door agenten van de immigratiedienst ICE.
17: It's the second time in a week that ICE officers have used deadly force.
18: Het is al het 10e ICE-incident onder Trump ook, hè?
19: Hoe kon dit opnieuw gebeuren?
20: Juli 2021.
21: De situatie in Pepinster is bijzonder ernstig. De straten zijn nog steeds rivieren. Het eerste verdieping van de huizen die is nog steeds niet zichtbaar.
22: Voor een waterbom zoals we die meemaakten bestaat geen draaiboek.
23: We zijn vandaag 5 jaar na de grote overstromingen. Zijn we nu beter voorbereid op zo'n ramp?
24: The Odyssey, de nieuwe Christopher Nolan film.
25: I think his king is coming back.
26: No, he's not.
27: Wat is het verhaal van de Odyssee?
28: Oh, ik ben bang dat ik fout heb. Ik denk dat ik de Ilias en de Odyssee door elkaar ga halen.
29: Blijkbaar begint het waar de Ilias eindigt. Bringing
23: it all. Ja, wij waren niet helemaal mee, maar waarom blijft dat oud-Griekse verhaal na duizenden jaren nog steeds inspirerend? Dat is de trailer voor het komende kwartier en ik ben regisseur van dienst. Mijn naam is Lonne van Erp. Welkom. was iets na 7:00 toen het gisteren helemaal fout ging in Biddeford in de Amerikaanse staat Maine.
2: When a federal immigration agent shot into the small white car that 26-year-old Colombian immigrant Juan Sebastian Guerrero was driving.
23: Ja, Juan Sebastian Guerrero werd dus neergeschoten door agenten van de Amerikaanse immigratiepolitie ICE. Online zie ik video's van hoe hij door agenten uit zijn witte Kia wordt gehaald.
3: His face was bloody, his head was bloody.
23: Er zitten 4 kogelgaten in de voorruit van zijn auto. Er wordt nog eerste hulp toegediend, maar later overlijdt hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.
4: The man allegedly tried to use his vehicle as a weapon against the agents, prompting an ICE officer to open fire.
23: Ja, volgens ICE had hij zijn wagen dus als wapen gebruikt en bracht hij de publieke veiligheid in gevaar. Ondertussen is gebleken dat er helemaal geen arrestatiebevel was tegen hem.
2: Immigrant rights groups say Guerrero was authorized to work in the United States and had been issued a social security number.
23: En Juan is al de tweede ICE-dode op amper een week tijd. Want vorige week werd een Mexicaanse man doodgeschoten in Houston in de staat Texas. Ik heb dus weer veel om over te praten met America-watcher Björn Soenes.
5: Hallo, hallo.
23: Wat dacht jij toen je het las?
5: Again. Mm-hmm. Again. Dan denk je dat alle mooie woorden over na incidenten op Alex Preddy en Renee Good in Minneapolis begin dit jaar, waar zoveel heisa wereldwijd rond is gemaakt.
6: ICE out now!
7: They are sowing chaos and violence.
8: To ICE, get the f*** out of Minneapolis.
5: Toen dacht iedereen, nu gaat er iets veranderen. Never waste a good crisis, maar... Ja, op papier is er veel veranderd. De opleiding is weer, zogezegd, verlengd. Men krijgt weer informatie over de-escalatie. Om bij arrestaties niet te vlug te escaleren. Men krijgt informatie over de grondwet en de rechten van mensen. Maar blijkbaar helpt het niet altijd. Want dit soort incidenten blijft maar gebeuren.
23: Na de incidenten met Renee Good en Alex Preddy is er wel een nieuwe topman ook gekomen bij Isaac. Greg Bovino is moeten vertrekken. Daar is een nieuwe man in de plaats gekomen, Tom Homan. Heeft die dan geen nieuwe wind kunnen doen waaien?
5: Ogenschijnlijk is er verandering gekomen met Tom Homan. Die Greg Bovino was zo opvallend met zijn jas. Die leek op een SS-jas. Die heel erg veel angst inboezemde en een heel militaristische look was. Is Homan een man in pak die zogezegd, of toch ogenschijnlijk, iets rationeler handelt. Maar vergis u niet, Tom Homan heeft een heel hard beleid gevoerd. Minder rugbaarheid gegeven aan acties, minder publiekelijk op straat, maar wel degelijk veel deportaties. Onlangs nog maakten die cijfers bekend met een kort aantal van 10.000 arrestaties op 5 dagen tijd.
23: Van hieruit leek het wel een beetje rustiger de afgelopen maanden, maar dat is misschien een foute perceptie dan.
5: Dat is een foute perceptie, want het is niet omdat je het niet merkbaar ziet op straat dat het niet gebeurt natuurlijk. Hè. De zoektocht naar mensen zonder papieren gebeurt meer binnenshuis, binnenskamers, minder op straat. Maar tegelijk, er sterven bijvoorbeeld meer mensen nu in detentiecentra waar gedeporteerd zitten opgesloten voor ze het land uit moeten. Dus dat gebeurt ook. Dus er zijn nog zeker wantoestanden, mistoestanden. En misschien zijn er nog hervormingen die doorgevoerd zijn, toch op zijn minst op papier, namelijk die opleiding weer verlengen van 40 dagen naar 72 dagen, dat de resultaten nog niet zichtbaar zijn. Dat die opgeleiden van die lichting nog niet op straat zijn gekomen. Of dat er nog veel mensen tussen zitten die hun les letterlijk en figuurlijk niet geleerd hebben.
23: Ik snap het zelf niet helemaal, maar hier is dit eigenlijk geen groot nieuws meer. Het staat niet bovenaan de krantenwebsite. Hoe zit dat in de VS?
5: Het is nog altijd nieuws, maar ik ga iets controversieels zeggen. Mochten het opnieuw 2 witte Amerikanen zijn geweest, burgers, die werden tegengehouden in de marge van een ICE-actie, dan zou het land veel meer op zijn kop hebben gestaan. Maar dit keer gaat het over mensen, een 26-jarige Colombiaan, dan nog een man in Houston die doodgeschoten is. Dat wekt minder woede op. En het tweede element is ook, dat is ook schokkend, er treedt altijd een gewenning op. Het erge is dat iets tot de normale gang van zaken begint te behoren en dat mensen even de schouders ophalen en gewoon verder gaan met hun leven.
23: Vijf jaar geleden stond de tijd hier even stil, want een enorme regenval zorgde voor zware overstromingen in ons land en vooral in Wallonië. Veel gezinnen raakten alles kwijt en een veertigtal mensen kwam om het leven.
0: Een groot deel van ons land wordt getroffen door extreme wateroverlast. Vooral in de provincies Luik, Namen en Luxemburg is de situatie bijzonder penibel.
1: In enkele dagen tijd valt er een enorme hoeveelheid regen, een waterbom.
9: Ja, het was geen water meer, maar gewoon een bruin monster, een muur die ons gewoon misleurde.
10: En une heure de temps, l'eau était déjà montée au premier étage.
21: De straten zijn nog steeds rivieren.
11: J'espère qu'on va retrouver ma maman.
21: Daar zitten verschillende mensen op de daken te wachten op een evacuatie. Die verloopt erg moeilijk.
12: Le centre de Pasteur, il n'y a plus rien.
13: J'ai plus de voiture, j'ai plus de maison.
14: C'est comme Beyrouth ici ou quelque chose comme ça. C'est le sinistre, c'est la guerre, on ne sait pas.
23: De conclusie was toen dat we absoluut niet opgewassen waren tegen zo'n grote waterramp. Maar wat is er sindsdien veranderd? En zijn we nu beter voorbereid? Dat kan ik vragen aan Patrick Willems.
15: Ik ben professor waterbeheer aan de KU Leuven. De waterbom heeft ons zeker wakker geschud. Het was een extreme gebeurtenis, waarvan dat we vroeger zeiden, dit kan eigenlijk maar voorkomen met een heel kleine voorkomingskans, maar het is gebeurd. Het heeft duidelijk gemaakt van die klimaatverandering, die kan toch wel echt wel enorme ravage aanrichten hier. En de overheidsdiensten zijn toch wel in actie gekomen.
23: Oké, maar welke stappen zijn er dan concreet gezet ondertussen?
15: In Vlaanderen hebben wij de Blue Deal. Dat is een grootschalig plan dat ons beter moet gaan wapenen tegen zowel zeer intense regenval, dus kans op overstroming, op wateroverlast, maar ook tegen langdurige droogte. En het gaat om een groot aantal acties waarbij dat je bijvoorbeeld in het landschap veel meer water vasthoudt en dat er minder water afstroomt, zodat als het hevig regent, er minder water op korte tijd in de rivier inkomt. En op die manier kan je de impact van dergelijk extreme regen gaan beperken. In Wallonië hebben we gezien dat na die waterbom er wel een wake-up call is ontstaan. Ook daar is nu een inhaalbeweging aan de gang. Dus wel naar het nemen van maatregelen, ook het sturen van stuwdammen en dergelijke. Ja. Maar ook proberen via ruimtelijke ordening huizen weg te houden uit riviervalleien. Dat is iets wat wij in Vlaanderen al langer proberen te doen. En dan hebben we ook sterke stappen gezet op het vlak van crisisbeheer. Dus in Vlaanderen bijvoorbeeld hebben alle provinciegouverneurs heel sterk werk gemaakt van die nood- en interventieplannen. Ja, er ook voor gezorgd dat er zo'n draaiboek is, dat dat goed doorgesproken wordt, dat dat ook ingeoefend wordt. En in Wallonië zie je dat er ook wel heel hard gewerkt wordt aan het verbeteren van de voorspellings- en de waarschuwingssystemen.
23: Oké, er is dus vooruitgang, dat is goed. Maar volgens Patrick is er ook nog werk aan de winkel.
15: Het gaat traag. Hè? Dat heeft dus te maken met het feit dat het implementeren van al die acties vraagt wat studiewerk, planningswerk, je moet aannemers zoeken. Plus, het kost ook geld natuurlijk. Hè? Je weet, we zitten in een zeer moeilijke budgettaire situatie. En de regering heeft eigenlijk niet te veel geld beschikbaar op dit ogenblik. En dat maakt dat daardoor ook maatregelen slechts in beperkte mate geïmplementeerd geraken. En je zou kunnen zeggen, op dit ogenblik is het klimaat sneller aan het evolueren dan we actie aan het ondernemen zijn. Dat betekent natuurlijk niet dat op plaatsen waar die acties al geïmplementeerd zijn, dat je daar wel een sterke reductie in risico hebt. Maar er zijn echt wel nog heel veel plaatsen waar we nog heel veel bijkomende inspanningen moeten doen. In de Westhoek bijvoorbeeld, langs de IJzer, langs de Dender. De Dender is ook heel overstromingsgevoelig. Dus er is ooit een berekening gemaakt die zegt van als de waterbom boven de Dendervallei zou vallen, dat zou 1 miljard euro schade geven. Dat is dus enorm. En dan ook de Demer. Ik denk aan steden zoals Diest en Aarschot, die zijn ook nog altijd heel overstromingsgevoelig.
23: En als je alles bij elkaar optelt, dan komt Patrick tot deze conclusie.
15: De algemene conclusie is, we zijn beter voorbereid. Er gebeuren heel veel inspanningen, goede acties in de goede richting. Maar we zijn er nog niet. We moeten dit echt gaan volhouden de komende jaren. Dat gaat nog vele jaren duren, tegen dat we voldoende gewapend zijn. We krijgen regelmatig vanuit de klimaatverandering wake-up calls. Dus laten we die ter harte nemen en laten we echt voldoende centen vrijmaken om die acties ook in de komende jaren geïmplementeerd te krijgen.
23: Voor het laatste onderwerp gaan we 2700 jaar terug in de tijd. En dat heeft alles te maken met de nieuwste film van regisseur Christopher Nolan, The Odyssey.
26: Remember, a wife, a son, home.
23: Het Het is een verfilming van de oud-Griekse klassieker De Odyssee van Homeros. En vanaf morgen speelt hij in de zalen. Maar omdat ik geen 2 uur en 52 minuten heb om dat epos helemaal uit de doeken te doen, heb ik Nadia Sels, docent Griekse mythologie aan de UGent, ingeschakeld.
28: Oké, super.
23: Het verhaal begint na de Trojaanse oorlog en draait helemaal rond de sluwe held Odysseus, de man achter de beroemde list met het houten paard.
13: En die Odyssee vertelt hoe die sluwe held terug naar huis probeert te raken na die oorlog. Dat zal niet zo gemakkelijk zijn, want hij haalt zich de wrok van de zeegod Poseidon op de hals. Dus hij gaat over de zeeën zwerven voor 10 lange jaren. Maar tegelijkertijd is het ook het verhaal van zijn vrouw Penelope en zijn zoon Telemachos die daar op Ithaca op hem wachten. Die niet weten of hij nog leeft en ze hopen dat hij nog terug zal keren, want ondertussen wordt Ithaca eigenlijk geterroriseerd door een stel edellieden die daar de macht willen overnemen en met Penelope willen trouwen.
23: En het zijn niet de minsten die deze rollen mogen vertolken, want Matt Damon is de enige echte Odysseus en Hathaway is Penelope. Tom Holland speelt haar zoon en trouwens Zendaya, Charlize Theron en Robert Pattinson, die doen ook nog mee.
16: My dad is coming home.
17: You're pining for a daddy you didn't even know. Like some sniveling bastard.
13: Dankzij Kinepolis heb ik hem al kunnen zien. En dat was ontzettend de moeite. Ik ben er met een bang hartje ingegaan in de cinemazaal. Want het is echt niet vanzelfsprekend dat een Hollywoodfilm iets van Homeros goed kan vatten. Maar ik ben heel enthousiast buitengekomen.
23: Ja, als iemand die het verhaal zo goed kent, zo enthousiast is, dan moet ik ook gaan kijken, hè. En ik vermoed dat ik niet alleen in die cinemazaal zal zitten. En eigenlijk is dat best wel zot, toch? Hoe een eeuwenoud verhaal van Homeros tot vandaag blijft inspireren. Nu, Nadia kijkt daar eigenlijk niet zo van op.
13: Je moet u eigenlijk die verhalen voorstellen als verhalen die heel ver teruggaan in een verteltraditie. Die verteld zijn door talloze zangers. En enerzijds zit daar dus dat heel avontuurlijke element in, maar anderzijds zijn die verhalen op een bepaald moment ook samengekoekt tot een soort van reflectie over de kracht van verhalen en vooral wat het betekent om een mens te zijn. Dus de Odyssee die gaat over thema's waar we nooit klaar mee zullen geraken. Die gaat over verlies, die gaat over wat het betekent om terug te kijken op een leven dat enerzijds wonderlijk is geweest en anderzijds misschien ook heel pijnlijk en gruwelijk. En het gaat over menselijke connecties. Dat is een heel belangrijk thema in de Odyssee dat Nolan er ook heel goed uit heeft weten te halen.
23: En daar is de favoriete scène van Nadia een goed voorbeeld van. Die zit helemaal aan het einde van het avontuur van Odysseus.
13: Uiteindelijk komt hij zijn vader tegen en je zou zeggen van hij vliegt die in de armen, maar vreemd genoeg begint hij een leugenverhaal op te dissen. Wat iets zegt over hoezeer hij zichzelf ook kwijt is geraakt doorheen die oorlog. En uiteindelijk met tussenstapjes vertelt hij de waarheid. Vertelt hij van kijk, ik ben uw zoon. En die vader kan het eigenlijk niet geloven. En dan haalt Odysseus een herinnering aan die ze delen. En hij zegt van kijk, jij hebt samen met mij ooit een boomgaard aangelegd. En we hebben de bomen zo gekozen dat ze in elk seizoen vrucht dragen. Dat is hetgene waaraan Laertes hem herkent, zijn vader. En eigenlijk zit er een soort van symboliek in. Want een tuin die op elk seizoen nieuwe vruchten draagt, daar zit ook het idee in van de afwisseling van generaties. En iets wat te weinig onderkend wordt, is dat dat verhaal ook gaat over het belang van familiebanden. Dus Odysseus wil terugkeren naar Ithaca, omdat zijn zoon daarop hem wacht voor wie hij geen vader is kunnen zijn. Omdat zijn vader daarop hem wacht voor wie hij geen zoon is kunnen zijn. En dat beeld van die bomen die elkaar afwisselen en in vrucht dragen, vat eigenlijk het idee van er gaan dingen verloren, maar er komen altijd nieuwe dingen terug.
16: Promise me you will come back.
26: What if I can't?
23: Ik kom morgen in elk geval zeker terug met een nieuw kwartier. Ciao!
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
3: Richie, citroen uit framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
19: Altijd verfrissend. Richie.
20: Radio 1. Zomerland.
22: Met Floris Dalemans.
24: Hey, een heel goede avond. Straks is er een eerste clash op het WK. Halve finale tussen Frankrijk en Spanje. En tot dan gaan we ons nog geweldig muzikaal amuseren. Welkom bij Zomerland.

In dit geval vooral Michael en Jackie samen aan de microfoon in Enjoy Yourself. De Jacksons waren net weg bij Motown. De toekomst lag voor het grijpen. Leonard Korevits, die is niet weg bij Compact Disc Dummies, hebben gewoon even pauze. Ze willen allebei wat meer tijd voor solo-projectjes en zo. Janus is aan het DJ'en en remixen. En in het geval van Leonard is zijn zijproject Lenny. Lenny heeft al een hele coole single gehad die Tambourine heette. En nu heeft hij een nieuwe, She Only Loves You in the Summertime.

Kershaw, Wouldn't It Be Good, gemaakt in de zomer van 83. Een jaar later was dat een top 10 single voor hen. Komt uit zijn debuutplaat Human Racing. Daarvoor leert Korevit, Lenny and She Only Loves You in the Summertime. En dan naar Noorwegen, naar Royksopp en in dit geval ook een beetje naar Zweden, want ze vroegen destijds aan Karin Dreyer van The Knife om hierop te komen zingen. Royksopp en What Else Is There?

Avalanches uit Australië. Ze hebben nog eens samengewerkt met de Jamie XX op dit hier Every Single Weekend. Coole nieuwe single, coole videoclip ook. Iets met frisdrank werkt wel goed als het buiten zo warm is. Daarvoor Royksop en What Else Is There. En dan even van de versnellingsschakel, iets helemaal anders eigenlijk. Sophia Aman is dit. En Sun Is Out, Make You Bleed.

0: De nieuwe plaat van Blue Eye komt eraan. Die is quasi live opgenomen, wat voor heel veel intense liedjes zorgt, zoals die nieuwe single ook, Blue Eye and Alive. Snel even naar Nederland, naar de allereerste single van Spinvis. Dit kwam begin jaren 2000 uit.
1: Ik ben een vrouw van 40 met een sigaret. Ik heb een buitenaardse stof in mijn bloed. Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip. En sindsdien gaat het met mij niet zo goed.

Een goeie na-na-na-na, altijd lekker. Spinvis en Small Film, zijn eerste single destijds. Niet veel later kwamen daar natuurlijk nog Bagagedrager. En voor ik vergeet bij, en sindsdien is Spinvis niet meer weg te denken eigenlijk uit de muziek van de Lage Landen. In oktober komt er een splinternieuwe plaat uit van Eels. En die is nu al voorafgegaan door een nieuwe single. Dit is

Er zijn een paar leuke bandjes in Nederland. Klankstof bijvoorbeeld en Freeze. En van die bands respectievelijk zijn Koen van der Wart en Dennis Wittebol. Die hebben samen deze band opgericht. Het Algoritme en Opscheer en daarvoor Cap in Hand. De nieuwe single van Eels. Zometeen is het 7 uur, dan krijg je nieuws. Maar eerst nog een Belpop classic. Dit was destijds de eerste single voor Arid en het was meteen raak. Too Late Tonight.

0: Heerlijk, toch? Dat immer goed gesmeerde keelgat van Jasper Steverling bij Arid Too Late Tonight. Zometeen is er dus nieuws van 7 uur en daarna nog meer muziek. Tot zo.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Brussel zijn al zeker 6 lichamen geborgen na de brand in de Oxytoren. Vanmorgen brak brand uit in die toren aan het De Broekeireplein in het centrum van Brussel. Het gebouw wordt gerenoveerd tot woningen, kantoren en een hotel. Linde Koman, je bent ter plaatse. Er zijn dus zeker 6 doden.
7: Ja, het zijn arbeiders die in een van de liften in het gebouw zaten. Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren. En door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven. Voor alle zekerheid wordt er ook in de tweede lift nog gekeken of daar nog slachtoffers zijn. Maar de reddingswerkers gaan er wel van uit dat iedereen teruggevonden is en dat het dus bij deze 6 doden slachtoffers zal blijven. Nationaliteit is nog niet bekend. Op dit moment worden de families ingelicht. En intussen is ook minister van Binnenlandse Zaken Quintin hier aangekomen. Nadat vanmiddag ook al de koning en premier De Wever hier op bezoek waren bij de getroffen families voor dit toch wel heel zware arbeidsongeval.
6: Dankjewel, Lien. In Limburg mag er vanaf morgen geen water meer opgepompt worden uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Door de aanhoudende droogte en hitte geldt ook al zo'n verbod in West-Vlaanderen en in grote delen van Oost-Vlaanderen. Het oppompverbod is nodig beter om de natuur te beschermen, zegt de Limburgse gouverneur Jos Landmeters.
8: Wel, het hoofddoel van een captatieverbod is ervoor zorgen dat de fauna en de flora van zo'n beek kan overleven. We moeten ervoor zorgen dat er water in de beken blijft. Ja, dan moeten we zeker maatregelen nemen wanneer dat we geconfronteerd worden met een heel lange periode van hitte, van droogte, waardoor dat beken op dit ogenblik dreigen uit te drogen.
6: Tadej Pogacar heeft de 10e etappe in de Tour de France gewonnen. Hij kwam solo aan na een indrukwekkende demarrage bergop uit een groep met favorieten. Hij vertelde na de rit dat hij en zijn ploeg deze etappe al lang op voorhand hadden aangestipt en dat zowel de toejuichende als ook de uitjouwende fans hem stimuleren.
9: Today was incredible day. The team did super good job. We targeted this stage since long time ago. Yeah, I enjoyed the day and thanks to all the fans that they came today to the road. And even though some booing, to all the guys that were booing, they give us more power.
6: En het is nu officieel. Jes Torop is de nieuwe trainer van voetbalclub Racing Genk. De Deen volgt Nicky Haaien op, die vorige week naar het Engelse Burnley trok. Vanavond en vannacht koelt het af tussen 15 en 20 graden. Morgen warm en zonnig. Kans op onweersbuien in het oosten van het land. 25 graden aan zee en tot 31 in het binnenland. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Vanaf het weekend frisser tot 24 graden maximum. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. Zomerland.

0: popsong van Sarah Bareilles. Ze was nog maar een twintiger toen ze dit maakte. Al een frisse twintiger, toegegeven, maar toch. Intussen gaat ze stilaan naar de 50. En ze overleeft het heel goed. En het nummer ook trouwens. Knot het erg knappe song, die love song van Sarah Bareilles. Frank Boeien is een eenvoudige man. Toch volgens dit liedje. En toch speelt hij nog heel veel concerten. Volgend jaar gaat hij theaters doen in Oostende, Heist op den Berg, Gent en Genk bijvoorbeeld. En hij komt ook
1: en de vrouw die lacht maar
0: in het najaar naar het Depot in Leuven.
1: En zegt hallo.

Jan Verstraeten en Violent Disco en daarvoor Frank Boeien die een heel ruime concertkalender voor zich heeft dit najaar in de poppodia en de zalen en in het voorjaar van 2027. Heel wat theaters. Bruno Mars die is ook veel aan het spelen. Na Parijs, Berlijn, Madrid en Amsterdam zit hij nu met zijn romantic tour in Milaan. Daarna gaat hij nog een paar dagen in Wembley Stadium in Londen spelen. Heeft ook een nieuwe single uit als dit nummer. Bruno Mars, On My Soul.

0: Oh My Soul, On My Soul van Bruno Mars. Dat was zijn nieuwe single. Op de buitenring rond Brussel, 1 uur file rijden van Grimbergen tot Jette door een ongeval op links. Maak daar een reddingstrook. Op de binnenring, 10 minuten kijk, file tussen Groot-Bijgaarde en Jette.
1: Zomerland.
0: Het is lekker weer en dan draag je korte broeken en t-shirts en sandalen en zo. En soms brengt dat heel mooie jeugdherinneringen met zich mee. En dan komen er liedjes uit zoals dit van Circa Waves. T-shirt weather.

Wat een stem toch nog altijd. Adam Duritz van Counting Crows. Veerle is gaan kijken in het Rivierenhof zaterdag. Hij is nog steeds fantastisch, schrijft ze er nog bij. A Murder of One van Counting Crows. En dan Gracie Abrams. Die is klaar met een nieuwe plaat. Die gaat binnenkort uitkomen. Die nieuwe plaat ligt zo goed als in de winkel. 17 juli gaat er zijn. Haar derde plaat, Daughter from Hell. En volgend jaar op 15 en 16 april speelt ze twee shows in de AFAS Dome in Antwerpen. En dan gaat ze dit zeker ook nog zingen. I Love You, I'm Sorry.

Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen...

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Radio 1 live.

Madonna in 1986 op haar derde plaat True Blue en ook op de soundtrack van een film At Close Range, zo heette die. Sean Penn speelde de hoofdrol en zij en Sean Penn waren getrouwd destijds. Dat zal wel aan de keukentafel geregeld zijn, denk ik. Gracie Abrams daarvoor, I Love You, I'm Sorry. Dit is Triggerfinger, onze rots in de rock'n'roll van het Belgische land. Triggerfinger en hun nieuwe single Through the Beam.

zijn Feeds Don't Fail Me Now en Trigger Finger daarvoor en Through the Beam. Zometeen een liedje van Ciara Mary Alice Thompson, maar eerst nog John Mellencamp. Heartland rock zoals niemand anders dat kan. Het is Cherry Bomb.

Ja, Ciara Mary Alice Thomason, ze gaat als C-Mat door het leven. Vrijdag 4 september kun je haar gaan zien in Stekenij. Ze speelt dan op Kramrock. En vanaf morgen is er Doer Festival. Daar hebben ze ook een hele toffe line-up bijeengescharreld. Met Carrie Boo, Zwangere Guy, Boys Noise, Lezar, Kaat van Stralen en Peaches bijvoorbeeld. En ook de extreem dansbare Nederlandse band Yin Yin, die komen daar langs. Dat is deze band met Takahashi Timing.

0: Daarnet Takahashi Timing van Yin Yin en Wendy en Lisa met Waterfall. Zometeen is er veel voetbal, want de eerste halve finale op het WK voetbal wordt gespeeld tussen Frankrijk en Spanje. Zometeen na 8 uur is er Sporza met Steffi Merlevere.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
8: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
11: DSM Keukens.
10: Altijd open op zondag.
12: Richie, citroen uit framboos.
13: Richie, Belgische limonade.
14: Altijd verfrissend.
10: Richie.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met allerlei korte. In Brussel zijn zeker 6 lichamen geborgen na de brand vanmorgen in de Oxytoren. De brand brak uit in die toren aan het De Broekaireplein in Hartje Brussel. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nu, zegt collega Carolien van den Bergen.
18: Wat we weten is dat de brand wel ontstaan is op die tweede verdieping. Maar of die ontstaan is bijvoorbeeld aan de werkzaamheden in de liften, dat weten we niet. En dan overgeslaan is naar ergens anders of omgekeerd, dat zal nu worden uitgezocht. Net zo goed als de vraag of die liften al gebruiksklaar waren. Alles zal nu tegen het licht worden gehouden. En het onderzoek is in handen van het arbeidsauditoraat in Brussel hier.
17: Het muziekfestival Tomorrowland mag dit weekend geen vuurwerk ontsteken. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rumst beslist op advies van de brandweer. Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden te groot. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping Dreamville. Donderdagochtend is er nog een laatste overleg met alle veiligheidsdiensten. Het is nu officieel. Jurrie Tielemans, de aanvoerder van de Rode Duivels, maakt een toptransfer naar de Engelse traditieclub Manchester United. De middenvelder loodste de Rode Duivels op het WK nog naar de kwartfinale. Tielemans is 29 en speelde de voorbije 3 seizoenen voor Aston Villa, ook in de Engelse hoogste klasse. Met die club uit Birmingham won hij het afgelopen seizoen de Europa League nog. Manchester United telt 41 miljoen euro neer voor de Rode Duivel. Jes Storhoep is de nieuwe trainer van voetbalclub Racing Genk. De Deen volgt Nicky Haaien op, die vorige week naar de Engelse tweede klasser Burnley trok. Voor Storhoep wordt het zijn tweede passage als trainer bij Genk, nadat hij in 2020 ook al eens aan het roer stond bij de Limburgers. Toen vertrok hij al na amper 39 dagen om de Deense topclub FC Kopenhagen te gaan leiden. En Tadej Pogacar heeft de 10e etappe in de Tour de France gewonnen. De Sloveen kwam solo aan na een indrukwekkende ontsnapping bergop uit een groep met favorieten. Remco Evenepoel kreeg het opnieuw even lastig bergop, maar kon terugkeren en finishte uiteindelijk nog als tweede. Hij wil vooral het positieve onthouden van deze etappe.
19: Ja, sowieso. Gewoon even 2-3 minuutjes even lastig na op die grote baan. Het was ook wind mee en ja, een paar mannen gaven er echt altijd in de snok aan. Dat was wel lastig. Maar uiteindelijk word ik tweede, dus ik hoop niet dat het typisch Belgisch naar boven gaat komen om het negatieve eruit te halen, maar dat we vooral moeten positief zijn met vandaag.
17: Vanaf de vannacht koelt het af tussen 15 en 20 graden. Morgen warm en zonnig, kans op onweersbuien in het oosten van het land wel. 25 graden aan zee en 31 in het binnenland. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Vanaf het weekend wordt het minder warm dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
15: Radio 1.
13: Sportza WK.
15: Met Steffi Merlevede.
20: Een hele goede avond. Welkom bij Sporza WK. Van de 48 landen die ruim een maand geleden begonnen aan het WK voetbal in de VS, zijn er nog 4 over. Frankrijk, Spanje, Argentinië en Engeland. Over een klein uurtje volgen we hier de eerste halve finale.
15: Sporza WK.
20: En die eerste halve finale gaat op Le 14 juillet tussen Frankrijk en Spanje in Dallas. We gaan het straks live volgen met Bert Sterks. En ik heb ook vanavond weer gezelschap in de studio van onze voetbalanalist Wim de Koning. Dag Wim, welkom.
7: Goedenavond Steffi, dankjewel.
20: Welkom in de gezellige airco. Het voelt al een beetje in ons huis, denk ik.
7: Ja, het is aangenaam op die manier.
20: Absoluut. Ja. Frankrijk, natuurlijk de toernooi favoriet. Spanje, de kilder van de Rode Duivels. Het is een match waar heel veel van verwacht wordt. Veel mensen die zeggen het is een finale avant la lettre misschien wel. Jij ook?
7: Ja, toch wel de twee grootste favorieten voor het WK. Frankrijk is dat uitgesproken geworden natuurlijk, omdat zij swingender voetballen dan Spanje. Alleen, de laatste confrontaties tussen die twee teams, die gingen stevast naar Spanje. Dus wel een beetje het zwarte beest voor de Fransen, die Spanjaarden.
20: Ja. Maar dit is misschien wel een ander Frankrijk dan toen bij die vorige twee confrontaties. Ja. Want was in de Nations League, dat is niet zo heel lang geleden, nee, maar ook 2 jaar geleden.
7: Twee jaar geleden op TK. Inderdaad, Olise is er dan bij. Het was toen Griezmann. Nadien is er wel afscheid genomen van een aantal jongens bij de Fransen. Die Griezmann, Giroud bijvoorbeeld. En Olise is natuurlijk de smaakmaker geworden. En hij en Mbappé vinden elkaar. Dus dat is toch wel iets extra. En Mbappé had op dat TK zijn neus gebroken tegen Oostenrijk. Yes. Ja. En altijd met een masker moeten spelen. Was niet echt in vorm. Dat is ook het grote verschil, want hij heeft echt wel toegewerkt naar dit WK. Dat voel je bij Real Madrid, toen er niks meer te winnen of te verliezen was, heel snel gezegd van ik ben even weg, ik ben geblesseerd. Mm-hmm. En op reis vertrokken, maar echt wel gefocust en toegewerkt naar dit WK. En dat is er aan te zien. Dus ja, de rollen zijn misschien wel wat omgedraaid. Frankrijk is swingend en het gaat allemaal iets moeizamer bij Spanje, omdat Yamal niet echt in topvorm is. Is al begonnen na een blessure en na een terugkeer hier op dit WK. En op dat EK, hij moest nog 17 worden, herinner ik mij.
20: Ja, pas 16 zeg. Ja.
7: Ja, maar goed, is het overmorgen of zo dat hij uiteindelijk 19 wordt. Ja. Hij werd wel 17, dag of twee na de finale. Maar toch, toen maakte hij het verschil. En ik heb de indruk dat het dit jaar in het WK net iets minder is. Mm-hmm. Dat hij nog iets meer wil graag forceren. Hè?
20: Ja, hij wil het wel echt. Ja. Je voelt het ook in interviews en zo. Ja. De voorbije dagen prikte wat naar Frankrijk.
7: Naar Frankrijk blijkbaar toch op sociale media. Ja. Dat hij er twee gemaakt had de Nations League. Ja, en daar, ik heb nog even zitten kijken vanmiddag naar wat beelden daarvan, kwamen de Spanjaarden 4-0 voor.
20: Ja, inderdaad.
7: En ook 5-1. Het werd uiteindelijk nog 5-4, omdat Cherki inviel en een geweldige goal maakte. En dat er dan nog wel wat aandringen was van de Fransen. Maar dat leek een afstraffing te gaan worden. Dus ja, ben benieuwd. Ik zag ook dat de Fransen hebben 55% balbezit gemiddeld in hun wedstrijden. En daaruit 16 doelpunten gepuurd. De Spanjaarden 69%, bijna 70% balbezit. Okay. Dus allemaal een beetje gematigder aanvallen. Een beetje meer met overleg. Meer dat tiki-taka, aftasten van de tegenstander en dan opeens proberen toeslaan. Zij hebben er maar 11 gemaakt. Dus Frankrijk, zoals we zeiden in het begin, het is allemaal wat mooier voorlopig om naar te kijken. Maar in een onderlinge confrontatie weet je natuurlijk nooit hoe dat uitdraait. Nee. Okay,
20: het belooft. We gaan er straks veel dieper op in. Maar eerst Angèle.

0: Idylle van Angèle. Straks vanaf 9 uur volgen we hier dus Frankrijk-Spanje. De eerste halve finale op het WK voetbal. Ik stel voor dat we eens een van die mannen van die Franse selectie bijhalen. Hij staat in de basis. Aurélien Tchouaméni straks tegen Spanje. In de basis in plaats van Koné. Voelt zich klaar, zo zegt hij. En de omstandigheden die zijn perfect.
1: Oui, c'est sûr, on a de bonnes conditions aujourd'hui, de bonnes conditions de jeu. J'ai beaucoup travaillé pour essayer de revenir le plus vite possible avec le groupe. Et voilà, aujourd'hui, je suis prêt.
2: Vous connaissez parfaitement la mentalité espagnole, puisque vous évoluez au Real Madrid. Il y a eu des petites piques, des petites provocations cette semaine. Vous vous en êtes parlé entre vous dans le groupe. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit, sans langue de bois?
1: Honnêtement, ça fait partie du jeu, on aime ça. Voilà, on sait que ça va être un gros match face à un bel adversaire, mais on se concentre sur nous, on sait ce qu'on est capable de faire et il va falloir qu'on joue à notre niveau.
2: Vous connaissez très bien Lamine Yamal aussi, puisqu'il évolue au Barça. Alors, qu'est-ce qu'on ne voit pas depuis les tribunes ou depuis la télé concernant ce joueur et où l'équipe de France va devoir faire attention sur le terrain ce soir?
1: Non, on sait que Lamine, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Il le démontre à chaque fois qu'il est sur le terrain. On a aussi de très grands joueurs dans notre équipe. Voilà, on va faire face à un beau collectif. Ils ont de très bons joueurs et il va falloir que justement, comme j'ai dit, on soit à notre niveau, qu'on soit compact défensivement et qu'on puisse continuer à produire ce qu'on fait offensivement.
0: Nog even vertalen wat Tchouaméni te vertellen had. Er waren deze week wel wat prikjes heen en weer tussen de Franse en de Spaanse ploeg. Daar hadden Wim en ik het hier daarnet ook al even over. Hè. Lamine Yamal die herinnert bijvoorbeeld op Instagram nog eens aan die halve finale van de Nations League die de Spanjaarden wonnen met 5-4. Nu zegt Tchouaméni, daar houden we van die prikjes. Dat hoort erbij. En Yamal, ja, dat is gewoon een van de beste spelers ter wereld. Maar wij hebben ook toppers in onze rangen. We weten dat we tegenover een sterk collectief staan en dat we op niveau zullen moeten zijn, compact in de verdediging en aanvallend sterk, zoals we hier op dit toernooi al gespeeld hebben. Ja, Wim, we kennen de opstellingen intussen. Spanje met dezelfde opstelling als tegen België, met Pedri opnieuw op de bank dus. En bij Frankrijk dus Tchouaméni weer in de ploeg in plaats van Koné. En de Fransen starten met Barcola in plaats van Doué op links. Wat zegt je dat over hun plan?
3: Ja, dat zijn natuurlijk, Koné en Doué deden het goed, maar Tchouaméni en Barcola even goed. Van de vier voorin, Mbappé, Olise, Dembélé, laat je ze altijd staan natuurlijk. En er werd vooral gewisseld met Doué en Barcola. En telke maal als Barcola kwam, deed hij het geweldig. Ja. Veel beter, krijgt ook meer speelminuten eigenlijk nog dan in PSG. Waar hij, ja, achter Kvaratskhelia staat. Hè. Ja. En dus daar... maar hier in Frankrijk is hij belangrijk. En maar Doué even goed. Dus het is altijd kijken wie gaat starten en wie gaat vervangen. Want het is zeker als het echt wel nodig is, of zelfs als het niet nodig is om nog iets extra te doen, zal Doué wel in de plek komen als alles normaal verloopt van Barcola gedurende die wedstrijd. Dus Deschamps kan daar een beetje mee spelen. Voor de rest is het ook wel weer bij de Spanjaarden dezelfde ploeg als tegen België.
0: Tegen België, hè?
3: Dus hij was blijkbaar tevreden. Van vooral ook Fabian Ruiz, die de eerste goal maakte. Dus weer geen Pedri. Tegen België zei La Fuente voor de wedstrijd als uitleg, ja, het is eigenlijk voor de fysieke capaciteiten, voor de gabarit van Fabian Ruiz. Pedri is klein en licht, maar is wel iemand met geweldige creativiteit. Dus hij koos eigenlijk meer voor gestalte. Dat doet hij nu blijkbaar ook. Ook omdat de Fransen natuurlijk ook wel heel erg groot en sterk zijn, hè, met Upamecano, Saliba, Tchouaméni, Rabiot ook. Dat zijn toch allemaal jongens die body hebben, die groot zijn. Ook Olise, allemaal niet onderschatten. Dembélé kan redelijk koppen. Mbappé niet, dat is geen kopper. Die trekt zijn hoofd meestal in. Ik ben benieuwd. Op het EK, in de halve finale, was op de linkerkant Nico Williams heel erg goed. Ja. En op de rechterkant Lamine Yamal.
0: Ja, nog niet helemaal klaar.
3: Nee, is ingevallen en laat nog niet altijd zien dat hij helemaal in orde is. Dus Baena, toch wel een verrassing daar op die linkerkant, krijgt weer de voorkeur om zo een beetje naar binnen te spelen. En Cucurella, de linksachter, die zal dan maar ook weer aanvallen, zeker, denk ik dan, tenzij hij echt wel achteraan moet blijven om Dembélé en of Olise daar een beetje te houden. Ja. Het zal misschien in het begin toch wel een beetje een tactisch steekspel worden, kijken wie zich nu aan wie aanpast. We hopen van niet natuurlijk, we hopen dat onmiddellijk aan 100% is dat er gegaan wordt, maar het zal toch wel een beetje uitkijken zijn wat de tegenstander doet.
0: Ja, en Mbappé, die staat er gewoon bij, was al gezegd gisteren door de bondscoach natuurlijk, ondanks ja, die lichte blessure die hij opliep tegen Marokko. Ik las in Franse media toch dat hij nog pijn heeft. Zou dat waar zijn? Zal dat kloppen dat hij dan toch start?
3: Wel, misschien een beetje oogverblinding natuurlijk. Als hij er niet bij is, is het een grote aderlating. Dus als hij iets of wat in orde is om toch te kunnen starten, dan moet je Mbappé altijd zetten. De kapitein, degene die ook, de topscorer. Ja. Ook 3 assists nog eens daarbij, dus heel erg belangrijk. In de vorm van zijn leven, kan je toch wel stellen, die wel een tijdje niet meer echt gezien had, alhoewel hij nog wel heel goede cijfers heeft bij Real Madrid. Maar zoals we zeiden al, toegewerkt naar dit WK. Ja. En je mag natuurlijk zijn mogelijke finale niet gaan hypothekeren. Want ja, als ze hier winnen, en daarvoor heb je hem nodig, ja, dan komt er nog een belangrijkere wedstrijd. Dat is dan die finale, daar heb je hem ook in nodig.
0: En, dus, eigenlijk, de Fransen zijn de grote favoriet op dit WK. Eigenlijk kunnen ze vandaag alleen maar verliezen bijna. Hè? Want als ze geen finale halen, dan is hun toernooi mislukt, toch?
3: Ja, het is wel tegen Spanje natuurlijk. Ja. Ja, ook op het EK verloren ze die halve finale. Er zal wel wat revanchegevoel zitten. Hebben wel al de wereldtitel gewonnen. Hebben de finale gespeeld de laatste keer.
0: Ja, van een derde finale.
3: Ja, dus het zijn wel zekerheden bijna. Zeer op die 4 jaar tijd ook niet overdreven veel veranderingen aan dit elftal. Hè. En nog altijd dezelfde keeper, Rabiot er nog altijd bij. Tchouameni was er ook. Olise, dat blijf ik zeggen. Dat is het grote verschil met toen. Dembélé was ook nog een matige speler. Die is de 40ste minuut in de finale tegen Argentinië van het terrein gehaald. Mm-hmm. Omdat hij niet bracht wat iedereen ervan hoopte dat hij zou brengen. Is op een geweldige manier, stonden veel vraagtekens achter Dembélé, is op een geweldige manier teruggekomen met PSG en is Ballon d'Or geworden. Dus heeft ook heel veel progressie gemaakt. Zat er altijd wel in. Alleen leek hij een beetje timide, een beetje in de schaduw altijd van die grotere vedetten. Het heeft ook op dit WK lang geduurd vooraleer hij naast Mbappé en Olise zijn voet kon zetten. En uiteindelijk scoorde hij dan toch die hat-trick tegen Noorwegen. Een B-ploeg van Noorwegen. De Nooren zeiden, we gaan met een B-ploeg, want Frankrijk wordt toch wereldkampioen.
0: Ja, juist. Ze mogen dit winnen.
3: Ja, ze mogen dit winnen. Goed, Dembélé scoorde daar 3 prachtige goals. Ja. Had er ook nog een 4e kunnen, maar heeft er intussen ook wel 5 gemaakt. En zal ook met heel veel vertrouwen aan deze wedstrijd beginnen. Dus de offensieve weelde en het feit dat hij ze alle 4 opstelt, noopt Didier Deschamps en Frankrijk ook wel om aan te vallen. Terwijl Deschamps eerder een coach was, werd hem een beetje verweten van de organisatie. En eerst de 0.
0: Lutjes,
3: voilà. En als we eentje meer maken, of eentje is genoeg, als we maar de 0 houden. Dat werd hem wat verweten, maar heeft natuurlijk heel veel resultaten gehaald. Maar nu is hij min of meer verplicht, en dat zien we al heel dit WK, om mooier voetbal, aanvallender voetbal te brengen en heel veel doelpunten te maken, veel kansen te creëren. Alleen, tegen Paraguay was het opeens heel erg moeilijk.
0: Maar, voetbal,
3: maar dat was inderdaad, dat was geen voetbal.
0: Nee.
3: Voetbal zoals we de laatste jaren niet meer zien. Die Oezbeekse ref heeft daar toch gefaald in het...
0: Geen gele kaart.
3: Nee, 3 voor Frankrijk.
0: Wel 3 voor Frankrijk.
3: Geen voor Paraguay. En toch wel gefaald in het, wat er nu toch wel gangbaar is, het beschermen van de aanvallende spelers en de creatieve spelers. Nee, er mocht ongenadig op ingehakt worden. En dat de Fransen uiteindelijk er nog relatief rustig bij bleven. Dat was een beetje symbolisch voor Mbappé, die maar cynisch bleef lachen. En ook zijn tegenstander even knuffelen. Maar dat was niet echt gemeend natuurlijk.
0: Ja.
3: Maar Paraguay toonde wel hoe je, Spanje zal dat gelukkig niet doen, maar hoe je dit Frankrijk eigenlijk moet lam leggen. Op een manier die niet meer veroorloofd is, maar ze deden het wel. En als je dan een ref hebt die ook meedoet, want die deed uiteindelijk mee, had je het gevoel, tegen die Spanjaarden, tegen die Fransen. Ja, dan krijg je natuurlijk zoiets. En ik kan niet zeggen dat het niet veel scheelde of ze waren uitgeschakeld. Maar het kon even, want het was een penalty uiteindelijk waarmee ze wonnen.
0: Van Mbappé.
3: Ja, die hem binnentrapte. Doué, de VAR moest wel eerst nog weer eens tussenkomen, want die Oezbeek had het niet gezien, terwijl het een overduidelijke strafschop was. Maar voor hetzelfde geld worden ze daar uitgeschakeld via verlengingen en penalties. Hè. Het zag er echt op een gegeven moment niet naar uit dat ze die Paraguayanen konden in verlegenheid brengen. Uiteindelijk, gelukkig, heeft het echte voetbal het gewonnen. En zitten de Fransen hier nu en niet Paraguay.
0: Daarna ook nog de kwartfinale tegen Marokko. En nu dus inderdaad in die halve finale. Ik heb het zitten opzoeken. Er is geen officieel WK-lied vanuit Frankrijk voor het WK dit jaar. Ook niet van Spanje trouwens, maar dat is voor straks. Maar dit van VG Dream zingen de supporters van Les Bleus wel volop mee. Ook daar in Amerika, net als in 2008. Ramenez la coupe à la maison, zo heet het.

0: Groep à la Maison zingen de supporters. Maar eerst maar die derde WK-finale op een rij proberen te pakken, zeker. En dan moet Frankrijk doen. Ja, Wim, wat de Rode Duivels niet konden, met name Spanje uitschakelen. Misschien een moeilijke vraag, maar als je nu iemand uit de Spaanse groep zou moeten kiezen die beter is dan zijn tegenganger in de Franse selectie, voor wie zou je dan gaan?
1: Dat is inderdaad een moeilijke. Dan moet ik dan toch wel, ja, ergens Olmo, ja, dan niet, nemen. Maar ja, Rabiot en Tchouaméni, de twee verdedigende middenvelders. Olmo zal daar wel door gedekt worden, of min of meer door gedekt worden. Want Oyarzabal zal wel proberen Upamecano en of Saliba daar weg te trekken.
0: Ja,
1: ja, die jongens gaan belangrijk zijn. Oyarzabal en Olmo. En je zou natuurlijk ook kunnen zeggen Rodri, want dat is toch wel de metronoom van dit Spaanse elftal.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, hij gaat zich moeten bezighouden met Olise, hoogstwaarschijnlijk. Hè. Hij en Fabian Ruiz. Dus ja, ja, heel erg moeilijk om... ja, Jamal natuurlijk... beter dan Digne, zou ik dan maar durven zeggen.
0: Ja.
1: Die mogen we dus niet vergeten.
0: Nee, nee.
1: Want ja... Bij Jamal heb ik toch een klein beetje het gevoel als bij Doku.
0: Ja.
1: Klein beetje. Hè. Doku heeft helemaal niet thuis gegeven. Ik kan niet zeggen dat Jamal niet thuis heeft gegeven, maar heeft niet gebracht wat wij al jaren van hem zien en gezien hebben na zijn blessure. Het is allemaal een pak minder. Werd echt wel al vergeleken met Messi, de nieuwe Messi. En probeert nu ook wel die dribbles te maken. Maar ja... Terwijl hij anders wel 2-3 mensen opzij zette met een of andere schijnbeweging.
0: Is dat dan puur die blessure, denk je?
1: Ja.
0: Of is er toch meer de druk? Ja,
1: de druk zal groter zijn, ja. Alles wat hij 2 jaar terug deed, was goed, was geweldig. Wat hij nu doet, ja, wij zijn ook al kritisch. We zeggen ook al, jamal, ja, we verwachten er nog meer van.
0: Wel man van de match tegen de Belgen.
1: Ja,
0: ook,
1: ja.
0: Enfin,
1: terwijl...
0: Dat terecht was,
1: laten ja, maar goed, we hebben daar ook Joaquin Seys herontdekt. Ga ik niet zeggen, wij wisten dat wel dat hij dat kon. maar ook Maxime de Kuyper deed het er uitstekend tegen.
0: Ja, ja.
1: Door het feit dat hij daar speelde, moest Doku, die dan startte, ook wel heel erg veel verdedigende acties maken. Iets wat niet zijn beste plaats op het terrein is natuurlijk. Voor Doku moest dan altijd van veel te ver komen. Dus dat was dan wel een minder gelukkige keuze van Rudy Garcia. Omdat ja, Doku meer dan de helft van de wedstrijd linksachter speelde. Om daar eerst Pedro Porro op te vangen. Maar daar ook nog dubbele dekking af en toe te proberen doen op Jamal. Maar toch, ja, hij heeft mij niet echt kunnen overtuigen. Hè. Mbappé bijvoorbeeld en Olise zijn veel meer in vorm. Ook Dembélé, zelfs Barcola. Daar gaat veel meer dreiging van uit dan wat we van Jamal voorlopig gezien hebben. Alleen, ja, er is nog volk genoeg, hè, bij de Spanjaarden. Om
0: ze
1: het
0: hebben nog een joker op de bank zitten, ook, bijvoorbeeld, hè, met Merino.
1: Ja. Een geweldige joker, raar, want ook in de WK-finale was hij er tegen Duitsland belangrijk. Ja, het is moeilijk om... Olmo is zo belangrijk in de 16 tussen die linies. Merino, ja, zou in de positie van Fabian Ruiz of Rodri kunnen spelen, maar ja, die laat je er dan ook niet uit. Hè. Je hebt dan ook nog Pedri. Het is l'embarras du choix. Hè, als Luis de la Fuente een beetje Frans kent, denk ik. Hè.
0: Net, denk ik.
1: Ja, en hij wacht altijd relatief lang. Maar ja, Merino scoorde zowel in de 8e finale als in de kwartfinale de beslissende doelpunten. Dus ja, dan... weet je dat je inderdaad met die en Nico Williams, normaal gezien ook, dat je daar toch dan wel ja, nog een geweldig wapen hebt die je kan inbrengen. Weet je, zoals bij ons Romelu Lukaku.
0: Lukaku.
1: Terwijl Merino geen echte spits is. Het is ook, het is een soort aanvallende middenvelder die eigenlijk noodgedwongen bij Arsenal door, vorig seizoen door een gebrek aan een diepe spits en door de blessure van... de Duitser voorin, die waar ik nu even op de naam niet kom, maar goed, die daar als een soort valse negen speelde, Havertz, moest ik zeggen. Havertz, ja. Als een soort valse negen. Dit seizoen heeft hij daar iets minder gespeeld, ook door blessure, Merino, en omdat ze dan uiteindelijk toch Gyökeres gaan halen waren bij Arsenal. Ja. Maar een geweldig, zoals je zegt, een geweldig wapen achter de hand.
0: Ja. Hoe schat jij de rol in van de beide bondscoaches? Want vooral bij Frankrijk lijkt Didier Deschamps wel heel belangrijk. Ze willen hem echt. Ja, ze knuffelen hem na de match. Ik zie Mbappé hem omhelzen. Ze willen hem echt iets gunnen, hè, voor zijn pensioen, zal ik maar zeggen.
1: Ja, ja, ook zijn mama overleden tijdens het WK, ja. Was dan er even niet bij. Tegen Noorwegen. Ja. De assistent heeft het dan overgepakt, maar je zag geen verschil, hè, bij die Franse ploeg. Dus ja, eigenlijk zit een beetje gelijkaardige profielen, hij en de La Fuente.
0: Ja.
1: Al wat ouder, mm-hmm. Een beetje ja, vaderlijk,
0: ja,
1: de coaching. Ja. De La Fuente was een beetje verrassend. Die kwam uit de jeugdploegen van de Spaanse nationale ploeg toen hij Luis Enrique moest vervangen. En van Luis Enrique, oké, was heel veel tiki-taka, te veel tiki-taka. Het was zelfs op een gegeven moment werd het zelfs vervelend om naar te kijken.
0: Mm-hmm.
1: Iets wat we soms van Barcelona in der tijd ook nog wel zagen.
0: Ja.
1: Maar dat was modern nieuw voetbal. We zien natuurlijk liever wat de Fransen doen nu. Loop maar, ga maar, sneller, met minder balbezit, om het balbezit, sneller naar die 16 en proberen kansen af te dwingen. Maar dat houdt ook gevaren in. En de La Fuente kwam en heeft 2 wedstrijden verloren van die hele periode wat hij nu gecoacht heeft. Dus, en heeft eigenlijk een soort nieuw elan gebracht in dat Spaanse nationale team op een rustige manier.
0: Ja, best wel rust, wou ik zeggen, inderdaad. Ja. Er zijn geen interne conflicten.
1: Nee.
0: Groepjes wat vroeger wel eens was bij die Spanjaarden.
1: Ja, en ook bij de Fransen. Ja. Ook onder Deschamps, het was altijd wel iets. Want voor het WK dachten we van, ja, oké, alles goed en wel. Je uitkomt, of ik zeg maar iets, wat vroeger wel eens het geval was. Maar dat is ook niet gebeurd. Dus het is pijs en vree bij alle tweede ploegen. En alle twee hebben ze het gevoel dat ze wereldkampioen kunnen worden.

0: Deschamps durven dan toch ook wel beslissingen nemen die misschien tegen de verdette zijn. Want Pedri, ja, daar wordt van gezegd, dat is de beste middenvelder ter wereld als hij echt in zijn goede doen is. Dus ja, die zit vandaag wel op de bank. Die zat ook tegen ons op de bank. En ook Deschamps durft beslissingen nemen, hè. Om maar te zeggen, op het WK haalde hij Dembélé na 40 minuten naar de kant, omdat hij zijn werk niet deed en verving hij hem. Dus, maar dat geeft allemaal toch aan dat ze baas zijn over grote verdetten. En dat is niet evident. Op een rustige, kalme manier en zelfs een beetje op de achtergrond. Het is niet dat ze per se staan te gesticuleren, zoals Tuchel.
1: Dat is waar, ja.
0: Zoals Tuchel, ja, dat is anders, die alle camera's naar zich toetrekt. Ja. Scaloni is ook zo'n rustig type. Mm-hmm. Van de vier halve finalisten kan je dan toch wel zeggen, Tuchel, en die krijgt dan ook bonje, zoals ze dan zeggen in Nederland, met Bellingham. Omdat hij altijd weer zijn onvrede toont en uit, en ook na de wedstrijd en zeer kritisch is. En ze kennen hem ondertussen wel. En ze gaan daar misschien ook wel aan wennen. Maar hij deed dat al toen hij bij PSG zat. Hij deed dat al toen hij bij Chelsea zat. Hij is overal met slaande deuren vertrokken. Nee. En je kan het uiteindelijk niet winnen tegen die wereldverdetten. Nee. Maar als je ze managt op een vaderlijke, rustige manier en een beetje van op de achtergrond, kan je er blijkbaar toch wel heel veel van gedaan krijgen.
1: Ja. We gaan ook eens luisteren naar een van de vele, moet ik zeggen, officieuze WK-liederen vanuit Spanje. Het is een leuk hoor van Gloria Blanca, La Roja Baila.

0: Het is toch vaak gewoon namen zingen na elkaar in die WK-nummers. Ook hier van Gloria Blanca klonk wel goed. La Roja Baila.
1: Sportza WK.
0: Dadelijk volle focus op Frankrijk-Spanje op het WK. Nog iets meer dan 20 minuten daar. Maar nu eerst nog eens terug naar de Tour-etappe van vandaag.

0: Tadej Pogačar, die was weer ongenaakbaar. En het zag er even belabberd uit voor Remco Evenepoel op dat laatste knikje. Kapseisde hij, maar hij sloot toch weer aan en won nog de spurt voor plek 2. Evenepoel zelf roept op om te focussen op het positieve. We gaan eens luisteren wat zijn ploegleider erover te vertellen had bij Christophe Mail.
1: Klaas Lodewijk, vooraleer we beginnen met de analyse. Hoe vaak heb je gesproken tegen Remco die laatste 5 kilometer?
2: We hebben eigenlijk bitter weinig communicatie gehad. Ik denk op dat moment zit iedereen volledig aan blok. Enkel eenmaal halfweg de beklimming en dan net voor de top. Omdat we zagen dat hij terug danste wat hij kon maken. En voor de rest hem eigenlijk radio stil te houden.
1: En wat waren jouw letterlijke woorden als ik dat mag vragen?
2: Het was Patje die sprak en die zei gewoon, kom aan kampioen. 5 seconden en dan net op de top wist dat hij daar de aansluiting kon maken. Hij kende de afdaling en dan moet je gewoon je mond houden nadien.
1: Ja, en dan toont hij wel zijn weerbaarheid, want dat is een heel moeilijk moment, denk ik, hè, voor een renner.
2: Ja, dus op het moment dat je op breken staat, geplooid, maar toch oude vol. En ik denk het goede was dat ook Lipo daarvoor in het wieland en die verroerde geen meter, die bleef in het wiel. En dan kon Remco net de aansluiting maken en toch iets herstellen richting finish, dus dat was goed.
1: Hoeveel deugd doet het om dat te zien, dat Lipovic dan niet meer meerijdt en wacht?
2: Maar ik denk op Tourmalet hebben we dat ook gezien. Enkel in de finish was er misschien niet echt duidelijk hoe dat moest. Maar ik denk als je ziet dat ze vandaag terug de koers aanvatten en uitspelen op het einde, dat ze op dezelfde golflengte zitten.
1: Begrijp je dat wij ergens gemengde signalen opvangen als in Remco moet lossen op een bepaald moment? Zegt zelf, ik was heel goed op de lastigste klim en komt dan weer terug. Wat moeten we hier nu, welke les trek je hier nu uit richting het hoge bergte, zeg maar?
2: Wow, ik denk dat vandaag toch ook al een redelijk stevig gebergte was.
1: Alpen, zeg maar.
2: Ja, ik denk de conclusie is dat de tijd loopt tot op de finish. En dat hetgeen is dat telt.
1: Ja, en niks meer.
2: Niks meer.
1: Het is onderweg. Gaat hij natuurlijk wel nog van die momentjes misschien krijgen. Hè? Dat is eigenlijk waar ik op aanstuurde.
2: Ja, maar ik denk, nogmaals, we moeten echt heel voorzichtig zijn met bepaalde inspanning dat we leven. Ik denk, als je zag de voorlaatste klim tot aan de finish, dat Vingegaard tempo reed, dat je dacht van oké, die rijdt gewoon stevig door tot aan de finish. En uiteindelijk krijgt hij ook een moeilijk moment. Dus ik denk, ja, berekend koersen, heel voorzichtig zijn. En vooral laten die kleine details.
1: Wil dat ook echt zeggen dat iedereen hier compleet tegen die limiet aan het koersen is?
2: Sorry. Well, ik denk als je vandaag de koers zag van start tot finish, dat terug precies Formule 1 was. Dus iedereen zit tegen de limiet.
1: Ze hebben je nodig, we laten je gaan.
2: Sorry. Dank u wel.
0: Ja, Klaas Lodewijk moest er dus snel vandoor daar na dat interview met Christophe Mul. Doorwerken is op de A12 van Antwerpen naar Brussel de Ruppeltunnel afgesloten. Je moet daar bovengronds omrijden. Hou rekening met vertragingen. Wim, zo dadelijk focussen we ons helemaal op Frankrijk-Spanje, op het WK uiteraard. Maar er was nog ander voetbalnieuws vanmiddag. De aanvoerder van de Rode Duivels, Jurri Tielemans, zet nu ook officieel zijn carrière voort bij Manchester United. Vindt u dat een goede stap?
3: Dat is toch voor hem, denk ik, toch wel een beetje een droom. Okay, Aston Villa was de laatste seizoenen misschien beter dan Manchester United, waar ja, het zeer onrustig is geweest. Ten Hag, ze hebben altijd coaches gehaald die het geweldig deden ergens anders, maar die bij United flopten. Ja. Ten Hag was zo, Ruben Amorim. Hoe deed hij het niet bij Sporting Lissabon? Die verloren geen wedstrijd. Dat was echt wel... heel erg vernieuwend. Bij United lukte dat van geen kat. Uiteindelijk hebben ze Michael Carrick daar gezet. Geen grote naam. Wel als speler was hij een ex-United speler. Maar die deed het dan heel erg goed. En ik denk, ze zijn ook voor Aston Villa geëindigd. Gaan dus weer Champions League in. Dat hebben ze een paar jaar niet gedaan. Dus ja, dat is toch wel geweldig voor Jurri. En verrassend voor veel mensen. Want ja, 29 wordt hij of is hij. Daar is, en ze geven er nog 20 miljoen voor. Ja. Of 25 miljoen, ik weet het niet. Ja. Voor Engelse normen zijn dat kleine bedragen, maar toch. En daar op dat middenveld, ja, Bruno Fernandes heb je daar. Maar er zal ook wel een en ander nog moeten gewisseld worden. Dus hij zal daar toch wel zijn vaste plek proberen op te eisen.
0: Het is een beetje een beloning voor zijn WK. Hij heeft niet elke match goed gespeeld. Natuurlijk wel tegen Senegal, die helderrol zal ik aanvoeren. Ja. Ook van de Rode Duivels.
3: Ja, en ook toch wat blessures gehad ook dit seizoen bij Aston Villa. Hè. Ook niet alles kunnen spelen. Ja, het is toch teken dat ze de keren dat ze tegen hem gespeeld hebben, dat ze er toch wel van onder de indruk waren. Want anders zouden ze dit niet doen natuurlijk. Al lijkt hij voor die prijs misschien wel prijskwaliteit de beste die ze dan kunnen halen. Hè. In Engeland, als je betere kwaliteit wil halen, ja, dan ga je al snel naar 60, 70, 80 miljoen te betalen. Voor hem is het een... hij is per slot van rekening ook de kapitein van de nationale ploeg van België. Ja, dat is toch ook iets dat een bepaalde renommee heeft.
0: Ja, zeg dat over je rol in de kleedkamer. Hè, in de ploeg.
3: Terwijl hij naar buitenuit iemand is die eerder zo wat op de achtergrond is.
0: Timide,
3: heel rustig, timide. Ja, maar dan toch die kapiteinsband heeft gekregen. Ook omdat er wel een eenheid was tevoren over die band.
0: Ja.
3: En dan was hij misschien wel de beste optie. En ook iemand die altijd ook wel, als hij erbij is, in dat elftal staat. Ook bij Aston Villa, als hij fit is, speelt hij. Heel mooi voor hem. Ik ben toch benieuwd hoe hij het daar gaat doen. Een voortaard ploegmaat
0: van
3: Senne Lammes. Dat is geweldig. Er komt wel weer net iets meer druk. Hè, want Manchester United wordt nog altijd met een vergrootglas bekeken. Bij Aston Villa kon je dat altijd nog wel een beetje in de schaduw doen. Maar hier wordt er gekeken zoals het op een WK. Hè. Elke wedstrijd van United. En zeker als het dan minder goed gaat, wordt overmatig geanalyseerd. Dus dat zal ook voor Tielemans zo zijn. Hij zal nog meer bekeken worden dan wat bij Aston Villa het geval was.
0: Oké, een nieuwe stap dus voor Yuri Tielemans. Intussen maken ze zich in Dallas bijna klaar voor de hymnes. Ik denk dat wij nog heel even tijd hebben voor wat muziek. Prince komt eraan.
4: Radio 1.
5: Sportza WK.

0: Prince over The Most Beautiful Girl in the World. Wordt het een derde WK-finale op een rij voor Frankrijk of gaat Spanje daar een stokje voor steken? De spelers komen bijna het veld op, zie ik, voor de hymnes in Dallas, want daar wordt die match gespeeld. Een nieuwe clash ook tussen Mbappé en Jamal. Wim, als je nu moet gaan pronosticeren, wat denk je?
1: Lichte voorkeur, maar hele lichte voorkeur voor Frankrijk. Maar het zou even goed naar strafschoppen kunnen gaan. Verlenging naar strafschoppen. En dan kan alles. Frankrijk scoort makkelijk. En Spanje heeft maar één tegendoelpunt. Door ons dan nog gemaakt, door Charles de Ketelaar.
0: Ja, alleen hij kon die defensie verschillen.
1: Maar ook de Fransen hebben maar twee tegengoals.
0: Ja, twee tegengoals.
1: Wat ook niet veel is, natuurlijk. Laat ons hopen dat... dat het offensieve zegen viert en dat we naar een geweldige wedstrijd kunnen kijken. Mm-hmm. Want we kunnen hier, anders dan bij de Belgen, dan toch iets meer genieten van zo'n voetbalwedstrijd. Ja, dan als het de Rode Duivels zijn, waar je dan toch op een andere manier mee meeleeft en naar kijkt. Maar dan hopen we dat het een... van mij mag het weer die 5-4 zijn, zoals in de Nations League.
0: Ja, dat leek vanmiddag ook
1: ja,
0: al,
1: dat mag wel. Maar daar vrees ik wel voor, eerlijk gezegd.
0: Ja, in zo'n halve finale op een WK zijn de zenuwen bij de spelers ook wel wat meer gespannen, neem ik aan, dan in die Nations League. Dat is toch iets helemaal anders. We zien intussen een beeld van Lamine Yamal. Daar zie ik toch ook wel wat zenuwen op. Bert Sterks, goedenavond. Hey, jij gaat de wedstrijd voor ons verslaan. En ik zie dat ze vanuit de coulissen komen en richting het veld trekken. De hymnes gaan eraan komen.
2: Zo is het inderdaad. En wat je aangaf, het aangezicht van Lamine Yamal, daar stonden inderdaad wat zenuwen op. Maar hij is zeker niet de enige. Je merkt het bij wel meer spelers dat het allemaal wat minder vrolijk en ongedwongen is in de catacomben van het stadion in Dallas. Dat de momenten van de waarheid zijn aangebroken op dit wereldkampioenschap voetbal. De halve finales met twee absolute knalaffiches. Met dus om te beginnen vandaag twee Europese grootmachten. Frankrijk tegen Spanje. De ploeg die al voor de derde keer op een rij in de halve finales staat. Frankrijk en Spanje, dat nog maar voor de tweede keer in zijn geschiedenis doet. De vorige keer was in 2010, toen Spanje ook wereldkampioen werd. Frankrijk is een van de absolute smaakmakers van het toernooi. En Spanje dan weer een ploeg die het misschien wat zakelijker doet dan we in het verleden wel een keer hebben opgevangen. Die ook met een halve valse noot begon natuurlijk aan dat toernooi. Met de 0-0 tegen Kaapverdië. En maar één tegendoelpunt heeft geslikt inderdaad tegen België. Maar Frankrijk heeft ook maar twee tegengoals en scoort veel makkelijker dan de Spanjaarden. Dat is toch al gebleken. Het stadion wordt stil voor de nationale volksliederen. Om te beginnen, La Marseillaise. Op 14 juillet.

Didier Deschamps misschien even van heel dichtbij zingen. Voor hem is het de voorlaatste keer dat hij de Marseillaise zingt als bondscoach van Frankrijk. Nog een keer in de troostfinale of de finale. Maar dan moeten ze wel voorbij Spanje. De Koninklijke Mars.

Voilà, het kan beginnen zo meteen in het Arlington Stadium, AT&T Stadium eigenlijk in Dallas, met een dak erop. De halve finale op het EK ligt nog redelijk vers in het geheugen tussen twee landen. Toen haalde Spanje het met 2-1, weergaloze treffer van Lamine Yamal, toen nog maar 16 jaar. Hier is hij nog op zoek naar zijn referentiematch tegen een tegenstander die niet nog een keer wil verliezen, niet nog een keer na die EK-match. En natuurlijk ook in de Nations League, waarin Frankrijk toen met 5-4 onderuit ging en zelfs op een bepaald moment met 5-1 in het krijt stond. Frankrijk speelt met Barcola in plaats van Doué, of geen Doué, maar Barcola op de linkerflank. En Tchouaméni is weer fit. En bij Spanje is het heel simpel. Dezelfde elf als tegen de Rode Duivels. En de niet-basisplaats van Pedri was tegen België al een staatszaak in Spanje. Dat zal vandaag niet anders zijn. De scheidsrechter komt uit Zuid-Amerika, Latijns-Amerika. Ivan Barton uit El Salvador. Hij krijgt de taak om deze topaffiche in Nevada te brengen.

0: nog heel even. Taylor Swift is er zondag normaal gezien niet bij in de halftime show van de WK-finale. Was ze blijkbaar een beetje misnoegd over. Maar kijk, ze mocht nog een keertje hier bij ons. Na het nieuws van 9 volgen wij Frankrijk-Spanje op het WK. Tot zo.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met allerlei korte. Bij de brand van morgen in het zogenoemde Oxy-gebouw in Brussel zijn zeker 6 mensen omgekomen. De lichamen zijn vanavond gevonden in een van de liften. Het gaat wellicht om werklui die aan het werk waren in het gebouw aan het De Broekeireplein. Dat gebouw wordt verbouwd tot woningen, kantoren en een hotel. Ook de tweede liftschacht wordt nog onderzocht, zegt Valentina Marocchi van het arbeidsauditoriaat van Brussel.
4: De wetgeneesheer is aanwezig en de identificatie is nu de prioriteit van de lichamen. Nu gaan we verder met werken wat de tweede liftschacht betreft, om daar zekerheid te hebben dat er ook niemand meer in zit. Dus dat gaat nu vanavond door. En dan de volgende dagen gaan we verder met het onderzoek, dus komt de expert brandveiligheid nog eens af.
3: Het muziekfestival Tomorrowland mag dit weekend geen vuurwerk ontsteken. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rumst beslist op advies van de brandweer. Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden te groot. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping Dreamville. Donderdagochtend is er nog een laatste overleg met alle veiligheidsdiensten. Voor het tweede weekend van het dancefestival zullen de burgemeesters later nog een beslissing nemen. In Frankrijk heeft een vrijwillige brandweerman bekend dat hij een brand heeft aangestoken in het bos van Fontainebleau. Het is een van de 6 mensen die zijn opgepakt in het onderzoek naar die natuurbranden. De jonge man van 18 zegt dat hij met een aansteker en benzine takjes in brand stak. Intussen onderzoekt het parket ook andere mogelijke oorzaken nog. 2 van de in totaal 6 verdachten zijn vanavond ook weer vrijgelaten. In het gebied is meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De brand is ondertussen wel onder controle. En op het WK voetbal start rond, of is zo net de halve finale tussen Frankrijk en Spanje gestart. Spanje schakelde in de kwartfinale de Rode Duivels uit. Bert Sterks, jij volgt die wedstrijd voor ons. Frankrijk begint als topfavoriet aan deze halve finale.
5: Dat is zeker zo. Frankrijk is al door het toernooi gewerveld. Heeft aanvallend heel mooie dingen laten zien. Maar staat nu natuurlijk wel tegen de Europese kampioen. En Frankrijk van zijn kant staat voor de 3e keer op een rij in de halve finales van een wereldkampioenschap. Het land dat aanvallend de meeste indruk heeft gemaakt. Terwijl Spanje het allemaal iets minder opvallend, iets minder spectaculair heeft gedaan in de voorgaande wedstrijden op dit EK. Op het EK stonden ze ook al tegenover elkaar in de halve finales. Toen haalde Spanje het met 2-1. Dus Frankrijk zit zeker nog met wat revanchegevoelens. De openingsminuten zijn verstreken. 0-0 tussen Frankrijk en Spanje. Een wedstrijd die begon met een minuut stilte ter ere van de slachtoffers van de aanslagen in Nice vandaag, exact 10 jaar geleden.
3: Dankjewel, Bert. Vanavond en vannacht koelt het af tussen 15 en 20 graden. Morgen warm en zonnig, kans op onweersbuien in het oosten van het land. 25 graden aan zee en tot 31 nog in het binnenland. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Vanaf het weekend minder heet. En bij zo'n 23 graden zijn dat dan aangename en normalere temperaturen voor de tijd van het jaar. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Sportzaal WK. Met Steffi Merlevede.
0: Een goeie avond. Jawel, die nieuwe bal voor de eindfase op het WK voetbal rolt intussen. We gaan dus meteen naar Bert Sterks, want we gaan natuurlijk de halve finale volgen tussen Frankrijk en Spanje. Bert.
5: Niet gemist voorlopig. Spanje heeft voornamelijk de bal gehad in die openingsminuten, maar is niet gevaarlijk geweest. Nu zou dat misschien wel een keertje kunnen, want balverlies van Jules Koundé op het middenveld. Die was doorgeschoven naar het middenveld, zo moet ik zeggen. En zo krijgen we een beetje ruimte voor Spanje, waar ze nu niet meteen met veel volk induiken. Nee, nee, het is eerder traag dat ze in de tegenaanval gaan met Yamal, die centraal nu even opduikt. De bal wordt naar rechts verlegd door Fabian Ruiz, die dus weer de voorkeur heeft gekregen op Pedri op dat Spaanse middenveld, waar verder ook Rodri speelt. Uiteraard, zou ik zeggen, als aanvoerder, als meest... vormgevende speler in dat geheel. Ook heel belangrijk voor de balans bij Spanje. En Dani Olmo is er ook bij. Nog zoekend naar zijn doelpuntje op dit wereldkampioenschap, waar hij in Duitsland toch goed was voor zijn doelpuntje links of rechts. De bal is achterin bij de Spanjaarden, bij Laporte. Geboren in Frankrijk, uiteraard, Aymeric Laporte. Maar via ergens een grootouder of overgrootouder, toch roots in Spanje, Bask. Hij speelt ook bij Bilbao, waar hij zijn carrière begon, via Manchester City en Al Nassr. Speelt hij nu opnieuw in het Baskan bij Athletic. Is het nu opnieuw bij de bal in de opbouw. Met zijn linkervoet zoekt hij, kijkt hij, maar het is een absolute stilstand in de beginfase van de wedstrijd. Frankrijk staat gegroepeerd, een beetje af te wachten. Is nog amper bij de bal geweest in de eerste 5 minuten van de match. Mbappé probeerde 1 keer uit te breken over links, maar werd ook meteen weer opgevangen door enkele Spanjaarden. Nu balverlies bij Spanje. Dembélé met de bal naar het centrum, dat is een goeie. Mbappé moet wel even om de as. Zo is de vaart er een beetje uit. Digne schuift mee. En dan Barcola een eerste keer met zijn snelheid. Is zijn man voorbij met een beetje geluk, Porro. En dan de voorzet. Die wordt afgeblokt nog net door Pau Cubarsí. Dat was dan meteen het gevreesde wapen. Daarvoor staat hij daar op de linkerflank met zijn snelheid, zijn diepgang. De tackle kwam te laat van Pedro Porro. En dan Barcola met links vlak voor de achterlijn nog voorgezet. Maar een beetje slordig tegen Pau Cubarsí aan. Echt Paul in de man zijn buik. En zo over de achterlijn wel de eerste hoekschop nu in de match voor de Fransen. Met diezelfde Bradley Barcola bij de bal. Een wegdraaier is dat waar een Spanjaard Laporte bij zit. Eventjes Rabiot dan, maar hij raakt de bal helemaal verkeerd. En die gaat ver naast het doel van Unai Simon buiten. Didier Deschamps kijkt toe vanuit zijn dugout. Gezicht ernstig, geconcentreerd. Even de nagels wat bijveilen tussen zijn tanden. Want ook voor hem zit er natuurlijk wat druk op. Ook al heeft hij een fantastisch palmares. Een van de weinigen die erin zijn geslaagd om wereldkampioen te worden als speler en als trainer. In 2018 was dat. In Qatar dan de finale verloren uiteraard met de penalties tegen Argentinië. Maar ook deze match nu in de halve finale. Ze heeft alles, maar dan ook alles om een klassieker te worden. Als je ziet hoeveel talent er tussen de lijnen staat bij de beide landen. Wat ze de voorbije jaren ook hebben bewezen allemaal. Het zijn twee absolute top voetbalnaties. Niet alleen met de nationale ploeg, maar natuurlijk ook in het clubvoetbal. Achterin heeft Mike Maignan de bal voor Frankrijk. Sloft even vooruit. De vaart zit er echt nog niet in die aanvangsminuten. Vraagt even aan Tchouaméni om wat dichterbij te komen. Maar Koundé heeft meer ruimte. En daar gaat het nu ook naartoe op de rechterflank. Een 1-2 was de bedoeling met Dembélé. Die kwam er niet helemaal door. En dan een goede ingreep op het middenveld van Rodri. Die de bal nog net uit de voeten van Dembélé kan snoepen. Zonder dat hij heel veel moet doen. Gewoon puur goed positiespel. Zoals hij dat kan. Het doorspelen van Fabian Ruiz met buitenkant links gaat naar Pau Cubarsí, 19 jaar maar. Net als Lamine Yamal, gisteren verjaard, 19 geworden. Net zoals Munoz in de selectie overigens van de Spanjaarden, ook 19. Nu weer diepgang met Olise. En hij wordt weer opgevangen door Laporte. Het gaat naar de andere kant met Dani Olmo. Met zijn geblondeerde kopje. Olmo naar Yamal, een eerste keer echt man tegen Digne. Loopt wat mee in de lijn van Yamal. En dan willen ze een overtreding vlak buiten het strafschopgebied. En die bal gaat inderdaad naar Spanje. Een vrije trap. Voor de tik op de scheen, denk ik, van Dani Olmo. Hij staat hem op de voet, inderdaad. Olise voorbij en Rabiot gaat pal bovenop die voet staan. Ik snap het protest niet, eerlijk gezegd. Overduidelijke vrije trap voor de Spanjaarden. Ideaal voor een linksvoetige, rechts voor het doel. De muur staat nog lang niet op de goede plek. Daar heeft Ivan Barton nog wel een beetje moeite mee. De scheidsrechter uit El Salvador die plots beroemd werd dit toernooi. Omdat hij voor een primeur zorgde door Almiron van Paraguay was het zeker een rode kaart te geven. Omdat hij zijn mond bedekte en iets naar zijn tegenstander snauwde. Dat was de allereerste die op die manier werd uitgedeeld. Een nasleep van de zaak Vinicius eerder dit seizoen. Geel voor Rabiot, ook al vroeg in de wedstrijd. Dat is vervelend voor de centrale middenvelder die toch nog wat in de duels zal moeten gaan. Wat loopwerk zal moeten verrichten de komende 85 minuten. 80 minuten, laat ons zeggen. Met de toegevoegde tijd erbij makkelijk wel 85. En bij Spanje zeggen ze, waar is jouw vanishing spray, beste scheidsrechter? Die muur staat toch veel te dichtbij. En inderdaad, Mbappé staat op 1,4 meter van de bal. En dat heeft Barton blijkbaar niet helemaal door. Waar is de spray? die is verdwenen. Voilà, daarom is het ook finishing spray. Daar is het busje dan toch. De druk bij Barton ook even wat te hoog. Dat busje was hij blijkbaar vergeten in de kleedkamer. Grappig moment. Ik kan er zelf wel even mee lachen. En dan een hoopje schuim op de grond. Voor Jamal. Voor zijn neus. Ook Baena staat erbij. Maar zet je geld toch maar in op Jamal, zeker daar. Die schuin op die bal staat ingedraaid. Heel schuin voor het doel. Toch Baena. Laag tegen de muur. Slordige bal. Opgevangen nu door Jamal. Is zijn man voorbij. En een voorzet buitenkant voet. Net voor de neus van Laporte. Nog weggekopt door Upamecano. En dan Fabian Ruiz met de voorzet. Afgeblokt door Frankrijk. Eerste gevaarlijk standje nu voor het doel van de Spanjaard. Van de Fransen beter. Jamal met een voorzet. Echt helemaal op de buitenkant van de voet. Nog voor doel gebracht. Viel daar neer voor Laporte, maar goed verdedigd door van Upamecano. Die daar vlak voor de verdediger van de Spanjaarden nog de lucht in ging, kon wegkoppen. Koubarsi voetbalt uit. De bal gaat over de rechterflank, maar is slordig en gaat zo in de handen van Mike Maignan. De openingsminuten zijn verstreken zonder echt groot doelgevaar. 11 minuten ver. 0-0.

0: het officiële WK-lid van de Belgische Voetbalbond, hè, van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis Kiss the Grass. Nog geen echt doelgevaar daarnet in de eerste 10 minuten in Frankrijk-Spanje. Nog 0-0, dus is daar intussen verandering in gekomen, Bert?
1: Nee, de aanpak is eerder voorzichtig. Nu wel Baena op de linkerflank voor Spanje na 14 minuten. 0-0 dus. De beide doelmannen hebben nog geen werk hoeven te verrichten. Maignan en Unai Simon. Rodri krijgt toch een tik van Olise daar op het middenveld. Inderdaad. En opnieuw is Ivan Bartom er snel bij om te fluiten. Maar hij heeft het wel bij het rechte eind volgens mij. Kwam te laat en trapte nog even op de kuit van Rodri. Nog eens kijken. Eerste duel. Hij voelt dat hij te laat komt. En nou ja, toch met de noppen nog tegen de kuit van Rodri. Helemaal juist. Zelfs best gevaarlijk hoe hij daar nog op die Achillespees terecht komt van Rodri. Het ziet er natuurlijk in vertraagde beelden altijd een beetje erger uit dan wanneer het gewoon op normale snelheid is in volle spel. Maar opletten toch maar. Michael Lolise bij Frankrijk. Rabiot heeft al geel gekregen. Best niet te veel van die gele kaarten pakken vroeger in de wedstrijd. De opbouw is weer voor Spanje. Het balbezit is voor meer dan 60% voor de Spanjaarden. Dat hoeft niet te verwonderen natuurlijk. Dat is het hele toernooi al zo. Een ploeg die teert op veel balbezit. En Frankrijk heeft dat in bepaalde matchen ook wel een beetje gedaan. Maar zeker niet altijd. Nu de goede passeerbeweging van Mbappé. Hij was Cubarsie voorbij. Maar dan was een van de andere verdedigers er als de kippen bij. Pedro Porro om hem te helpen. Nu Barcola met Olise. En het schot van Olise, het kan ook een voorzet geweest zijn. Afgeblokt. En zo hoekschop nummer 2 voor de Fransen. En dat is het spel natuurlijk dat ze willen ontwikkelen. Snelle tegenaanval. Bal die bijna in de rug glipte van Cubarsie. Hij was gezien, maar dan kwam Pedro Porro heel snel van op de rechterkant naar binnen geknepen om Mbappé nog af te stoppen. De hoekschop is al genomen. De bal komt voor het doel, maar te laag. En wordt daar makkelijk opgevangen door Oyarzabal, die mee moest verdedigen. En die we in aanvallend opzicht eigenlijk nog niet hebben gezien. Mikel Oyarzabal, de spits die al 4 doelpunten maakte tijdens dit wereldkampioenschap. Baena heeft er eentje, Fabian Ruiz eentje, Jamal eentje. Pedro Porro zelfs de rechtsback eentje tegen Oostenrijk. En dan Merino natuurlijk de super sub. Zoals hij het al meermaals heeft laten zien. Koundé met Dembélé op de rechterflank. Olise in het centrum. Upamecano. Weer Olise. Van voet tot voet nu. Dembélé op de rechterflank tegenover Baena die mee moet verdedigen. Een interessant duel is dat daar. Hij moet helemaal mee tot op de achterlijn. Goeie voorzet op Dembélé naar de tweede paal. Daar opgevangen door Barcola. Snijdt naar binnen. Wordt ook weer teruggeplokt door Pedro Porro. Goed verdedigd van de rechtsachter. Liep Barcola niet door. Tchouaméni met een bal in de box nu. Weggekopt door Laporte. De eerste keer dat Frankrijk een paar prikken uitdeelt aan de Spaanse verdediging. Kleine naaltjes die ze even duwden in die Spaanse defensie. Dry needling. Maar nog niet echt doorduwen. Upamecano naar Koundé op de rechterflank. En daar komt Olise weer vanuit het hart van het middenveld naar de flank toegelopen. De pas is nordig. Rabiot leidt balverlies. Rodri er even bij. En ook Laporte moet opletten. Want Mbappé ligt op de loer. Maar ballen rondspelen kunnen ze natuurlijk wel. Ook Laporte kan dat. En gaat nu rustig weer naar de opbouw met Fabian Ruiz op het middenveld. En dan zie je al die Fransen weer hergroeperen. Ruiz kan om de as draaien. Wordt niet meteen aangevallen. Cucurella nu op de linkerflank. De andere vind ik interessanter met Jamal en Porro. Die toch ook graag een keertje meegaat en overlapt. En als Digne niet voldoende steun krijgt van Barcola, zou dat wel een keer een moeilijke klus kunnen worden daar. Voor Digne en voor Saliba ook, die misschien nu en dan een keer zal moeten kiezen. Voorlopig is het er nog niet van gekomen. Is alles heel gedisciplineerd verlopen in de Franse defensie. Bal over de achterlijn. Doeltrap is het voor Mike Maignan. Luis de la Fuente ijsbeert voor zijn dugout. Zag dat zijn ploeg kwetsbaar was op die eerste tegenaanval van de Fransen. Dat Cubarsie daar best goed wegkwam. 1-1 met Mbappé. Dat dat ook anders had kunnen aflopen. Een bal die met een beetje geluk bij Koundé komt nu. Op de flank stond Olise weer te wachten. Maar prima verdedigd door Cucurella. Die het gat dichtliep en de pas kon afblokken. Achteruit gevoetbald door de Fransen met Saliba. landskampioen met Arsenal in de Premier League. Naar Digne, winnaar van de Europa League. En zo lezen we toch zo goed als zeker bij PSG volgend seizoen. Luca Digne, waar je dan Nuno Mendes tegenkomt als grote concurrent. Dat is wel wat. Basisplaats zeker niet verzekerd dan, om het zacht uit te drukken. Die heeft hij bij Frankrijk wel kunnen pakken. Lag wat in balans met Theo Hernandez in het begin van het toernooi. Ze speelden allebei wat, maar uiteindelijk is het toch Digne geworden voor de belangrijke wedstrijden. Nu het ronddraait. En zijn broer Luca zit ook nog altijd op de bank, maar heeft geen seconde gespeeld. Eén van twee bij Frankrijk, van de veldspelers dan, die niet hebben gespeeld. Dat geldt ook voor N'Golo Kanté. Voorzet voor Cucurella, die gaat veel te ver. En dan komt Digne te laat, het is een penalty. Ja, ja, hij komt te laat en trapt nog Jamal aan. Een bal die in de lucht hangt. We hadden het zo net nog over de moeilijkheden die hij misschien wel zal krijgen vandaag, Digne. Maar nu was het toch eerder door zijn eigen onoplettendheid. Stond met zijn gezicht naar binnen, met de rug naar de zijlijn toe. Wilde nog een bal die hij eerst op zijn hoofd had gekregen wegtrappen. En had niet gevoeld dat Jamal eraan kwam. En trapt die vol tegen de dij. Jamal draait zich weg. Krijgt de bal tegen zijn schouder aan eigenlijk. En Digne heeft hem niet gezien en trapt hem gewoon tegen zijn dij. Ja, dat is niet geoorloofd. Ook om Jamal denk ik niet meer bij de bal. Dit gaan ze niet meer terugdraaien volgens mij. Penalty voor Spanje. En een bezorgde pluk bij Luca Digne. Wie neemt de bal? Oyarzabal heeft hij vast. Als hij de penalty binnentrapt is het zijn vijfde doelpunt van dit WK. Maar ook Dani Olmo gaat naar de stip. Heeft dat in het verleden natuurlijk ook wel een keer gedaan. Een penalty omzetten. De geblondeerde man. Is geen vaste strafschopnemer, maar mist zelden wanneer hij er een keertje eentje neemt. De bal is nu in de handen van de scheidsrechter Ivan Barton. Iedereen moet buiten de grote rechthoek. En Maignan moet zijn doel in. Bij Frankrijk hopen ze nog op een VAR-fase, denk ik. Ze blijven daar maar mekkeren bij Barton. Maar hij wijst gewoon naar de stip en blijft wijzen. Mbappé zegt, nee, dit kan toch niet. Het moet toch ongedaan gemaakt worden. Maar Barton duldt geen tegenspraak meer. Hij stuurt ze nog een keer weg en zegt tegen Maignan, daar in je kooi, in je kot, daar moet je het gaan doen. Hij stopte één penalty tegen Noorwegen, een bal van Strand Larsen. En kan nu een belangrijke rol vertolken als hij hier de nul op het scorebord houdt met drinkpauze in zicht. De hydration break. Van zijn laatste zes penalties miste hij er eentje, Oyarzabal. Ziet er bloednerveus uit. Probeert zijn focus te houden. Staart naar de bal. Spanjaarden houden de adem in de tribune. Wordt het Oyarzabal of toch Mike Maignan? Daar is de aanloop. En daar is de goal. Ja, hard erin hoor van Oyarzabal. Rechts de hoek in. En Spanje 1-0 voor na 22 minuten. Opnieuw Oyarzabal. De topschutter van de Spanjaarden. En Luca Digne is de gebeten hond natuurlijk met zijn lichtjes dwaze penaltyfout toch wel echt tegen de heup aangetrapt was het eigenlijk. Wild, onbesuisd en vooral geen oog voor de tegenstander, waar je altijd toch een soort van gevoel moet hebben waar die zich bevindt, in je rug of rondom je. Zeker als het je rechtstreekse tegenstander is, had hij dat gevoel helemaal niet meer. Zijn sensor werkte niet. Bal op de stip en Oyarzabal trapt hij naar rechts. Hard, goed geplaatst. Mike Maignan voelt dat hij zijn armen zelfs niet helemaal moet uitsteken, omdat hij er niet bij raakt. Gewoon perfecte penalty getrapt door Mikel Oyarzabal. En Spanje op voorsprong. Voetballend tot nu. Misschien de betere wel. Al was het allemaal niet super verrassend wat de Spanjaarden lieten zien. Het was vrij steriel. Maar het volstaat dus. Eén fout en die moet dan afgestraft worden. Spanje op voorsprong. En we zien al Franse tranen in de tribune. Bij een mannetje van een jaar of, ik schat, drie of zoiets. Veel meer zal het niet zijn. Ik kan hem geen moed inspreken, maar er is wel degelijk nog tijd genoeg. Het is nog maar de 24e minuut. Penalty van Oyarzabal. En het uitvoetballen nu van Spanje met Koundé, die weer vooruit komt in de voeten van Fabian Ruiz. Een ingooi voor Spanje op de linkerflank. Maar dat is voor over een minuut of drie. Want we gaan een eerste keer pauzeren in deze match. Spanje voor, dankzij een penalty van Trojart.
0: Dankjewel Bert. En tijdens die drankpauze nemen Wim de Koning en ik hier even over in de studio. Wim, Spanje op voorsprong na, zoals Bert het zei, een dwaze penalty-overtreding van Digne, toch? Hè? Het reglement is het reglement, maar ja, je moet inderdaad hoog hebben in die fase, in die regio.
2: Zelfs al heb je geen oog, het was zoals Bert het zei, zijn sensor werkte niet. Nee. Je moet weten, Jamal is daar.
0: Ja.
2: Ja, en die bal gaat hoog, hij kijkt ernaar. Ook als je hem niet ziet, split vision, hij kan echt wel eens scannen om te kijken, ja, daar is hij. En zelfs als hij niet kijkt, weet hij dat hij daar komt. En dan weet je, als je een lel wil opgeven, dat je, soms is het langs de grond op dezelfde manier, zo nog iemand die heel slim er komt voorlopen, ja, ja, om die bal te betwisten. En dan, ja, kan je niet anders dan penalty geven. Goed van die kleine ref, die Barton, die onder druk van die Fransen misschien nog even moest gaan kijken. Maar nee hoor, heeft het bij het rechte eind. Dit is penalty. Dit is heel erg sneu voor Digne. Dit is vreselijk om op die manier in een halve finale van een WK zo'n overtreding te maken. Maar met zijn 32 jaar zou hij al zijn ervaring daar moeten aanwenden om niet op die bal te trappen. En Jamal dus noods die bal te laten meenemen en dan mee in duel te gaan. En zo is de wedstrijd wel geopend, Steffi.
0: Ja, ja, want het was tot dan toe heel voorzichtig allemaal, hè? Een beetje zoeken. Hè?
2: Ja, zoeken, traag, afwachten, ja. Aftasten heb ik hier opgeschreven.
0: Ja, veel afvalling.
2: Ja, Bert zei ook wel steriel, dat is het ook. Een beetje, er is nogthans wel wat ruimte op dat middenveld. Maar er wordt weinig diep gegaan, één keer Mbappé, diepgang. Voor de rest kwam hij ook altijd in de bal en Olise, toch de man bij de Fransen om kansen te creëren of assists te geven, is niet in de wedstrijd. Nee. Die wou zich dan in de wedstrijd knokken met die overtreding op Rodri.
0: Ja.
2: Op dat Achillespees. Wou tonen van ik wil hier in de wedstrijd komen. Dat was gevaarlijk. Ook al de hele vroege kaart natuurlijk voor Rabiot.
0: Opvallend.
2: Is vervelend. Ja.
0: Ja, vervelend, inderdaad.
2: Die jonge of die kleine Salvadoriaanse ref die op een beetje ludieke manier ziet het wel allemaal goed, natuurlijk.
0: Ja, ook al was hij zijn spray blijkbaar
2: vergeten. Ja, dat wel. Dat was een foutje. Goed, gelukkig de vierde ref is ermee komen afgelopen. De Fransen moeten aan de bak en dat is goed voor de wedstrijd, denk ik dan. Ze gaan iets meer Olise rond de 16 aan de bal moeten krijgen. Ze gaan iets meer Dembélé aan de bal moeten krijgen. En Mbappé, die zal toch moeten proberen in de rug van Cubarsí en Laporte te geraken op een gegeven moment.
0: Oké, die 1-0 voorsprong voor Spanje belooft misschien wel voor het vervolg. Bert, ze zijn er weer aan begonnen, denk ik. Hè?
1: Ze zijn er inderdaad weer aan begonnen. En opvallend natuurlijk, het is de eerste keer dat Frankrijk op achterstand komt tijdens dit wereldkampioenschap. Tot nu is dat nooit gebeurd en opende de wedstrijd zich altijd in hun voordeel. Kwam er meer ruimte dankzij het feit dat zij eerst scoorden. Nu is het een keer anders. Spanje eerst. En dan is het maar de vraag hoe ze daar nu gaan op reageren. En hoe Spanje daar ook mee zal omgaan. Gaan ze de bal nu meer laten aan de Fransen? Of gaan ze gewoon hun eigen spel voort blijven spelen in het tweede kwart van deze match? Laat ons maar zeggen, minuut 28... Na de hydration break is de inworp voor Spanje op de rechterflank. Het was de eerste bal tussen de palen. En die ging er dus meteen in, die prima penalty van Mikel Oyarzabal, speler bij Real Sociedad. Hij besliste ook al het EK 2024, Oyarzabal. En heeft er een seizoen op zitten met best wel wat doelpunten. 15 en 34 wedstrijden in La Liga. Is zeker geen kwaad cijfer voor de spits van 29 jaar. Het was overigens een 30ste doelpunt voor La Roja. En dat is een 60ste wedstrijd. Dus een 50% rapport heeft hij. Eén doelpunt om de twee wedstrijden is lang niet slecht. Al was er misschien wel een keer een wedstrijdje bij tegen San Marino of zo, waarin hij er meer maakte. Dat zou wel kunnen. Een blessure bij Saliba. Die zomaar gaat zitten plots. En hij schudt het hoofd. Nee, het gaat niet meer. Kijk eens aan. Een tweede interessante ontwikkeling in deze match. William Saliba met de blessure, de centrale verdediger. En dan kijkt Didier Deschamps al naar de opwarmende mannen. Wie kan hij er zoal inbrengen in de plaats van Saliba. Dan wordt er gekeken onder meer naar Maxence Lacroix, die er al een keertje in stond in de basis tijdens dit WK. Dus dat lijkt dan zijn logische vervanger te worden. Ja, dat is dan toch ook een beetje de doel van een lang seizoen. Dat zeker ook met veel wedstrijden in de Premier League en in de Champions League. En natuurlijk hier dan nog eens een lang WK in een wedstrijd waar de druk dan toch voor het eerst wat groter, te groot, vraagteken, begint te worden voor Frankrijk. En dat heeft dan zo zijn effect op de spieren van William Saliba. Hij heeft niet meteen aangegeven waar het is. Ik vermoed dat het de hamstring is van Saliba waar hij last heeft. En dus exit voor de centrale verdediger. En als je wat verder kijkt in het toernooi, stel dat Frankrijk dit nog recht trekt. Geen Saliba misschien in de volgende ronde. Zou zomaar kunnen. Maar eerst dit recht trekken natuurlijk. Dat is het eerste probleem dat Didier Deschamps moet oplossen. De achterstand tegen de Spanjaarden. En daar staat inderdaad met rug nummer 26 Maxence Lacroix, of Lacroix beter, klaar. Speelt bij Crystal Palace. Opgegroeid in een rustig dorpje. In de Dordogne, de prachtige Dordogne waar de Tour de France een paar dagen geleden nog doorreed. En winnaar van de Conference League natuurlijk dit seizoen. Het is nog maar zijn zesde wedstrijd voor Les Bleus. Maar wel met grote voorsprong zijn belangrijkste natuurlijk nu. Koundé even met een controlefoutje ook. Ja, het zijn een paar dingen die nu bij Frankrijk in het spel beginnen te sluipen. Even een beetje twijfel in de Franse hoofden. En ze moeten zich herpakken. Na die penalty goal, die tegengoal van Oyarzabal. Derde tegendoelpunt voor Frankrijk in dit WK. Olise met de knie een beetje hoog tegen Cucurella. En die steekt zijn kont achteruit. En gaat de gele kaart krijgen. Tweede geel in de match. De eerste was van Rabiot. En Cucurella vindt het een beetje overdreven. Ik kijk er nog een keer naar. Hij beukt eerst al door met zijn arm. En dan steekt hij zijn poep nog een keer achteruit. Ja, het is echt twee keer beuken zonder dat hij oog heeft voor de bal. En dan zijn armen de lucht in en zich verontschuldigen. Nee, nee, niets mispeuterd. Tja. Met één keer was hij nog weggekomen, denk ik. Maar die tweede charge was er dan te veel aan terwijl de bal al 2 meter verder lag. Ik vind het geen slimme gele kaart van Cucurella. Was niet nodig om dat daar op die manier zo te doen. En die draag je mee voor de rest van de match als linksachter tegen toch niet de minste. Dembélé's vrije trap is een slechte. Zomaar in de handen van Unai Simon. En hij neemt er zijn tijd voor, dus Barton moet beginnen aftellen op de vingers. Dat gebeurt vanaf nu. Uitgerold tot bij Pau Cubarsí van Barcelona. Hij snijdt door de eerste helft van het terrein, maar zit dan helemaal vast tegen drie Fransen. Niet de beste ingeving van Cubarsí. Het begon vlot, maar liep zich dan ergens vast in een doodlopend straatje. En het enige wat hij daar nog kon doen was de bal via een Fransman over de zijlijn trappen en snel weer naar zijn positie hollen. Wat hij dan uiteindelijk ook deed. Daar opnieuw nu bij de bal. Achteruit tot bij zijn doelman Simon. Geeft er voor een keer een lel tegen. In het begin van de match liet hij al een keer zien dat hij wel kan uitvoetballen. Een spits op het verkeerde been kan zetten. En durft risico te nemen in het uitvoetballen. Maar in deze fase deed hij dat eventjes niet. De bal is op het middenveld bij Spanje, bij Rodri. Op rechts schuift Pedro Porro mee. Jamal zit daar ook ergens vast in dat rechterhoekje. Baena snijdt naar binnen, weg van zijn flank en laat de bal liggen voor Rabiot. Ook balverlies nu bij Frankrijk van Barcola. Die op die ene goede passeerbeweging na nog niet echt lekker in de wedstrijd zit. Bradley Barcola. Achterin Laporte. Nog eens uitvoetballen met Dani Olmo op de flank. Olmo nu wel met ruimte op Koundé af. En doorgeschoven tot bij Cucurella. Nog een keer Olmo. Dan Upamecano, trekken, duwen, nog een keer duwen. En dan speelt hij de bal over de zijlijn. Zet ze dan een keer op elkaar, Upamecano. Dat was een verdedigende actie waar hij lijf en leden even moest bij gebruiken. Achteruit gevoetbald tot bij Laporte. Veel middenveldspel, Fabian Ruiz nu. Daar opent het zich wel een beetje bij Frankrijk. Via Dani Olmo weer naar het centrum. En hij trapt dan van ver uit de tweede lijn. Maar povere doelpoging is dit van Dani Olmo. 34e minuut. Spanje leidt met 1-0 tegen Frankrijk.
3: Sportza WK.

0: melody van een van de iconen uit de Franse muziek. Natuurlijk Julien Clerc en Les Bleus hebben werken aan de winkel bij die 0-1 achterstand tegen Spanje op het WK. Bert, ik hoorde tijdens de muziek toch af en toe wel wat opwinding in stadion.
1: Ja, nu wel. Bijna 2-0. Fabian Ruiz was er dichtbij na een slechte controle van Mike Maignan, die dan zomaar uitvoetbalde in de voeten van Baena. Rodri eventjes, Jamal met een tikje. Schitterend hakje van Dani Olmo. En dan Jamal die komt kiezen eigenlijk tussen trappen of toch nog voorzetten. Legde de bal nog naar Fabian Ruiz. En via een Fransman is die dan over de achterlijn gegaan. Hoekschop voor Spanje. Dat was het dan bijna. Fabian Ruiz. De Belgen kennen hem. Met zijn doelpunt tegen de Rode Duivels. Wel, hier was hij bijna weer bij een goal. Daar is de hoekschop nu voor het doel. Gekopt door Lacroix. Ook even Rabiot. Weer opgevangen door Fabian Ruiz. Kan voorzetten met zijn linker, hoog en ver naar de tweede paal. Dat gaat over iedereen heen. En dan moet Baena hollen. Hij kan de bal toch nog binnenhouden en goed op bij Jamal spelen. Dat was een flinke inspanning. Maar ze renteert wel. En dan Jamal met een flitsende beweging. En hij trapt nog even tegen zijn belager. En zo krijgt Frankrijk de vrije trap helemaal achterin. Ja, het was even geleden dat we nog een kans hadden gekregen. Dus Ruiz ernaast via een Fransman. En dat kwam er na een eerst slechte controle van Maignan, waardoor hij redelijk overhaast beter moest wegtrappen. En dat in de voeten deed van Baena. En zo liep het dus bijna helemaal fout. En je merkt dat Frankrijk moeite heeft met zijn niveau op te krikken. Dat die tegengoal toch als een soort verrassing is gekomen. Daar hadden ze absoluut niet op gerekend. Het is moeilijk om zich te herpakken. En in een wedstrijd waarin er weinig open kansen zijn, hebben beide landen zich nu vooralsnog beperkt tot het proberen met lange afstandsschoten. Met Barcola een keer hard erover. Pedro Porro aan de andere zijde ook een keer met een bal op de wreef hard erover. Maar geen echte goede doelpogingen meer. De tegenprik van Spanje mocht er dan wel weer zijn. De manier waarop ze dat bijna fenomenaal uitspeelde met dat hakje van Dani Olmo. Schitterend gedaan. Echt een teamaanval van voet tot voet. Tik-tak. En de fout dus IJzona afgestraft. Buitenspel van Mbappé wordt aangegeven. Het is een vrije trap voor Spanje op de eigen helft. En ik zie op het scherm dat het helemaal juist is. Slim gedaan van Cubarsí. Die perfect op dezelfde lijn stond met

zijn verdedigers. En Mbappé stond daar een klein beetje achter. Moeilijke terugspeelbal nu voor Simon, die met links moet wegtrappen. Opgevangen door Koundé. Dan meteen weer een Spanjaard die ver de andere richting uitknalt tot in de voeten achterin van Upamecano. Heeft dus nu een andere centrale verdediger naast zich. Met Lacroix, die is ingevallen. Hij speelde in de derde groepswedstrijd tegen Noorwegen. Dat was zijn enige basisplaats toen Frankrijk al 6-6 had en zeker was van de volgende ronde. Opnieuw buitenspel wordt aangegeven nu. Dit was al wat nipter. Maar er zit een chip in de bal en Mbappé begint wat gefrustreerd te raken door die ballen. Waar hij dan wel achteraan holt, maar meteen weer wordt afgevlacht. De eerste was overduidelijk, de tweede op het randje. Op het randje. Maar goed, we voetballen weer. De bal gaat rond in Spaanse voeten. Met achterin onder meer Oyarzabal, die een keertje afhaakt. Met daar ook Fabian Ruiz. Oyarzabal heeft dat nu al een paar keer gedaan. Even heel diep de bal komen vragen. Weg uit de spits. En dan blijft Dani Olmo eigenlijk als diepste man staan. Het doelpunt op zijn naam dus gekomen van Oyarzabal. En daar begint het samenspel weer van de Spanjaarden. Traag aanvankelijk. Met Rodri. En Oyarzabal zat zelfs nog lager in zijn rug nu op dit moment. Crosspass helemaal naar de buitenkant naar Jamal. Maar teruggekoopt door Luca Digne, die ook even toch zijn wedstrijd weer in handen moet nemen. Na het veroorzaken van die penalty. Maignan achterin. Met links trapt hij naar de flank op het hoofd van Digne. En dan Rabiot, dat is een goede actie. En Mbappé gaat nu de diepte in. En Simon heeft het spel uitstekend gelezen. Maar uitstekend. Komt er net op tijd uit in de voeten van Mbappé, die anders helemaal op weg was naar hem. En alleen via Cubarsí nu wel de hoekschop voor Frankrijk. Prima gedaan van de Spaanse doelman. De bal de diepte in. Rabiot in de rug van Cubarsí. Opnieuw randje buitenspel. Ik denk deze keer eerder wel, maar goed. We zullen het nooit weten. Millimeterwerk. En Simon stond dan echt ver voor zijn eigen rechthoek, al ver uit zijn doel. En was er net op tijd bij. Hij had geen seconde later mogen komen. Dan was hij gezien. Hoekschop Olise. Bijna Lacroix. Bij de tweede paal Koundé, die kan opvangen. Nieuwe bal het pak in. Gekopt door Rodri. En hij moet nu ook nog een keer ontzetten. Omdat Unai Simon niet goed bij de bal kwam. Laporte heeft een tik tegen zijn hoofd gekregen. En Ivan Barton legt het spel eventjes stil. Zodat er daarnaar kan gekeken worden. Het was Oyarzabal overigens die daar de handschoenen tegen zijn hoofd kreeg. Maar ook Laporte is blijven liggen. Dus ik denk dat er even verzorging nodig is voor de spits van Spanje. Richting het einde van de eerste helft met nog altijd de ene voorsprong.

0: Missing van Everything But The Girl. We gaan het slot van de eerste helft volgen tussen Frankrijk en Spanje bij die 0-1 tussenstand. Bert, hoeveel minuten komen erbij?
1: 6 minuten komen erbij. Steffi, anderhalve minuut al verstreken van die toegevoegde tijd. Er is niets meer gebeurd. Er was even een moment met wat oponthoud en wat discussie, omdat Frankrijk een vrije trap had gekregen vlak buiten de grote rechthoek van Spanje. Nu wel een gevaarlijke bal van Koundé voor doel waar Mbappé net niet bij kan. Barcola kan nog wel binnenhouden. Helemaal aan de andere flank achteruit leggen naar Dembélé. Hij was degene die zo net de vrije trap probeerde te versieren. Liep eigenlijk gewoon pal tegen Fabian Ruiz op en stortte ter aarde. En de vrije trap werd dan gewoon ongedaan gemaakt nadien. Bal in de box nu en er is buitenspel gesignaleerd. Vrije trap achterin voor Spanje. Het is een eerste helft geweest met amper doelgevaar. Veel afstandsschoten, slechte afstandsschoten. Een keer een slechte vrije trap ook van Frankrijk. Veel Spaans balbezit. En Frankrijk dat dan na een minuut of 22 op achterstand kwam. De penaltyfout van Lucas Digne. Die tegen Heup trapte van Jamal. Terwijl hij zijn man niet in de gaten had. En Oyarzabal kon na best lang wachten overigens de bal binnentrappen. We hebben er zo al eentje een penalty zien missen na lang wachten in het afgelopen WK. We hebben wel meer penalties zien missen natuurlijk tijdens het voorbije WK van grote namen ook wel. Maar Oyarzabal deed dat niet, bleef erg cool. En een perfecte penalty, hard de hoek ingetrapt, ongrijpbaar voor doelman Mike Maignan. Jamal nu in de box, maar Digne slim even geduwd naar de buitenkant. En zich dan kwiek naar binnen gedraaid. Door de bal afhandig gemaakt van Lamine Jamal. Rabiot gaat in het duel. En moet zich een beetje inhouden tegen Laporte met die gele kaart. Die hij al heeft gepakt vroeg in de wedstrijd. Via Laporte achteruit. Tot bij zijn doelman Unai Simon. Die eigenlijk geen bal heeft moeten pakken. Helemaal geen. Nu wel slecht uitgevoetbald in de voeten van Tchouaméni van Real Madrid. Er is geen enkele Spanjaard van Real in de selectie, geen enkele Real-speler in de Spaanse selectie moet ik het zeggen. En Mbappé en Tchouaméni moeten dan maar de honneurs van Real Madrid waarnemen in deze Frankrijk tegen Spanje. Beetje vreemd, maar het is niet anders. Frankrijk valt aan met Barcola. Digne op de linkerflank. En dan Lacroix, die in de eerste helft moest ingekomen voor de geblesseerde William Saliba. Met de leiderskwaliteiten ook Saliba die ze nu moeten missen. Meer ervaring dan Lacroix. Beide wel spelers uit de Premier League. De ene Arsenal, de andere Crystal Palace. Een overtreding nog op Koundé. 2 minuten nog te gaan. Pas naar de linkerflank. Naar Barcola die laat liggen. Dembélé kan er ook niet bij. En Spanje heeft zijn zaakjes echt wel redelijk goed op orde moet ik zeggen. Zo na één helft voetballen. Niet alleen een voorsprong, maar ook dat kwartet van overgetalenteerde Franse voetballers echt wel goed aan banden gelegd tot nu. Olysee, Dembélé, Mbappé en Barcola hebben heel erg weinig klaargekregen. Mbappé vaak in buitenspel gelopen, een beetje gefrustreerd geraakt in de loop van de eerste helft. En dat zijn dingen die ze nu tijdens dat kwartier, tijdens de rust, toch van zich af moeten zien te schudden. Of ze komen echt wel in de problemen. In de tweede helft zo weinig gecreëerd, zo weinig laten zien. Olysee nu wel een keer met een mooie passeerbeweging voorbij Cucurella. Die niets meer mag doen natuurlijk na zijn domme gele kaart. En dan gaat die bal over de zijlijn en is er veel protest. Ik dacht gewoon inworp voor Spanje. Maar wat geeft Barton uiteindelijk aan? Het is toch ingooien voor Frankrijk. Ja, dat is dan het probleem van Cucurella. Die zich domweg een gele kaart heeft laten aansmeren door zijn eigen gedrag. En dan in dat soort van duels zijn lichaam eigenlijk niet meer kan zetten tegen die snelle mannen. Balbezit voor Barcola. Mbappé op de rand van de rechthoek. Ze durven niet echt aanvallen. De voorzet van Digne tegen zijn tegenstrever aan. En dat was Rodri die mee verdedigde. Ingooi nog voor Le Bleu op de linkerflank. Hij wacht even, maar moet niet te lang wachten. Want de toegevoegde tijd zit er bijna op. Het gaat naar Lacroix. Pas lateraal naar Koundé. En dan hoger op het terrein staat Olysee nu helemaal nog een keer tegen de rechterflank. Tikje opzij, Dembélé. Eén man voorbij, daar is Cucurella nog. En trapt dan via een Fransman, of wat zeg ik, via een Spanjaard. Over de achterlijn, maar dan uiteindelijk toch zelf de bal nog een keer aangeraakt. En een doeltrap voor Unai Simon, die hij niet meer moet nemen. Want einde gefloten van deze eerste helft, die geen hoogvlieger was. Zeker niet. Het allerbeste hebben we nog niet gezien van beide landen in deze topwedstrijd tussen Frankrijk en Spanje. Maar op zijn minst wel interessant door de fases die er geweest zijn, de penalty en de manier waarop Frankrijk moeite heeft met weer op een bepaald niveau te komen, op een Frans niveau te komen, op hun niveau te komen van dit WK na die penalty goal van Oyarzabal. 1-0 halfweg in het voordeel van Spanje.
0: Dankjewel Bert, tot straks.
2: Sportza WK.
0: Wim de Koning nog altijd bij mij in de studio natuurlijk. Wim, ja, het is zoals Bert zegt, hun niveau, wat we al gezien hebben op dit WK, dat halen de Fransen gewoon niet, hè, momenteel.
3: Nee, ze geven niet thuis op 14 juillet.
0: Nee, ja.
3: Helemaal niet.
0: Nationale feestdag,
3: nee, inderdaad. We kwamen natuurlijk wat ongelukkig op achterstand. Mm-hmm. Maar een beetje tekenend voor de onmacht en de zwakte, relatief natuurlijk, tussen aanhalingstekens, ja, van dit Frankrijk, is dat nog Dembélé, nog Olise in de wedstrijd zitten. En die hebben na de Heidreisenbreek wel eens van positie gewisseld. Mm-hmm. Waardoor Olise, die eigenlijk een schim is van de Olise van heel het WK al, ja, naar de rechterkant kwam. En Dembélé dan op de 10 kwam spelen, maar niet dat het veel beter werd. Op een gegeven moment hadden ze wel eens de bal, deden ze een 1-2 die helemaal mislukte. Ja, en ze moeten echt wel Olise en Dembélé in de wedstrijd krijgen. En het is heel slim wat Spanje doet. Oyarzabal, de diepe spits van Spanje, die laat zich altijd in dat middenveld zakken, waardoor, ja, ze daar met 4 zijn. Ja. Olmo, Fabian Ruiz, Rodri en Oyarzabal. En Upamecano, ja, ga ik nu doordekken, ga ik niet doordekken, ja, nu met Lacroix erbij. Dus daar hebben ze altijd wel overwicht, de Spanjaarden. Waardoor dat middenveld, Rabiot en Tchouaméni hebben het heel moeilijk, maar ook Olise en Dembélé. Ja, en dan, ja, kan je heel moeilijk een Mbappé aanspelen. Die is 1 of 2 keer wel kunnen diep gaan op een gegeven moment. Waar Unai Simon 1 keer prachtig uitkwam. Ja, al of niet, ja, buitenspel. Ja. Blijkbaar was er dan toch geen teken gekomen dat het buitenspel
0: niet,
3: was.
0: Ja.
3: Ja, dat was eigenlijk de enige mogelijkheid voor de Fransen. En ik vind, de Spanjaarden zijn niet spectaculair, maar ze zijn wel baas.
0: Ja.
3: Ze hebben echt wel overhand over Frankrijk. En dat is een klein beetje verrassend, dat wel. En natuurlijk kwamen ze met een gelukje, met een dommigheid van Digne, op voorsprong. Dus ja, penalty goed afgewerkt. En voor de rest ook. De mooiste aanval van de wedstrijd kwam er ook via, ja, toch Jamal dan 1 keer die we dan zagen met Olmo. Een hele goede aanval. Uiteindelijk Upamecano die nog kon verdedigen voor Fabian Ruiz die daar opkwam. Dus het had ook op dat moment 2-0 kunnen zijn. Maar Frankrijk doet mij een beetje denken aan het Frankrijk van de openingswedstrijd die zij speelden tegen Senegal, die, ja, eerste helft. Waar ze het eigenlijk ook onder gingen. Waar ze een Mbappé niet vonden. Waar er wat frustratie was. Waar het na de rust wel keerde.
0: Ja, ja.
3: Eigenlijk dus na een uur. Ja,
0: ja.
3: Dan werd Olise, die dat toen ook rechts speelde, opeens de nummer 10. Ja, en die begon met gouden passes te strooien naar een Mbappé. En vonden ze opeens elkaar. En dat gebeurt, ja, helemaal niet vandaag.
0: Nee. En ook dus, nog extra pech met die blessure voor Saliba.
3: Ook. Ja, zeker. Zeker weten. Ook de gele kaart natuurlijk voor Rabiot, waardoor die op, ja, dat middenveld een beetje zich moet inhouden. Dus ja, het is allemaal redelijk moeilijk, moet ik zeggen, voor de Fransen. En of ze het nog recht kunnen zetten. Ja.
0: Wat kan Deschamps?
3: Hij gaat iets moeten doen. Hij gaat iets moeten doen. Ja, durft hij al Doué te brengen om, ja, toch wel in plaats van Dembélé, denk ik dan maar, zoals hij gedaan heeft in de WK-finale tegen Argentinië, toen Dembélé ook niet thuis gaf. Ja. Of laat hij ze nog even staan, maar hij gaat ze alleszins moeten aanporren dat er meer tempo moet gemaakt worden, dat jongens die al een geweldig WK aan het spelen zijn, dat die nu toch niet moeten twijfelen, dat die echt wel in de wedstrijd moeten komen. En het is daarop wachten. En als dat niet gaat gebeuren, ja, dan vrees ik een beetje voor Frankrijk.
0: Oké, we zijn benieuwd of Didier Deschamps inderdaad gaat ingrijpen bij de rust. De Fransen in elk geval op achterstand bij de rust tegen Spanje 0-1. Dadelijk na het nieuws van 10 uur. Het vervolg natuurlijk hier bij ons. Maar we gaan naar dat nieuws met Kings of Leon.

0: Sambari, Kings of Leon. Didier Deschamps heeft denkwerk, want de Fransen staan 0-1 achter in de halve finale op het WK tegen Spanje. Benieuwd of hij gaat aanpassen. Dat is voor na het nieuws. Tot zo.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 10 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. In Lauwe bij Menen in West-Vlaanderen is vanavond een brutale overval gepleegd op een juwelier. Verschillende daders belaagden de zaakvoerster. Er ontstond een schermutseling waarbij de uitbaatster van de juwelierszaak licht gewond raakte. De overvallers gingen uiteindelijk aan de haal met verschillende juwelen en horloges. Iets verderop werd korte tijd later een brandend voertuig teruggevonden. Wellicht of mogelijk gaat het om een wagen die bij de overval gebruikt werd. De daders zijn op de vlucht, er is een onderzoek gestart. Het muziekfestival Tomorrowland mag dit weekend geen vuurwerk ontsteken. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rumst beslist op advies van de brandweer. Wannes de Beukelaar, waarom is dat nu al beslist?
4: Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden te groot. Ook al is vuurwerk altijd een belangrijk deel van het festival. Volgens de burgemeester van Boom is het de enige juiste beslissing en weet de organisatie nu waar ze aan toe is. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op Camping Dreamville. Vorig jaar nog brandde het hoofdpodium van het festival bijna volledig af, enkele dagen voor het festival zou starten. Voor het tweede weekend van het dancefestival dit jaar zullen de burgemeesters later nog een beslissing nemen.
3: Dankjewel, Wannes. De Amerikaanse immigratiedienst ICE mag tijdelijk geen voertuigen meer controleren na een tweede dodelijk schietincident op korte tijd. Dat zeggen bronnen aan verschillende Amerikaanse media. Een agent van ICE schoot gisteren een Colombiaanse man dood in zijn auto tijdens een interventie in de staat Maine. Het is al de 10e dodelijke incident waarbij ICE betrokken is sinds Donald Trump weer president is. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit tegen ICE nadat 2 Amerikanen werden doodgeschoten. De Amerikaanse techreus IBM beleeft zijn slechtste beursdag sinds eind jaren 60. Het aandeel krijgt een klap van zowat 25% nadat het zijn resultaten over het voorbije kwartaal had bekendgemaakt. Steven Rombout, wat is er aan de hand bij IBM?
5: Softwarebedrijven hebben het al een tijdje moeilijk op de beurs uit vrees voor concurrentie met artificiële intelligentie. Denk dan aan krachtige AI-toepassingen die de taken van klassieke software zouden kunnen overnemen. En nu moet IBM ook toegeven dat de verkoop van zijn software slabakt, vooral omdat klanten eerder hun geld geven aan hardware zoals servers en geheugen, ook omdat de prijzen daar snel aan het stijgen zijn. Door het nieuws van IBM delen ook andere softwarebedrijven zoals het Amerikaanse Adobe en het Duitse SAP in de klappen. Zij verliezen zowat 4%.
3: Dankjewel, Steven. En op het wereldkampioenschap voetbal strijden Frankrijk en Spanje op dit moment voor een plek in de finale. Bert Sterk, jij volgt die halve finale. Is Frankrijk op weg naar een derde WK-finale op rij?
6: Voorlopig helemaal niets alleszins, want Spanje staat op voorsprong na 1 helft voetballen. Oyarzabal heeft een penalty omgezet na 1 minuut of 20. Voor het overige was er niet zo heel veel te beleven in de wedstrijd. Spanje had heel veel balbezit, maar echt kansen kwamen daar niet van. Tot na die 1-0 van Oyarzabal er wel nog een kans was voor Fabian Ruiz. En dat na slecht uitvoeren van doelman Maignan van Frankrijk. Frankrijk van zijn kant staat voor het eerst op achterstand tijdens een wedstrijd in dit wereldkampioenschap. En heeft er met enige voorsprong zijn slechtste helft opzitten sinds de start van dit WK. Dus het kan voor de Fransen alleen maar beter gaan, hopen ze daar bij Les Bleus, want er is een achterstand goed te maken tegen Spanje dat met 1-0 leidt.
3: Bedankt voor de update, Bert. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen tussen 15 en 20 graden. Morgen opnieuw warm en zonnig met een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland dan. Wie verkoeling zoekt, kan naar de kust. Daar 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde. Hete weer vanaf zaterdag. Aangename zomertemperaturen rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Sportza WK. Met Steffi Merlevede.
0: Goedenavond, welkom opnieuw bij Sporza WK. We volgen zo dadelijk natuurlijk de tweede helft tussen Frankrijk en Spanje op het WK voetbal. En de Fransen zitten daar in de problemen, want ze staan op achterstand. En tegen de Spanjaarden is het niet zo evident om een achterstand goed te maken. Dat leert het WK ons in elk geval tot nu. Zo dadelijk gaan we weer volgen met Bert, maar eerst nog even Wim hier in de studio. Ik denk dat we het al een beetje uit de beelden kunnen afleiden. Didier Deschamps grijpt in.
7: Ja, Coné gaat erin komen voor Rabiot, die na een minuut of vijf al een gele kaart. Kreeg. En hij moet het natuurlijk hebben voor dat fysieke voetbal, die fysieke présence daar op het middenveld. En daar worden ze wel weggespeeld door de Spanjaarden. Ook door het feit dat Oyarzabal zich daar veel laat zakken. Dus hij gaat daar inderdaad iemand zetten die net iets meer mag doen. Coné dan, in plaats van Rabiot. Ja, ik verwacht ook nog wel Doué op een gegeven moment. Maar gaat Barcola en Dembélé en Olise natuurlijk nog een kwartier gunnen.
0: De kans geven.
7: Ja, de kans geven. En misschien draaien ze het nog wel om, zoals tegen Senegal. Maar ja, het zal veel beter moeten. Ze zijn echt wel een schim van zichzelf, de Franse ploeg.
0: Ja, dat hadden we toch niet verwacht. Want
7: nee.
0: Het is ook niet de match zoals we hadden verwacht eigenlijk, hè, voorlopig.
7: Nee, het is geen hoge druk. Het is aftasten, het is afwachten. Het is zo... Er is heel veel op het spel natuurlijk. Hè.
0: De
7: WK-finale.
0: Ja.
7: En dat zie je er toch wel aan. En ja, het zijn natuurlijk twee elftallen die elkaar zeer goed kennen. Veel ploegmaatsen ook over en weer bij elkaar. Dus ja, dat is niet altijd makkelijk dan.
0: Nee.
7: Om dat los te gaan laten. Maar ja, de vedetten, ene kant Jamal en de andere kant Mbappé, hebben nog niet echt het verschil gemaakt. En moeten nog naar een beste niveau. Alhoewel Mbappé wel probeert, maar hij wordt een klein beetje in de steek gelaten door het drietal waarmee hij zo een geweldig kwartet vormt, normaal gezien. Maar hopelijk voor de neutrale kijker ook, krijgen we dan toch weer de flitsen te zien van dat aanvallend geweld van de Fransen.
0: Oké, Didier Deschamps grijpt dus in bij de Fransen. Ik zie dat de Spaanse spelers intussen ook weer gewoon op het veld staan. Bert Sterks bij de Spanjaarden, dezelfde naam als daarnet, neem ik aan. Hè.
6: Ik denk het wel, inderdaad. Ik heb geen wissels gezien aan de kant van Spanje, terwijl we nu gaan beginnen aan die tweede helft. Het stadion telt mee af met de stadionspeaker. En ik zie dat heel veel mensen nog ergens in de bar zijn blijven hangen. Want veel lege zitjes nog in de tribune bij het begin van deze tweede helft. Ze zullen wel weer opgevuld raken. Want uiteraard zit het stadion helemaal vol voor een halve finale op het grootste voetbaltoernooi ter wereld. Het AT&T Stadium in Arlington, toe aan zijn laatste wedstrijd tijdens dit WK. Het stadion van de Dallas Cowboys met het dak erop. Plaats voor 80.000 mensen. En hier zijn dan toch een slordige 9 wedstrijden gespeeld. Ik moet zeggen dat het gras er toch nog best goed bij ligt. Voor zo'n zware belasting die er geweest is in de voorgaande weken. Een stadion waar best veel gescoord is ook. Onder meer Nederland speelt hier gelijk tegen Japan. Engeland haalde met 4-2 uit tegen Kroatië. Argentinië mocht een keertje in Dallas spelen, in Texas. En nu dus deze halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Met Coné inderdaad in de plaats van Rabiot aan de kant van Frankrijk. Dat heeft uiteraard te maken met die gele kaart die hij vroeg in de wedstrijd pakte. Als Frankrijk straks meer risico's gaat nemen, en dat zullen ze op een bepaald moment wel moeten doen, wordt het voor de mensen met geel extra link om tegen die tweede geel karton aan te lopen. Dus toch maar de veilige wissel van Didier Deschamps. Coné in de ploeg, de man van AS Roma, stond 3 keer in de basis tijdens dit WK. Onder meer door de blessure van Tchouaméni, die de middenvelder van Real de voorbije 2 wedstrijden alvast aan de zijlijn gekluisterd hield. Upamecano heeft de bal voor Frankrijk. We spelen alweer 1,5 minuut. De bal gaat de diepte in richting Mbappé. En Laporte verdedigde een beetje stijfjes. Zag er een beetje uit als een ladder die niet wilde plooien. Maar uiteindelijk veerde het dan toch een beetje door. En kon hij nog bij die bal vlak voor Mbappé ermee vandoor zou gegaan zijn. Rabiot kijkt toe. Zo net gewisseld dus door zijn bondscoach Didier Deschamps. De man die ooit het vertikte om als reserve mee te gaan naar een toernooi. En dan maar bedankte voor de eer. Jamal nu naar Oyarzabal. Die voor deze keer wel een keer diep was blijven staan. Maar niet goed aangespeeld en moeilijk om de bal onder controle te krijgen. Upamecano voetbalt uit naar Koundé op de rechterflank. En hij neemt een paar meter, wordt achterna gezeten door Baena. Goed meegenomen door Olise. Cucurella verdedigt, mag geen overtreding maken en doet dat ook niet. Slim verdedigd, schouder gebruikt. En blijven leunen tegen Olise tot hij de bal wel moet afgeven. Of niet meer onder controle kan houden. Uitvoetballen doet Cucurella nu ook. Dat lukt hem wat minder. Want Upamecano zat er even tussen. En ingooi komt er dus op de linkerflank. Didier Deschamps toe aan zijn voorlaatste wedstrijd voor Les Bleus. Er komt nog een troostfinale of finale voor hem. En dan is het afgelopen. Zijn lange ambtstermijn voor hem bij Frankrijk. Wat zit hier verdorie al lang. Sinds 2012. Wereldkampioen geworden in 2018. En dan nog een paar finales gespeeld natuurlijk. Zoals in Qatar. Met de penalties verloren van Argentinië. Weinigen houden het zo lang vol. Als bondscoach of bij een topclub. Zo u wil. Daar zeker niet. Als bondscoach misschien nog een klein beetje meer. Maar goed, het is toch extreem lang. En het is tijd voor een frisse wind, moet hij gedacht hebben. De man van 57 uit Bayonne. Voor wie het natuurlijk een bewogen WK is geweest. Al met het overlijden van zijn moeder tijdens het wereldkampioenschap. Waardoor hij even heen en weer moest naar Frankrijk. Sommigen moesten het doen voor de geboorte van hun kind. Hij moest het doen voor een veel minder vrolijke gebeurtenis. Het overlijden van zijn moeder. Maar dat werd bij de Fransen allemaal goed opgelost door zijn trouwe luitenant Guy Stéphane. En door een selectie die echt wel dicht bij elkaar zat. Want het moet wel gezegd, zelden of nooit hoorde je een keer een rimpel komen vanuit dat Franse kamp. Wat in het verleden toch wel vaak helemaal anders is geweest. Onder andere bondscoaches, vooral in 2010. Daarna kwam Deschamps, dus 2 jaar later in 2012. Maar toen was het een halve oorlogsstemming in het Franse kamp. Dan is het nu toch allemaal veel vredelievender verlopen bij de Fransen. Er is een blessure bij Oyarzabal. Hij heeft ergens een tik gekregen in zijn nek van Lacroix. En daardoor ligt het spel nu een beetje stil. Of even stil. Ja, het was een beuk van Lacroix. Echt, de bal was weg. Waar was dat nu nog voor nodig? Hij beukt hem echt met de schouder in de rug. En verontschuldigt zich dan meteen. Ook wel voelt dat hij dat niet op die manier had moeten doen. Kan Oyarzabal voort of heeft hij verzorging nodig? We kijken intussen naar wat herhalingen. Dus weet hij niet echt wat er op het terrein aan het gebeuren is. Voetballen maar, zegt scheidsrechter Barton. Die toe is aan zijn 4e wedstrijd op dit WK. 2 groepswedstrijden en een 8e finale. Daar is Yamal nu in de box. Yamal, scherpe hoek tegen de borstkas van Maignan aan. En dan krijgt hij de buitenspelvlag nog tegen. Lamine Yamal ontsnapt plots aan de aandacht van zijn belager Luca Digne. En die vlag had echt wel eerder mogen komen, want hij stond 2 meter buitenspel. Dat doorlopen was echt niet meer nodig. Maar goed, de lijnrechter wachtte toch maar even wait and see. Voor hij dan de vlag durfde ten hemel te richten. Maar dat had hij echt al wel meteen kunnen doen bij deze fase. Zelden zijn ze zo duidelijk in het hedendaagse voetbal als bij deze buitenspelfase. Unai Simon met een lange trap richting het hoofd van Dani Olmo. Gaat er onderdoor. Luca Digne zit erbij. Opgevangen door Pedro Porro. Opzij weer naar Dani Olmo. En Yamal op de rechterflank. Daar zitten ze met z'n allen samen. Baena eventjes weer achteruit. Rodri. En dan via Fabian Ruiz naar Cucurella. En hij kan de bal nog wat opbrengen. Op links is Baena mee. Nu 1 tegen 1 tegen Koundé. We wachten op een eerste doelpoging in de tweede helft. De bal gaat naar het centrum. Even Oyarzabal die de bal niet lekker onder controle krijgt. Maar dan toch zelf kan trappen. En hij doet dat, ik zou zeggen, een meter misschien ietsje meer naast en over het doel van doelman Maignan. Zo hebben we toch die eerste doelpoging nu. Beetje vlot aan de bal die er inderdaad een meter zowat over gaat. 7 minuten ver in die tweede helft. Nog altijd de voorsprong voor Spanje 1-0.

0: Rosalía was ook al op een van die wedstrijden van de Spanjaarden op het WK als VIP tegen Oostenrijk, geloof ik, was het. We zagen daarnet een heel bedenkelijke blik van bondscoach van Frankrijk, Didier Deschamps, want de Fransen nog altijd 0-1 achter tegen Spanje. En Bert, de klok tikt intussen. Hè.
1: De klok tikt intussen. Toch nog best wat tijd voor de Spanjaarden. Nog maar 10 minuten ver in de tweede helft. En daar nog wat toegevoegde tijd bij straks en zo. Dus kijk, is nog geen reden tot paniek. Maar hij ziet er op dit moment even weerbaar uit als zijn ploeg, moet ik zeggen. Didier Deschamps zit er daar wat twijfelend bij in zijn dugout. Gaat nu zo meteen wel wisselen, zag ik. Iemand die zich klaar aan het maken was. Was dat dan Désiré Doué? Ik denk het wel. Die klaar staat voor een invalbeurt. Met rug nummer 20. Niet helemaal lekker kunnen zien. Maar ook in de tweede helft, nee, geen goed Frankrijk. De mannen worden allemaal goed afgestopt. Barcola zo net nog een keer geprobeerd buitenom op links. Maar ook daar lag weer een Spanjaard in de weg. En Unai Simon kwam op het goede moment zijn doel uit. Waardoor hij eigenlijk niet meer tot een doelpoging kwam. En Spanje nu wel beter in de aanval met Yamal. Dani Olmo nog een keer Yamal. Die zeker geen dijk van een wedstrijd aan het spelen is. Dat doet Rodri overigens wel op het middenveld. Bal in de box is veel te ver over iedereen heen. Ook dat is niet lekker van Fabian Ruiz. Ook dat was niet goed. En daar is inderdaad Désiré Doué. En is het dan Barcola? Die was vervangen. We krijgen het bordje niet te zien. Maar zien we wel dat Barcola inderdaad naar de zijlijn loopt. Ja, ze lagen in balans voor dit wereldkampioenschap. Barcola en Doué. Barcola meer de man van de diepgang. Doué al een keertje meer binnendoor. Zijn broer is al even naar huis met Ivoorkust. Hij mag hier in de halve finale dus wel nog een keertje opdraven. Doué. Hij scoorde ook één keer tijdens de 2K. En dat was al vrij vroeg in het toernooi in die wedstrijd tegen Noorwegen. Die eigenlijk over niks meer ging. Over de groep winnen, dat wel natuurlijk. Waardoor Frankrijk de andere landen uit de top 4 van de FIFA-ranking wist te ontlopen tot in de halve finales. Maar nu kan het natuurlijk niet meer anders. Nu moest het wel een topland worden. Want de gedroomde scenario's waren er voor de FIFA. Frankrijk, Spanje, Argentinië, Engeland. Allemaal groepswinst, allemaal doorgestoten. Tot in de halve finales. Ruimte nu voor Dani Olmo, die veel meters mag maken. En op links wat in de rug speelt van Baena. Die moet even inhouden. Snijdt dan toch naar binnen. Trapt tegen Koundé aan. Rodri met een bal in de box richting Yamal. Weggekopt door Digne. Op de borstkas nu van Fabian Ruiz opgevangen. Het gaat naar Pedro Porro. De Spanjaarden met redelijk veel volk in de aanval, moet ik zeggen. Dani Olmo gehaakt. En nu de kans voor Porro. Porro! Ja, 2-0. 2-0 Spanje. En het is rechtsachter die zijn tweede doelpunt maakt van het toernooi. Ik gaf het eerder aan. Hij gaat al een keertje graag mee in de overlap. En hier is hij dan plots in de spits te vinden. Pedro Porro. De rechtsachter met de 2-0. En valt de doek hier voor Le Bleu. Is dit het dan? Deschamps nu wel uit zijn dugout. Roept een keer, maar ze gaan hem niet horen. Want de herrie is oorverdovend. Pedro Porro. Ja, hij maakte er eentje tegen Oostenrijk in de groepsfase. Maar dit is wat anders natuurlijk. In de halve finale van een wereldkampioenschap. En schitterend werk van Dani Olmo in de opbouw. Met een man in zijn rug. Toch nog kunnen meedraaien, meeschuiven. Hij gaat zitten met een vuist in de lucht. Pedro Porro. De verdediger van Tottenham Hotspur, waar hij een verdomd moeilijk toernooi kende. Of een verdomd moeilijk seizoen kende. En hier maakt hij zijn tweede en de 2-0. We kijken nog eens. Hij zit mee in de opbouw. Zijn pas gaat naar Dani Olmo. En hij tikt dan met een man in de rug gewoon even opzij naar Porro, die is doorgelopen. Ja, heel goed gedaan hoor. Schitterende assist van Olmo. Hij daar onder de druk van Upamecano, die hem eigenlijk gewoon onderuit schoffelt. Die wel toch nog mee kan geven aan Porro. En hij kijkt even naar de doelman en trapt hij dan rechts voorbij de doelman in doel. Met de binnenkant van zijn rechtervoet sleept nog even op de grond. Een beetje zoals een hockeysleper bij een strafcorner. En dan raakt hij hem vol genoeg om binnen te trappen. Mbappé zucht. Blaast zijn wangen helemaal bol. Want hoe gaat Frankrijk dit nog rechtzetten? Met een toch povere prestatie tot nu. Het wordt moeilijk, het wordt moeilijk. Nog een half uur te gaan voor Le Bleu. En daar is Spanje al opnieuw met een combinatie. Alles op alles gaan ze moeten zetten. Met veel volk de aanval in. Misschien een grote man erin brengen, à la Mateta of Thuram van 1,92 meter. En het gewoon op een andere manier proberen, want dit lukt niet. Spanje heeft het echt prima voor elkaar. Pluim op de hoed van De La Fuente. Niets weggegeven, werkelijk niets. Een goed meevoetballende Unai Simon, die ver genoeg voor zijn doel speelt. Verdedigers die een puikenprestatie afleveren en zelden tot nooit in de problemen komen, op een zeldzaam momentje na van Cubarsie in de eerste helft. Die dan de hulp kreeg van Porro, die dus ook op dat vlak echt wel belangrijke dingen heeft gedaan. Niet alleen door dat doelpunt te maken. En ze voetballen rond nu. Vlot van voet tot voet. Bij Frankrijk laten ze het hoofd echt wel eventjes hangen. Cubarsie opzij. Hij kijkt naar Jamal die de diepte ingaat. Hij zit al in de rug van Digne. Daar is Jamal. Wordt dit de derde? Haakt even af met links. 3-0. 3-0 Spanje. En buitenspel wordt nu aangegeven. Buitenspel voor Jamal. Snel gevlacht. Op het polshorloge van de lijnrechter zien we nog goal, goal, goal. En Jamal zegt nee, dit was geen buitenspel. Hij speelde zeker op het randje. Kroop al in de rug van Digne. En we voetballen al meteen, dus de VAR hoeft er niet meer naar te kijken. De chip in de bal heeft dat meteen beslist. Ik wil wel graag nog een keer het beeld zien natuurlijk van die doorlopende Jamal. Schitterende pas was het overigens in zijn loop. Lamine Jamal. Daar gaan we het nu krijgen in de rug van Digne. Ja, ik denk net wel. Ik denk net wel. Een centimeter of 20, 30. Dat hij toch al voorbij Digne hangt. In zijn spurt. En dan trapt hij niet met rechts. Nee, nee. Hij kapt nog even terug naar zijn goede linker. Neemt er zijn tijd voor. Kijkt nog een keer. En plaatst hij dan voorbij Maignan in doel. Hij was zeker van zijn stuk. Dat zeker. Ik denk als hij nog een kans krijgt dat hij er ook in hangt. Lamine Jamal. Het was zo rustig gedaan. Dat je voelt als daar nog een kans komt. Hij die gewoon in het net ramt. Maar Spanje... Dus niet tot 3-0, zo leeft Frankrijk toch nog een heel klein beetje. Maar je merkt aan de blik van Didier Deschamps dat hij er ook niet meer in gelooft. Dat de hoop echt wel aan het weg hebben is op een nieuwe finale. Na Rusland, na Qatar, zou die in de USA wel een keertje kunnen wegglippen voor Les Bleus. De grote favoriet voor zowat iedereen. Het meest getalenteerde land krijgt bij momenten voetballes van Spanje. Want ze komen niet meer bij de bal nu, de Fransen. Het gaat rustig van voet tot voet. De Fransen zetten geen druk. Dat is eigenlijk in de hele wedstrijd zo geweest dat ze te weinig druk op de Spanjaarden hebben weten te zetten. Niet genoeg intensiteit in hun spel en hun pressing hebben kunnen leggen. En dat kunnen de Spanjaarden natuurlijk wel. Vroeger de koning van Tiki-Taka. Dat is intussen natuurlijk niet meer echt het geval. Dat soort voetbal. Het eindeloze rondtikken. Het is wel ietsje... meer verticaal geworden dan toen. Ja, maar techniek hebben ze genoeg. Rust hebben ze genoeg aan de bal. Nu wel even balverlies van Rodri. Maar kijk, daar is Fabian Ruiz al meteen om de steek weer op te rapen. En Baena gaat de diepte in. 1 tegen 1 nu met Upamecano. Snijdt naar binnen. Wacht even. En ziet dan Fabian Ruiz in steun komen. Rodri altijd rustig met dat broekje. Wat hoger opgetrokken. Shirt erin gestoken. Heerlijk ouderwets. Pedro Porro. Man van het doelpunt dus. En een hakje van Jamal. Weer naar Porro. Ja, het is echt voetballes op dit moment. Het is pijnlijk voor Frankrijk. Het doet pijn aan de ogen bij de Fransen. Dat kan niet anders. Op 14 juillet. Nog niet in de USA natuurlijk. Of toch nog niet overal, neem ik aan. Of nu zo ongeveer. Alleen in het uiterste westen was het daar nog even op wachten. Excuseer. En daar is Digne voor Frankrijk. Met een bal vooruit naar Mbappé. En daar heeft hij nu wel een keer een actie. En een bal voor zich uit. En een voorzet die Simon moet wegboksen in zijn korte hoek. Even weggebokst. Gevaarlijke bal van Mbappé. Dicht bij het doel. En in de korte hoek hoor. Moest die bal nog aanraken. Unai Simon. Hoekschop voor Frankrijk. Genomen door Olise. Dembélé naar het centrum, dat is goed gedaan. Naar Digne en opnieuw een hoekschop voor de Fransen. Want blok van Pedro Porro. Het zweet loopt van het aangezicht van Lucas Digne. De linksback die was meegeschoven. Bijna gebeurde het dus weer in zijn rug. Dat er iemand weglipte. de opbouw van het doelpunt bij de 2-0 geboren. Ook al van op die flank. Hakje bij de eerste paal. Tchouaméni. En over het doel van Simon. En zo gaan we stilletjes aan richting de tweede hydration break. Met onder meer Arsène Wenger in de tribune. En boegeroep voor Infantino die in beeld wordt gebracht. Hij glimlacht. Hij zal ook dat een deel van de roem vinden ongetwijfeld. Ook uitgejouwd worden is een deel van de roem. Zolang het maar aandacht is en macht. Daar draait het toch om. En Arsène Wenger zit daar een beetje rechts in zijn rug als mede. Uitzetter van de lijnen op het sportieve vlak dan bij de Wereldvoetbalbond nog altijd. Hij aanziet met leden ogen wat de Fransen hier op de mat leggen. Maignan voetbalt uit met Tchouaméni. Lacroix naar Koné, amper gezien sinds zijn invalbeurt. En meteen balverlies ook, Oyarzabal. En Koné doet zelf de deur weer dicht, dat was nodig. Hij moest er echt wel tussen zitten. Uitvoetballen nu met Lacroix. En dat gaat toch allemaal wat moeizamer dan bij Spanje, dat uitvoetballen. Het is toch allemaal net iets minder precies. Die bal die aan de Spaanse voeten kleeft. Alsof er van die tweezijdige kleefband op gehangen is. Is bij Frankrijk toch minder sterk. Springt er al een keer een beetje een bal weg. Is die wat minder precies gegeven. Doué naar Digne. En ook deze is weer te kort. De tackle van Pedro Porro. Ja, die zweeft door deze wedstrijd. Niks kan nog stuk voor Pedro Porro. Speelt helemaal op automatische piloot. Drijft op een wolk richting de finale. In het centrum heeft Koné de bal met Tchouaméni. Overstapje van Koundé. Zodat Dembélé bij de bal komt. Wat hebben we hem ook weinig gezien. Nu Mbappé net ernaast. Dat was het moment voor Frankrijk. Van net buiten de grote rechthoek Mbappé. Aanleggen, trappen, ik denk nog even aangeraakt onderweg. Inderdaad door Cucurella en Laporte. En daar komen ze goed weg hoor. Als die bal een beetje anders gedefinieerd wordt, hangt hij erin. Hoekschop nu. Kort genomen. Digne opzij naar Olise. De koning van de assist tijdens dit wereldkampioenschap. Daar is hij nu nog niet toegekomen. Doué overstapje dan met rechts trappen. Tegen de voet aan van Koubarsi. Nog een keer de rechthoek in. Hakje naar Olise. Opletten voor de penaltyfout. Dat doen ze slim. Digne met de voorzet. En Simon is daar. Heeft de bal klem vast. En trapt meteen snel uit. Want heeft gezien dat Yamal is vertrokken. En dan moet Maignan zijn doel heel ver uitkomen. En wegkopen voor Lamine Yamal. Er was geen enkele verdediger meer. Olise crosspass. Dat is een mooie. Helemaal naar de andere kant. Tot bij Kylian Mbappé. Sleept de bal even mee. Maar stond buitenspel. Opnieuw buitenspel van Kylian Mbappé. En hij maakt zich boos op de lijnrechter. Snapt er niks van. Maar tot nu zijn die buitenspelgevallen in deze match wel allemaal juist beoordeeld. Dat gaan we hier nu nog een keertje zien. Nee, dit is de lijn van het buitenspel van Yamal. En ook dat was correct, zien we. Met de screen die wordt getrokken tussen Digne en Yamal. Dus dat doelpunt terecht afgekeurd. En dan dacht ik dat we aan de hydration break toe waren. Maar er wordt toch nog altijd gevoetbald. Olmo speelt naar Fabian Ruiz. Bij Spanje is er nog altijd niet gewisseld. Bij Frankrijk al twee keer. Blessure Saliba. Gele kaart Rabiot. Waardoor hij vervangen werd door Didier Deschamps. Maar het heeft allemaal weinig zoden aan de dijk gebracht voorlopig bij Le Bleu. Laporte blijft staan. Want vindt dat er een vrije trap moest volgen voor een tik op de benen van Baena. Heeft nu de bal opnieuw Laporte. Kijkt even. En moet dan toch wat langer de pass vooruit geven. Hij doet hij op dan zomaar de rug van Baena. Ja, het is echt frustratie hoor. Het is de ene frustratiefout na de andere bij de Fransen. Nu ook weer Koundé die toch te wild was in de rug van Baena. Zijn lichaam gezet, maar ook nog een keer zijn voet tegen dat onderbeen van Baena. En nu dan wel de hydration break. 2-0 is de bonus voor Spanje. Zo gaan ze het laatste kwart in van deze halve finale tegen Frankrijk.
0: Dankjewel Bert, dan in mij hier in de studio weer eventjes over met Wim de Koning nog altijd naast mij. Wim, ja, de 0-2 en ja, heb jij het gevoel dat de Fransen het nog gaan kunnen rechtzetten? Niet echt,
2: nee, hè? Nee, dat gevoel hebben we niet. Alleen, dat hadden we van de Belgen tegen Senegal ook niet.
0: Nee, dat is waar.
2: Die aansluitingstreffer, de, hoe zou ik zeggen, 84ste, 85ste minuut, kan nog heel veel teweeg brengen. Want, ja,
0: één flits wordt van Mbappé is genoeg en dan is het geloof er weer natuurlijk.
2: Ja. Maar het is zo moeilijk, hè, voor hen. Ze krijgen inderdaad wat voetballes. Er is veel frustratie. Dat zagen we al bij Koundé nu en ook bij Lacroix. Die daar Oyarzabal echt wel nog een beuk verkocht. Al heel laat, als de bal al weg was. Ja, dat middenveld, hè, van Spanje is baas. Rodri laat zien waarom hij 2 seizoenen terug Ballon d'Or was. Mm-hmm, ja. En na een kruisbandblessure heeft het lang geduurd voor hij weer zijn niveau haalde. Leek hij ook wat minder mobiel geworden te zijn. Maar niet in dit WK en ook niet vandaag. Want legt Olysee Lam of Dembélé. Het is te zien wie dat er daar op de 10 zit. Ja. Want ja, ze blijven maar wisselen om in de wedstrijd te komen. Ja, ze hebben wel geprobeerd in het begin om wat hoge druk te gaan uitoefenen. Maar Spanje voetbalt daar zo makkelijk van onderuit. Vooral door dat mannetje Meer op het middenveld. Oyarzabal die zich laat vallen. Olmo die heel erg slim altijd weer positie kiest. Nee, het ziet er moeilijk en niet goed uit voor de Fransen. En je hebt echt niet de indruk dat ze het nog omdraaien. Tenzij er inderdaad een goal uit de lucht valt.
0: Ja,
2: ja, maar hoe dat dan zal gebeuren...
0: Daarnet was er wel even de kans voor Mbappé. Ja, dat afgeweken is
2: ja op Koukouré. Ja. Er is al een beetje meer hogere druk en Doué die er is ingekomen. Daar verwachten we dan ook misschien nog wel een flits van. En dan iets of wat druk door 2-3... Hoekschoppen en Serki, die ik al lang een keer verwachtte, mag nu uiteindelijk weer proberen de boel om te draaien. Zien we nu, die gaat erin komen. Die heeft wel zo'n actie.
0: Ja.
2: Maar als zijn acties niet lukken, is het ook heel erg pijnlijk soms. Is iemand die het dan probeert te forceren, dat hebben ze nu wel. Hè? Met Serki, met Doué. Geen idee wie eruit is, maar dat moet dan...
0: Nee, heb ik ook niet.
2: Waarschijnlijk, wat moeten we nog zien, gaat hij dan een dubbele wissel zelfs uitvoeren. Ja. Is ook wel nodig, maar ik denk dat Bert het beter kan zien dan ons. Hij moet iets gaan doen.
0: Ja, oké. Bert, heb jij beeld op wat er gaat gebeuren? Wie gaat eruit bij de Fransen?
1: Ik zie het nu net. Ja, Olysee voilà, wordt vervangen en Digne wordt er ook uitgehaald. Dan krijgen we dan Hernandez. Inderdaad, Theo Hernandez komt erin. En Cherki, zoals al aangegeven in de studio, is dan de tweede man die in de ploeg komt. En dan zijn we aan 4 wissels bij de Franse. 5 al met Koné erbij. Dus ze zijn opgebruikt aan de kant van Didier Deschamps. Heeft ze niets meer extra. En zo zie je nog maar een keer. De Belgen hadden die ervaring ook. Het is vervelend als je vroeg in de wedstrijd al een keer moet wisselen met een blessure. Zoals hier het geval was met Saliba. En met die gele kaart van Rabiot. Nog een tweede keer. Eigenlijk iemand die veiligheidshalve gewisseld moest worden. Dan kom je diep in de wedstrijd. Soms al een keer ergens een wisseltje tekort. Als er iemand niet meer topfit rondloopt, zal die toch voort moeten. En het is nog wel even natuurlijk. Lacroix, Theo Hernandez, Koné, Cherki en Doué. Dat zijn de 5 spelers die Didier Deschamps al tussen de lijnen heeft gebracht. En het is Frankrijk dat nu wel het balbezit heeft in de beginfase. Bij Spanje nog altijd niet gewisseld. Al zag ik daar bij de zijlijn nu toch iemand klaarstaan om er zo meteen in te komen. Bij Spanje nog altijd niet gewisseld. Al zag ik daar bij de zijlijn nu toch iemand klaarstaan

de Spaanse bondscoach die zijn ploeg naar de finale aan het leiden is. Net zoals het op het EK. Ook toen tegen Frankrijk in de halve finales. Met het schitterende doelpunt van Lamine Yamal. Torres heeft nog niet gescoord tijdens dit wereldkampioenschap. En het is dus nog niet super sub Merino. Maar je hebt geen super sub nodig natuurlijk als je 2-0 voor staat. Dus misschien houdt hij die super sub rol voor in de finale. Wanneer het daar wel mogelijk of nodig zou moeten zijn. Frankrijk achterin met Upamecano. Koundé. En Dembélé. Tikje gegeven aan de rechtsachter. Maar balvoordeel gegeven door Ivan Barton. Eén belangrijke fase heeft hij moeten beoordelen in de eerste helft. Dat was die penaltyfout van Digne op Yamal. Hier en daar wordt gezegd was dat geen hens van Lamine Yamal. Toen hij de bal aanraakte voor hij werd neergehaakt. Maar ja, hij kreeg hem wat tegen zijn bovenarm. Terwijl hij zijn lichaam echt niet onnatuurlijk groter maakt. Dus, en ook van erg dichtbij. Dus nee, ik denk niet dat je daar een hensbal voor kan geven. Volgens mij nog altijd een penalty. En sippe gezichtjes in de tribunes bij zij die Franse kleren aan hebben. Chauvinistisch zullen ze altijd blijven. Maar vrolijk even wat minder. Nog een kwartier op de klok. En knokken voorin is het nu voor Baena. Hernandez moet achteruit voetballen tot bij Mike Maignan. Doet dat kort. Opnieuw tot bij Theo Hernandez. Helemaal in het begin van het toernooi even in de basis gestaan. Maar dan verdwenen ten voordele van Luca Digne. Nu dus toch nog een keer een invalbeurt. Kone pas vooruit. Even Mbappé draait weg. Yamal verdedigt mee. De twee toppers tegen elkaar. Ja, dat wordt geel voor Yamal. Dat wordt geel. Zou toch moeten. Flinke tackle, komt te laat op Mbappé. Ik heb nog geen kaart gezien, maar dat kan toch niet anders. En dat zegt Didier Deschamps nu ook. Ce n'est pas de jaune. Ja, dat is toch gewoon een gele kaart in het doorlopen. En dan komt hij gewoon, kom aan zeg. Als dit geen gele kaart meer is. Nog eens kijken vanuit een ander standpunt. Hij glijdt een beetje ongelukkig weg, maar tackelt Mbappé toch gewoon de lucht in. Ja, daar snap ik niks van. Hier snap ik echt niks van. Is het dan omdat het Lamine Yamal is dat hij geen gele kaart mag krijgen? Zoals we eerder in dit toernooi ook wel andere spelers zoals Lionel Messi hebben zien ontsnappen aan kaarten. Nee, dit kan toch niet? Didier Deschamps snapt er ook helemaal niks van. Dembélé met de voorzet gekopt door een Spanjaard achterwaarts. Maar dat is dan de oplossing van Barton. Snel voor een overtreding gefloten in het voordeel van de Spanjaarden. Overtreding op Rodri. En Deschamps is nog altijd niet gekalmeerd daar. Zat daar straks redelijk nonchalant in zijn dugout. Maar nu is hij boos. Nu is hij echt boos. Daar komen nog wat Spaanse wissels aan. Ah, Pedri. Dan toch Pedri. Dani Olmo gaat eruit. In Spanje kijken ze gelukkig nu. Want Pedri is de man die ze altijd wel weer in de basis willen zien staan. En ook Fabian Ruiz wordt vervangen. Door, daar is hij dan toch, de super sub Merino. Je hoeft niet meteen te zeggen dat dit een kwaliteitsvermindering in is als je ziet wie erin komt. Als je dat kan met 2-0 voor, 77e minuut. Een man die kan voetballen als Pedri nog tussen de lijnen brengen. Ja, dan sta je er toch echt wel goed voor als Spanje. Bal gaat de lucht in. Even Kone. En dan mooi gedraaid op het middenveld. Uitgevoetbald met Yamal. Ook knap gedraaid van Pedri meteen een eerste keer. Gaat op wandel. Baena op links. Daar gaat het nu naartoe. Heeft Koundé nog tegenover zich. Snijdt dan naar binnen. Een bal het pak ingekopt door Torres. En die bal valt er net naast. Een metertje zowat. En dus toch weer een kans voor Spanje. 12 minuten op de klok. 2-0 nog altijd in Spanje tegen.

0: Way Down Nile van World Party. Spanje nog altijd virtueel in de finale van het WK voetbal, want nog altijd in 0-2 voorsprong tegen Frankrijk met nog een goede 10-15 minuten te spelen, Bert.
1: Ja, Frankrijk komt nu wel met toch een paar doelpogingen, met zo net een heet standje na Simon die niet helemaal goed uitverdedigde, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En nu gaat hij dan wel goed in de voeten van Theo Hernandez. Heeft dan een voet tegen zijn aangezicht gekregen, geeft hij aan. Ja, er komt wat meer tumult nu. Hernandez verontschuldigt zich maar, zegt, ja, ik denk eigenlijk niet dat ik hem aanraakte, die doelman. Dat is toch gewoon eigenlijk allemaal komedie wat hier aan het gebeuren is. Ik wil het nog wel een keer zien op de monitor of het komedie is of niet. Hij gaat in de voeten van Theo Hernandez. Ja, het is eerder de bal, denk ik, die in zijn gezicht komt dan wel de voet. Nog eens kijken. Ja, het is de bal hoor, volgens mij, die in zijn gezicht komt. En niet de voet van Theo Hernandez. Dus veel theater voor niks. En zal die bal inderdaad wel even gevoeld hebben. Maar pijn zal het toch niet gedaan hebben. En toch niet zoveel als hij wel deed uitschijnen. De doelman van Spanje die zo net dus goed wegkwam. Kwam nog een keer heel ver uit zijn doel. Op een bal die de diepte inging voor Mbappé. Kopte die weg, maar deed dat niet ver genoeg. In de voeten van Doué. Moest dan snel terughollen naar zijn eigen rechthoek. En het schot van Doué kwam dan eigenlijk tegen hem aan. En daarna kon hij er bovenop gaan liggen. Daar kwam hij eigenlijk echt wel goed weg. Er wordt een doelpuntenmaker vervangen. Eentje die misschien niet al te veel mensen hadden opgeschreven als potentiële doelpuntenmaker in deze halve finale. Pedro Porro wordt vervangen door Llorente. Baena gaat er ook nog uit. En dan krijgen we Williams. Ja, die komt er nog even in. Luis de la Fuente, beter, geeft ze allemaal een schouderklop. Goeie wedstrijd gespeeld. Nico Williams van Athletic Bilbao. Zijn broer Iñaki zagen we eerder in het toernooi met Ghana spelen. Hij doet het gewoon voor Spanje. Twee Basken met Ghanese roots zijn het. De Williamsen. Spanje weer met een balverovering op Hernandez. Die slim op de knieën gaat. En het spel ligt even stil zo. Vrije trap moet genomen worden door Frankrijk. Dus plots toch twee momenten van wat gevaar bij Frankrijk. En Spanje blijft overeind. Anders zal het toch nog spannend kunnen worden in de slotfase. Het kan nog altijd natuurlijk. Maar dat doelpunt moet wel snel gaan komen nu van de Fransen. En als je nu echt kijkt naar uitgespeelde kansen. Ja, die zijn er gewoon niet geweest. Eén bal van Mbappé van buiten de rechthoek net ernaast getrapt. Dat was echt wel de gevaarlijkste bal. Maar kon je ook niet bepaald een uitgespeelde doelkans noemen. Nee, nul eigenlijk. Als je het hebt over echt kansen uit de combinatie. Of een keer een vrije kopkans of iets dergelijks op een vrije trap. Nee, geen enkele. Nul. En dan is Spanje gewoon de ploeg die verdient 2-0 voorstaat op dit moment in deze halve finale. Spanje op weg naar zijn tweede finale in de geschiedenis van het WK voetbal. De vorige in 2010. Zuid-Afrika. Finale tegen Nederland. Met het doelpunt in de toegevoegde tijd van Iniesta. In Nederland een groot trauma uiteraard. Die verloren finale. En ze gingen voordien ook voorbij Portugal, voorbij Duitsland. Dus echt wel een sterk toernooi. Met in drie wedstrijden na elkaar een 1-0. Tegen Portugal 1-0, Paraguay 1-0, Duitsland 1-0 en Nederland 1-0. Het is allemaal al eventjes geleden. Maar dat was hoe het zich toen voltrok. In dat enige WK tot nog toe nog altijd op Afrikaanse bodem. Maar daar komt verandering in, want het volgende is voor een stukje in Marokko. Maar ook voor een stukje in Spanje en in Portugal en een stukje in Zuid-Amerika. Dus iedereen doet mee. Allemaal gastlanden die al geplaatst zijn. Het wordt allemaal een beetje belachelijk zo natuurlijk. Dus waarom niet met 64 landen, denkt Gianni Infantino. Moet allemaal kunnen. De mensen kunnen het nu al niet meer allemaal volgen, maar nog wat landen erbij. Waarom ook niet. Unai Simon heeft de bal aan de voet en... Hoho, krijgt een klap van Mbappé toch. Krijgt toch een klap. Toch minstens geel voor Mbappé, inderdaad. Simon bleef staan met de bal aan de voet en weigerde die op te rapen. En Mbappé had er echt redelijk genoeg van. En ging dan als een gefrustreerde gek nog even door. En duwt Simon omver. Tja, dat is echt pure frustratie hoor. En die zit er al lang in bij de Fransen, maar komt hier nu volledig tot uiting. Kylian Mbappé. Laat zich even zien als een kleine meneer hier. Nee, dit is geen grote man, dit is een kleine meneer. Laat zich kennen. Een moment van zwakheid bij Mbappé. Co-topschutter met 8 doelpunten. Messi kan er nog wat bij doen. Hij kan dat ook in de troostfinale. Eventueel geel voor Mbappé. En dan is het een frustratie die ik wel snap voor Didier Deschamps. Dat Jamal daar straks geen geel kreeg. Maar ja, deze kan je natuurlijk niet trekken voor Mbappé. Het potje kookte even over bij de topspits van Real Madrid. Ook dat speelt mee natuurlijk tegen het land waar hij in het clubvoetbal speelt. Bij Mbappé. Waar hij zich misschien nog meer wil tegen bewijzen. Dit jaar ook wel wat kritiek gekregen bij Real. Spanje nog een keer in de aanval. Bal weggetrapt bij Frankrijk achterin. Nog een keer naar Koundé. Naar de zijlijn naar Dembélé. Dat is goed gevoetbald met Cherki. Nog niet gezien eigenlijk sinds zijn invalbeurt. Dembélé wisselt van flank naar Doué nu. Doué naar het centrum. Wordt opgevangen door Jamal en krijgt de overtreding tegen. En een vrije trap nog voor Frankrijk vlak buiten de grote rechthoek. Ik dacht net even af te ronden, maar dit kunnen we niet laten liggen. Doué richting Jamal. En hij steekt dan eventjes zijn voet uit en vangt zo Doué op. Als hij zijn voet op de grond had gehouden, was het geen overtreding geweest. Maar hij geeft toch de gelegenheid aan Barton om hier te fluiten. En dus de vrije trap met Kylian Mbappé op de punt van de grote rechthoek ongeveer. Zijn focus is toch wel wat weg na die gele kaart en dat akkefietje van zo net. Moet hij nu zien te hervinden voor deze fase. Ook Cherki staat erbij voor een voorzet eventueel. Maar ik denk toch dat Mbappé zelf gaat trappen. Dat doet hij nu en over het doel naar het beeld van zijn wedstrijd. Kylian Mbappé met de vrije trap over het doel. We gaan richting de toegevoegde tijd. Spanje 2-0 voor.
0: Zo dadelijk weer bij jou voor het slot natuurlijk, Bert. Richting het nieuws van 11 uur gaan we dan al. Maar Wim, ja, Spanje virtueel, ik spreek nog altijd met twee woorden, verdiend in de WK-finale. Het zegt ook wel wat over de prestatie van de Belgen tegen dit Spanje, nee?
2: Zeker weten, moeten we dan toch wel een beetje in een ander perspectief proberen te bekijken.
0: Ja.
2: Goed, daar waren zij, grote favoriet, hier... waren ze toch een beetje de underdog, alhoewel ze zich nooit op die manier geprofileerd hebben. Ze zijn onmiddellijk toch wel de wedstrijd in handen beginnen nemen. Rodri was geweldig op het middenveld, heel dat middenveld was supergoed. Een beetje domme penaltyfout van Digne met al zijn ervaring op Jamal had hij niet mogen doen. En vooral het belangrijkste... Dat kwartet voorin, ja. Dat zo geprezen was. 16 doelpunten, ik weet niet hoeveel kansen. Voetbal om duimen en vingers vanaf te likken, om naar te kijken, geweldig. Dembélé niet gezien. Olise niet gezien, gewisseld, terecht gewisseld. Heeft alles geprobeerd, maar het lukte niet. Rodri was hem de baas. Hij zat ook niet goed in zijn vel, maar was niet gefrustreerd. Een beetje als enige. Want die anderen toonden wel frustraties. Vooral Mbappé nu
0: ja,
2: ook.
0: Ja, absoluut.
2: Ja, heeft natuurlijk gedroomd van weer een WK-finale. Waarom niet?
0: Ja, ze waren de grote toernooifavoriet.
2: Ja.
0: Is het dan een mislukt WK voor hen, als ze die finale niet halen?
2: Als je de halve finale nu ziet en het niveau... dat ze hier maar halen, zou je kunnen zeggen, ja, inderdaad. We zien nu hier op het scherm dat ze dan toch nog wel een kansje afdwingen. Koukouréa zit er dan tussen. Maar het is tekenend dat er geen één bal tussen de palen is gekomen. Simon is een aantal keer zeer goed in de voeten gegaan, of buiten zijn 16 een bal komen weg... tikken voordat Mbappé gevaarlijk kon worden als er dan toch eens diepgang was. Maar voor de rest, ja. En het is niet dat Spanje ver terug is gekropen of ver is teruggeduwd. Nee, ze waren gewoon de beste ploeg, de betere ploeg, veruit de betere ploeg.
0: Mm-hmm. Oké, goed. Ik zou zeggen terug naar Bert, want de toegevoegde tijd is intussen ingegaan. Bert, ik lees op L'Équipe. Il y a urgence pour les Bleus. Dat is het minste wat je kan zeggen op dit moment.
1: Ja, dat is zacht uitgedrukt. Inderdaad, dat is eindelijk zacht uitgedrukt. Ik zie ze geen twee keer scoren in 7 minuten tijd. Het zijn er eigenlijk al maar 6 meer intussen. En ja, echt doelgevaar is er niet meer van gekomen. Wel inderdaad Koukouréa die nog een keer goed in de weg lag van... een pas in de diepte richting het doel waar misschien wel een Fransman dan weer had vrij kunnen staan. Maar ook dat is een deel van het Spaanse spel. Ze hebben gewoon prima verdedigd vandaag op al die sterren. Op al dat aanvallende talent, die overvloed aan talent die er eigenlijk toch is. Hebben ze het gewoon vakkundig opgelost. Met veel klasse, met veel rust ook vooral. Nooit gepanikeerd wanneer die Fransen een keer met hun snelheid eraan kwamen. Ze hebben die allemaal op hun manier met de nodige rust opgevangen. Williams voor Spanje. De bal gaat naar de flank. Naar een van de ingevallen mannen, denk ik. Het zijn er intussen al redelijk veel. Naar het centrum. Even doorspelen door Pedri. En elke baltoets wordt bijgestaan of begeleid door een olé. Jamal raakt Hernandez niet voorbij. De twee nummers 19 tegen elkaar. En het was geen overtreding inderdaad. Goed gezien door Barton. Lacroix, ja, even met een hakje achter zijn steunbeen uitverdedigen. Bij de opzettende Ferran Torres. En het balbezit voor Frankrijk bij Tchouaméni. En een bal de diepte in voor Mbappé. Ja, zit met twee man daar. Speelt toch nog achteruit en is de bal kwijt. Ja, zo gaat dat. En bijna een misverstand bij Spanje. Cucurella naar Pedri. En daar staat in de buurt ook Merino te wachten. Het gaat naar de rechterflank, naar de ingevallen Llorente. Weer Pedri die slim de ruimte beloopt, zodat hij weer aanspeelbaar is bij de flank. Llorente, Rodri. En hij krijgt een tikje van Koné. Niet gefloten door Barton. Toch gefloten, uiteindelijk toch gefloten. Omdat Rodri bleef zitten, fluit hij dan toch maar. Ja, ik denk niet dat er heel veel aan de hand was, eigenlijk. Maar goed. Vedette als Carlos Puyol, Sergio Ramos kijken toe in de tribunes. En er zitten er daar nog wel een paar van die ex-Spaanse grootheden toe te kijken. De vedette van weleer. Nog niet zo lang geleden natuurlijk allemaal. Williams voor Spanje. 4 minuten nog te gaan. En nee, Frankrijk gaat dit niet meer recht trekken. Dat is nu wel overduidelijk. Het wordt een kleine finale voor de Fransen. Dat valt toch tegen. Na de wereldtitel in Rusland. Na de verloren finale met penalties tegen Argentinië. En is dit dan ook een ontgoocheling? Vragen wij ons af voor Gianni Infantino. Die toch hoopte om Kylian Mbappé, denk ik, in de finale te hebben. Het is toch het grote doel voor het commerciële gegeven ook. Dat dit WK toch voor een deel trekt. Schitterende pas van Ferran Torres. Williams gaat de diepte in. Heeft daar nog Upamecano tegenover zich. Laat hem achtertrapt. En dan naar de korte hoek. Daar is Maignan. En het is geen hoekschop. Geeft scheidsrechter Barton aan. Gewoon toetrap voor Frankrijk. Dat weer kort gaat uitvoetballen in de eigen rechthoek met Lacroix. Geen lange bal. En Hernandez dreigt zich vast te lopen. Dan toch uiteindelijk nog naar Désiré Doué. En over de zijlijn. Ingooi voor Frankrijk. Ze stelen even een meter of 6-7 bij die inworp. Daar wordt normaal toch ingegrepen. En zo is er nu ruimte voor Cherki. Even een paar meter. Daar is Dembélé. Snijdt naar binnen. En trapt in de handen van Simon. Ja, dat heeft hij ook al beter gedaan. In die wedstrijd waarin hij er een keertje 3 maakte. Toen zijn linker alles wat hij aanraakte omzetten in een doelpunt tegen Noorwegen. Tranen in de tribune bij de Fransen. Ontgoocheling, want ze voelden zich finale zeker. Het kon allemaal niet meer stuk na dat geweldige toernooi dat ze hadden gespeeld. De galawedstrijd tegen Zweden onder meer, waarin ze echt schitterende dingen lieten zien. Paraguay was wat moeilijker, was een knokpartij. Marokko werd met niet al te veel moeite achter zich gelaten. De groepsfase kunnen we eigenlijk gewoon overslaan. Daarin was Frankrijk oppermachtig. En dan zie je maar, Spanje was een land waar de motor wat later aansloeg na dat gelijkspel tegen Kaapverdië. Maar dat het op zijn manier prima heeft gedaan en hier gewoon zijn beste wedstrijd van het WK speelt. Dat kunnen we zeker ook wel bij vertellen. Met een hoger niveau dan wat ze tegen België lieten zien. Cucurella nog een keer met een steal. Even Pedri en Merino. Met allemaal de nodige techniek. Cucurella ook nog een keer die een bal uit de lucht haalt. Naar Jamal op de rechterflank. De La Fuente zegt, hou het rustig mannen. Blijf allemaal heel voor de finale. Want die komt er dus aan tegen Argentinië of Engeland. Morgen om 9 uur kan u ook die wedstrijd volgen op de Sporza-kanalen. En het zou wel een keer een wat steviger kijkstuk kunnen worden. En luisterstuk. In de zin van duels. En landen die elkaar niet echt lusten door het verleden, door eerdere veldslagen op het voetbalterrein, maar ook ernaast. Iets wat nog altijd leeft, wedstrijden van lang geleden. De hand van God, maar zeker ook de Falklandoorlog die er dan weer wordt bijgehaald. Dembélé trapt op de vuisten van Unai Simon. Koundé met een povere controle, maar het is net goed genoeg. Désiré Doué nog een keer naar Mbappé. De toegevoegde tijd zit er bijna open. Nog een schot van Mbappé. Zomaar erover. Hij wordt uitgejouwd door het publiek. Het is een fluitconcert voor Kylian Mbappé. En De La Fuente feliciteert iedereen in zijn dugout. Eén tegendoelpunt maar. Eentje van België. Pluim op de hoed van de Rode Duivels. Dan toch maar. Dicht bij het laatste fluitsignaal zijn we in Dallas. En de Fransen gaan eruit. Niet helemaal natuurlijk, want ze spelen nog een troostfinale. Het is niet meteen naar huis. Maar toch met gebogen hoofd naar de kleedkamer. Dit is het einde van de wedstrijd. Dolle vreugde bij Spanje. Het was al even duidelijk dat ze zouden winnen. Maar het is nu ook een feit. Spanje naar de finale met een 2-0-zege tegen Frankrijk.
0: Dankjewel, Bert Sterks. Feest in Madrid en treurnis in Parijs, neem ik aan. Dankjewel, Bert. En dankjewel ook Wim de Koning.
2: Met
0: om
2: plezier.
0: Er vanavond opnieuw bij te zijn. Morgenavond meer dan dat voor Engeland tegen Argentinië.
2: Zeker weten.
0: Kunnen we al een kleine voorspelling krijgen? We hebben nog 30 seconden.
2: We hebben nog 30 seconden. Ik vind het moeilijk. Van mij mag het een Europese finale worden dan.
0: Engeland dat ja. doorgaat. Dat zou verrassend zijn.
2: Dat zou verrassend zijn.
0: Oké, goed. We gaan het zien. Afspraak morgenavond om 8 uur opnieuw voor Sporza WK. Dan volgen we de tweede halve finale op dat WK tussen Engeland en Argentinië. Tot dan. Fijne avond voor nu.

0: alles begint bij luisteren. Het is 11 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Kort. En we gaan meteen naar het wereldkampioenschap voetbal, want de eerste finalist is bekend. Bert Sterks, is het Frankrijk of Spanje?
1: Het is Spanje geworden na een 2-0 zegen tegen Frankrijk. Een verdiende 2-0 zegen voor de Spanjaarden die de wedstrijd domineerden. Beter voetbalden ook dan Frankrijk, dat niet het niveau haalde van tijdens dit wereldkampioenschap. De favorietrol was voor hen, maar hier moesten ze toch erkennen dat Spanje het betere voetballand was vandaag. De doelpunten waren van Oyarzabal, een penalty in de eerste helft na een dwaze overtreding van Digne. En rechtsachter Pedro Porro scoorde in de tweede helft. Er waren dieper in het slot van de wedstrijd wat kansen voor Mbappé, onder meer. Maar zijn doelpogingen waren niet naar behoren. Hij kreeg ook nog een gele kaart. Geen finale dus voor Mbappé. Wel voor Spanje, voor de tweede keer in de geschiedenis. Bij de vorige keer wonnen ze ook meteen het wereldkampioenschap in 2010.
0: Dankjewel, Bert. De hulpdiensten zijn uitgerukt naar een schip vanavond dat aangemeerd ligt aan een containerterminal in de Waaslandhaven. Dat is het deel van de Antwerpse haven dat in de provincie Oost-Vlaanderen ligt. Er is een incident gemeld, mogelijk met gevaarlijke stoffen. Maar over de grootte van het incident, wat er precies is gebeurd en of er ook slachtoffers zijn, is voorlopig nog niet duidelijk. De Amerikaanse immigratiedienst ICE mag tijdelijk geen voertuigen meer controleren na een tweede dodelijk schietincident op korte tijd. Dat zeggen bronnen aan verschillende Amerikaanse media. Een agent van ICE schoot gisteren een Colombiaanse man dood in zijn auto tijdens een interventie in de staat Maine. Het is al de 10e dodelijke incident waarbij ICE betrokken is, sinds Donald Trump weer president is. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit tegen ICE nadat twee Amerikanen werden doodgeschoten. En in Cuba is opnieuw het hele stroomnetwerk uitgevallen. Dat is voor de derde keer in minder dan 10 dagen. De stroompannen zijn een gevolg van de Amerikaanse blokkades. In januari, nadat de Verenigde Staten de Venezolaanse president Maduro hadden ontvoerd, legde president Trump een zware heffing op aan elk land dat olie zou leveren aan Cuba. Sindsdien zijn de pannen op het al verouderde stroomnet sterk toegenomen. Bijna 10 miljoen inwoners zitten dus opnieuw zonder elektriciteit in Cuba. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen tussen 15 en 20 graden. Morgen opnieuw warm en zonnig met een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland. Wie verkoeling zoekt kan naar de kust. Daar is het 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde hete weer. Meer in de app van 14 Nieuws.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain Korte. In de Waaslandhaven zijn de hulpdiensten massaal aanwezig. Op een containerterminal waar een containerschip ligt aangemeerd. Er zou uit een van de containers een giftige stof zijn vrijgekomen om een nog onduidelijke reden. Er is een veiligheidsperimeter ingesteld die zo net nog is verder uitgebreid. Het gemeentelijke rampenplan is door de gemeente Beveren afgekondigd. Het is voorlopig niet duidelijk of er nog steeds giftige stoffen vrijkomen en het is evenmin duidelijk of er slachtoffers zijn. De bemanning van het schip en mensen die in de buurt waren zijn volgens sommige berichten wel meteen geëvacueerd of hebben de plaats van het incident zo snel mogelijk proberen te verlaten. Alle 13 slachtoffers van de natuurbranden in het zuiden van Spanje zijn nu geïdentificeerd. 12 van de 13 zijn buitenlanders en er is dus één Spaans slachtoffer. Het was al duidelijk dat bij de doden er 3 Belgen waren. Vanavond maakten de autoriteiten bekend dat er ook 7 Britse doden zijn. Het muziekfestival Tomorrowland mag dit weekend geen vuurwerk ontsteken. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rumst beslist op advies van de brandweer. Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden te groot. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping Dreamville. Donderdagochtend is er nog een laatste overleg met alle veiligheidsdiensten. Voor het tweede festivalweekend zullen de burgemeesters later een beslissing nemen. Op het wereldkampioenschap voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 2-0. Het verslag is van Bert Sterks.
2: Spanje speelde zijn beste wedstrijd van het toernooi, Frankrijk zijn minst goede. Een van de absolute topfavorieten is dus niet tot in de finale geraakt en moest zijn meerdere erkennen in Spanje dat beter voetbalde, slimmer was en de overvloed aan Frans aanvallend talent ook met rust en klasse aan banden wist te leggen. De doelpunten kwamen van Oyarzabal met een penalty, zijn 5e goal van het WK, en in de tweede helft van rechtsachter Pedro Porro. De Fransen kwamen die klap niet meer te boven en kregen bij momenten voetballes. De Franse goudhaantjes raakten gefrustreerd. Geen finale dus voor Kylian Mbappé, geen droomduel Mbappé-Messi ook. Terwijl Spanje met vertrouwen naar zijn tweede finale in de WK-geschiedenis trekt. Bij de vorige in 2010 werd La Roja ook meteen voor het eerst wereldkampioen.
1: Collega Steven de Kranen was vanavond in Nice in het zuiden van Frankrijk en was getuige van een Franse ontgoocheling op de nationale feestdag uitgerekend.
3: De terrassen zaten vol, niemand kon erbij, de verwachtingen waren zeer hoog gespannen. Maar achteraf zeiden de meeste Fransen toch, Spanje was toch wel beter en het was een non-match. Onze sterren gaven niet thuis, dus toch wel een beetje ontmoedig in het verlies. Maar ze hadden veel meer verwacht. Ontgoocheling, en dat betekent in Frankrijk dat die terrassen dan ook heel snel leeglopen. Dat niemand wil nakaarten en iedereen snel troost zoekt. Liefst ergens thuis en niet meer op het terras. Want zo is het nu eenmaal. Winnen doe je samen en verliezen doe je soms liever alleen.
1: Spanje neemt het in de finale zondag op tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en Argentinië. En die halve finale wordt vanavond nog afgewerkt. Het weerbericht, daarmee stuur ik je de nacht in. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen tussen 15 en 20 graden. Morgen opnieuw warm en zonnig met een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland. Wie verkoeling zoekt kan naar de kust. Daar wordt het zo'n 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde hete weer. Vanaf zaterdag aangename zomertemperaturen dan rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In de Waaslandhaven zijn de hulpdiensten massaal uitgerukt voor een incident bij een containerschip. Alleen de Korte, weten we al wat daar aan de hand is?
2: Wel, dat is nog moeilijk te zeggen, maar het zou gaan om een incident met een chemische stof die zou vrijgekomen zijn uit een van de containers bij het bedrijf MPET. Daar ligt een containerschip aangemeerd, er is een veiligheidsperimeter ingesteld en die werd voor middernacht nog uitgebreid. Onze correspondent ter plaatse ziet ziekenwagens nog steeds af- en aanrijden en ook vrachtwagens van de civiele bescherming. Maar voorlopig is er geen communicatie van de hulpdiensten of de lokale overheden mogelijk. Het is dus ook nog niet duidelijk hoe ernstig eventueel verwondingen zijn en of er dodelijke slachtoffers te betreuren vallen. Het gemeentelijk rampenplan in Beveren is wel afgekondigd. De bemanning van het schip en mensen die in de buurt waren zijn volgens sommige berichten wel meteen geëvacueerd of hebben de plaats van het incident zo snel mogelijk proberen te verlaten.
1: Bedankt, Alain. We volgen dat zeker op in de volgende bulletins. De 6 slachtoffers van de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en Roemeense nationaliteit. Dat heeft het Brusselse arbeidsauditoraat bekendgemaakt. De brand brak dinsdagochtend uit. Zo'n 250 werknemers waren in het gebouw aan de slag. De Oxytoren, dat is het vroegere muntcentrum in hartje Brussel, wordt verbouwd tot woningen, kantoren en een hotel. De dodelijke slachtoffers werden gevonden in een liftschacht. Ook een tweede schacht werd onderzocht, maar daar zijn geen nieuwe slachtoffers meer gevonden. De balans is dus 6 doden en ook nog 2 gewonden. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er is een onderzoek gestart. Op het wereldkampioenschap voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 2-0. Het verslag is van Bert Sterks.
3: Spanje speelde zijn beste wedstrijd van het toernooi, Frankrijk zijn minst goede. Een van de absolute topfavorieten is dus niet tot in de finale geraakt en moest zijn meerdere erkennen in Spanje dat beter voetbalde, slimmer was en de overvloed aan Frans aanvallend talent ook met rust en klasse aan banden wist te leggen. De doelpunten kwamen van Oyarzabal met een penalty, zijn 5e goal van het WK en in de tweede helft van rechtsachter Pedro Porro. De Fransen kwamen die klap niet meer te boven en kregen bij momenten voetballes. De Franse goudhaantjes raakten gefrustreerd. Geen finale dus voor Kylian Mbappé, geen droomduel Mbappé-Messi ook. Terwijl Spanje met vertrouwen naar zijn tweede finale in de WK-geschiedenis trekt. Bij de vorige in 2010 werd La Roja ook meteen voor het eerst wereldkampioen.
1: En dan nog het weer. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen tussen 15 en 20 graden. We krijgen opnieuw een warme en zonnige dag met mogelijk een lokale onweersbui in het oosten. 31 graden in het binnenland. En wie verkoeling zoekt kan naar de kust. Daar is het 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde hete weer. Vanaf zaterdag aangename zomertemperaturen rond 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Aan het deurgangdok in Doel is een container met een chemische stoflek geslagen. Het incident gebeurde rond 8:15 bij het laden van het schip. In een container met waterstoffluoride werd een gat van 10 op 10 centimeter geslagen en het gif kon langs daar ontsnappen. Een aantal werknemers zijn onwel geworden. Zij werden geëvacueerd en krijgen de nodige medische verzorging. 113 mensen zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht omdat ze mogelijk in contact geweest zijn met de chemische stof. Volgens onze bronnen zouden er geen dodelijke slachtoffers zijn. De gemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht heeft het rampenplan afgekondigd en een perimeter van 2 kilometer ingesteld. In die zone is geen bewoning, maar wel andere bedrijven. Ook daar werden werknemers geëvacueerd of in veiligheid gebracht. Burgemeester Mark van de Vijver.
3: Er zijn dus een aantal mensen die dat product hebben ingeademd. En er zijn dus 113 mensen afgevoerd naar de ziekenhuizen. Ja, en die worden dus nu gevolgd, die worden gemonitord om te kijken of dat er eventueel reacties zijn om dus in te grijpen indien het nodig zou zijn.
2: De 6 slachtoffers van de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en Roemeense nationaliteit. Dat heeft het Brusselse arbeidsauditoraat bekendgemaakt. De brand brak gisterochtend uit. Zo'n 250 werknemers waren in het gebouw aan de slag. De Oxytoren, dat is het vroegere muntcentrum in Hartje Brussel, wordt verbouwd tot woningen, kantoren en een hotel. De dodelijke slachtoffers werden gevonden in een liftschacht. Ook een tweede schacht werd onderzocht, maar daar zijn geen nieuwe slachtoffers gevonden. De balans is dus 6 doden en ook nog 2 gewonden. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er is een onderzoek gestart. Op het WK voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 2-0. Oyarzabal opende vroeg de score met een penalty. Porro legde na rust de eindstand vast. Een bitter verlies voor de Fransen en dat net op hun nationale feestdag. Collega Steven de Kranen was in Nice en voelde de ontgoocheling.
4: De terrassen zaten vol, niemand kon erbij. De verwachtingen waren zeer hoog gespannen. Maar achteraf zeiden de meeste Fransen toch, Spanje was toch wel beter en het was een non-match. Onze sterren gaven niet thuis, dus toch wel een beetje ontmoedig in het verlies. Maar ze hadden veel meer verwacht. Ontgoocheling, en dat betekent in Frankrijk dat die terrassen dan ook heel snel leeglopen. Dat niemand wil nakaarten.